0: pandrecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin. Wie anders?
1: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
2: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een bericht van het Alzheimer Trefpunt. Dag luisteraars, het Alzheimer Trefpunt Krimpenerwaard die houdt maandag 11 bij haar maandelijkse bijeenkomst. En ditmaal is het thema mantelzorgen voor een naaste. De bijeenkomst is bedoeld als ontmoetingsplaats voor mensen met een vorm van dementie, hun naasten, mantelzorgers en professionals. Ditmaal is de samenkomst in de avond, maandagavond 11 mei, en wel van 7:30 tot 9:00. De plaats van handeling is de boerderij Groei en Bloei aan de Bovenberg 130A in Bergambacht. De maandelijkse bijeenkomst van het Alzheimer Trefpunt Krimpenerwaard.

0: Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, vindt de 62e wieleronde van Lekkerkerk plaats. Ieder jaar weer een reunie van deelnemers en publiek.
1: Een dorpsrondje met een wielerallure. Voor de laatste info met betrekking tot de ronde, ga naar rondevanlekkerkerk.nl.
0: Heerlijk toch, de wieleronde van Lekkerkerk. Op Hemelvaartsdag, 14 mei.

0: regio-info.
1: Samen zingen is leuk. Popkoor Schoonhoven houdt op dinsdag 19 mei een open avond. En dat gebeurt allemaal in Barak. Belangstellenden zijn welkom om te luisteren en mee te zingen. De avond begint om 7 uur en er is koffie met wat lekkers. Dus u bent van harte welkom.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

regio-info. Lekker Britsen. De Brits Club Schoonhoven biedt tot en met eind augustus elke woensdagmiddag in de Overkant aan de Wal 34 in Schoonhoven gelegenheid tot Britsen. Deelname staat open voor iedereen. U bent van harte welkom vanaf 1:15. De kosten bedragen €3 per persoon.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het vloog sneller dan straaljagers uit die tijd. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed bekeken te worden. Bij de stukken zitten verder korrelige foto's van wat wordt genoemd ongeïdentificeerde fenomenen die tijdens de Apollo 12-missie op de maan werden gemaakt. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat de vogels bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de bult was bedekt met een nieuwe laag zand en dat alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren die nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt. Daar zijn inmiddels alweer zwaluwen gesignaleerd. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Info.
1: Een expositie in Bergambacht. Dag luisteraars, tot en met 30 juni exposeert Aart Verduin met een 12-tal van zijn werken in de bibliotheek van Bergambacht, welke u vindt aan de Pleinstraat nummer 4. U bent van harte welkom tijdens de openingstijden van de bibliotheek. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

0: regio-info.
1: Dag van het kasteel in het teken van liefde. Dag luisteraars, tijdens het aankomende Pinksterweekend op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 mei presenteert Museum Paulina Bisdom van Vliet in Haastrecht een bijzondere expositie rondom het thema liefde. Met deze tentoonstelling sluit het museum aan bij het landelijk evenement Dag van het Kasteel, die dit jaar dus in het teken staat van de liefde. Beleef het allemaal mee in het Pinksterweekend. U kunt dat terecht dagelijks van 11 tot 5.

0: Welvaartsdag, donderdag 14 mei, vindt de 62e wieleronde van Lekkerkerk plaats. Ieder jaar weer een reunie van deelnemers en publiek.
1: Een dorpsrondje met een wielerallure. Voor de laatste info met betrekking tot de ronde, ga naar rondevanlekkerkerk.nl.
0: Heerlijk toch, de wieleronde van Lekkerkerk. Op Hemelvaartsdag, 14 mei.

0: info.
1: Een oproep van de bloedbank Sanquin. Dag luisteraars, Sanquin, de bloedbank in Nederland, zoekt dringend nieuwe bloed- en plasmadonoren. Bloed geven, goed voor jezelf en goed voor een ander. Kijk voor meer informatie op sanquin.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Het is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om de Andes-variant die van mens op mens kan worden overgedragen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht en daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed te worden bekeken. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. De presidenten Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor vandaag, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het afgelopen woensdag al zou ingaan. Maar er kwamen donderdag en gisternacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio-info.
1: De negen dorpen fietstoertocht. Dag luisteraars, op zaterdag 20 juni is het weer zover. De negen dorpen fietstoertocht door de regio. Het gaat over ongeveer 85 kilometer. En verder zijn er nog drie fietstoertochten van ongeveer 45 kilometer. Het start is bij de plaatselijke ijsclubs tussen 9 en half 2. De stempelposten, let op, die sluit om 5 uur 's middags. Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro per persoon. Deelnemers tot en met 12 jaar mogen gratis meedoen. En wat ook zo leuk is, na afloop ontvangt iedereen een leuke herinnering.

Info. Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Krachtcafé in de bibliotheek van Bergambacht. Dag luisteraars, op maandag 18 mei is er 's middags van 2 tot 4 een krachtcafé in de bibliotheek aan de Pleinstraat nummer 4 in Bergambacht. Dat voor iedereen met een psychische kwetsbaarheid in de leeftijd variërend van 30 tot en met 65 jaar. Dit is de plek om ervaringen te delen met lotgenoten. U bent erbij van harte welkom, maandagmiddag 18 mei in de Bergambachtse Bibliotheek van 2 tot 4.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. In het AZC wil de gemeente voor een periode van maximaal 15 jaar een groep jonge vluchtelingen opvangen. Daartegen is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de A59. Er komen nu meer informatiebijeenkomsten en pas in september neemt de raad een besluit. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Onder meer koning Charles en prins William feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Aan het eind van de show werd bekend dat David Attenborough binnenkort het commentaar verzorgt bij een nieuwe documentaire serie. Het weer, eerst vrij veel zon en later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Word vrijwilliger bij de brandweer. De brandweer Haastrecht zoekt nieuwe vrijwilligers. Als vrijwilliger word je onderdeel van een hechte ploeg, volg je een opleiding en sta je klaar voor de mensen in je eigen dorp wanneer dat nodig is. Kijk voor alle informatie op www.wordbrandweer.nl. Heb je wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een Franse avond in Stolwijk. Dag luisteraars, vrijdag 29 mei is er een Franse avond die wordt gehouden in het kwartier in Stolwijk. De muziek wordt verzorgd door Gerard Alderliesten en Friends. Begint om 20:30, de entreeprijs hiervoor bedraagt €22,50 per persoon. De kaarten kunt u reserveren via hetkwartierstolwijk.nl.

0: Uitvaartsdag, donderdag 14 mei, vindt de 62e wieleronde van Lekkerkerk plaats. Ieder jaar weer een reunie van deelnemers en publiek.
1: Een dorpsrondje met een wielerallure. Voor de laatste info met betrekking tot de ronde, ga naar rondevanlekkerkerk.nl.
0: Heerlijk toch, de wieleronde van Lekkerkerk. Op Hemelvaartsdag, 14 mei.

0: Regio-info.
1: Een bericht voor liefhebbers van fietsen. Dag luisteraars, zaterdag 23 mei organiseert Tourclub De Waterrenner de Oude Maastocht. Gekozen kan worden uit afstanden van 45, 75 of zelfs 125 kilometer. De start is bij Eetcafé De Krimpenaar in Krimpen aan de IJssel. Kosten voor deelname €5 per persoon. Dit is inclusief een kop koffie of thee bij de start. Meer informatie of meedoen? Kijk op de website tcdewaterrenner.nl.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om dezelfde variant. Het Amerikaanse leger heeft gisteren 2 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Volgens de VS probeerden de tankers, ondanks een blokkade, een Iraanse haven in de Golf van Oman binnen te varen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de Amerikaanse acties vijandig en in strijd met het staakt het vuren. Toch zegt president Trump dat het staakt het vuren nog steeds stand houdt. Hij dreigt opnieuw om grootschalige bombardementen te hervatten als Iran geen akkoord accepteert over het heropenen van de zeestraat en het terugschroeven van zijn nucleaire programma. In Amsterdam en Zwalmen woeden sinds vannacht grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven. De brand in Amsterdam ontstond bij een recyclingbedrijf in het westelijk havengebied. Een grote hoeveelheid schroot staat daar in brand. Daarbij zijn harde knallen gehoord. Waardoor die zijn ontstaan is niet bekend. De brand in Zwalmen ontstond vanochtend vroeg in een hoop metaalafval. Ook daar werden knallen gehoord. Peter Madjar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een eind aan het premierschap van Viktor Orbán, die dit jaar een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten, blijft droog bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: De nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: info.
1: Een bericht van het Alzheimer Trefpunt. Dag luisteraars, het Alzheimer Trefpunt Krimpenerwaard die houdt maandag 11 bij haar maandelijkse bijeenkomst. En ditmaal is het thema mantelzorgen voor een naaste. De bijeenkomst is bedoeld als ontmoetingsplaats voor mensen met een vorm van dementie, hun naasten, mantelzorgers en professionals. Ditmaal is de samenkomst in de avond, maandagavond 11 mei, en wel van 7:30 tot 9:00. De plaats van handeling is de boerderij Groei en Bloei aan de Bovenberg 130A in Bergambacht. De maandelijkse bijeenkomst van het Alzheimer Trefpunt Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Samen zingen is leuk. Popkoor Schoonhoven houdt op dinsdag 19 mei een open avond. En dat gebeurt allemaal in Barak. Belangstellenden zijn welkom om te luisteren en mee te zingen. De avond begint om 7 uur en er is koffie met wat lekkers. Dus u bent van harte welkom.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 8 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de mennosfeer. Dat draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars merken ook dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen jegens vrouwelijke hulpverleners. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondi is overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar werd deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en de uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. In Hongarije wordt Péter Magyar geïnstalleerd als premier. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Magyar profileert zich als pro-Europa. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal.
4: Automobielbedrijven De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
5: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
4: Dit is het tijdstip om wakker te worden. U luistert naar Wakker Worden met Arjan Vermeulen en Juri Jansen. Met het laatste nieuws uit de Krimpenerwaard en gezellige muziek.
6: Goedemorgen.
4: Wakker Worden met Juri en Arjan.
7: Ja, een hele goede morgen op deze zaterdagmorgen. Goedemorgen, Juri.
8: Goedemorgen, Arjan.
7: We zijn er weer in een nieuwe editie van Wakker Worden. En het belooft een mooie dag te worden.
8: Ja, het zonnetje die schijnt weer. Naar vorige week wat regen rond. Het weekend is het weer mooi opgeklaard. En we gaan het uur hierna horen of dat het rest van het weekend voltrekt. Maar eerst nog maar even lekker wakker worden.
7: Ja, dan komt natuurlijk mooi uit, onder andere omdat het vandaag Nationale Molendag is, maar daarover straks ook meer. Eerst maar eens even muziek. Wang Chung, Dance All Days. Ja, natuurlijk nogmaals een hele goede morgen hier vanuit de studio van RTV Krimpenerwaard.
0: Wakker worden.

0: Wang Chung en de Dance Hall Days aan het begin van deze editie van Wakker Worden om 8:08, dubbele tijdmelding. We gaan het hebben over de hooibouwdag, Jori.
1: Ja, die is nog eventjes in de toekomst. Zaterdag 27 juni gaat die gehouden worden. Voor de 12e keer bij Museum de Vrijheid in samenwerking met de Tractor Oldtimer Club, de Poldertuffers. Toegang gratis en het evenement is van 10 tot 4 uur. En we zullen de leden van de Poldertuffers demonstreren hoe er in de jaren 50 en 60 het hooi werd opgehaald, gemaaid en verzameld voor de verschillende doelen binnen de landbouw. Allemaal met de hulp van ouderwetse machines en uiteraard heel veel spierballenwerk. Daarnaast is er ook nog een kleedjesmarkt speciaal voor de kinderen. Dus mocht er nog wat over zijn van Koningsdag, dan zou het ook nog de kleedjesmarkt bij de hooibouwdag aan de man gebracht kunnen worden. Wie zich wil aanmelden voor de kleedjesmarkt moet wel voor 10 juli via hooibouwdag@gmail.com zich hebben aangemeld. Deelname is gratis en bij slecht weer zal er gekeken worden naar een alternatieve datum. Maar voorlopig lijkt het dus nog op dat in de Opperduit de hooibouwdag weer vol van start kan gaan op zaterdag 27 juni. Maar vandaag was het molendag, zei je.
0: Ja, inderdaad. Hooibouwdag, dat duurt dan nog eventjes, 27 juni. Vandaag, dat is inderdaad een nationale molendag. En vandaag openen honderden molens in Nederland hun deuren voor het publiek. Ook in de Krimpenwaard zijn meerdere molens te bezoeken. Het evenement staat in het teken van wind- en watermolens die Nederland zo kenmerkend maken. Iedere molen vertelt zijn eigen verhaal en dat kunt u ontdekken tijdens een rondleiding of een gesprek met een van de aanwezige molenaars. Daarnaast is er aandacht voor de geschiedenis van de molens, uiteraard hun werking en het belang dat ze vroeger hadden voor het waterbeheer en de voedselproductie. De molen De Arend hier in Bergambacht, die is geopend vanaf 11:30 tot 4 uur. De Borenpanmolen in de Vlis is te bezoeken van 10 tot 4 uur. De Bachtenaar in de Vlis gaat ook om 10 uur open tot 5 uur vanmiddag. En de Boezemolen nummer 6 in Haastrecht, die verwelkomt bezoekers, althans de mensen daar, tussen 11 en 4 uur. En er zijn allerlei activiteiten voor jong en oud. En uiteraard aandacht voor het behoud van de molens, zodat ze nog lang kunnen blijven staan en u er ook nog lang naar kunt blijven kijken. Misschien wel even leuk om naartoe te gaan vandaag, een van de molens in de Krimpenerwaard. Sommieu komt eraan.
2: Lokaal nieuws. Diversiteit in alle muziekvormen. Feel good programma's. En een bonk gezelligheid. Kortom, RTV Krimpenerwaard.

0: Sommieu met hun nieuwste Dark Before the Dawn. Waar gaan we het over hebben, Jori?
1: Nou, gewoon eventjes wat actualiteit te bespreken. Het begint echt te lenteren nu met het mooie weer. Dus je ziet ook dat veel verenigingen en organisaties evenementen weer gaan organiseren. Zoals de opening van het polstokseizoen vandaag bij Polstokklop in Linschoten. Waarbij ook de Polstokklop uit Vlist vertegenwoordigd zou zijn. En er is vandaag ook in Gouderak een rommelmarkt met diverse activiteiten. Waarbij ook nog bijvoorbeeld een gepersonaliseerd moederdag cadeau kan worden geregeld. En ook de bezoekers worden geleid in het zelf samenstellen van een bloemstukje. En volgende week in Oudekerk is ook een braderie/rommelmarkt, waarbij de mensen weer hun spulletjes kunnen vinden en weer kunnen proeven van de gezelligheid binnen de kern. En vandaag dus in Gouderak rond de kerk. Vanaf 9:00 zijn de mensen al welkom. Om 3:00 sluit de rommelmarkt weer. Maar in de tussentijd is er genoeg te doen. Onder andere weer Rad van Avontuur en lekkere versnaperingen zoals pannenkoeken, hamburgers, popcorn, koffie, thee, limonade. En voor de mensen die dat dus interessant vinden, vandaag in Gouderak rond de kerk een rommelmarkt die ook ten goede is aan de kerk. Dus maak gebruik van het mooie weer, trek erop uit en proef wat de Krimpenermaar te bieden heeft.
0: Inderdaad, en dat kan dus onder andere op de rommelmarkt in Gouderak. Vorige week zaterdag was het wat minder mooi weer. En toen was de fiets- en wandeltocht van het Alpe d'Huez team het Groene Hart. Maar desondanks heeft het toch een mooi bedrag van €2014,30 opgebracht voor het KWF. De activiteiten vonden plaats vanuit de Oudewater en vanuit de Vlist en trokken volgens de organisatie veel deelnemers. Het begon dus wel met een regenspatje, maar verder bleef het grotendeels droog. En later zorgde de zon ook voor aangename temperaturen.

0: Wandelaars konden vanuit de Vlis kiezen voor routes van 6, 8, 16 en 20 kilometer door het poldergebied van Oudewater, Polsbroek en de Vlist. En met de opbrengst komt het totaalbedrag van het Abdu 6-team het Groene Hart uit op €36.750. En het ondersteunende team Abdu Zus heeft daarnaast €2.950 ingezameld. En de vrijwilligers van het team ook nog eens €667. Waardoor het gezamenlijke bedrag zo rond de €40.000 bedraagt. De collega Ilja Bakker gaat natuurlijk ook nog een actie doen voor Abdu 6. Met verzoekplaten op vrijdag 29 mei. Daar hebben we een leuke promo van.
1: Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers in ruil voor donaties aan Alpdu 6. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl, zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpdu 6 bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl

0: Dat was Desiree met Live. Terwijl mijn stoel een beetje inzakt hier. Maar dan moet ik gewoon wat langer een nek uitsteken, zeg maar. Om,
1: hier aan allemaal knopjes en hendeltjes, wat helemaal niet de bedoeling is.
0: Nee, ja, dat gebeurde natuurlijk per ongeluk, maar dat even terzijde. Waar gaan we het over hebben?
1: We gaan het hebben over het veer tussen Lekkerkerk en Nieuw Lekkerland. Een waarschuwing voor de mensen die vandaag en volgende week zaterdag er van het veer gebruik willen maken. Dat kan namelijk niet. Door een tijdelijke uitval zal er op zaterdag 9 mei en zaterdag 16 mei geen veerdienst zijn tussen Lekkerkerk en Nieuw Lekkerland. Dit komt door een tijdelijk tekort aan schippers. De organisatie laat weten dat er door de week nog wel verder wordt gevaren. Alleen dat er voor het weekend momenteel te weinig personeel is om de afvaarten uit te voeren. Waardoor de pont op zaterdag niet beschikbaar is. Dus dan, als u daar gebruik van zou willen maken, moet u omrijden naar of Berghambacht of Krimpen aan de Lek. In Lekkerkerk is dus even slecht overvaren. Want op zaterdag 9 mei en zaterdag 16 mei vaart de pont niet.
0: Ja, dat is inderdaad lastig. En dan wordt het misschien omrijden.
1: Ja, of zwemmen.
0: Ik ben nou eens benieuwd wanneer de Haastrechtse brug weer open gaat. Heb je al iets van gehoord?
1: Nee, nog niet. Maar binnenkort.
0: Ja.
1: Altijd binnenkort.
0: Ja, inderdaad. Dat was geloof ik eind mei en dat is het natuurlijk nog niet. Maar ze zijn wel met de afrondende fase bezig. Althans, dat neem ik aan.
1: Hopelijk.
0: Ja. Hey, aanstaande donderdag is natuurlijk Hemelvaartsdag. En dan is de wielerronde van Lekkerkerk. En daar doen we weer allerlei toppers mee natuurlijk in Lekkerkerk. En afgelopen week zijn er natuurlijk ook weer nieuwe namen bijgevoegd aan het deelnemersveld. Waaronder Nina Buisman. Zij zal ook vertrekken vanuit Lekkerkerk voor de Ronde van Lekkerkerk. Buisman geldt als een renster met lef en koersinzicht en liet de afgelopen jaren zowel nationaal als internationaal sterke resultaten zien. Zo won ze een etappe in de Tour de l'Ardèche in Frankrijk en behaalde ze meerdere podiumplaatsen en overwinningen in criteriums. De Nederlandse staat bekend als een aanvallende renster die initiatief durft te nemen in de koers. En volgens de organisatie past dat goed bij het snelle en technische parcours in Lekkerkerk, waar het tempo doorgaans hoog ligt en de wedstrijd zich snel ontwikkelt. Dus we gaan het zien aanstaande donderdag tijdens Hemelvaartsdag in de 62e wielerronde van Lekkerkerk. En ook daar hebben we van Chris een leuke promo van.
2: Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard.
0: Dat is de verkeerde. We gaan even een andere doen. die hadden we natuurlijk net al gehad. Verdwijnt
1: gewoon. Poging 2.
0: Ja, inderdaad. Alleen nu is natuurlijk de vraag van hoe stop ik dat ding? Poging 2 inderdaad.
3: Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, vindt de 62e wielerronde van Lekkerkerk plaats. Ieder jaar weer een reunie van deelnemers en publiek.
4: Een dorpsrondje met een wielerallure. Voor de laatste info met betrekking tot de ronde, ga naar rondevanlekkerkerk.nl.
3: Heerlijk toch, de wielerronde van Lekkerkerk. Op Hemelvaartsdag, 14 mei.

0: Dat was Chris Cross Amsterdam samen met Jan Smit en Frans Bauer hier in Wakker Worden. Heb je nog iets, Jori?
1: We kunnen nog even kort hebben over dat de eindexamens zijn begonnen. Dus dat we iedereen van harte succes wensen die komende weken nog aan de examens zit. Op alle verschillende niveaus. En hopen dat iedereen kan slagen voor datgene wat hij of zij voor ogen heeft. Dus... van harte succes gewenst en gebruik het weekend nog even om goed te leren.
0: Inderdaad, en nou, dat brengt ons bij de 80s Classic. Vandaag van Madonna, True Blue.
2: 80s Classic.

nieuws. Diversiteit in alle muziekvormen. Feel good programma's. En een bonk gezelligheid. Kortom, RTV Krimpenerwaard.

0: Miles Smith samen met Nahoren en Drive Safe. Nog even over de 80s classic. Dat was natuurlijk True Blue van Madonna zojuist. En die kwam natuurlijk van het gelijknamige album. Maar ze bracht hem ten gehore tijdens haar tournee Who's That Girl in 1987. Maar daarna heeft ze het nummer bijna 30 jaar niet gezongen. Pas in 2015, tijdens de tournee Rebel Heart, bracht ze het weer ten gehore. En tijdens die nummers was haar toenmalige echtgenoot Sean Penn ook aanwezig. Dus True Blue van het gelijknamige album van Madonna, vandaag de 80s classic. Dat brengt ons bij De Waard op de Kaart, denk ik, Juri.
1: Dat brengt ons op 25 minuten voor De Waard op de Kaart. Maar we gaan het eventjes hebben over wat ze gaan bespreken. Onder andere over de financiële situatie van het Hoogheemraadschap hebben we een item. En ook de Moederdagbraderie in Lekkerkerk. Ook de voorjaarsmarkt Berkenwoude en de activiteiten van het Arto Theater Schoonhoven worden besproken. Het politiek debat van vandaag gaat tussen Jos Pel, Jaron Buitelaar en Pascal van der Hek. Dan hebben we D66 Forum voor Democratie en VGBK vertegenwoordigd in de studio. We hebben een gesprek met de heer De Jonge over de treinramp in Schiedam in 1976. Dus daar meer informatie over, een duik in de geschiedenis. De activiteiten van Theater Concordia Haastrecht worden besproken, net zoals de wielerronde Lekkerkerk aanstaande Hemelvaartsdag. Ook het nieuws van de bibliotheek Krimpenerwaard en de Nationale Molendag. Allemaal nog dingen waar we aandacht voor hebben. Dan hebben we De Waard op de Kaart weer gevuld. Zijn we bij 12 uur aangekomen. En dan het Lunch en Brunch Expo met Anouk Breeman en Lucas Smit. Ook al eerder langs geweest, alle twee uit Stolwijk. En ze zijn onlangs teruggekeerd van een trip naar Oekraïne. Ze gaan terugkijken op de reis waar ze hebben meegeholpen aan de bouw van een recovery center. En kijken ook vooruit naar komende zomer, want dan hebben ze een nieuwe actie gepland. En wat dat te maken heeft met tandems en lange reizen, dat hoort u dan in de Lunch en Brunch Expo tussen 12 en 1.
0: Oké, en dan zijn we weer helemaal bijgepraat met alle activiteiten uit de Krimpenerwaard en omgeving. Vanaf komende woensdag natuurlijk ook weer een nieuw tv-programma met een nieuwe aflevering van ons studioprogramma De Waard in Tafel. Daaraan aandacht voor de tuinranges. Ja, ze hadden hun 100ste tuin bezoeken, dus dat is wel een mijlpaal. En een club van vrijwilligers die komt vertellen over de tuinranges. En verder ook Groesje de Roon. Zij is ervaringsdeskundige op het gebied van Parkinson. Ze heeft de ziekte zelf en we krijgen dus een inkijkje in het leven met Parkinson. Naast De Waard aan Tafel ook losse items. We gaan vandaag naar Gouderak, waar de Nederlandse Hervormde Kerk de Rommelmarkt organiseert. In Lekkerkerk, daar zijn natuurlijk activiteiten rondom Moederdag. Vandaag dus. De muziekvereniging die houdt open dag en diverse koren uit de regio treden op. En in het centrum van Berkenwoude wordt vandaag de voorjaarsmarkt gehouden. Daar gaan we dus straks ook aan over hebben in De Waard op de Kaart. Daar kunt u dus ook vandaag eventjes naartoe gaan. De voorjaarsmarkt in Berkenwoude. En ook daar zullen we met de camera naartoe gaan om het vast te leggen, zodat u dat aankomende week is rustig terug kunt kijken. Verder natuurlijk muziek, Edelweiss Music, Crossroads en de Oranje Top 30. En dinsdag 19 mei, dan is er weer politiek, want dan is er namelijk een rechtstreekse uitzending van de commissievergadering op tv. Heb je die valpartij gisteren gezien in de Giro d'Italia trouwens?
1: Ja, ik zag hem even kort voorbij komen op het internet. Ja, dat was pittig.
0: Ja, en hij stond het grootste gedeelte van het peloton stil. Doordat er een massale valpartij was. Dat was niet zo'n goed begin van de Giro d'Italia. Althans, in Bulgarije, want daar was de start. Maar helaas was het een sprint voor een mannetje of 10.
1: Vandaag kans om te herpakken, toch?
0: Inderdaad. Maar eventjes Italiaanse muziek van Eros Ramazzotti.

0: Se bastasse una canzone van Eros Ramazzotti. Vanmiddag sport een nieuw programma. Met welke wedstrijden worden gespeeld, Jori?
1: De voetbalwedstrijden, maar ik zou niet weten welke.
0: Oh, oké.
1: Ik heb dat overzicht hier niet.
0: Nou, dan gaan we dat gewoon eventjes opzoeken. Als jij er even voor praat, dan zoek dat even op.
1: Ik heb namelijk nog wel ander nieuws. We hadden het natuurlijk eerder vandaag in de uitzending al over de Haastrechtse brug. En ook over de afsluiting van de Algerabrug is inmiddels het nieuws bekend. Vanwege de afsluiting kunnen de zwaardere voertuigen niet van de ene naar de andere kant komen. En omdat de brandweer dat wel als beperking zag, is er aangekondigd dat er een aantal nieuwe auto's aan deze kant van de Algerabrug beschikbaar zullen zijn voor de kazerne in Krimpen aan de IJssel. Onder andere een extra tankautospuit en ook nog een derde voertuig, een ander voertuig dat door de brandweermensen van kazerne Slotlaan uit Capelle aan de IJssel bediend zal worden. Wat bedoeld is voor hoogtereddingen en waterongevallen. Daarvoor moeten ze dan wel eerst met een speciaal dienstvoertuig over de brug. Maar dat kan wel lichte voertuigen kunnen gebruik maken van de wisselstroken. Onder andere hulpdiensten vallen onder die categorie. Dus ook de huisarts en de ziekenhuizen hebben tijdens het onderhoud aan de Algerabrug nog de mogelijkheid om daar overheen te rijden. Maar omdat dat voor de zwaardere voertuigen toch niet mogelijk was, zijn er extra maatregelen getroffen om toch veilig te houden aan deze kant van de Algerabrug. En de alarmering wordt ook aangepast binnen de regio, waardoor er sneller wordt gekoppeld binnen de buren van de gemeente over wie de problemen gaat oplossen. En zo hopen ze tijdens de afsluiting van de Algerabrug het veilig te houden in Krimpenerwaard en omstreken. En die manier de hulpdiensten goed materiaal tot de beschikking te hebben. Dus dat over de Algerabrug. Dus,
0: extra brandweervoertuigen tijdens de afsluiting van de Algerabrug. Roel Nijholt, die inmiddels ook in de studio is, die heeft wel het programma van de sport. Goedemorgen, Roel.
2: Goedemorgen, Arjan en Jury. Inderdaad, om 2:30 begint de wedstrijd ONA tegen Haastrecht. Daar is John Jansen voor ons te gast. Arie de Notter begint ook om 2:30 bij de wedstrijd Dilettante tegen Floriant. En Berg Ambacht tegen SV Ommoord. Die wordt verslagen door Jan Ooms. En die begint ook om 2:30. Rokus den Beste begint om 3:00 bij Stolwijk tegen Lekkerkerk. En onze vriend van de show, Nico Dullard, die begint bij Spirit tegen FC Perkouw om 3:00.
0: Oké, dus leuke wedstrijden, waaronder derby van Lekkerkerk tegen Lekkerkerk tegen.
2: Die hebben wij er niet, hè?
0: Jawel, de ene laatste wedstrijd.
2: Stolwijk tegen Lekkerkerk.
0: Ja, dat is toch een Krimpenerwaardse derby.
2: Ja, klopt, sorry.
0: Nee, dat geeft niet.
2: Vroeg, hoor.
0: Ja, je was wakker, zei je net. Dus,
1: het moest ook even geïmproviseerd worden.
0: Ja, dat is waar.
1: Dus,
0: bedankt, Roel. Trouwens, nog wel succes afgelopen week. Want het tweede jeugdteam van Blue Sky is kampioen geworden in de klasse. In de beslissende wedstrijd van het seizoen rekende ploeg af met de grootste concurrent. En dat ondanks enkele blessures. Zo waren Tobias van der Klein, Kimberly Molenaar en Thijs Pannekoek ziek. Desondanks wist Blue Sky de wedstrijd naar zich toe te trekken. Luc Dekker opende de score en won in een spannende 3-setter. En het tweede en beslissende punt kwam op naam van Dominique Frank en Dekker. En die samen de overwinning veilig stelden. Dus mooie overwinning voor het tweede jeugdteam van badmintonclub Blue Sky.
3: Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Wes met Alana is toch een beetje zomerse muziek op deze mooie dag, Jori.
1: Ja, ik ben altijd heel erg in de war wat ze nou dat wij ook aan het zingen zijn.
0: Ja, nou ja, Alana, maar ja. Ja, je moet nog even oefenen.
1: Ja, ik ga niet, dat niet professioneel gaan doen, nee.
0: Nou, misschien kan je het met de Bauza. Dat is ook wel goed om te oefenen. De Bauza, dat zijn Noorse gasten en die hebben het volgende nummer. Als je hem hoort, dan ken je hem wel. Ah, ja. Dus tijd om even te oefenen. Maar ik zal de microfoon dichtzetten, goed?

0: Je moet hem nog een paar keer horen, denk ik.
1: Dat ik mijn kennis over Noorse muziek toch nog eventjes wat moet bijspijkeren.
0: Ja. Maar daarmee komen we wel aan het eind van het programma. Dus we gaan plaatsmaken voor zometeen Kees en Roel in De Waard op de Kaart.
1: Ja, we hebben gewoon een heel goed team wat ons zo gaat overnemen. Vol programma en weer twee enthousiaste heren die het...
0: Dat is aflevering 582 alweer.
1: Je wint, hè?
0: Ja, zeker.
2: Maar de 600.
1: Dat duurt nog even. Maar ga je dan trakteren?
2: Nee, RTW denk ik.
0: Ja, dan komt er wel een taart, denk ik.
1: Zien we tegen die tijd alweer. Duurt nog een 18 weken.
0: Ja. Heb je gisteren The Voice of Holland gezien?
1: Nee, maar we sluiten af met een liedje uit The Voice of Holland. Dus.
0: Nou nee, het nummer waar ze mee openden was met alle vier de finalisten. Deden ze Fix You van Coldplay. Dus die gaan we zo als laatste draaien.
1: Ja, maar eerst nemen wij nog afscheid. Dus dat was het volgende keer. Doeg!

0: Krimpen Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Het draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken nu en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen daarbij aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voorkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars maken zich zorgen en merken dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen, vooral jegens vrouwelijke hulpverleners. Er geldt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. Peter Magyar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán, die onlangs een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. Onder Orbán was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Peter Magyar wil een andere koers. Met een grote show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de BBC de 100ste verjaardag gisteravond gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar onze enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer nog eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Is het weekend van RTV Krimpen Urwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend. Met RTV Krimpen Urwaard.
4: Zaterdagochtend, hoogste tijd voor De Waard op de Kaart. Met daarin actualiteiten vanuit onze eigen gemeente. Aan het woord burgemeester, wethouders en raadsleden over de politiek in de Krimpene Waard. En verder alles wat er te tafel komt. De Waard op de Kaart van 9 tot 12 uur. Redactie Gert van den Berg, presentatie Kees de Haan.
5: Techniek Roel Nijholt. En ik zet even mijn microfoon iets aan en dan hoor ik mezelf ook. Wat hebben we in dit eerste uur? We praten zo meteen met Jos Verdolt van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpener Waard, Bert Lammens. En dan hebben we het natuurlijk over het dorpshuis Lekkerkerk, beter bekend bij ons als Amicitia. Gerard van der Stelt met het weekend weerbericht. En Peter van der Wal uit Berkenwoude ook nog over de voorjaarsmarkt in Berkenwoude. En tot slot Petra Matlener met de agenda uit het Arto Theater in Schoonhoven. Maar nu eerst muziek.

0: Ja, I want to break free. En dat is misschien ook wel het geval bij het Hoogheemraadschap van Sieland en de Krimpener Waard. Want ja, die hebben geld over. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Want hoe komt het zo, dat geld over?
1: Nou, laten we vooropgesteld hebben dat we hebben een meevaller. En die is helaas niet structureel, maar incidenteel. Alle voordeeltjes vielen afgelopen jaar best wel de goede kant op. En met name zaken die we niet echt konden beïnvloeden zijn behoorlijk voordelig uitgepakt. Dus zaken als personeel, iedereen heeft te maken met arbeidsmarktkrachten, ook wij. Veel verloop, waardoor we toch wel geld overhielden op onze personeelskosten. Maar ook zaken als een droog jaar zorgt ervoor dat we veel minder energie hoeven te gebruiken. Gelukkig. Maar dat kun je van tevoren niet heel goed inschatten.
0: Ja, ik vergat nog even te zeggen wie we aan de lijn hebben, maar dat is de heer Verdult van het Hoogheemraadschap. En is er ook een bestemming voor als er geld over is?
1: Nou, natuurlijk kijken we om de lasten voor burgers en ingezetenen en bedrijven zo laag mogelijk te houden. En dat doen we normaal gesproken bij de begroting. Dus normaal gesproken als je een jaar afgesloten hebt, dan ga je nu eens kijken van hoe gaan we dat even tijdelijk in een pot parkeren. En dan kunnen we bij de begroting kijken hoe we daarmee omgaan. Het is dit jaar wel zo dat we heel veel zaken op ons af zien komen. U kent natuurlijk de klimaatverandering en wij moeten ons aanpassen. Dus dat heeft gevolgen voor onze dijken. Daar zal echt geld bij gaan moeten in de komende decennia. Aan de andere kant zien we ook dat waterkwaliteit zaken vraagt. Europa heeft de zogeheten richtlijn stedelijk afvalwater uitgevaardigd. En die vereist van ons dat we nog beter gaan zuiveren. Dus ook moeilijke stoffen zoals PFAS moeten we uit ons afvalwater gaan zuiveren. En dat heeft gevolgen dat we ook dus in onze rioolwaterzuiveringen moeten gaan investeren. En daarbij komt ook nog dat we die rioolwaterzuiveringen die zijn inmiddels zo'n 40 jaar oud. Wellicht weet u nog de wetsgrondreiniging oppervlaktewater van de jaren 70. Toen moesten we gaan zuiveren. Die installaties beginnen, die kunnen we nog steeds wel in de lucht houden. Alleen op een gegeven moment moeten ze ook vernieuwd worden. Mm-hmm. En ook daar komen hele grote kosten met zich mee.
0: Ja, dus kortom, er moet gewoon wat geld dat over is, dat wordt ook weer gereserveerd voor de dure investeringen die eraan komen.
1: Ja, nou een deel gaan we daarvoor reserveren. Een deel zal in onze zogeheten tarief-egalisatiesreserves belanden. En daar kunnen we dus ook de belastingontwikkeling mee dempen. Het verhaal is wel dat we voor de toekomst toch moeten gaan sparen.
0: Ja. Nou, is er allerlei nieuws over de klimaatverandering. Hè? Ik bedoel, de temperatuur die zal niet zo hoog worden als ze voorspeld hebben. Is dat goed nieuws voor jullie?
1: Nou, het ligt altijd genuanceerd. Ik ben van huis uit meteoroloog en ik heb ook heel veel alarmerende berichten met enige nuance benaderd. Het is wel zo dat het klimaat verandert en de temperatuur neemt gemiddeld op de wereld toe. En dat heeft ook gevolgen voor de zeespiegelstand. En die zeespiegelstijging dat is doorgerekend door de KNMI. Dat is doorgerekend door deltares. En die worden meegenomen in de zogeheten normeringen voor onze dijken. En dat zit, er zal zeker een stijging optreden. Dus we moeten nog steeds investeren in die dijken. De waarheid zal ergens in het midden liggen. Dus het zal niet zo alarmerend zijn als de meest extreme scenario's. Het zal ook niet blijven bij we doen gewoon wat we deden en daar dus niet verhogen. De waarheid zal in het midden liggen, dus we moeten echt wel blijven opletten.
0: Ja, nu is het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpener Waard. Als je naar de actualiteiten kijkt, dan is de rivierkreeft ook nog steeds een groot probleem natuurlijk. Wordt daar ook veel in geïnvesteerd?

0: die hebben er een bevoegdheid in. Nu is het ministerie van LVVN niet echt actief geweest de laatste jaren. En we proberen vanuit de waterschappen het ministerie te bewegen om zoveel mogelijk te gaan doen. Dat laat onverlet dat we zelf ook dingen aan het doen zijn om te kijken of we die rivierkreeft op een effectieve manier kunnen bestrijden. Of in ieder geval kunnen indammen. Want het echt, u kunt zich voorstellen, we hebben die andere invasieve exoten, muskusrat, die op dit moment ook behoorlijk weer in opkomst aan het raken is. Die is wat hanteerbaarder, die is wat groter. Bij een rivierkreeft hebben we niet de illusie dat we hem helemaal kunnen wegnemen uit het ecosysteem. Dus we moeten daar, het wordt een soort beheerser. En de vraag is hoe je dat op een effectieve manier doet. We hebben er nog niet heel veel ervaring mee. Er zijn andere waterschappen die zijn druk aan het vangen. Maar ook daar zie je weer effecten dat je, als je veel vangt, dat er toch ook weer een soort reactie van die kreeft komt, waardoor er weer veel terugkomt. Dus er wordt op meerdere sporen wordt gekeken. En een van die sporen is ook om wellicht met juridische maatregelen het ministerie te bewegen om iets te gaan doen. En dus met geld te gaan komen om op de een of andere manier weg te vangen, pilotprojecten, dat soort zaken.
1: Ja.
0: Maar dat het leeft, dat is helder.
1: Ja, nee, dat begrijp ik ook. En het is een probleem wat natuurlijk niet zonder meer makkelijk opgelost is.
0: Nee, en
1: of,
0: ook
1: of
0: daar
1: opgelost wordt, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, en ook daar zie je natuurlijk dat we kunnen natuurlijk wij spreken deze incidentele meevallen, zou je volledig in het vangst van die rivierkreeft kunnen steken. Maar dan is de vraag, hoe effectief is het voor over een aantal jaar? En dat moet je wel met publiek geld ook van tevoren inschatten.
1: Ja, het publiek, we hebben het nu weer over het overschot van 11,4 miljoen. Het publiek, dat merkt er waarschijnlijk weinig van. Zij het dat de waterschapsbelasting minder zal stijgen dan eigenlijk nodig is.
0: Nou, we kunnen deze meevaller bij de begroting van volgend jaar inzetten om de tarieven minder te laten stijgen. Dat is iets wat het publiek merkt.
1: Ja.
0: Daar zeg ik wel gelijk bij dat met al die opgaven die ik ook al genoemd heb, dat er wel een opwaartse druk in zit. We zullen echt de toekomst zal waarschijnlijk zijn dat wij tarieven moeten hanteren die boven inflatie liggen, omdat we gewoon echt extra taken naar ons toe krijgen. En dat is, we hebben een prijs te betalen om in dit gebied onder de zeespiegel of ongeveer op NAP te kunnen blijven leven. En dat is iets wat misschien niet dagelijks aan bod komt, maar het kost wel geld om dit te realiseren. Laat ik het zo zeggen.
1: Het is eigenlijk geen vrolijke boodschap.
0: Ja, dat was voor de portefeuille de financiën is het nooit een vrolijke boodschap, vrees ik. Maar ik denk dat we het, zolang we het kunnen blijven argumenteren en niet lukraak overal geld aan uitgeven. Dus net zoals met die rivierkreeften, we kunnen natuurlijk heel veel miljoenen tegenaan gaan gooien en ze gaan wegvangen op grote schaal. Maar het moet wel effect hebben. En daar moet je van tevoren goed over nadenken. Dus we zijn echt voor sober en doelmatig, maar ook met toch ambitie.
1: Oké. Okay. Nou ja, dat is een mooie afronding van het gesprekje, denk ik.
0: Graag gedaan.
1: Ja, dank u wel.
0: Ja, oké, tot ziens.
1: Dag.
2: Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers in ruil voor donaties aan Alpduzes. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpduzes bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl

0: Ja, we gaan naar Bert Lammens en die is commissielid van het dorpshuis Lekkerkerk. Ja, eigenlijk beter bekend als Amicitia, maar het is toch iets anders tegenwoordig, geloof ik, hè Bert?
1: Ja, het is een combinatie van, zeg maar, we hebben een dorpshuis, we hebben natuurlijk ook de commerciële afdeling met Eetcafé Roos en met de raadzaal en met de muziekzaal. Het is een combinatie van, zeg maar.
0: Ja, maar vandaag heb jij een drukke dag namens het dorpshuis.
1: Ja, eigenlijk zit ik met twee petten op vandaag. Inderdaad, vanuit het dorpshuis, waar ik ook actief ben geweest om Amicitia te houden. En een tweede pet is dat ik voorzitter ben van het regiokoor. Dus vandaag is dat een combinatie, zeg maar.
0: Ja, zing je zelf ook?
1: Ik zing zelf ook, ja.
0: Oké.
1: Okay. Was... Ja, bij de bassen, ja.
0: Oké, okay, ja. Ja. Hey, en half elf start het programma vandaag. Vertel eens iets over het programma, want het is in feite tweeledig, hè? Een moederdag, een braderie en de koren. Vertel eens iets meer.
1: Het is inderdaad een combinatie van, in het verleden was het ook zo, maar door de corona en door een wisseling van eigenaren, is het alweer 6 jaar geleden dat het Korenfestival gehouden werd. En de insteek is altijd dat het een benefiet Korenfestival is. De koren treden gratis op, de medewerkers zijn gratis. En tussendoor doen we het Rad van Avontuur. En de opbrengst daarvan die gaat in dit geval naar Hospice Krimpende Waard.
0: Oké, okay, daar zullen ze blij mee zijn, denk ik, bij het hospice.
1: Ja,
0: daar
1: zijn hartstikke blij mee, hebben we inmiddels al genomen, ja.
0: En wat kun je zeggen over het programma? Want de opening is om 10:30.
1: Ja, de plaatsgetel van de muziekvereniging die opent het festival. En daarna de deelnemende koren zijn Topa's uit Krimpenlek, Singing Souls uit Capelle aan IJssel, Polderkoor, Stolwijk, Regiokoor en de IJsselmannen.
0: Kortom, een druk programma vandaag.
1: Ja, zeker, ja. En tot 4 uur zijn we tot het einde van de braderie.
0: Ja.
1: En dan hopen we aan het einde van de braderie, aan het einde van de dag, een mooi bedrag aan het hospice kunnen overhandigen.
0: Ja, we zijn benieuwd, want dat horen we ook graag, hoeveel het op heeft gebracht.
1: Ja, ik ben ook benieuwd, ja. Ja, we doen ons best.
0: Hoe laat staat het eerste koor?
1: Om 11:30, dat is Topa's. En van de week heb ik ook nog een verzoek gekregen of een paar kindergroepjes van een dansschool, of die ook nog open mogen treden. Dus die doen we ook nog even tussendoor. Ja.
0: Oké, okay, dus kortom een druk programma. En als we het over de braderie hebben, hoeveel kramen staan er vandaag?
1: Wat ik van de organisator heb begrepen, meer dan 100.
0: Kortom, het is een drukke dag in Lekkerkerk. Dus auto thuis laten, op de fiets komen.
1: Ja, inderdaad. Het centrum is afgesloten. En een stukje lopen dan naar Amsterdam toe. Ja.
0: Oké. Okay. Nou ja, en wat het mooiste is van alles, je hebt prachtig weer vandaag.
1: Ja, maar dat dwing je af, hè, denk ik.
0: Nou ja, dat heb je goed gedaan. Dus als wij eens iets organiseren, moeten we Bert Lammens bellen.
1: Ja, heel goed hoor. Ja. Je hebt een nummer, hè?
0: Ja, inderdaad.
1: Ja, nee, dat is altijd spannend natuurlijk. Gelukkig hadden we de mogelijkheid dat als het slecht weer zou zijn, dat we naar binnen konden verhuizen. Ja. Maar gelukkig is dat niet nodig.
0: Kortom, de koren kunnen buiten optreden, de braderie is buiten. En de zaal die blijft leeg vandaag.
1: En goed weer en iedereen heeft er heel veel zin in.
0: Ja. Nou ja, ik wens je heel veel succes en een heel succesvolle dag. En we zijn benieuwd naar wat het opbrengt vandaag.
1: Horen jullie van mij, ja?
0: Dank je.
1: Oké, dankjewel. Ja.

0: Ja, met zo'n song kom je in de zomerstemming. En ja, wat het weer betreft raken we ook graag in de zomerbestemming. Maar wat ik gelezen heb, is dat alleen dit weekend nog het geval. Maar jij weet er veel meer over, Gerald. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Kees. Ja, daar weet ik wel meer van. En ik kan me voorstellen, iedereen, ja, dat is altijd zo in de maand mei. Dan gaat er van alles worden georganiseerd. En dan, ja, wij in Nederland zijn dan toch wel afhankelijk van hoe het weer is. En vandaar dat het natuurlijk meestal dan toch wel het gesprek van de dag is. En zeker als dan Nederland massaal vrij is, van hoe gaat het lange weekend eruit zien? Nou, daar kan ik er vast van vertellen dat de winterjas misschien toch nog even aan de kapstok moet blijven hangen. Want dat wordt echt niet goed. Het weekend inderdaad, dat lijkt een beetje zomers, in ieder geval goed voorjaarsweer bij een temperatuur die rond de normale waarde ligt, zo rond de 16, 17 graden. En zeker vandaag is er niet altijd wel wind en dan voelt het eigenlijk altijd wel weer een beetje warmer aan dan de werkelijkheid is. Komt allemaal doordat we tussen twee hoge drukgebieden liggen, één op de oceaan, één boven Scandinavië. En dat is eigenlijk een beetje het probleem. Ze hebben geen aansluiting met elkaar gevonden. En dat geeft ruimte voor een verandering in het weerpatroon. Er gaat tussen die twee hoge drukgebieden gaat een storingselement zich doorheen persen. En daar ontstaat ook nog eens een keertje een zelfstandige diepe depressie. En die gaat bij ons de komende week het weer op de schop nemen. Vandaag, zoals gezegd, veel zon. Toch zien we in de loop van vanmiddag wat bewolking ontstaan. Het komt voornamelijk vanuit het noorden binnendrijven. Er gaat geen neerslag of zo uitvallen. Dat heeft gewoon mee te maken dat boven de Noordzee ligt zo'n scheidingslijntje van een andere luchtsoort. En de eerste die stelt eigenlijk niet zoveel voor. Die brengt alleen wat bewolking. Dat lost overigens later, of vanavond lost dat gewoon weer op. En morgenochtend dan beginnen we ook weer gewoon zonnig. Loopt ook de temperatuur redelijk snel op. Want aan het einde van de ochtend is het gewoon zo'n 16 graden. Nou, ik denk dat dat gelijk normaal op de maximale waarde is. Want in de loop van morgenmiddag gaat ook die temperatuur weer wat dalen. En met name komt dat voor het gevoel op konto van de wind, want die gaat zeker vanaf het middaguur gaat die toenemen. Betekent, dat komt voort uit de drukverdeling, dat de depressie al het naderen is. En ja, dan zie je dat in de loop van de middag niet alleen de bewolking gaat toenemen, maar het zou makkelijk eens kunnen zijn dat je aan het einde van de middag morgen denkt, hey, is het nou in één keer een stuk kouder aan het worden? Ja, dat klopt. Want het is een koufront wat gaat passeren. Ook weer niet zo heel actief, dus geen neerslag te verwachten. Wel in het zuidoosten van Nederland, er kan zelfs wat onweer voorkomen. Maar bij ons dus geen neerslag. Maar zoals gezegd, het is de scheidingslijn. En als je dan maandag wakker wordt en naar buiten gaat, dan denk je, wat is er gebeurd? Want de temperatuur die is dan flink gezakt. In de ochtend al zo rond tot 5 graden. Maar in de middag komt die niet veel hoger dan een graad of 11. Ja, en dat merken we echt wel. Zeker als dan de wind ook behoorlijk doorstaat. Dus het wordt gewoon fris. Het wordt gewoon koud voor de tijd van het jaar. Het is wel weer frappant, hè. Want het zijn wel weer de ijsheiligen die zich manifesteren. De vaste periode in mei van de 10e tot de 14e. En dan is het vaak koud. Hoe gek dat ook is, het komt meestal nog uit ook. Nou, nu ook. Het wordt niet veroorzaakt door koude lucht vanuit een hoge drukgebied ten noorden van ons, maar echt depressieactiviteit. En dat is jammer, want dat geeft ook veel meer bewolking. Maandag hebben we nog wel wat opklaringen, maar dinsdag, ja, dan wordt het gewoon grijs. En dan is het kil en het is koud met 12 graden maximaal. En dan zien we woensdag dat de lucht weer gaat breken. Het front is voorbijgetrokken. Dan zitten we echt in een polaire luchtsoort. Dus oorspronkelijk vanuit de poolsituatie. Wel wat opklaringen. Nou, dat is gelukkig. Want ik kan die temperatuur nog een hele graadje winnen. Naar een graad of 13, 14. Maar met name de ochtenduren geeft dan regen. Ja, en dan komt het spannende moment van hemelsverdag. Wielenronde, lekker kerk, kermis, lekker kerken, activiteiten. Het wordt gewoon een hele koude dag. Temperatuur wordt niet veel hoger bij ons met 11 à 12 graden. Nou, laten we 13 halen misschien. Maar van tijd tot tijd vallen er hele kleine buitjes. En dat is een continu proces vanaf zeg maar het einde van de ochtend tot ver in de middag. Dat heeft ermee te maken dat als het zonnetje in de ochtend erbij komt, lucht gaat stijgen, onstabiel, ontstaan kleine buitjes, gaat regen vallen. En daarbij dus een hele koude wind. En ja, dat gaat ze dan heel snel na die donderdag wel corrigeren en wordt beter. Alleen ja, daar hebben we op Hemelse dag helemaal niks van. Dus dan echt een mindere dag in de week. En daarna gaat het langzaam maar zeker omhoog. Temperatuur die gaat weer naar de normale waarde kruipen. En dan zie je dat de opbouw van de week na Pinksteren, en dat is dan weer voor Stolwijk van belang, want dan wordt de kermis gevierd, wordt steeds beter en beter en beter. Het is niet volledig stabiel weer. Dus de kans nu dan nog een buitje aanvallen in de loop naar de Pinkster toe. Maar de Pinkster op zichzelf, de eerste kaarten die nu gemaakt zijn, geven temperaturen van 23, 24 graden met behoorlijk wat zon. Dus ja, daar lijkt Hosanna, terwijl het aanstaande donderdag voor Lekkerkerk een beetje in mineur raakt, Kees.
0: Ja, kortom, van alles wat. Maar de vooruitzichten op langere termijn zijn weer beter.
1: Ja, dat is wel mooi. Want nou, uiteindelijk wordt het zomer, dus dat gaat sowieso wel op.
0: Ja. Oké, dankjewel.
1: Goed zo.
0: En een goed weekend.
1: Hetzelfde. Succes, Kees.
0: Hoi. Dag. Hoi.

0: Ja, we gaan naar Berkenwoude, want Peter van der Wal die is heel erg druk vandaag, maar hij heeft toch even de tijd genomen om aan de telefoon te komen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Want zo is het toch, hè? Een drukke dag voor je.
1: Ja, een hele drukke dag, maar de meeste drukte zit in de organisatie en dat heb je als goed is van tevoren.
0: Ja, maar nu dus de organisatie geslaagd is, vandaag de voorjaarsmarkt, prachtig weer. Wat kunnen de mensen zo verwachten?
1: Nou, een complete markt waarbij je gewoon veel plezier hebt voor kinderen. Er staat een stormbaan van 20 meter. Van de oudsher is het de plantenmarkt, bij de kerk van de gereformeerde gemeente gehouden werd. Die is een beetje uitgegroeid. In samenspraak met de verenigingen van de kerk, zoetwaren, kleding, kaarten, stichtingen staan er, de brandweer staat er, waar de jeugd ook een waterspuitbeet kan houden. Er is heel veel voor de inwendige mens. Qua kleding, ondergoed, bovengoed, gereedschappen, livepainting. Er is zoveel eigenlijk te veel om op te noemen. Ja. En als je nieuwsgierig bent geworden, kom gerust kijken.
0: Ja. Nou ja, dat heb je mee vandaag, want daar zullen best kijkers komen met het mooie weer, neem ik aan. Hé, maar je hebt ook nog speciale dingen volgens mij. En dat is in verband met de opbrengst.
1: Ja, ik sta hier naast Bart Sikkema van Wycliffe Bijbelverklaring. Vertaling bedoel ik. Hoe heet het? Die heeft eigenlijk een heel leuk verhaal ingestudeerd en dat wilde hij even vertellen.
0: Ja.
1: Dus hierbij neemt Bart het over van mij.
0: Oké, ik hoor hem graag.
2: Ja, goedemorgen. Bart Sikkema van Wycliffe Bijbelvertalers.
0: Ja.
2: Goeiedag. Peter die vraagt of ik een verhaal wil vertellen over onze organisatie. Wij zijn het hoofddoel van deze markt hier in Berkenwoude.
0: Mm-hmm.
2: En Wycliffe Bijbelvertalers is een organisatie die graag wil dat de Bijbel beschikbaar wordt voor iedereen over de hele wereld. Want wij geloven dat God door zijn woord spreekt en als je God kent dat het leven geeft. En als je dan op het zendingsveld bent en je kijkt naar het werk van Wycliffe, dan kom je hele mooie dingen tegen. Dat bijvoorbeeld in een Bijbel niet altijd de woorden die daarin staan zomaar vertaald kunnen worden in andere talen. Bijvoorbeeld als je in een heel warm land woont en er staat in de Bijbel het woordje sneeuw. Dan hebben ze daar niet zo heel veel aan. En dan moeten die Bijbelvertalers daar wat mee. En het kan maar zo zijn dat in plaats van het woordje sneeuw dan bijvoorbeeld een witte vogel, een papegaai wordt ingevuld. Omdat de mensen die in dat land wonen en die taal spreken dan dat wel weten als zijnde iets wits in plaats van sneeuw. Dus zo heb je hele mooie voorbeelden van hoe Bijbelvertalers over de hele wereld toch dit mooie werk kunnen doen.
0: Ja, maar dan moet je ook iets over de cultuur weten van zo'n land of van zo'n volk natuurlijk.
2: Klopt, als je daar gaat werken, dan krijg je eerst een opleiding en je gaat gedegen weten wat er allemaal gebeurt. En ook terwijl je daar woont, leer je ook heel veel van de bevolking en werk je echt samen met de mensen om die Bijbelvertaling tot stand te brengen. Dat is niet iets wat je zelf achter je eigen pc doet, maar je doet dat in nauwe samenwerking met de mensen, zodat je hen leert kennen en ook hun cultuur leert kennen, zodat je op de juist mogelijke manier die Bijbelvertaling tot stand kunt brengen. Dat klopt.
0: Ja. Nou, kan ik me zomaar voorstellen dat er ook landen zijn waar je toch moeilijkheden hebt, omdat er ook tegenstanders zijn.
2: Klopt, ja. En dan moeten wij een beetje creatief zijn, zo zeggen we dat. In het Engels zeggen we wel eens, dat zijn landen with a creative entrance. En daar ga je op een bepaalde manier aan het werk. Hè. Bijvoorbeeld je studeert aan de universiteit, maar daarnaast heb je dus een andere taak. Dat is Bijbelvertaling, daar heb je het niet echt over. Dus dan moet je onder het dekmantel, maar wij proberen toch overal wel die Bijbel beschikbaar te maken.
0: Ja, en wat, hoeveel landen hebben jullie inmiddels bereikt daarmee?
2: Heel veel landen, maar misschien is het mooier om te vragen van hoeveel talen zijn er en hoeveel talen zijn er bereikt op dit moment. Je moet rekening houden met ongeveer 7000 talen. En in de afgelopen 100 jaar waarin Wycliffe bezig is geweest, hebben we van die 7000 nu ongeveer 6500 gehad. Dus dat betekent dat er nog maar 500 moeten. Dus we zijn een heel eind op weg. En soms zeggen we wel eens van waarschijnlijk is de laatste Bijbelvertaler al geboren.
0: Ja, Maar dan, aan het eind van het verhaal kunnen jullie jezelf opheffen. Of komt er dan wel iets anders?
2: Dus daarom moet het ook niet al te hard gaan. Nee, grapje hoor. Nou, ik vermoed dat we na die tijd echt wel andere dingen nog bij de kop kunnen pakken. Bijvoorbeeld het reviseren van Bijbels of op een andere manier ervoor zorgen dat mensen hun Bijbel ook echt gaan gebruiken. Want dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Hè? Als je de Bijbelvertaling klaar hebt en de mensen kunnen in hun eigen taal lezen wat daarin staat, dan wil dat nog niet zeggen dat het gelijk allemaal duidelijk is. Want ook wij moeten daarin studeren en uitleg over krijgen. En dat geldt ook voor die mensen daar. Dus daar is ook heel wat werk in te doen om de mensen te leren wat nou is, wat staat er nou in die Bijbel en wat hebben wij daaraan.
0: Ja, en dan zit je ook nog met de mensen die ongeletterd zijn natuurlijk, want die kunnen die Bijbel toch niet lezen.
2: Klopt. En ook daarvoor hebben wij voorafgaand ook aan het Bijbelvertaling, of tenminste gezamenlijk met de Bijbelvertaling, ook programma's waarin we de mensen leren lezen en schrijven. Dus we hebben eigenlijk het totaalpakket. We zeggen daarom ook van we maken de Bijbel beschikbaar voor iedereen. Dus dat betekent leren lezen en schrijven. En daarna de Bijbel vertalen en daarna ook uitleggen wat staat er nou precies en hoe ga je dat toepassen in je eigen leven. En voor de mensen die niet kunnen lezen, tegenwoordig zijn er een heleboel mooie middelen beschikbaar. Bijvoorbeeld je gaat een stukje Bijbel inspreken in de computer en dan krijg je daar een gesproken bestandje. En het bestandje zet je dan op een SD-kaartje, zo'n klein kaartje. En die doe je bijvoorbeeld in een luisterbijbeltje, in een apparaatje waarbij je gewoon op het knopje Matthäus kunt drukken of op het knopje Jona. En dan hoor je het gewoon voorgelezen worden.
0: Ja. Kortom, daar is nog genoeg werk in de winkel voor jullie ook, of werk aan de winkel voor jullie om het voortbestaan te continueren.
2: Ja, wij zijn nog volop aan de gang en we hopen dat deze markt met alles wat Peter van der Wal hier ook georganiseerd heeft voor ons, dat een prachtige dag gaat worden met voor ons hopelijk een hele mooie opbrengst.
0: Ja, nou, ik wens jullie veel succes vandaag.
2: Ja, hartelijk dank. En dan wens ik u ook een fijne uitzending verder.
0: Ja, dankjewel.
2: Oké, graag gedaan. Dag.

0: Ja, en dan gaan we naar het Arto Theater in Schoonhoven. Want Petra Matlener, die weet veel meer over de agenda. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Kees. Ja, ik weet er inderdaad meer van. wij gaan... We naderen het eind van het seizoen, maar de maand mei hebben wij gereserveerd voor het huisgezelschap van het Arto Theater, Arto Post Laboro. Die hebben namelijk een één-acte festival georganiseerd. En dat speelt zich af op 16 en 17 mei. Daartoe hebben ze andere verenigingen uit de Krimpenerwaard uitgenodigd. En worden dus vier stukken opgevoerd. En dat wordt gedaan door Arto Post Laboro, die openen het. En dan krijgen we de Rederijkerskamer Excelsior uit Stolwijk. Ik kon even niet op de naam komen. Mm-hmm. En Artoa uit Haastrecht. En we sluiten dan weer af met twee spelers van Arto Post Laboro. Te weten, ikzelf en mijn echtgenoot. Maar wij brengen dat... omdat we daar ingestudeerd hebben bij Klein Theater Zwaan uit Gouda. Dus die doen ook mee.
0: Oké.
1: Okay. Wij sluiten het af. Vier stukken, vier sferen. Arto, ik zal even heel in het kort zeggen waar de stukken over gaan. Arto Post speelt het spook. In deze korte komedie werkt Tracy als kantoorsecretaresse en doet ze haar best. Organisator blijkt echter niet haar sterkste kant. En met een autoritair manager die stijf staat van de stress, valt dat niet mee. Zeker niet als ze ook nog eens op zijn hoogbejaarde moeder moet passen. Artoa uit Haastrecht brengt de tragicomedie Pepermunt, waarin een ontmoeting in een park op een bankje in de zon centraal staat. Zij komt lunchen, hij komt lezen, maar van beide plannen komt weinig terecht. Er ontstaat een gesprek. Over rolletjes pepermunt en beukennootjes. Over werk en thuis. Over willen en laten. Over dromen en werkelijkheid. Wat is nu waar en wat niet? Vervolgens krijgen we dan Stolwijk. Excelsior. Die spelen Bertje. Over Ellie, die denkt dat ze haar leven aardig op orde heeft sinds ze heeft gebroken met haar familie. Maar op een dag krijgt ze een brief die haar hele gevoelsleven op zijn kop zet, waarna een heftige innerlijke strijd ontstaat tussen goed en kwaad. Nou, dan wordt het festival dus afgesloten door Klein Theater Zwaan met Vergroeid. Deze ene acte over het samen ouder worden als echtpaar biedt een luchtige en tegelijkertijd confronterende afspiegeling van lichamelijke ongemakken, ergernissen en angsten die het samen vergroeien met zich meebrengt. Kees, ik weet dat jij ook al heel lang getrouwd bent, dus je zult het herkennen.
0: Ja, ja. Hoe weet jij dat nou, dat ik zo lang getrouwd ben?
1: Nou, omdat we heel lang geleden waren. In een vorig leven waren we ooit buren.
0: Ja, ja, dat is een vorig leven, inderdaad.
1: Ja.
0: Hey, en nog even wat anders. Je hebt vier stukken geselecteerd. Maar ja. Hoe zit het dan met de inschrijving? Moeten jullie ook dingen weigeren?
1: Nee, dat zijn de stukken die aangereikt zijn. En er is waarschijnlijk een... Want ik zat niet in de organisatie daarvan. Maar er is natuurlijk een deadline gezet van... dat gaan we doen.
0: Ja.
1: En dat voor die tijd moet je inschrijven. En als je niet inschrijft, ja, nou ja, dan maken we de keuze uit wat wel aangemeld is. Nou, ja. Dat is dus dit.
0: Jawel, maar de keuze is dan groter waarschijnlijk als jullie geselecteerd hebben.
1: Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Ik weet dat niet zeker. Nogmaals, ik zat niet in de organisatie, maar ik vermoed van wel.
0: Ja.
1: En okay. Zo werkt dat. Maar je kan de hele dag al spelen, maar dat kan je de mensen niet aandoen.
0: Nee, dan lopen ze weg. En,
1: ja,
0: het is een mooi theater, maar op een gegeven moment krijg je ook een beetje een hout achterwerk.
1: Ik bedoel maar, ja, jij kent de stoeltjes.
0: Ja, inderdaad. Dus.
1: Nou, kaarten vinden dus plaats op het Hemelvaartweekend, hè? Zaterdag 16, zondag 17 mei. Op zaterdag begint de avondvoorstelling om 8:15 en op zondag de matinee om 2:30 'smiddag. Kaarten kosten €13,50 en zijn te reserveren via de website van het Arto Theater, www.artotheater.nl.
0: Ja. En soms zeg je het is uitverkocht, maar daar zijn nog kaarten volgens mij nu.
1: Volgens mij zijn er nog kaarten voor. Ja. Het is, dat is altijd in mei, moet je het maar afwachten.
0: Ja.
1: Nou wordt het toevallig heel slecht weer. Dus het is uitstekend theater weer. Als het mooi weer is, dan zeggen we altijd, terrassen.
0: Ja.
1: Maar die terras kun je vergeten in het hemelvaartsweekend, want er wordt veel regen verwacht en kou. Dus kom gezellig naar het theater en laat je ontroeren. Ga lachen. Een lach en een traan. Vier verschillende werelden.
0: Ja. Nou ja, ik heb geen toevoegingen meer.
1: Nee, en, ik ook niet.
0: Een volgende keer praten we waarschijnlijk over het nieuwe seizoen.
1: Nee, dan, we hebben eind mei hebben we nog twee voorstellingen van de jeugdtheaterschool. Die brengen ook een productie, dus dat is het aanstormend talent waarvan wij nog veel hopen te horen in de komende jaren. En die dan weer, net zoals bij voetbal, het juniorenelftal vult op een gegeven moment het seniorenelftal weer aan.
0: Ja.
1: Dus.
0: Oké, ja, that's life, hè?
1: Ja, zo werkt dat.
0: Ja.
1: Trappetje op, trappetje af, Kees.
0: Ja, zo is het. Waar zijn wij mee bezig? Trappetje af, denk ik, hè?
1: Ja, wij zijn bijna aan de top. Hey, wij gaan naar beneden.
0: Oké.
1: Okay.
0: Dankjewel weer en goed weekend.
1: Insgelijks. Dankjewel. Dag, Kees.
2: Dat laatste nieuws uit de regio hoort en ziet u niet alleen op de radio en tv, maar ook online. rtvkrippelerwaard.nl

Ja, het eerste uur zit er bijna op. En dat betekent even afscheid nemen voor, zeg maar, de boodschappen en het nieuws. En daarna hebben we een politiek debat met Jos Pel van D66. Jaron Buitelaar van Forum voor Democratie. En Pascal van der Hek van Gemeentebelang Krimpenerwaard. En wat gaan zij vertellen? We hebben natuurlijk een grote winnaar en we hebben ook een grote verliezer tijdens dat debat. En dan, als dat afgelopen is, het debat, dan komt Nico Dullaert ook nog even aan de lijn. Want hij weet veel meer over de inhoud van de sportshow van hedenmiddag. Maar nu eerst gaan we naar de boodschappen.

0: Hey, Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. In Rusland is de jaarlijkse Dag van de Overwinning begonnen. Dat is de herdenking van de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou is dit jaar een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. De Amerikaanse president Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïnse president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij de moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde, schrijven Amerikaanse media. Van de 3 opvarenden zouden 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september. In totaal werden al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen toegenomen. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Geen van de opvarenden zou nu nog ziekteverschijnselen hebben. De Hondius wordt morgenavond verwacht in de haven van Tenerife, waarna de nog 13 Nederlandse opvarenden naar Nederland komen. Het weer nog. Eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar dan meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Dit is het weekend van RTV Krimpen-Urwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend met RTV Krimpen-Urwaard.
4: Zaterdagochtend, hoogste tijd voor De Waard op de Kaart. Met daarin actualiteiten vanuit onze eigen gemeente. Aan het woord burgemeester, wethouders en raadsleden over de politiek in de Krimpende Waard. En verder alles wat er te tafel komt. De Waard op de Kaart van 9 tot 12 uur. Redactie Gert van den Berg, presentatie Kees de Haan.
5: En de techniek in de handen van Roel Nijholt. En ja, zometeen het politiek debat. Ik heb het al eerder aangekondigd met Jos Pel van D66, jaar en buitenlaar van de Forum voor Democratie, en Pascal van der Hek van Gemeentebelang Krimpen-Urwaard. En daarna hebben we dan ook nog Nico Dullaert met de inhoud van de sportshow van vanmiddag. Maar eerst een stukje muziek.

0: Ja, te gast hebben we hier Jos Pel van D66, Ramon Buitelaar van Forum voor Democratie en Pascal van de Hek van vereniging, nee, Gemeentebelang Krimpendermaat. Het is een vereniging, Gemeentebelang Krimpendermaat. Welkom heren.
1: Dankjewel.
0: Laten we het eerst eens even hebben over de P10, want daar had de burgemeester het ook over. En wat betekent dat voor onze gemeente? Zomaar even een losse vraag. En wie mag ik als eerste het woord geven?
2: Ja, ik denk een kans. Een samenwerkingsverband van plattelandsgemeenten in heel Nederland. Deze organisatie had nog geen gemeente die midden in de Randstad ligt. Ik denk dat dat een aanvulling is voor die club. En samen kan je beter dingen voor elkaar krijgen dan alleen. En we zien hoe moeizaam het is om de communicatie met provincie en met Rijksoverheid voor elkaar te krijgen. Dan is het denk ik echt een verrijking om in P10-verband samen dingen op te gaan lossen. Met gemeenten die vergelijkbaar zijn. Met plattelandskernen, met kleine kernen. Echt een verrijking denk ik voor onze gemeente om daar mogen deelnemen.
0: Ja, en wie maakt de keuze dan om met 10 gemeenten samen te werken? Want er zijn er volgens mij 34.
2: Ja, de P10 is inmiddels 34 inderdaad.
0: Ja, oké. Okay. Dus dat is de reden. De anderen daar ook nog iets over te zeggen?
3: Welk groot gebied hebben we het dan over? Want 34 gemeenten?
2: Er zijn 34 gemeenten in Nederland die dus aangesloten zijn bij de P10. Mm-hmm. P10 staat er oorspronkelijk voor 10 gemeenten die daarin samenwerken, 10 plattelandsgemeenten. Dat zijn er inmiddels dus 34. Er zitten ook veel inderdaad op de Veluwe in Groningen, of door heel het land verspreid, maar wel gemeenten met dezelfde problematiek. Plattelandsgemeenten met kleine kernen. En die hebben toch wel vergelijkbare problematiek over het algemeen.
4: Ja. Het is heel goed denk ik om dan ervaringen onderling uit te wisselen. En samen sta je gewoon veel sterker. Dus wat dat betreft is het een hele positieve ontwikkeling, ja.
0: Ik denk dat je de microfoon iets dichterbij moet zetten. Of iets hoger.
4: Een positieve ontwikkeling inderdaad.
0: Ja, dus dat horen we beter inderdaad.
4: Met samenwerking word je inderdaad altijd sterker.
0: Dus, ja. Nou zijn er een aantal items ingebracht, doen jullie ook. En Pascal die bleef een klein beetje in gebreken, want die had geen items. Maar we gaan kijken of die toch overal over mee kan praten.
4: Pascal kan overal over mee praten, dat is mijn ervaring wel de afgelopen jaar.
0: Nou kijk aan, dat is in ieder geval het eerste compliment is binnen.
2: Ja, dankjewel Jos. Nee, niet alles hoeft voorbereid te zijn, Kees. Spontane reactie is net zo goed.
0: Ja. Ik probeer me daar ook op aan te passen. Maar we gaan toch naar een vraag eerst van D66. En dat gaat over de spreidingswet, want jullie willen graag in gesprek om het college te vragen op korte termijn een brede maatschappelijke dialoog binnen de gemeente Krimpendermaart te organiseren over de opvang van asielzoekers voorafgaand aan concrete lokale of uitvoeringsbesluiten. Ja. Dat is een hot item in het land.
4: En dat laatste is denk ik erg belangrijk, hè? Dat je dat doet vooraf. Voordat je eigenlijk hebt van, dat wordt een locatie. We namen uiteindelijk het besluit. En je ziet natuurlijk inderdaad wat je zegt, een heel hot item. Hè? Dus spreidingswet, daar moeten we aan voldoen. Daar moet elke gemeente aan voldoen. Dus dat zal op een gegeven moment zal het ook hier bij ons in Krimpendermaart voor liggen. Maar je ziet met name de weerstand. Dat zie je in IJsselstein, in Loosdrecht. Dat zie je dat daar. Dus de weerstand met name wordt gevoed door het gebrek aan communicatie. Dus je moet vooraf, denk ik, met elkaar in gesprek gaan. Er zijn heel goed voorbeelden waar dat inderdaad wel gebeurd is. Er zijn draaiboeken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Ook het COA zelf heeft draaiboeken om gewoon goed met onze inwoners in gesprek te gaan. Zonder dat we die hebben, dat gewoon de zorgen geuit kunnen worden. Zonder dat we uiteindelijk zeggen van daar komt het en morgen begint het. Hè? Want dan gaat het mis. Dan gaat het echt mis.
0: Dus eigenlijk ben je ook geschrokken door de situatie in het land.
4: Ja, de situatie in het land, dat kennen we natuurlijk al langer. Hè? Maar je ziet wel dat zich op dit moment natuurlijk gewoon steeds verder verhardt en escaleert. We hebben hier, en dat zijn groepen die rondtrekken. Ik bedoel, wij moeten natuurlijk gewoon hier in Krimpendermaart met onze eigen inwoners in gesprek over de zorgen die men heeft. En daar hebben we natuurlijk niet mensen uit Ermelo bij nodig. Hè? Die ook zich zorgen maken wat bij ons in Krimpendermaart gebeurt. Want dat zag je natuurlijk in IJsselstein gebeuren. Hè? Dat er busjes kwamen met mensen die inderdaad zich zorgen maakte om datgene van, waar ben ik eigenlijk? Hè? En dat moeten we natuurlijk gewoon voorkomen. Dus we moeten denk ik gewoon open debat aangaan met elkaar. Of de dialoog, hè, dat is eigenlijk het idee. Hè? Dus gewoon de dialoog aangaan van, wat speelde? Wat zijn de zorgen? En ik verwacht ook dat inwoners ook zelf al ideeën hebben, hè, van wat wel en wat niet. Dat is eigenlijk het idee.
0: Ja.
4: Ik zal daar, dat kan ik ook heel aankondigen. Daar komt een zogenaamde motie vreemd aan de orde van de dag. Die zal in eerste raadsvergadering in 2 juni zal die besproken gaan worden. Waarin we inderdaad oproepen, het college oproepen om een dergelijke dialoog te gaan organiseren.
0: Ja. Nou, denkt Forum voor Democratie daar waarschijnlijk heel anders over, Ramon?
3: Jaron is het trouwens.
0: Oh, Jaron.
3: Ja, nee, dat geeft
0: zie,
3: niet.
0: Hebben ze
3: geeft
0: het weer
3: niet.
0: Fout?
3: Geeft niet.
0: Nee, hier is goed geschreven. Ik heb het fout gedaan.
3: Nou, dat geeft niet. Ja. Het is, er wordt wel vaker fout gedaan. Ja. Nee, het dialoog lijkt me inderdaad heel goed. Maar ja, ik zou wel de vraag stellen van... joh, in hoeverre is een dialoog zinvol op het moment dat de beslissing van of dat al vaststaat, zeg maar. Dan denk ik van, hou je ook niet mensen een beetje een wortel voor de neus, om maar zo te zeggen?
4: Ik denk wat je nu zegt, hoor.
2: Nee, wat vaststaat is volgens mij dat we moeten voldoen aan de spreidingswet. Dat is een wet.

0: op verschillende niveaus. Hè, dat zijn met maatschappelijke organisaties, maar ook gewoon juist ook met onze inwoners. Om te spreken over de wijze waarop we dat eventueel op welke locatie in de Krimpenermaard vorm kunnen geven. He, dus het gaat inderdaad met de randvoorwaarden die de inwoners naar voren brengen. He, van, dat zijn de punten natuurlijk die met name in Loosdrecht speelden. He, over de veiligheid. He. Dat speelt wat minder in de situatie in IJsselstein. Omdat het gewoon een goed afgescheiden voetbalveld is. He, waar faciliteiten zijn. He, waar minder overlast. He. Nog maar heel betrekkelijk natuurlijk, wordt verwacht. Dus daar met elkaar de dialoog over gaan. Dat stellen wij voor.
1: Is het risico niet in een grote gemeente als de onze, qua oppervlakte in ieder geval, grote gemeente, dat als je aan de inwoners gaat vragen, we moeten voldoen aan de spreidingswet, waar zou u een asielzoekerscentrum willen hebben, dat een inwoner van Schoonhoven zegt, doe maar in Krimpen aan de Lek, en een schone inwoner van Krimpen aan de Lek zegt, doe maar in Haarslecht. Maar niet in onze eigen achtertuin.
0: Nee, maar je moet denk ik niet direct focussen op de locatie. Hè. Ik denk dat je met elkaar inderdaad een gesprek aan moet gaan, waar moet zo'n locatie, waaraan zou dat moeten voldoen? Hè? Wat zijn de zorgen bij wat voor een soort locatie dat is? Wat voor faciliteiten zouden we moeten organiseren? En uiteindelijk rolt daar wellicht een locatie uit, en die locatie die ligt dan voor, en die ligt dan voor bij het college en uiteindelijk natuurlijk bij ons bij de gemeenteraad. Hè, maar die dialoog daarover, daar moet je gaan beginnen. Je ziet natuurlijk in de praktijk nu plekken worden aangewezen. Hè, of uiteindelijk een college besluit van, nou, we doen het hier. Dat hebben we natuurlijk gezien in Loosdrecht, in IJsselstein. Hè, en dan stuit je natuurlijk op enorm veel weerstand, want mensen worden door overvallen. Andere kant is natuurlijk wat in Tubergen is gebeurd, hè, waarbij uiteindelijk een particulier zijn hotel heeft beschikbaar gesteld. En het COA daar uiteindelijk in het hotel, nou, ik weet het aantal niet precies, hoor, maar ik geloof dat het naar de 200, 250 asielzoekers gaat, heeft geplaatst, zonder dat überhaupt daar in overleg was geweest met een college, met een gemeenteraad, laat staan de inwoners. Hè. Dus nou, dat moeten we echt gaan voorkomen. Hè. Zo'n overvaltechniek, hè, waar de dorpen Eindhoven, ja, worden we vanmorgen, hè, Engelen. Zegt dat goed?
2: Engelen, ja, dat zou kunnen.
0: Dan zie je natuurlijk
2: Engelen daar. Ik ben een bos trouwens.
0: Ja. Oh, ja. Nou ja, is allemaal. Nee, sorry.
2: Nou, is Brabant, kom ik vandaan. Nee, dus,
1: het is goed natuurlijk om onze inwoners te raadplegen wat ze willen. Maar hoe ver gaat dan de rol als volksvertegenwoordiger, als raadslid? Wij zitten hier als raadslid. We hebben een volksvertegenwoordigende rol. In hoeverre moeten wij besluiten zelf kunnen nemen als volksvertegenwoordiger? In hoeverre moet die inwoner daarover?
0: Het besluit zullen wij zelf moeten nemen, dat is heel duidelijk. Het besluit zal uiteindelijk bij het college vandaan komen. En dat wordt voorgelegd aan de raad, hè, idealiter. Hè. We vragen ook uiteindelijk niet aan de inwoners een besluit. We vragen aan de inwoners om te participeren. Om ruim mee te denken, mee te praten over dit controversiële onderwerp eigenlijk. Hè? Dus over de zorgen die men heeft. En hoe die zorgen inderdaad dan weggenomen kunnen, of in ieder geval gemitigeerd kunnen worden. Hè? Dat is natuurlijk het belangrijkste.
2: Maar ik wil ook nog even naar Jaron. Want jullie willen helemaal geen AZC waarschijnlijk. Dus,
3: maar de essentie van die zorgen, dat zit natuurlijk voornamelijk in dat het er komt. En niet zozeer van op welke manier dat nou precies geregeld wordt. En of ik noem maar even wat, de stoeptegels groen of blauw zijn. Dat is waar die zorgen vandaan komen.
0: Nee, de zorgen, als je dat terughoort, hè, als je dat terughoort in IJsselstein, als je dat terughoort in Loosdrecht, zijn het met name de zorgen dat men daar niet over heeft kunnen meepraten. En dat is ook datgene wat nu in Engelen gebeurt. Hè. Dan pakken we het besluit even terug. Dan gaan we alsnog met jullie praten. Maar eigenlijk gaan we dan toch in de zomer of kort na de zomer dat besluit wel nemen. Dus,
3: maar waarom praat je dan?
0: We staan gewoon voor de wettelijke taak om die spreidingswet vorm te geven. Dus,
1: ja, natuurlijk is deze vorm van participatie zou best heel goed kunnen werken. Hè? Alleen het nadeel van elke vorm van participatie is wel, als je zoiets organiseert, krijg je dan een club van nee-roepers, misschien wel van buitenaf, die zeggen van wij komen even nee-roepen. Of krijg je echt een genuanceerd beeld, een breed beeld van voor- en tegenstanders die de juiste afwegingen met elkaar maken.
0: Ja, ik denk dat daar die draaiboeken voor zijn, hè, die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, maar ook het COA heeft, om te zorgen dat je gewoon breed maatschappelijk met onze inwoners in gesprek komt. En niet alleen maar vraagt van, nou, we zoeken 30 nee-roepers. Kom voor het stadhuis staan en roep nee. En dan hebben we

0: gehoord en dan gaan we alsnog aan de slag. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het is echt gewoon de bedoeling om een brede discussie. En je ziet ook met name, hè, ik kom weer op IJsselstein, maar goed, de buren naast mij weten dat ik daar uiteindelijk 3 jaar geleden vanuit verhuisd ben. Hè, dus ik heb daar nog wel gewoon mijn contacten en dat interesseert me. Maar je ziet ook daar, hè, dus dat er nu foto's zijn, hè, van de spandoeken op het terrein bij VVI. Welkom, we sluiten de handen, we gaan er het beste van maken. Hè. Dus er zijn gewoon ook onderstromen die eigenlijk in eerste instantie natuurlijk weggeblazen werden door de mensen uit Ermelo en nu uit IJsselstein daadwerkelijk ook zelf zeggen, we gaan er gewoon het beste van maken. En je bent ook welkom hier ook. Ja. Want je
1: we kunnen praten over Loosdrecht en over IJsselstein. We hebben de Krimpende Waard. Het nadeel van de Krimpende Waard is dat we kleinere kernen hebben. En bij al deze kleine kernen is een groot AZC gewoon een groot probleem. In IJsselstein vind ik de situatie echt anders. Met bijna 30.000 inwoners vind ik een andere situatie als de kleine kernen die wij in de Krimpende Waard hebben.
0: Maar als je hebt het nog helemaal niet over. Dat is dus iets, denk ik, inderdaad, waar we het met elkaar over moeten hebben. Hoe groot mag dan zo'n AZC in een kern zijn? He, ga je 100 mensen zetten bij ons in Berkenwoude? Nee, dat ga je niet doen. Maar ga je in een wat kleinere eenheid van 20? Ja. Ja.
2: Maar is het niet zo, als je naar het land kijkt en je vraagt de bewoners in het land, van zijn jullie voor of tegen een AZC, dan denk ik dat 7 van de 10 nee zeggen.
0: Nee, dat ik weet niet waar je dat vandaan haalt, eerlijk gezegd.
2: Nou, dat een groot deel van de bevolking tegen gewoon de komst van AZC's is.
1: Ik denk dat de vraag is welke vraag je stelt. He, wil je een AZC in je eigen buurt zeggen? Ze zegt 70-80% nee.
2: Ja, maar daar moet je het dus over hebben.
1: Ja, maar het moet wel in een buurt staan. Ja. Dus dat is het probleem.
2: Het moet ergens komen. Ja.
1: En dat is nog een keer, je komt weer op COA.
0: Als je gaat vragen, van, vind je dat, hè, dat mensen die het zwaar hebben in eigen land, hè, vervolgd worden, opgevangen moeten worden hier in Nederland, dan zal ook diezelfde 70% zal zeggen, ja, die moet opgevangen worden. Mag dat dan in Nederland? Ja, dat mag in Nederland. Ja. En dan komt de vraag, hoe gaan we dat dan doen? Hoe gaan we dat vormgeven? Ja. Nou, daar hebben we natuurlijk die spreidingswet voor. Hè? Maar ja, dat werkt onvoldoende. We hebben natuurlijk gewoon de afgelopen periode een andere kabinet gehad. Hè? Dus dat moet nu opnieuw vorm. Er moet gewoon een inhaalslag gemaakt worden. Ja, ik ga herhalen, maar uiteindelijk moet je dus de mensen op gaan vangen.
1: Ik snap Jos zijn oproep, maar laten we ook voor ons nieuwe college afwachten. Hè? Onze nieuwe coalitie moet ook keuzes daarin maken. En ik denk dat de eerste groep is die daaraan mee gaat.
0: Ik vraag me af wat je nu zegt, wat voor een keuze daarin gemaakt moet worden. Want je hebt geen keuze, je hebt gewoon een wettelijke verplichting.
1: Nee, dat ben ik helemaal met je eens. En die wettelijke verplichting loopt gemeentebelang ook niet voor weg. Maar we hebben zometeen wel een bestuur zitten, 4 jaar lang. Een coalitie zitten, een college zitten, die er misschien anders over denkt dan dat we de afgelopen jaren erover gedacht hebben. Laat zij nu eerst met plannen komen en daarna, nou na de zomervakantie, eens kijken met elkaar.
0: Hoe kan hij nou anders over de wet denken?
1: Nee, over de wet lijkt me dat er geen andere. Maar ik heb in de verkiezingscampagne zeker 2 partijen die onderhandelen horen zeggen van, er komt absoluut geen AZC. Laat ze eerst maar eens even eruit komen hoe ze daarover denken zo meteen na het akkoord.
0: Waar ik me zorgen over maak. Hè, ik las dat vorige week, van de week was dat denk ik, in de krant, in Montfoort. Hè, waar uiteindelijk ook de gemeente een aandringing, een echte aanbeveling gaat om snel aan de slag te gaan. En anders dan krijgen ze een toewijzing.
1: Maar dat komt ook gewoon in de Krimpende Waard naar ons toe. Hè? Ja. Voor asielzoekers, zitten we op trede 2 van de ladder. Maar en voor passades houden ze op trede 5. Maar waarom, het is uur.
0: Nee, maar waarom denk je dan dat we dat gewoon, hè, wat we hebben net eventjes in de wandelgangen over de coalitievorming gehad, hè, dat we gewoon af moeten wachten dat die coalitie er is. Hè? Dan gaan we het zomerreces in en dan krijg je een college wat zich in moet gaan werken. Daar zijn we het met elkaar over eens. Hè? Het zijn frisse, jonge partijen die zich mogen inwerken. Dan zitten we in oktober, november dat we uiteindelijk wellicht deze vraag misschien gaan behandelen. Ja, ik denk dat we dan te laat zijn.
2: Maar ik wil toch nog even ook. Een Forum voor de Democratie is bijna nog niet aan het woord geweest.
3: Ja, ja, ja.
2: En ik wil hun visie.
0: Hij mag me interviewen.
3: Ja, ik was ook even wat luisteren hoor. Ja. Ik luister altijd graag. Ja, kijk, ik denk dat de essentie van de zaak is. Dat is natuurlijk ik zie het. De spreidingswet. Daarmee worden gemeentes eigenlijk geknecht. Want het is heel vaak van mensen die kunnen wel stemmen over van ja, oké, we willen dan geen asielstop of zo, maar niet in mijn buurt, zeg maar. Klassieke NIMBY-model. En ik denk dat wat dat betreft ook mensen gewoon landelijk wat slimmer moeten gaan stemmen. Ik zal het maar zo zeggen. dat, want ja, u zegt dat het natuurlijk over de communicatie gaat en zo. Ja, ik geloof dat niet zo. Volgens mij is daar van een vandaag is er een onderzoek over geweest. Wat u zei over de 7 van de 10. Nou, nu kan ik me herinneren dat ongeveer 50% van Nederland is voor een algemene asielstop. 70% is voor remigratiemaatregelen. Dat is echt een onderwerp van Forum voor Democratie ook. En tegen de 80%, waaronder ook een significant gedeelte van de achterban van D66, die is voor algemene immigratiebeperking. En ja, wij worden denk ik als gemeente ook gewoon heel erg buitenspel gezet door die spreidingswet.
1: Ja, daar ben ik met je eens, meneer Buitelaar. Absoluut. Ja. Maar we zijn een lokale partij. Wij voeren de wet uit die in Den Haag gemaakt wordt. Zolang de spreidingswet er is, moeten wij eraan voldoen.
3: Maar gaat het dan niet ten koste van uw rol als volksvertegenwoordiger?
1: Ja, natuurlijk, maar wij moeten wel de wet uitvoeren. Als er een andere wet is, als er een meerderheid is in de Tweede Kamer die iets anders beslist, die besluit tot asielbeperking of asielstop, dan hebben we een andere situatie. Maar zolang de mensen binnenkomen die binnenkomen, moeten wij ze die zorg bieden die zij verdienen. Waar ze recht op hebben.
0: Er wordt natuurlijk heel hard gewerkt op dit moment aan beperking. Dus wat dat betreft deel ik die zorgen wat u zegt, meneer Van Dijk.
3: Ik hoop het maar.
2: Ja.
3: Ik hoop maar, want ik hou hem hard vast, hoor.
2: Ja, oké, maar daar wordt nog steeds aan gewerkt natuurlijk. Ook aan de vervolmaking van de wet die onlangs af is gewezen. Nou is daar nog niet zoveel uitgekomen, maar ja, daar wordt aan gewerkt. Want op Europees niveau...
1: Misschien dat het Europees Migratiepact enige verlichting biedt in deze
2: discussie. Jawel, maar daar ontstaat ook alweer twijfel over op dit moment.
1: Absoluut.
2: Dus en dat er plaats moet zijn voor vluchtelingen, dat denk ik dat over het algemeen daar heel veel mensen het mee eens zijn.
3: Ja, maar dan kan je natuurlijk kijken naar de vluchtelingen. Gaat het dan over oorlogsvluchtelingen? Hebben we het over economische vluchtelingen? Want dat is natuurlijk iets heel anders. Dan heb je natuurlijk de vluchtelingen in onze regio vanuit Oekraïne. Nou ja, weet je, daarvan zijn we ook een stuk coulanter. Maar als we gaan hebben over oorlogsvluchtelingen of economische vluchtelingen uit Afrika of uit Midden-Oosten. Je komt in, als je Europa binnenkomt of zo, dan kom je door zeker 10 veilige landen. Maar toevallig reikt die stroom naar ons toe. Dan denk ik van, maar... Dat is helemaal niet logisch. Nee, logischer zijn opvang in de regio. Dan, ik pak hem natuurlijk even breed, want we zijn hier in de gemeente Krimpen de Waard. Ja, maar dat is eigenlijk wat zou moeten gebeuren.
0: Vindt opvang in de regio plaats, maar daarna vindt het toch weer een verdeling plaats over de landen. En dat is ook eerlijk natuurlijk.
1: En dat zouden we moeten
0: oplossen. Je bent met elkaar gewoon één grote gemeenschap, één groot Europa. Dus dat verdeel je met elkaar. En ik ben het met eens. Je noemt het economische vluchteling. Ik durf dat echt wel gelukszoekers te noemen. Daar moeten we echt paal en perk aan stellen. Ja. Dat ben ik volledig. En het D66 het ook mee eens. En dat daar maken we ons ook hard voor.
1: Maar dat regelen we in Den Haag en in Europa. Niet in Krimpen en Waard.
3: Nee, dat klopt. Dat klopt.
2: Kijk, want nu dook er ook weer een verhaal op over Palestijnen die in Griekenland zitten, die nu ineens op doorreis zijn naar Nederland. En dat is dan ook weer een raar verhaal natuurlijk, als wij zeggen van kom maar binnen met je knecht. Nou, en dat is even wat anders. Maar...
0: Dat is heel wat anders, Kees. Ja. Ja, we hebben het over Krimpen en Waard.
2: Ja. Nee, maar het speelt wel.
0: Nou, zeg, als we dat hier konden oplossen met z'n drieën.
2: Ja.
0: Of zeg, met z'n vijven zelf, dan denk ik, hoe ook nog even.
2: Ja. We gaan even naar een stukje muziek.

0: Ik denk dat we dit onderdeel wel afgerond hebben over de asielzoekers. En we gaan naar een volgend onderwerp. En dat is ingebracht door Jaren Buitelaar, Forum voor Democratie. En daar staat dat jullie raadsvragen stellen over de lente-kriebelweek op basisscholen. Wat gaat over seksuele en relationele vorming.
1: Ja,
0: en dan wat zijn de vragen daarover? Ik bedoel, ik ben benieuwd.
2: Ja, dankjewel. De vragen die ik erover heb gesteld, dat is eigenlijk of het college zich bewust is van de inhoud van die week. Ik heb contact gehad met ouders die zorgen hadden en daardoor contact met mij opnamen van, wat kan de gemeente hier eigenlijk over doen? Dus ik heb wat vragen opgesteld. Het gaat bijvoorbeeld over kinderen van groep 3-4 die leren over de genderrollen, dus jongetjes met een jurkje aan en papa met een jurkje aan, al dat soort dingen. En het gaat zelfs nog verder. Het gaat ook over kinderen die in groep 7-8, die krijgen les over masturberen. Wat is dat? Hoe doe je dat? En hoe leuk dat is. En daarvan dacht ik van, dat is ontzettend jong. En ja, ik vind dat heel zorgelijk. Dus ik wilde eigenlijk middels die raadsvragen kijken van, is de gemeente zich wel bewust dat dit gebeurt? En is er een mogelijkheid voor de wet om daar het gesprek aan te gaan met desbetreffende scholen? Het gaat nu trouwens om één school, een openbare school. Ik heb die expliciet niet in mijn raadsvragen benoemd, want ik zou het niet prettig vinden als die school alles op zijn dak krijgt.
0: Mm-hmm.
2: Maar mijn vermoeden is dat het bij meer openbare basisscholen gebeurt. Dus het is ook een beetje onderzoekend, maar die zorgen, zeg maar, dat neem ik zeer serieus.
3: Ja, ik vind de vragen zorgelijk en ik heb zelfs verhalen andersom. Het is gewoon een wettelijke verplichting om kinderen les te geven over diversiteit, over inclusiviteit, over seksualiteit. Het is gewoon een wettelijke verplichting. Er zijn zelfs scholen die daar niet aan voldoen. Ik vind het zelfs andersom stellen. Alle scholen zouden, ieder op zijn eigen leeftijd wat verantwoord is, moeten onderwijzen over zaken zoals inclusiviteit en diversiteit.
2: Maar dan hebben we het over op een leeftijd die verantwoord is, zeg maar. Groep 7 en 8 en dan kinderen leren over masturberen, dat leuk is en hoe je dat dan kan doen.
3: Meneer Buitelaar,
2: dat is ontzettend zorgelijk.
3: Deze kinderen hebben zo langzamerhand allemaal een smartphone. In groep 7 of groep 8 of net daarna. Dan kunnen ze op internet van alles vinden. Kies je er dan voor om het grote wereldwijde web daarvoor te gebruiken om zulke soort zaken te leren op een foute manier? Of kies je ervoor om op een onderwijstechnisch, ik ben geen onderwijskundige, maar op onderwijstechnisch verantwoorde wijze te brengen? Ik zou kiezen voor het laatste.
2: Nou ja, dat is natuurlijk een zorg op zich, zeg maar. Dat kinderen op veel te jonge leeftijd bij allemaal rare sites terecht kunnen komen. Dat is zeker een zorg. Maar ik denk dat je het dan faciliteert als je uitlegt van, oh, je kan dit doen, je kan dat met elkaar doen. Kinderen zijn ontzettend kwetsbaar.
4: Ze zijn ontzettend kwetsbaar, maar ik denk ook juist dat dit leerprogramma ervoor zorgt dat zij ook beschermd worden, met name tegen dat grensoverschrijdende gedrag van elkaar, maar ook van ouderen. Dus die bescherming in dit programma wat voorop staat, meneer Van der Hek zegt het ook al, de inclusiviteit en de weerbaarheid wordt hier enorm veel mee vergroot. Dat is duidelijk ook aangetoond. Dus ja, ik zou niet aan dit programma willen tornen. Maar goed, u heeft de vragen gesteld. U heeft de vragen aan het college gesteld. U had natuurlijk ook gewoon eventjes de wethouder kunnen bellen, denk ik, van hoe zit het hier. Maar laten we het antwoord even afwachten.
3: Ik denk zelfs, ik heb ook nog geen antwoorden gezien in mijn andere rol als wethouder. Ik ben niet wethouder over dit onderwerp, overigens. Ja. Maar volgens mij gaat de gemeente niet over de onderwijsinhoud. Die gaat over een schoolgebouw en over hoe het werkt. En de rest is gewoon landelijke wetgeving. Hoe onderwijs wordt ingevuld. En dat is niet aan een gemeente om te bepalen waar geven we wel en geen les op.
2: Nee, maar mijn vraag is ook niet gesteld in de zin van dat de gemeente dat moet bepalen. Maar wel in de zin van of de wethouder niet het gesprek aan zou kunnen gaan met dat dit nogal gevoelige materie is. We zijn een relatief conservatieve gemeente. Dat ik denk van, ik vind het nogal wat dat je dat kinderen op zo'n jonge leeftijd al gaat uitleggen. En het stukje wil ik even op meneer Pel ingaan. Het stukje over weerbaarheid natuurlijk. Dat vind ik ontzettend goed. Maar ik denk dat dan niet betekent dat je kinderen moet gaan leren. In groep 7 en 8 hebben we het over. Hè? Over masturberen, hoe dat moet en hoe leuk dat is. En dan kan je ook dit
4: moeten
2: doen.
4: Moeten wij de kinderen in deze regio anders op gaan voeden als in een andere regio? Zegt u dat nu? We voeden hier conservatieve kinderen op. Dus daarom moeten we dat hier niet doen. Zegt u dat nu?
2: Nee, maar ik denk dat we wel moeten kijken naar het profiel. En als die zorgen er zijn bij ouders. En er zijn ook ouders die dan het gesprek aangaan met
3: Ik realiseer me heel goed dat we een relatief conservatieve gemeente zijn. Maar we kennen ook in deze gemeente gelukkig kinderen die twee moeders of twee vaders hebben. Laten we dat vooral op alle scholen, dus ook op de religieuze scholen, gewoon vertellen dat dat normaal is. En niet blijven roepen dat het allemaal mannetjes en vrouwtjes moeten zijn. Dat was misschien 100 jaar geleden werd er zo onderwezen. We leven in een tijd waar mensen kunnen zijn wie ze zijn. Laat het alsjeblieft zo gebeuren en laat alle scholen gewoon daar onderwijs in geven.
2: Maar dan hoor ik nog steeds niet of het nou een goed idee is om kinderen op over iets als masturberen of zo, om dat op zulke jonge leeftijd daarover te gaan leren. Ik vind het nogal zorgelijk.
3: Nou, daar heb ik antwoord op gegeven. Is het jong? Ja, het is jong. Maar mensen, kinderen hebben op diezelfde leeftijd hele andere manieren om ook die informatie tot zich te nemen. Dan is het gekleurde informatie van het internet. En als je het op een educatief verantwoorde wijze brengt op een school, denk ik dat het beter werkt dan dat je dat doet door zomaar op het wereldwijde web te gaan kijken van wat is er beschikbaar. Want dan krijgen voor mijn kinderen informatie waar ze helemaal niks aan hebben.
2: Ja, over dat laatste zeker eens. Over het laatste
0: maar,
2: zeker eens.
0: Maar dat laatste kun je natuurlijk niet voorkomen.
2: Nee, dat klopt. Ik denk dat het ook van belang is om, dat lijkt me voor het ook iets waar we iets mee kunnen doen, om ouders ook voorlichting te geven van joh, er is pornografie is heel makkelijk te vinden, zeg maar. Installeer een blokker voor of houd het een beetje in de gaten of heb gesprekken met je kinderen van joh, dit is wel oké om op te zoeken, dit is niet oké om op te zoeken, zeg maar. Dat,
4: maar kan het niet in het onderwijs plaatsvinden, buitenlaten? Waarom mag dat niet in de klas plaatsvinden? Van jongens, kan het daar vinden, hè, maar dat is niet de werkelijke wereld. De werkelijke wereld is, en dan komt het lesprogramma. Waarom mag het daar
2: omdat
4: niet?
2: Omdat we het hebben over basisschoolkinderen. Zeg maar, ik ben niet tegen seksuele vorming in het algemeen, zeg maar ik vind dat van een veel latere leeftijd op middelbare scholen en zo, dat dat dan plaats moet vinden. En met mij heel veel ouders.
3: Ik ben het
2: met
3: meneer Buitelaar eens dat groep 7, 8 best vroeg is. Maar ik heb liever dat ze het wordt verteld op een manier dat die verantwoord is. Zodat ze er later in de brugklas of in de tweede klas van het middelbaar onderwijs al vervuild zijn met informatie die niet klopt. Dus ja, eens dat het vrij jong is. Maar er zijn denk ik onderwijskundigen genoeg die dat kunnen. Seksuologen genoeg die kunnen bepalen wat de juiste manier is voor een kind van 10... om daar op een verantwoorde wijze mee om te gaan, om de juiste informatie te krijgen, zonder dat je vervuild bent al met allerlei onzin vanaf het internet.
2: Ja, dan leg je.
4: Juist door deze discussie zijn het hele zorgvuldige programma's geworden. Hè? Dus waar echt veel onderwijsdeskundigen naar gekeken hebben. En waar verder ook binnen de onderwijswereld over het algemeen heel veel draagvlak voor is.
3: En ik realiseer me heel goed dat ouders denken van goh, moet mijn kind van 10 dit nu al meekrijgen? Misschien dat scholen dan er wel moeten investeren om met de ouders te kijken wat ze nu precies vertellen aan die kinderen. Dat is natuurlijk wel belangrijk. De ouders hebben het recht om te weten wat hun kinderen geleerd wordt. Maar ik ben absoluut een voorstander van het wel tijdig bij kinderen kenbaar te maken wat er allemaal speelt in de wereld en hoe het allemaal werkt.
0: Maar dan kom je weer aan een stukje communicatie toe natuurlijk. Dat de ouders misschien meer in voorgelicht worden ook van wat er gaat gebeuren.
2: Ja, communicatie lijkt me inderdaad überhaupt heel goed. Want dat is naar mijn weten en naar mijn ervaring met de desbetreffende ouders of zo, is dat heel. Het wordt in een bijzin van een krantje genoemd of zo. En ze moeten vervolgens zelf maar van de kinderen horen wat er dan geleerd wordt. Daarnaast zou ik het ook vinden dat ouders zelf, mag ik even? Dat ouders zelf mogen kiezen of hun kinderen daar naartoe gaan. Want als ouders zeggen van joh, ik ben niet comfortabel met dat het aan mijn kinderen wordt geleerd, dat ze dan eventjes uit de klas worden gehaald, dat ze eventjes buiten kunnen spelen of even naar de bibliotheek een boekje lezen. Dat dat ook een optie is. Dat lijkt mij goed, maar dat zijn natuurlijk ook.
4: Lijkt mij slecht.
3: Ja, het lijkt me slecht om kinderen buiten te sluiten sowieso, op wat voor gebied dan ook. Kijk, de vraag
4: is Jan, je moet naar buiten, want we gaan het over seks hebben.
3: Ja. We hebben het over één school nu, hè, wat voorbeeld. En ik snap dat u daar de vragen van gedaan heeft. Maar hebben die ouders dat werk aan de school gevraagd? Wat houdt het in? Of zijn ze bijvoorbeeld al in verzet gekomen?
2: Zeker. De moeder is op gesprek geweest bij de directrice. En dan krijg je het standaard verkooppraatje.
4: Nou, dat lijkt me sterk. Ik denk dat u hiermee onze onderwijsinstellingen in Krimpenerwaard tekort doen. Dat het gewoon een standaard verkooppraatje is. Ik hoor die signalen niet. Ik hoor dat er gewoon. Dat zie ik vanuit de wethouder die heel goed contact heeft met de scholen. En ik hoor van de scholen dat ze gewoon goed contact hebben met de ouders. En natuurlijk zullen er excessen zijn. Dat er minder over gesproken wordt. Wellicht als het inderdaad gescheiden gezinnen zijn. Hè, dat moeder het niet weet omdat het kind bij de vader woont of andersom. Maar ik denk dat u door dit zo te zeggen het gros van de onderwijsinstellingen tekort doet.
2: Ja, en het gaat ook over de onderhoud of zoiets als non-binariteit. Nou ja, dat is nog iets wat nog heel erg in de publieke discussie is. En daar zullen wij misschien ideologisch van elkaar verschillen van hoe dat precies in elkaar zit. Iets als non-binariteit, dus dat je niet man bent of vrouw. Maar dat zijn bijvoorbeeld ook concepten die daar worden geleerd.
3: Buitenland, ik schrik hiervan. Ieder mens, ieder kind heeft recht om te zijn wie die is. En dan gaat Forum voor Democratie dus besluiten dat je maar vooral niet non-binair moet zijn. Want dat is maar raar, daar moeten we maar niet over praten. Iedereen is hoe die is en iedereen moet zich voelen zoals hij zich wil voelen.
2: Nou, je hebt een biologische realiteit. Je bent of man of vrouw.
3: Ik denk dat het verstandig is dat ik nu even mijn mond hou. Want ik word hier een beetje boos om. Mm-hmm.
2: Nou, dat kan. Dan weten we hoe erin staat.
0: Oké, ik denk dat we dit af gaan ronden. We zijn er niet over uit. En mijn vraag is nog, moet die lentekriebelweek nog plaatsvinden of is die al geweest?
2: Die is, toen ik het met de ouders erover had, was die wat verlaat. Maar meestal vindt het op een bepaalde, wat eerder in het jaar plaats.
0: Ja, volgens mij was die in maart.
2: Klopt inderdaad, ja. Maar toen ik het met de ouders erover had, dan zeiden ze dat het wat verlaat werd naar april.
0: Dan is je ook al achter de rug.
2: Ja, die is achter de rug. Ja, er gaat tijd overheen, hè. Het is maar een week.
3: Het kan een discussie voor de toekomst zijn. Ik hoop dat alle scholen zich in de toekomst gaan houden aan het lespakket van de lentekriebels. Dat het goed is voor de ontwikkeling van kinderen om te weten wat er speelt om zich heen.
0: Ja, maar die lentekriebels volgend jaar, die kunnen toch weer een andere inhoud hebben? Het is toch niet ieder jaar hetzelfde, neem ik aan?
4: Programma ik ben geen onderwijsdeskundige. Ja. Nee, programma's worden natuurlijk bij zichzelf. Ja. Uiteindelijk bevordert natuurlijk dit de weerbaarheid van onze kinderen. Dat is denk ik heel belangrijk.
0: Ja. We gaan nog even, omwille van de tijd, ik ga nog even vragen van, aan jullie. Hoe zijn je eerste ervaringen in de raad? En aan Pascal, is er iets veranderd in de raad? Want hij is nog steeds wethouder natuurlijk. En twee petten op. Dus dan kan ik beter vragen van, is er iets veranderd in de raad?
3: Jazeker, er zitten een heleboel nieuwe raadsleden die er 4 jaar geleden, die er een half jaar geleden nog niet zaten. Ja. Dus er is wat veranderd. Nee, er is een nieuwe dynamiek en een nieuwe tijd. En ik denk dat we dat niet moeten vergeten. En de onderhandelende partij die had het over vernieuwing, verjonging. Dat vind ik allemaal een beetje een raar woord, vernieuwing, verjonging. Maar het is wel de realiteit natuurlijk. We hebben andere mensen zitten, gelukkig. En ik ben heel trots en misschien ook wel jaloers op partijen als Forum en als Leefbaar die heel veel jonge mensen op hun lijst hebben staan. Dat is absoluut heel goed voor de politiek en de krimpende waard om een goede afspiegeling te maken voor de maatschappij. Er zijn nog steeds wel meer vrouwen in de raad mogen. Volgens mij zijn er nog steeds maar 6 of zo. Dat zou nog steeds wel wat meer mogen. En overigens zijn ook non-binaire mensen bij ons welkom wat dat betreft in de raad. Dat we daar ook duidelijk in zijn. Het kan nog steeds diverser. Maar ik denk dat het wel heel goed is dat we veel meer jongeren hebben in de raad. Daar schuilt ook een gevaar in, onervarenheid. Hè, waar vroeger mensen lang 12 of 16 jaar lang, dat ben ik ook, die 16 jaar lang in de politiek zit, die er vroeger zo lang zaten. Dat geeft heel veel ervaring, geeft ook beperkingen. En daarom die verjonging is heel goed. En ik denk dat onze Griffie heel goed bezig is met een inwerkprogramma. Met die onervaren raadsleden. Om die zo snel mogelijk op vliegoogte te krijgen. Om met z'n allen goede besluiten te nemen. Daar ben ik heel trots op.
4: En dan wil ik wel een compliment geven aan de zittende raadsleden. Of de oude raadsleden eigenlijk. Die heel open staan om gewoon de nieuwe ploeg te begeleiden. Te ondersteunen. Niet gelijk gewoon neer te sabelen. Maar gewoon mee te nemen. Aan hoe de morgens is in Krimbrewaard. En wat het dat betekent.
0: En dat is partijoverstijgend.
4: Dat is zeker partijoverstijgend. Ja. Dat is natuurlijk inderdaad dat compliment wat meneer Van der Hek geeft aan de Griffie. Dat is voor een groot deel ook aan hen te danken inderdaad. Op de wijze waarop zij het inwerkprogramma hebben geregeld voor ons. En het is een feestje om daar aan mee te doen.
3: Ja, misschien voor mij als laatste opmerking, want anders ben ik te vaag of te veel aan het woord, denk ik. Kijk, het is niet heel logisch en niet heel vanzelfsprekend dat een wethouder teruggaat in de raad. Ik heb daar een bewuste keuze voor gemaakt. En een van de redenen daarvoor is om met z'n allen het niveau met z'n allen op een bepaald niveau te krijgen. Ik heb niet de wijsheid in pacht. Mijn ervaring kan ik wel gebruiken om die veel jonge, maar vooral nieuwe raadsleden wel mee te nemen naar een niveau. Omdat het bestuur van ons geheel, de hele gemeente, gewoon beter af is met mensen die op vlieghoogte zijn. Dus dat moeten we zo snel mogelijk met z'n allen gaan doen.
0: Oké. Okay. De eerste ervaringen van jou, Jaron?
2: Ja, zeker. Goed eigenlijk. Dat is, ik moet natuurlijk ontzettend snel weten wat er speelt en zo. En de Griffie die is echt van een groot belang daarin geweest. Bij het indienen van moties, van het stellen van vragen is de Griffie echt een ontzettende ondersteuning geweest. Dus daar spreek ik nu mijn dank voor uit. En dat blijf ik in de toekomst nog zeker doen. Over het algemeen, het informeel contact tussen partijen is eigenlijk altijd goed, weet je wel. Altijd een hand en gewoon netjes naar elkaar blijven. Ook als het debat natuurlijk scherp is. Ook als partijen ideologisch verschillen. Wij zijn natuurlijk een ideologisch rechtsconservatieve partij. Nou ja, dat is dat. Ik geloof dat dat zeker een plek heeft. En ik geloof dat wij ook een achterban hebben. En dat dat geluid vertolkt mag worden. En ik heb de eer om dat dan te doen. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat je buiten het debat om, zeg maar, dat je wel netjes naar elkaar moet zijn en dat je elkaar gewoon een hand geeft. Want uiteindelijk is iedereen een volksvertegenwoordiger.
3: Dat is, ben ik het helemaal mee eens. Ja. Wij waren op vorige onderwerp, waren die buitenlaag, ik het totaal niet met elkaar eens. Ik heb zelfs een beetje boos genoemd. Ik zou meteen, als de microfoon uitgaat, geef ik meneer buitenlaag gewoon weer een hand en gaan we gewoon allebei van een weekend genieten.
4: Ja. Zo is het. Maar dat is denk ik wel goed om te benadrukken. Hè. We zitten hier vanuit verschillende ideologieën. We zijn met z'n 31'en. Maar ik denk, ik durf mijn hand voor in het vuur te zeggen, dat alle 31 eigenlijk maar één gemeenschappelijk belang hebben. En dat is de inwoner van de Krimpenerwaard. En dus de wijze waarop we dat doen, dat kan verschillen. Maar uiteindelijk gaat het om onze inwoners.
0: Ik kan het niet mooier afsluiten.
4: Echt waar?
0: Ja. Dankjewel. En voor jullie aanwezigheid en een goed weekend.
4: Goed weekend. Dankjewel. Dankjewel. Goed, wel thuis.
1: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen. Mis niets. En ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.

0: Ik had het zo afgesproken vanmorgen met Kees. Ik ga vandaag mijn mond houden. En net op het moment dat Charles zegt van Xi, zegt Kees, ik ga even een plasje doen. Ja, en van Xi, Charles Aznavour bij RTV Krimpen en de Waard gaan we naar de andere Nico. Nico, goeiedag.
1: Een hele goede morgen.
0: Goedemorgen. Jij gaat ons vertellen wat er vanmiddag te doen is in de sportshow van 2 tot 4.
1: Van 2 tot 6.
0: 2 tot 6, ja natuurlijk, sorry.
1: Ja, ja nee, maakt niet uit. Maar vanmiddag natuurlijk, ja, prachtige wedstrijd in ieder geval. Want we hebben in de vijfde klasse in ieder geval een derby van de bovenste plank. Stolwijk tegen Lekkerkerk. En als je dan kijkt in de stand, is Lekkerkerk 21 punten en Stolwijk 18 punten. Uit diezelfde 9 wedstrijden. Woerden, ja, die staat eigenlijk met 3 punten boven Lekkerkerk. Maar die zou vandaag nog ingehaald kunnen worden natuurlijk. Maar dat is niet zo, want Lekkerkerk heeft 9 keer gespeeld en 21 punten. In de tweede periode, moeten we dan zeggen. En Stolwijk heeft 18 punten in die tweede periode. Dus als Stolwijk vanmiddag wint, dan komen ze boven Lekkerkerk. Maar VEP, dat staat er ook nog tussen. Ook met 18 punten. Dus dat is reuze spannend om die tweede periode in de periode, want het seizoen, ja, VEP, nee, Woerden is in ieder geval al kampioen en VEP staat tweede met Lekkerkerk op de derde plek. Maar vanmiddag in ieder geval daar een Stolwijk Lekkerkerk, net zoals die om 3 uur begint. Daarentegen is het ook nog vanmiddag dat er nog meer gevoetbald wordt hoor. Dat zeker, en daar zijn we natuurlijk heel blij mee dat er meer wedstrijden zijn. Want ook ONA tegen Haastrecht, een wedstrijd die dus eerder begint, dat wil zeggen die begint om 2:30. ONA, ja, dat, ja, Haastrecht, ja, dat moet ik ervan zeggen. Heel wisselend, dat wel, zeker heel wisselend. Maar misschien dat het dan ook nog eens een keertje opknapt en dat Haastrecht ook vanmiddag nog tegen ONA de punten in huis haalt. We zullen dat zien. Schoonhoven is vanmiddag vrij en die is de trotse lijstaanvoerder. Want Omhoort heeft 2 punten minder en een wedstrijd minder. En Omhoort gaat vanmiddag op bezoek bij Bergambacht. Ja, Bergambacht proberen ook nog bij die bovenste 4 te komen natuurlijk. En Haastrecht gaat het ook proberen. Ja, of het dilettant ook lukt om bij die bovenste 4 te blijven. Dat is in ieder geval, maar die moet vanmiddag tegen Floriant. En Floriant staat helemaal onderaan in die vierde klas, moeten we dan zeggen. Dus vanmiddag staan in ieder geval in die vierde klas 3 wedstrijden. Ona Haastrecht, de dilettant Floriant en Bergambacht tegen Omhoort. Alle 3 wedstrijden beginnen om 2:30 daarentegen. Dus op dat gaan kan het ook nog wat moois gaan brengen. We gaan vanmiddag ook nog een prachtige derby zien. Dat is dan de wedstrijd tussen Spirit en Pekau. Ja, Spirit heeft voor 2 weken geleden eigenlijk, toch in ieder geval, denk ik, ja, ben je bijna wel zeker, de titelkandidaat, of althans de titel die ze graag hadden willen hebben. Daarvoor hebben ze toen verspeeld tegen Pelikaan, verloren 1-0 daar in de Zwijndrecht. Maar ja, goed, ze hadden een gelijkspel, hadden ze dik en dik verdiend. Maar ja, dat is niet gelukt en er wordt voor de rest ook niet nagevraagd. Als je zelf de doelpunten niet maakt, of beschreven voetbalbeurt, dan gaan de doelpunten naar een ander. En het was dan maar eentje wat Pelikaan speelde, maar wel 3 punten. En dat houdt in dat Spirit gewoon een achtervolging is, maar met nog 3 wedstrijden te doen, wordt het een zwaar opgave, want Pelikaan krijgt nog maar 3 wedstrijden, waar ook nog van, ja, eigenlijk in onze regionen. Haringsveld daarentegen, die week lang bovenaan heeft gestaan, staat op 2e plek met 54 punten en Spirit met 52. Hebben we nog een stand in die periode? Ja, want daar speelde het ook nog een beetje om. Maar Pekau wil natuurlijk ook heel erg graag in die periode komen. Spirit neemt in ieder geval neemt een van de periodes over van of Pelikaan of van Haringsveld. Dat is nog te doen, want Pelikaan die staat nu eerst en Spirit was en die staat ook. En die wordt dan ook in die derde periode staan ze eerste. Rijsoord staat met 13 punten, EHBO ook 13 punten. Slikkerweer 12, Spieren 12, Haringsveld 12 en Pekau 11 punten. Dat scheelt dus niet zoveel natuurlijk. Dus als, maar goed, als vanmiddag in ieder geval de wedstrijd die om 3 begint, Spieren tegen Pekau, waar alles voor Pekau nog om draait en waarin Spieren eigenlijk ook, ja, wel graag wil winnen. Want dat is natuurlijk met een derby zo. We willen allemaal heel graag thuis winnen. Vanaf de klok van 2 tot aan 6 uur, jazeker. Erik en Ed in de studio, dus die weten er alles van. En wij gaan dan in ieder geval van het mooie weer genieten. Dat hopen we dan in ieder geval. Want ik mag in ieder geval van Hans vanmiddag naar Spieren tegen Pacau. En voor de rest, Bergambacht is door Jan. Duurt dan door Arie. Ona is door John. En Stolkerkerk natuurlijk voor de Rokers. Vanmiddag, heerlijk. Sport bij RTV Krippenemat vanaf 2 uur.
0: Ja, Nico, jullie hebben wel allemaal heel, heel mooi weer, denk ik, hè?
1: En nou ja, dat ziet er al heel prachtig uit en dat mag ook wel een keertje. Want dan wordt natuurlijk alleen maar nu met het mooie weer wordt er naar gekeken hoe wij daar mogen zijn op het veld. Maar ja, we hebben natuurlijk in de afgelopen periode vanaf oktober tot aan 3-4 weken geleden, hebben we toch nog met de winterjas aangestaan. Een paraplu, een regenbroek en een zuidwest erop stonden wij met z'n allen langs de lijn. Dus wat dat er aan. Maar toen hoorde je niemand en nou sta je met mooi weer. En dan, ja, dan worden we gewend. Maar goed, dat terzijde.
0: Dankjewel.
1: Goed
0: gedaan. Ik wens je een fijne wedstrijd vanmiddag.
1: Hey, dankjewel. En tot horens. Hoi, hoi.
0: Is goed. Ja, tweede uur zit er alweer bijna op hier. Ik moest even heel snel rekenen. We hebben zometeen het derde en het laatste uur. En we gaan zometeen ook in het laatste uur gaan we wel iets bijzonders doen. Althans, niet doen, maar we hebben een heel bijzonder gesprek. Meneer Leo de Jonge, hij is inmiddels 88 jaar. Ik weet niet of ik dat mag zeggen. Maar hij was inzittende van de treinramp in Schiedam op 4 mei 1976. Daar hebben we straks na 11 uur hebben we daar een heel gesprek mee. En tot aan het nieuws van 11 uur, dan horen jullie nog een lekker stukje muziek.

0: Luister naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Moskou is de jaarlijkse viering van de Dag van de Overwinning aan de gang. Op 9 mei herdenken de Russen de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou was dit keer een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. President Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïense president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. In Geldrop is bij een woningbrand de 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan, meldt Omroep Brabant. Toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. De oorzaak van de brand in Geldrop is nog niet bekend. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde. Van de 3 opvarenden zouden erbij volgens Amerikaanse media 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september afgelopen jaar. In totaal werden daarbij al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen weer toegenomen. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind worden tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
0: Is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend. Met RTV Krimpenerwaard. Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen. Mis niets. En ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.
4: Zaterdagochtend, hoogste tijd voor De Waard op de Kaart. Met daarin actualiteiten vanuit onze eigen gemeente. Aan het woord burgemeester, wethouders en raadsleden over de politiek in de Krimpende Waard. En verder alles wat er te tafel komt. De Waard op de Kaart van 9 tot 12 uur. Redactie Gert van den Berg, presentatie Kees de Haan.
5: Techniek Roel Nijholt. En zometeen gaan we praten met Leo de Jonge. Hij is al aangekondigd, maar ook de andere items nog even in dit uur die we gaan behandelen. Straks krijgen we de PR-man van Theater Concordia aan de lijn van wat daar gaat gebeuren. Bram Hofman, en dan gaat het natuurlijk over de wielronde van Lekkerkerk op Hemelverzag. We praten ook nog met de directeur van de bibliotheek Krimpenerwaard, want er is ook allerlei nieuws. En dan hebben we het ook nog over de Molendag, de Nationale Molendag, dit weekend. En dan hebben we Kees Kameraad aan de lijn en hij is molenaar van de Boezemolen in Haastrecht. En tot slot een blik op onze tv-programma's van volgende week. Maar we gaan eerst naar Leo de Jonge. En die zit hier tegenover mij en we gaan terug naar 4 mei 1976. 50 jaar geleden, de treinramp in Schiedam. En Leo de Jonge die woonde toen in Blijdorp en die ging 's morgens waarschijnlijk naar het Centraal Station. Ergens om 7:30, 8:15. En daar begint zijn verhaal. Van toen af.
6: Ja, dat is inderdaad, zoals ik in mijn verhaal al mededeel of opschreef, was ik wat vroeg op het station, wetende dat ik in Vlaardingen Centrum uit de trein zou komen, dat ik achterlangs over de spoor naar de KW-haven, Koningin Wilhelminahaven, zou gaan. Ik denk, nou, dan loop ik maar alvast nu dat eentje aan de achterkant van de trein. En dat is mijn redding geweest, want na de hand, wanneer ik direct in de coupé gestapt was op Centraal Station, was ik een van de betroffenen geweest, of de slachtoffers misschien wel.
5: Ja, en heel begrijpelijk. Onvoorzien eigenlijk dat u in de achterste wagon stapte, want het was een stoptrein. En die telt niet zoveel wagons waarschijnlijk, hè?
6: Toch drie coupés waren, drie wagonnen achter elkaar.
5: Ja, en u ging welgemoed naar Vlaardingen, op weg naar Vlaardingen.
6: Ja.
5: Maar toen kwam die botsing.
6: Ja, niks vermoedend natuurlijk, stop in Schiedam. Ik had wel het idee dat de trein wat vroeger vertrok. Maar ja, goed, dat is een idee. Want ik had niet de tijd dat hij wel of niet moest vertrekken. Maar goed, wij zijn vertrokken. En onderweg, niet zo ver daar van de station vandaan, richting Hoek van Holland, was de machinist het niet opgevallen dat het sein op rood stond. Dus die was te vroeg op de zijspoor, want daar had hij moeten op het zijspoor moeten rijden. En dan had de Lorelei Express, met veel Engelsen aan boord, die uit de Hoek van Holland kwamen, dan hadden ze elkaar mooi kunnen passeren zoals altijd. En dat is niet gebeurd, omdat onze trein, mijn trein waar ik in zat, te vroeg was. En dus een behoorlijke, ernstige ramp veroorzaakte.
5: Ja, en dan komt die klap. En dan is er natuurlijk eerst grote verwondering bij u van wat gebeurt er?
6: Ja, natuurlijk, je weet, ik schoot ook onder de bank en mijn scheenbenen open. Ik heb een paar vrouwen die daar ook zaten en uit de zitplaatsen tuimelden, heb ik wat overeind geholpen. Maar ja, er is geen scenario voor. Je weet ook niet wat je overkomt. Er zat ook een blinde man. Dat is zo heel typisch. Die was iedere ochtend mee, ging die met de trein van het Centraal Station richting Hoek van Holland. Die heb ik overeind geholpen en gezegd, doe nou rustig aan, kom straks bij mensen om jou te helpen. Vervolgens ben ik naar de deur gelopen van de treincoupé, heb een ruitje ingeslagen en er ging inderdaad de deur open. Ik moest naar beneden springen en toen stond er nog een andere man, die was ook uit die coupé, op een andere coupé gekomen. En met z'n tweeën hebben we gekeken van wat is er hier aan de hand? Wat is ons overkomen? Wat is er gebeurd? Zien we een man liggen met zijn bovenlijf half over een verhoging. Lag dan met zijn hoofd op die verhoging te schudden. En wij met z'n tweeën proberen te trekken aan die man om hem er tussenuit te krijgen. Maar dat ging niet zo makkelijk, tot ik over die heining keek en zag dat die man geen onderlijf meer had. Ik zeg, dat gaat niet meer. Ik zeg, er is niks aan te doen. Nee, zegt hij, ik hoor hem nog zeggen. Hij zegt, ik heb wel EHBO, maar hier kan ik ook niks aan doen. Ik zeg, ik zal eens in de trein kijken of ik daar kan helpen. Ik ga die treincoupé in die het ernstigste beschadigd was. En tot mijn schrik zagen allerlei mensen en figuren, mensen, vrouwen, mannen, die daar min of meer bewust van de wereld af waren, dat ze die ramp meegemaakt hadden.
5: Maar dus je had de grote tegenwoordigheid van geest, want andere mensen zouden in shock zijn en wat ze moeten doen.
6: Dat heb ik niet over me. Maar goed, ik zag dan ook wel, ik constateerde wel, dat ik daar geen hulp kon bieden. Ik bedoel maar, ik heb geprobeerd nog wat te doen. De eerste de beste denk, ik hou er mee op, want dat gaat niet. Dus ik terug, stap die coupé uit. Ik zeg tegen diezelfde man die nog als enigste alleen naast die treincoupé stond, van, joh, er zijn wel 20 doden wat ik daar gezien heb. We hebben 20 dode mensen die ik daar gezien heb. Ik zeg, dan moet de politie, dan moet hulpdiensten komen. Ja, wat zeg je in zo'n ramp waar je overkomt?
5: Mobiele telefoons waren er nog niet.
6: We waren er niet.
5: Nee.
6: Nou goed, in die tussentijd zagen we wel langs die coupés een conducteur of iets met een pet op, een uniform van de NS, zagen we als een dwaas heen en weer lopen. Dat was het enige. Maar intussen kwamen dan toch, stopten wat auto's op de A20 En die mensen die eruit stapten, over de sloot springend, kwamen naar die trein toe. Goed, er kwam er ook in de tussentijd wat politie en brandweerauto's en hulpdiensten. Wij stonden nog steeds perplex natuurlijk, maar helemaal stom geslagen, met z'n tweeën. Maar als eerste word je dan, als toeschouwer, de betroffene, door die hulpdiensten al weggeleid van het...
5: Van de ravage.
6: Van de ravage. Ja. Nou goed, we moesten dan ook maar zelf lopen van trein naar het station Schiedam. Dus teruglopen naar het trein Schiedam. Daar heb ik gewacht tot ik die PTT-telefooncelletje, die was er maar enigste, dat ik aan de beurt was. En mijn kwartje erin gegooid en naar huis gebeld. En huilend riep zei tegen mevrouw van... Ik heb niks hoor. Maar de hele dag was een veronderstelling dat heel de wereld daarvan wist. Ja. Mevrouw zei, wat is er dan aan de hand? Ik zei, ja, we hebben een treinramp gehad. Ik zei, maar ik kom naar huis, want ik heb niks. Fijn, ik ben naar huis toe gegaan. Ook weer met de bus en met het trammetje naar Blijdorp. Toen ik daar binnenkwam, had ze de radio aangezet. Daar thuis kwam, had ze de radio aangezet. En had ze steeds die alarmberichten gehoord over de radio. Ze zegt, joh, dat is erg, maar ze hebben het er steeds over dat ik zoveel kinderen, want het is de schooltijd en die waren onderweg naar school. Ik zeg, maar dat is niet waar. Ik weet zeker dat er geen kinderen bij waren, want dat heb ik gezien. Ze zegt, ja, maar dat is toch erg voor die ouders. Die zijn in paniek en die zijn ongerust over die kinderen die dan eventueel in die trein zaten. Bel eens naar de radio, de AVRO, meen ik, of de VARA. En gaat dat dan zeggen dat er geen kinderzin waren? Dat heb ik ook gedaan. Er werd mij gevraagd of ik een directe uitzending mijn verhaal wou doen. Ik was nog te zeer flabbergast om te zeggen van... ja, dat vind ik wel goed. Ik zeg, daar heb ik helemaal geen interesse in. Ik heb die mededeling en zeg nou, hou op met de mededeling dat er kinders in zaten. Dat hebben ze ook gedaan. En 5 minuten later werd ik door de BBC gebeld met een directe uitzending of ik wel wilde vertellen over Engelse slachtoffers die in de trein bij Hoek van Holland de Lorelei Express zaten. Nou, dat was mijn eerste ervaring met die trein.
5: Ja, maar goed, dan die ervaring heeft u. En u heeft verschrikkelijke beelden gezien natuurlijk van mensen. En dan komt het verwerkingsproces, want dat speelt dan ook natuurlijk. Ja. En heeft u enige hulp gehad? Hoe heeft u dat ervaren?
6: Ja, dat heb ik mijn leven lang verwonderd. Dat de mensen die... Dat was toen de tijd, hoor. Maar de mensen die het betroffen, die hebben nooit geen begeleiding of opvang of enige benadering gehad van, joh, heb je het probleem ermee? Kunnen we je helpen? Is er iets? Ik heb nooit iets gezien of gehoord.

0: aan mij nooit gevraagd van, heb je er problemen mee of is er iets waar we je mee kunnen helpen?
1: Hoe heb je dat zelf verwerkt dan? Want dat is, ik kan me voorstellen dat die beelden, die staan in je geheugen gegrift. En die komen waarschijnlijk ook nog steeds naar boven.
0: Absoluut, maar ik denk dat het ook een vorm is van, niet alleen van karakter en van aard. Maar ik kom uit Zeeland, ik ben een nuchter iemand. Ik heb als 5-jarig jongetje met mijn ouders Schouwen-Duiveland moeten ontvluchten, omdat de Duitsers dat onder water zetten. We zijn naar via Dordrecht in Appingedam zijn we terechtgekomen. En na 45 zijn we weer terug, waar het halve dak van het huis af was en 1,5 meter water in huis gestaan had. En dat heb ik als kleine jongen dan meegemaakt. Daarna heb ik ook nog andere rampen meegemaakt. En was ook een van die dingen, in Phuket was ik ook bij de tsunami-ramp betrokken. Ook niet niks. Ja. Ik heb een treinramp in Calcutta meegemaakt. Ook niet niks. Dus je krijgt wel een zekere...
1: Hardheid.
0: Ja. Ik ben een hele realist. Ja. Ik heb verschillende mensen mogen helpen die hun laatste eentje was. En dan kan ik dat wel scheiden van dat emotionele naar het, de praktische zaken helpen en regelen.
1: Ja. Maar het is natuurlijk wel zo dat op de leeftijd die je hebt, de andere man hier in de uitzending, die zei 88 jaar, de toekomst wordt korter, het verleden wordt langer. En ja, wij op oudere leeftijd, dan blikken we vaak terug. En dat zul je toch ook hebben?
0: Terecht, want ik zit er ook wel dat ik in de laatste jaren, merk ik wel, 's nachts daar wat meer aan denk. En met name niet aan die mensen die omgekomen zijn, maar die achterblijvenden. Dat die hun vader, hun kind, hun moeder, hun echtgenoot moesten missen. En dat dringt steeds erger bij mij door, of meer bij mij door. Dat inderdaad ingrijpend maar voor die tijd, dat is van de laatste jaren, voor die tijd was ik ook met werkzaamheden bezig en andere interesses. Sta je daar ook niet continu bij stil. Maar wat je zegt, ouder wordende, komt dat soort emoties komen wel meer naar boven.
1: Ja, en kun je daar goed mee omgaan?
0: Ja, ik kan er goed mee omgaan.
1: Nou, heeft u ook verschillende kanalen benaderd om uw verhaal kwijt te kunnen. Nou, daarom bent u ook hier te gast. Zijn er ook andere instanties die belangstelling hebben gehad om uw verhaal te plaatsen dan wel aan te horen?
0: Ik heb mijn verhaal naar het AD gestuurd. Dat is 10 jaar geleden, was de oproep. Dat is niet gepubliceerd, want opnieuw dat krulverhalen die belangrijker waren. De oud-Rotterdammer die een oproep deed van aan mensen die daarbij betrokken waren om hun verhaal te doen, heb ik mijn verhaal opgestuurd. Dat is ook niet gepubliceerd. Tot een maand geleden de Hoekse Historische Vereniging een oproep deed om het verhaal van de mensen te horen. Waar ik wel op gereageerd heb. En hun hebben er ook fijn op gereageerd. Door mijn verhaal te publiceren. Nee, zelfs een boekwerkje van 37 pagina's aan te besteden. Okay. Dus dat is wel.
1: En wat was die binding dan van die Hoekse vereniging en de ramp?
0: De historische vereniging. Of dus de treinramp op zich wilden ze dus vastleggen. Ja. Dat was hun bedoeling.
1: Ja, nu van Blijdorp bent u waarschijnlijk verhuisd naar Krimpen aan de IJssel. Vandaar ook de aandacht die wij eraan besteden. Omdat u een inwoner bent van de Krimpen en Waard.
0: Ja. Ik zeg het, ik woon al, ik kan niet exact zeggen, maar misschien al 25, 30 jaar in Krimpen aan de IJssel. En zeer prettig moet ik zeggen. Bij DCV-terrein heb ik gewoond.
1: Ja.
0: En dat is me prima bevallen tot ik alleen kwam te staan. En dan ga je een gelijke etage opzoeken en vooruitdenken.
1: Ja, zo is dat. De verwerking van die treinramp die heeft dan voor een groot deel wel plaatsgevonden natuurlijk. En zijn er nog dingen die hierbij gebleven zijn dat je zegt, ja, eigenlijk moeten dat alle mensen weten?
0: Ja,

0: alle mensen weten, het is mij opgevallen dat het je overkomt, plotsklaps. En je staat daar werkelijk perplex. Je weet niet hoe je moet helpen. Wat je kan doen op dat moment. Je weet het niet, het overkomt je in een keer. En je bent er niet op voorbereid en je staat erin.
1: Ja.
0: En dan achteraf denk ik, ja, ik had dit, of ik had dat, of ik had misschien zus. Maar dat helpt allemaal niet. Dat moet ik de mensen zeggen die een ramp meemaken. Dat ze zich niet hoeven te bezwaar te voelen. Dat ze niet geholpen hebben. Want je bent totaal van de wereld af als je een ramp overkomt. Ja. Ik heb meerdere keren dat meegemaakt. En inderdaad, dan weet je. Achteraf weet je het allemaal wel. Maar ja. Op dat moment ben je totaal van de wereld.
1: Ja. Ja, want die mensen lopen gewoon een soort wezenloos rond, denk ik dan, op dat moment. Van ja, met de hand in het haar, wat moet ik?
0: Zeker. Ja. Dat is, ja.
1: Nou, dank dat u het verhaal hier kwam vertellen en nog wat verduidelijken. En ook, ja, zeg maar, over de naweeën hebt gepraat. En nogmaals dank. En ja, we gaan waarschijnlijk daar ook nog een stukje van plaatsen op onze website. En nogmaals... Hartelijk dank en voor straks weer wel thuis.
0: Goed. Het was me genoegen dat ik mijn verhaal kwijt kon bij jullie.
1: Ja.
0: En wat meer aandacht dan besteed aan de andere redacties en media's... die dat niet opgepakt hebben.
1: Ja. Nee, graag gedaan.
0: Prima, dank u.

0: Ja, dan gaan we naar Theater Concordia in Haastrecht. Een nieuwe PR-man, Erik Kamfens. Welkom in de uitzending.
1: Dankjewel, goedemorgen.
0: Goedemorgen. En ja, ze zochten, hebben ze nu een nieuwe slachtoffer gevonden of echt een nieuwe PR-man?
1: Nee. geen slachtoffer, tegendeel. Nee. Ik ben bestuurslid geworden sinds een paar maanden van de programmaraad. Het programma is sowieso het boeken van nieuwe programma's. En ook de PR, dus die verbinding, die leg ik tussen ook de aankoop en de verkoop, laten we zo zeggen.
0: Ja. Nou, en u heeft waarschijnlijk de agenda gegevens wat er de komende weken te gebeuren staat voor uw neus.
1: Ja, voor alle zekerheid heb ik het voor mijn neus, maar eigenlijk hoeft dat niet, want ik ben er verantwoordelijk voor, dus ik moet het in mijn hoofd hebben allemaal. Ja. Nee, vanavond hebben we een heel mooi programma. Dat is Spaans en Portugees, Cutapas Iberia. Dat is een combinatie van Fado en Flamingo. Er zijn nog wat kaarten verkrijgbaar, dus ik zou zeggen, tas toe. Kom luisteren. Dat wordt een hele mooie avond.
0: Ja, en Fado is prachtige muziek, hè?
1: Fado is prachtige muziek, inderdaad. Ja. Ze noemen het wel de Portugese blues. Ja. En de flamenco, het heeft eenzelfde oorsprong, hè, vaak uit armoe. Daar wordt over gezongen. Hè. Daar kunnen de frustratie kwijt en het leed en dergelijke. En dat weten de beide dames vanavond heel goed te vertolken.
0: Ja, oké. Okay. En die beide dames, die hebben begeleiding bij zich, neem ik aan.
1: Nee, die hebben begeleiding bij zich, inderdaad. Dus met gitaar, met piano en dergelijke.
0: Speciaal gitaar ook voor bij de Fado waarschijnlijk. Ja, ik zeg altijd, als je naar Portugal gaat en je hebt een Fadoavond gemist, dan ben je niet in Portugal geweest.
1: Dan ben je niet in, nee, dat hoort erbij. Ja. Absoluut, ja. Absoluut. Dus voor mensen die denken van ik heb wel zin in vakantie in Portugal en ik kom er dit jaar niet naartoe. Kom vooral vanavond naar ons toe, naar Theater Concordia in Haastrecht, sowieso.
0: Oké. Okay.
1: Ja. En verder, we hebben natuurlijk nog meer. Het seizoen loopt een beetje ten einde met mei en juni. Dat is bij ieder theater zo. Maar we zitten nog steeds niet stil. Volgende week hebben we bijvoorbeeld een hele mooie voorstelling, Napoleon. Dat is eigenlijk het treurige verhaal van de zoon van de oude, de bekende Napoleon. Mm-hmm. Een hele mooie voorstelling, een soort kostuumdrama met muziek, toneel, humor, liefde, intriges, zoals het er op het Franse Hof allemaal naartoe ging. En het is een productie van John de Heij uit Gouda.
0: Ja.
1: En die staat twee avonden bij ons in Theater Concordia, 15 en 16 mei.
0: Oké. Okay.
1: En ook daar zijn nog de verkoop loopt goed, maar er zijn nog wel wat kaarten verkrijgbaar. Dus ik zou zeggen, pak de website erbij, theaterconcordia.nl. En kom van volgende week lekker langs bij ons.
0: Ja. Ja, en dan zijn jullie waarschijnlijk al druk met de voorbereidingen voor volgend jaar.
1: Absoluut. Ja. Dit jaar komen er nog een paar voorstellingen. We hebben nog een hele mooie film. Schitterend gebrek op 28 mei. Nog een Ierse folkmuziek, The Wieners, op 23 mei. En dan loopt het een klein beetje af. Maar voor volgend jaar hebben we al een heel programma staan. De Regis, we krijgen Foute Bingo. Een tribute naar Spandau Ballet. We hebben cabaret, we muziek, we hebben van alles eigenlijk. En de kaartverkoop is al begonnen, dus kijk rustig op de site. En als er wat bij is, probeer meteen kaarten te scoren.
0: Ja, oké. Okay. Ik denk dat wij weer even bij zijn.
1: Nou, fantastisch.
0: Ja, dank u wel.
1: Oké.
0: En een goed weekend.
1: Jullie ook bedankt. Heel fijn weekend.
0: Dag.
1: Dag.

0: Ja, we laten Jambalaya achter ons en gaan naar Bram Hofman. En hij weet alles over de 62e wielerronde van Lekkerkerk. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Denk je wel eens aan ophouden, Bram? Want je bent er toch al zo lang mee bezig.
1: Ja, nee, maar nog niet. Hè. Ik ben, als het zo lang gezond blijft, dan wil ik erbij blijven.
0: Ja.
1: En dat gaat nog goed. Dus we hebben een hartstikke mooi comité, dus dat gaat prima.
0: Ja. En 14 mei is rond, laat ik het zomaar zeggen, denk ik.
1: Ja.
0: Allerlei renners. Hebben jullie, een eerste vraag, hebben jullie nou ook nog concurrentie van bijvoorbeeld de Ronde van Spanje? Die is zondag afgelopen natuurlijk, de Vuelta, maar ja, dan zijn er een aantal renners die willen toch even rust hebben en die kun je dan niet te pakken krijgen. Of heb ik het dan helemaal mis?
1: We hebben er wel een paar die komen.
0: Ja.
1: En we hebben wel last van een wedstrijd in Girona, dus een dag ervoor.
0: Mm-hmm.
1: En waar we ook wat problemen mee krijgen, is dat begin juli hebben we de ronde in Italië.
0: Ja.
1: En er zijn een heleboel ploegen die gaan op hoogtestage.
0: Ja.
1: Ja, en dan hebben ze ook niet. Dat is hun werk. En,
0: nee, want de Lekkerkerk is niet hoog genoeg.
1: Nee. Dan moeten we de dijk nemen, hè?
0: Ja, maar dat is nog niet hoog genoeg.
1: Nee, denk ik het ook niet.
0: Nee.
1: Maar we hebben een aardig veld, dus dat is moeilijk te klagen, denk ik, als ik kijk naar andere wedstrijden ooit in Nederland.
0: Ja, alleen de weersvoorspellingen die zijn niet zo goed, hè?
1: Die zijn niet zo goed nog, nee maar dat komt nog wel. We gaan nog wel even een belletje plegen.
0: Oké, ja.
1: Dat helpt soms.
0: Ja.
1: Ja, hey, je moet nog afwachten.
0: En wat zijn de publieksvangers dit jaar?
1: Nou, we hebben Lena Wiebes.
0: Oké, dat is een hele bekende. Ja.
1: Eva van Acht, die rijdt trouwens in Spanje. Die zag ik gisteren nog in de kopgroep.
0: Ja.
1: Dat is een kleindochter van onze oude minister-president.
0: Was ook een wielerfanaat.
1: Ja.
0: Ja.
1: En Nina Kessler, dat is ook een bekende. Dus ja, nee, we hebben 50 dames. Gelukkig meer dan bij de heren. Daar valt het een beetje nog tegen.
0: Ja.
1: En, maar we hebben de 50 om de start, dus...
0: Ja, en wat is de reden dat bij de heren wat tegenvalt? Is dat, dat,
1: weet ja. niet. Het is een landelijke tendens, hoor. Want we zitten dan rond de 40 dan.
0: Ja.
1: Maar ik zie Wernhout op dezelfde dag, die zit op 22. Dus dat is ook niet... Daar zijn ze niet daarheen gegaan.
0: Nee.
1: Nou, het is wel een landelijke trend, hoor.
0: Ja, ja. Want dan praat je over amateurs, neem ik aan.
1: Ja, amateurs en elite.
0: Ja.
1: Maar we hebben wel eens jaren gehad dat we er meer dan 100 hadden. En dan moet je het vragen of we er meer mogen. Want dan mogen we er maar 100 rijden. En dan mag je eventueel naar 110. En dat hebben we best wel eens gehad. Maar dat is niet meer, hoor.
0: Nee. Terwijl er toch waarschijnlijk nog evenveel wielrenners zijn. Ook bij de amateurs.
1: Nou ja, ze hebben die klasses een beetje veranderd bij de KNU.
0: Oké.
1: Dus je hebt nou bij de amateurs heb ik klasse 1, 2, 3. Ja, als je klasse 1 rijdt, mag je niet in 2 rijden. Dus dat is een beetje verdeeld. En dat is aan één kant zonde natuurlijk.
0: Ja. Ja.
1: Wel als je een aantal keren wint, dan ga je te mogen promoveren.
0: Ja.
1: Dus, maar ja, het wordt wel verdeeld dan.
0: Ja. En welke klasse is de ronde van Lekkerkerk dan? Of is daar geen klasse aan verbonden?
1: Wij hebben dus de eerste groep, dat is de amateurs noemen wij dat altijd.
0: Ja.
1: Dat is klasse 1. Die hebben we dan. Dat zijn dan de betere over het algemeen.
0: Ja.
1: En dan bij de elite, dat is dan de laatste koers. Dat is dan de groep, ja, die tegen de profs aan zitten. En die zijn dan de goede of profs geweest zijn.
0: Ja.
1: Dat is dan het landelijk beste wat er is, hè, buiten de profs.
0: Ja.
1: Maar ja, daar zijn we ooit mee begonnen met de elite. Dus dat willen we eigenlijk wel volhouden. Dat was vroeger onze eerste koers. En dat doen we al 62 jaar. Dan kan je moeilijk dat vergeten.
0: Ja, dat wil je erin houden.
1: Ja, als het niet overblijft, dan zal je moeten zoeken.
0: Ja. Hey, en daarnaast hebben jullie ook de organisatie van de kermis, volgens mij.
1: Ja. En die komt ook. Die komt maandag opbouwen. En dat,
0: ja. Is dat altijd? Of is dit een eerste keer? De kermis?
1: Ja. Nee, dat is al, ik denk, al 60 jaar.
0: Ja, dat is ook zo.
1: Daar is dat mee begonnen. Ik weet wel het verhaal, dat staat ook in ons boek. Nou, een burgemeester die zei een ander jaar, er mag geen kermis komen. Dan moet je wel aan vastknopen. En toen is het toch doorgegaan, maar die was heel erg tegen de kermis toen.
0: Oké. Dus toen hebben jullie je burgemeester weggejaagd.
1: Ja, dat weet ik. Ik was er niet bij.
0: Ja.
1: Als Muller, burgemeester Muller, maar dat vond ik ook als achteraf. Ik heb wel eens met hem te maken gehad later, maar met de winkel. Maar dat was ook niet het fijnste man, vond ik.
0: Ja, ja, oké. Okay. Hé, hey, maar, hoeveel tijd besteed je aan het organiseren van die wielerronde? Daar gaat toch heel wat tijd in zitten, denk ik.
1: Nou ja, wij beginnen meestal januari, februari een beetje. We hebben natuurlijk wel een goed draaiboek en eerder hoef je ook niet te beginnen. Ja, hoeveel is dat de laatste week? Is natuurlijk... Dan is er razzia.
0: Ja.
1: Ja, allerlei telefoontjes plegen en dingen. Dat boekjes slaan maken en de pers. En, ja, het is moeilijk te zeggen.
0: Ja.
1: En de ene keer valt het wat mee en de andere keer valt het wat tegen. Maar ik zeg, we hebben een goed comité. We hebben 50 vrijwilligers die het hekken zetten en een spandoek ophangen. Dus wat dat betreft gaat dat prima.
0: Ja, en het vinden van sponsors, dat is ook een heel werk, denk ik.
1: Ja, eigenlijk... Geen probleem voor ons. We hebben er op het ogenblik 123, dus dat is best wel aardig.
0: Ja.
1: Ik merk wel dat het bij sommigen toch wat lastiger wordt, want ja, iedere club komt natuurlijk, hè.
0: Ja.
1: Dus we moeten het ook een beetje verdelen. Dus dat, maar voorlopig kunnen we het aardig rondbreien.
0: Ja, want als je het over zo'n organisatie hebt, daar komt heel wat geld bij kijken waarschijnlijk.
1: Ja, ja, tuurlijk.
0: Want wat is jullie begroting zo'n beetje, als ik dat mag vragen? Ja, ik vraag het toch, dus...
1: Ik zeg het liever niet.
0: Ja, oké. Okay.
1: Laten we dat meneer niet ophouden. Dat verschilt ook per jaar natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar ja, je hebt de hekken die je moet bestellen. En daar gaat ook geld in zitten. De bus, het geluid. Dat zijn dus best een hoop dingen die er omheen hangen.
0: Ja, ja, ja. En altijd voldoende vrijwilligers?
1: Ja, ja. Er is ook al 50 op het ogenblik. We hebben ook altijd medewerking van de scouting uit Grimpen-Leg. Die komen altijd. We hebben tegenwoordig de EHBO uit Gouda.
0: Mm-hmm.
1: Dat is echt professioneel en dat is hartstikke fijn.
0: Ja.
1: Die nemen dan ook een hoop werk als uit onze handen natuurlijk.
0: Ja. Kortom, alles is geregeld.
1: Ja hoor, alles staat goed.
0: Nu nog de tijd van aanvang.
1: Ja, nee, maar dat gaat gebeuren. Dus dan kwart over 12 gaan de eerste. Eerst krijgen we morgens de hardloopwedstrijd natuurlijk.
0: Ja.
1: En dan om 12 en dan krijgen we om 13:15 de dames de tijdrit.
0: Ja.
1: En dat is ook wel een hele leuke item altijd. Dus dan gaan de 10 vanuit het gemeentehuis, die starten daar. Die worden de sponsor, worden ze dan uitgeleider gedaan. Ik zeg maar uitgeleider, want ze... Je mag tegenwoordig dicht bij jou komen.
0: Mm-hmm.
1: En en dan 14:30 begint de wedstrijd voor de dames.
0: Oké.
1: Okay. En ja. Het is helaas de laatste keer dat we het gemeentehuis hebben, hè?
0: Ja, dat denk ik wel, ja, want dat krijgt een andere bestemming.
1: Ja, ja. Dus ja. Dat, moet kijken wat we daarmee gaan doen.
0: Ja. Nou ja, wie weet, Bram Hofman kennen, dan vindt hij wel weer een oplossing.
1: Nou ja, we zijn wel aan het denken natuurlijk wat we moeten gaan doen. En dan gaan we kijken of het lukt.
0: Ja. Hey, oké. Okay. Ik wens je veel succes.
1: Ja, dat zal wel lukken.
0: Goeie wedstrijd. Goeie wedstrijd.
1: Een beetje weer, dan komt het goed.
0: Ja, goede wedstrijd, weinig ongelukken. Geen ongelukken, laat ik het zomaar zeggen.
1: Nee, dat moeten we niet hebben.
0: Nee, daarom. Oké, nogmaals, veel succes.
1: Ja, dankjewel, hè.
0: Oké.
1: Dag.

0: We gaan naar de molenaar van de Boezemmolen in Haastrecht. Kees Kameraad, goedemorgen.
1: Goedemorgen, maar ik ben niet Kees.
0: Niet Kees Kameraad, nee.
1: Nee,
0: maar dat zie ik hier staan. We praten met Kees Kameraad. Nou,
1: ja, ik weet nog helemaal niks van de molen.
0: Dit is wel een
2: Anja, eerst, hè?
0: Oh ja, nee, ik heb het helemaal fout. Ik ben een item te ver, Anja.
1: Oké.
0: Ik zat al aan 12 uur te denken, dat mogen we stoppen.
1: Ik begon al ballen van de hopig te bedenken wat ik nou van molens weet, maar dat is niet zo heel veel.
0: Nee, echt niet?
1: Nou, nee, echt niet.
0: Dat kan verbeteren vandaag, want we hebben een Nationale Molendag, dus...
1: Serieus, dat is echt vandaag?
0: Ja, je kunt er nog op uit. Ja.
1: En ik woon zelfs vlakbij de Kinderdijk bijna, dus jij zou...
0: Nou ja, daar kun je kiezen.
1: Ja.
0: Hé, maar sorry dat ik je verkeerd aankondigde.
1: Geef niet.
0: Directeur van de bibliotheek ben je in de Krimpen en Waard.
1: Klopt.
0: Daar zijn heel wat onderwerpen te behandelen deze keer.
1: Ja? Nou, het valt wel mee toch?
0: Nou ja, we hebben het... eerst een update over de verhuizing. Dat lijkt me wel heel verstandig. Ja.
1: We zijn de verhuizing van Schoonhoven, zijn we momenteel mee bezig. En we zijn nog niet aan het verhuizen. Het Doelenplein wordt verbouwd, heel mooi verbouwd. Het is natuurlijk een rijksmonument, dus er zitten best veel haken en ogen aan. Maar dat een paar weken geleden hebben we de eerste rondleiding gehad. En dat wordt echt heel mooi en bijzonder. En een hele fijne plek voor de inwoners van Schoonhoven, denken we. Nou, en als alles volgens planning gaat, wat het nu nog gaat... dan zouden we daar zo aan het eind van het jaar, november, hoop ik, denk ik, in moeten trekken. En dan gaan we weer weg uit de tijdelijke Grimzaal waar we nu in zitten in Schoonhoven. Ja.
0: Want ik denk altijd bij rijksmonumenten, buiten mag niks, binnen mag veel.
1: dat is een beetje zo, maar ook niet helemaal. Want je zit wel met kleurstellingen en dat soort dingen. En het wordt van binnen ook teruggebracht in de staat van 1875. Maar dan met nieuwe materialen, zoals ik altijd bij zeg. Dus dan heb je wel heel bijzondere dingen. Dat bijvoorbeeld in de ene ruimte moet het plafond echt een bepaalde soort roesbruin worden. En in andere ruimtes moet het dan grijs zijn. Want het heeft iets te maken met de historie van het pand. Maar er zijn architecten die daar heel veel verstand van hebben. Dus dat komt allemaal helemaal goed. Ja. Dus dat is wel heel mooi om dat zo volledig mee te maken. Vanaf toch best wel behoorlijk verwaarloosd pand. Naar hoe het gewoon weer een heel functioneel pand gaat worden.
0: Ja.
1: Dus, ja.
0: Oké, en dan wat heeft de bibliotheek te maken met de Moederdagbraderie?
1: Alles. Ja. Wij staan altijd...
0: Dat is 100%.
1: Wij staan altijd op de Moederdagbraderie in Lekkerkerk. Omdat die braderie altijd de dag voor Moederdag is, hoor. Dat hebben we niet zelf bedacht. Maar sowieso staan we eigenlijk op de braderie in alle kernen. En dat begint altijd met de Moederdagbraderie in Lekkerkerk. Maar ja, daar staan we dan met een kraam. En daar kunnen dan staan er een prijsvraag voor de jeugd. En die kunnen daar een quizje doen. En wellicht een boekenbon winnen. Maar we geven daar ook heel veel informatie over onze abonnementen. Over onze activiteiten. Over de trainingen, de cursussen. De lessen die allemaal gevolgd kunnen worden. En bij deze eigenlijk mijn oproep van de braderieën. Van kom weer eens langs. En het is weer mooi weer. Het is volgens mij altijd mooi weer op de Moederdagbraderie in Lekkerkerk.
0: Ja, nou,
1: ik sta zelf meestal op de braderie in Haastrecht en dan regent het.
0: Oké.
1: Ja.
0: Dus. Dan zou ik het rooster andere dingen delen.
1: Ja, maar dit jaar is er geen braderie in Haastrecht, want er moet bestraat worden. Dus.
0: Oké.
1: Dus, maar dat, om aan te geven, want we hebben het natuurlijk heel vaak over taalhuis en digitaalhuis. We doen ook allerlei dingen en dan kom je een beetje op die lijst waar je misschien op doelt. We hebben ook allerlei lezingen en activiteiten voor die voor iedereen leuk of interessant kunnen zijn. En zo is binnenkort in Bergambacht dan een 27 mei een lezing over eendenkooien in Bergambacht. Zijn die rieten dingen die je dan in het water ziet liggen. En daar schijn je heel veel over te kunnen vertellen. Veel meer dan ik nu doe. Dus daar kunnen mensen gratis naartoe. Even aanmelden.
0: Okay.
1: En op donderdag 26 mei, of 28 mei, zo ik zeg het een keer, is de pubquiz in Schoonhoven vanuit het historisch ontmoetingspunt. En daar is de vraag, wie weet het meeste van Schoonhoven? Nou, ik ben heel benieuwd hoeveel teams zich aanmelden en wie er uiteindelijk met bokaal vandoor gaat.
0: En dan tot slot heb je ook nog de thrillerweken in de bibliotheek.
1: Ja. altijd vlak voor de zomer, de thrillerweken. Dan staan thrillers, een heel veel gelezen genre, die staan dan in het zonnetje in al onze vestigingen. Dus tentoonstellingen zijn er dan van. En lijsten van de meest gelezen thrillers. En thrillers worden gewoon heel veel geleend. En vooral in vakantietijd. Want dan gaan we natuurlijk ook gewoon weer best rap naartoe, ja. Hè, naar de zomer. Dus boeken lenen en gaan, zeg ik dan.
0: Ja. Maar boeken worden niet meer meegenomen op vakantie, want je mag allemaal minder meenemen. Dus
1: dan haal je ze uit de online bibliotheek. Ja, en, dan hoef je alleen je e-reader maar mee te nemen. Ja. En dan gooi je er gewoon alles op waarvan je denkt, misschien vind ik dat wel leuk.
0: Ja.
1: En dan kun je op vakantie zelf kiezen. Dus dat, dat kan ook heel goed.
0: Ja.
1: Dat is een beetje wat de Biep momenteel allemaal aan het doen is.
0: Nou ja, en daar is volop leven in de Biep, laat ik het zo maar zeggen.
1: Kijk op de website, altijd wat te doen. En van harte welkom iedereen natuurlijk.
0: Oké. Okay. Dank weer voor je bijdrage. En,
1: graag gedaan. Naar Kees voor de molens.
0: Ja, en tot de volgende keer met een betere aankondiging, laat ik het zo maar zeggen.
1: Heeft niks hoor, helemaal niet.
0: Okay.
1: Fijn weekend.
0: Van hetzelfde.

0: Ja, we gaan naar de molenaar van de Boezemolen in Haastracht. Dat is Kees Kameraad. En dan zeg ik op zoek naar een uitje voor het hele gezin. En wat zegt Kees dan? Goedemorgen.
1: Goedemorgen, zeg ik. En wat mij betreft is het hele gezin is welkom. Het is fantastisch weer. Zeker hier om in de polder te zijn. Dat is echt een genoegen. Er staat niet zoveel wind. Dat vinden wij wat minder leuk. Maar voor de mensen die op de fiets willen komen is dat natuurlijk alleen maar meegenomen. Dus lijkt me een goede tip voor vandaag.
0: Ja, en dan gaan die wieken wat langzamer als er weinig wind is, of niet?
1: Ja, dat hoort er ook bij, hè. Het gaat niet zo hard. Hè. Het gaat ook niet zo hard dat ik vandaag water kan malen, want dan heb ik iets meer wind voor nodig. Maar goed, hij draait wel, dus voor het beeld is het wel aardig compleet.
0: Mm-hmm. En daarnaast, wat heb je voor activiteiten? Want je hebt het over het hele gezin, dus dan moet er meer zijn dan alleen een draaiende molen.
1: Nou, wij hebben niet heel speciaal dingen op touw gezet. Dat is ook een beetje de ervaring van de laatste jaren. Maar wij gaan mensen dus wel wat vertellen. Wij gaan ze wat rondleiden. Vertellen over de molen en over de geschiedenis en van de omgeving. En dat passen we dan zo nodig ook wel een beetje aan als de kinderen bij zijn. En verder hebben we voor kinderen hebben we nog wel een paar frusseldingetjes om wat te knutselen als ze dat mee willen nemen of hier doen. Dus we houden ze wel bezig. Dat komt wel goed.
0: Ja, ja. En de eerste bezoekers heb je al, want je bent om 11:30 begonnen.
1: Ja, nee, we waren om 9:30 al hier. Want we moeten natuurlijk eventjes hier en daar nog wat schoonmaken en opruimen en klaarmaken voor het bezoek. Dus, maar inderdaad, de eerste bezoekers die lopen hier al rond op dit moment. Dus dat gaat helemaal goed.
0: Ja, en kunnen ze dan ook in de molen?
1: Jazeker, ja, ze kunnen gewoon naar binnen. Ja. Ze kunnen naar boven tot in de kap. Dus we laten alles zien. Dat ze ook een goed beeld krijgen van hoe de molen in elkaar zit. En als ze dat willen, ook een beetje een idee hebben van waarom staat deze molen hier? Waarom is dat ding hier gebouwd? Wat is de functie ervan? Wat doen we er nu nog mee? Dus dat verhaal dat willen we graag vertellen. Dat mensen daar ook een beetje een idee over hebben van hoe zit dat eigenlijk?
0: Ja, ik wil naar de top van de molen. Hoeveel treden moet ik gaan?
1: Ik heb ze niet geteld. Het zijn 3 trappen. Ik schat dat een... dat zal wel gauw richting 40 treden gaan, zo'n beetje, denk ik. Mm-hmm. Het is niet voor iedereen, denk ik, zo'n uitdaging om naar boven te gaan. Want het is... sommige mensen vinden dat ook wel gauw een beetje hoog. Het is ook niet zo'n makkelijke trap als die je thuis hebt. Maar het is wel veilig om te gaan. En wat dat betreft, als het lukt, dan gaan we met de mensen naar boven.
0: Ja, en dat kan tot 4:00 vanmiddag, hè?
1: Ja, zo ongeveer. Laten we het daarop houden. We sturen niemand weg, hoor, als je om 4:15 komt. En we zijn er nog wel even bezig om alles weer netjes op te ruimen en vast te zetten voordat we zelf naar huis gaan. Dus ja, tot 4:00 kunnen ze in ieder geval nog wel terecht.
0: Ja. Hoe vaak ben je zelf molenaar, zeg maar, dat de molen draait?
1: Ja, dat wisselt een beetje. Ik ben er wekelijks wel mee bezig. Wij zijn hier op de Boezemmolen zijn we met 6 gediplomeerde molenaars. Wij draaien op zaterdag meestal op een rooster. Dus dan is er eentje aanwezig. En dan kunnen we dus op die manier proberen het hele jaar door alle zaterdagen te draaien. Niet alleen zomers, maar ook 's winters. Dus ik ben zelf 1 keer in de 5-6 weken aan de beurt op zaterdag. Maar ik zit meestal door de week ook nog een keer hier, omdat ik ook leerlingen opleid. Dus die moeten natuurlijk regelmatig moeten die instructie krijgen. Dus dan dus zeg maar gemiddeld dat ik toch wel, anderhalf keer in de week hier wel rondloop.
0: Kortom, je hebt een leuke hobby aan, denk ik.
1: Het is een ontzettend leuke hobby. En zeker in dit voorjaar, de hele polder die wordt weer groen en het begint allemaal weer tot leven te komen. Dat is helemaal fantastisch. Holland op zijn best.
0: Oké, dat is een mooie afsluiter.
1: Ja. Nou.
0: Hey, veel succes vandaag.
1: Ja, dankjewel en fijne dag gewenst.
0: Ja, oké. Dag.
1: Tot ziens. Dag hoor. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Ja, nou, een vast item is de tv. En dat van 13 tot en met 19 mei hier bij RTV Krimpende Waard. Wat hebben we? De Waard aan tafel. Dat is een studioprogramma met deze week de volgende onderwerpen. De tuinrangers hadden in mei hun 100ste tuinbezoek. Een club vrijwilligers geeft advies over hoe de tuin groener en diervriendelijker kan. Maar hoe ziet zo'n tuinbezoeker dan uit en wat komt er allemaal bij kijken? Daarover gaan we in gesprek met Tony Hardenberg en Esther Murk. Dan hebben we Groesje de Roon uit Gouda. Zij is ervaringsdeskundige op het gebied van Parkinson. Zij heeft zelf de ziekte die veel meer behelst dan de voorbeelden van de oude trillende mannetjes, zoals ze zelf zegt. Samen met haar fysiotherapeut Sandra de Klerk geeft zij een duidelijke inkijk in het leven van Parkinson. De Nederlandse hervormde gemeente van Goudrak organiseerde rondom de kerk een gezellige rommelmarkt met diverse activiteiten. In het centrum van Lekkerkerk waren er afgelopen zaterdag diverse activiteiten. De muziekvereniging hield er een open dag. Diverse koren uit de regio zongen op het Korenfestival. En natuurlijk was er de Moederdagbraderie. Dan nog, als laatste, in het centrum van Berkenwoude werd de voorjaarsmarkt gehouden. Naast de kleedjesmarkt en diverse activiteiten voor de kinderen waren er onder meer planten, tuingereedschap, speelgoed, boeken en diverse cadeaus voor Moederdag te vinden. Uitzending vindt van bovenstaande items is telkens tussen 10 uur, 15 uur, oftewel 3 uur 's middags, 6 uur 's avonds en 9 uur 's avonds. En natuurlijk ook de vaste muziekprogramma's. Dat was wat RTV Krimpende Waard gaat brengen volgende week op tv. En dan ga ik maar meteen afsluiten. 3 uur De Waard op de Kaart zitten weer op. Roel Nijholt verzorgde de techniek. Mijn naam is Kees de Haan. Volgende week zit hier weer een ander, maar wij zeggen toch graag tot een volgende keer. En straks veel luisterplezier bij het programma van Dirk Molenaar.

0: Ik krimp een waard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panamese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn binnengekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek, hij bleek inderdaad besmet en hij staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Jette begint vandaag op Sint Maarten, daarna volgen Saba, Sint Eustatius, Bonaire, Aruba en Curaçao. Onlangs stelde de Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie dat Caribische Nederlanders achtergesteld worden ten opzichte van Europese Nederlanders. Zo zijn er geen werkloosheidsuitkeringen of kindgebonden budget. 1 op de 3 inwoners leeft in armoede. Het kabinet wil een structurele investering van 30 miljoen euro voor het sociale minimum. In Moskou is de jaarlijkse herdenking van de overwinning op nazi-Duitsland gehouden. De militaire parade op het Rode Plein was dit keer een stuk soberder, omdat president Poetin bang is voor drone-aanvallen uit Oekraïne. Mede daarom drong hij aan op een staakt het vuren. Na bemiddeling van de Verenigde Staten hebben Rusland en Oekraïne afgesproken 3 dagen de wapens te laten rusten. In Gelderop is bij een woningbrand een 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan. En toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
5: Iedere zaterdagmiddag de Lunch & Brunch Expo met Dirk Molenaar. Informatie en muziek.
6: Plaatje draaien, ja, daar heb ik niet te veel verstand van.

plaat die me altijd terugdenken aan begin jaren 80 toen ik met mijn ouders op vakantie was in Noord-Holland. Waren we daar op een soort jaarmarkt in Alkmaar. En daar speelde een man op een orgel dit nummer. En daar moet ik altijd weer even aan terugdenken. ABBA met Leo en Love Me als openingsplaat van een nieuwe aflevering van dit radioprogramma. 7 minuten over 12 en heerlijke temperaturen. 17, 18 graden in de Krimpenerwaard. Goed weer voor de cityrun straks. Maar als ik even zo in mijn herinnering terugga, ieder jaar dat ze dat hebben georganiseerd daar in Schoonhoven, is het altijd mooi weer geweest. Nou, vandaag in ieder geval mooi. Straks om 1 uur gaat de eerste loop van start. En dan vervolgens om 2:15. En als je het leuk vindt om erbij te kijken, het evenement vindt plaats. De start aan het Veer van Schoonhoven. Hartelijk goedemiddag allemaal. Welkom bij dit radioprogramma op de zaterdagmiddag tussen 12 en 1. Met straks aandacht voor een tweetal mensen die we een aantal weken geleden ook in de uitzending hebben gehad. En dan heb ik het over Lucas Smit en Anouk Bredijk uit Stolwijk. Ze zijn weer terug uit de Oekraïne. Begin april zijn ze weggegaan voor 2 weken. En we hebben ze straks in de uitzending met de ervaringen die ze daar beleefd hebben. Ook sommige angstige momenten, laten we dat ook voorop stellen. En we blikken alvast naar de actie die gaat komen. De actie op een tandem naar Marokko aankomende zomer. Daarover straks meer even na 12:30. Het is de week voorafgaande aan het Eurovisie Songfestival. Komende dinsdag is de eerste avond en volgende week zaterdagavond de finale. Nederland doet niet mee. Maar wij blikken zoals de doelgebruikelijk altijd terug in het verleden van het Eurovisie Songfestival. Ditmaal terug naar 1965.

terechte winnares. We praten over 1965. Voor Nederland deed toen mee Connie van der Bos. Misschien weten we dat nog wel voor de wat oudere luisteraars onder ons. Ik kan dat niet helemaal weer bepalen, want ja, toen waren we er nog niet. Hè. Dat was pas een 2 jaar later. Maar goed, het was in ieder geval Frans Gaal met Poupie de Zee, Poupie de Zol. Hier op RTV Krimpertenwater, programma de Duns en Bruns Expo. Het is vandaag rommelmarkt in Gouderak. Er is heel veel belangstelling. Ik zag al via onze redactie-app al diverse foto's binnenkomen. En in Lekkerkerk kun je ook over de hoofden lopen vanwege de moederdagbraderie. Want dat moeten we natuurlijk niet vergeten. Het is morgen moederdag. Dus als je nu ineens wakker schrikt dat je denkt, oeh, ik heb nog eigenlijk niks geregeld, dan zou ik maar opschieten.

0: Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, vindt de 62e wieleronde van Lekkerkerk plaats. Ieder jaar weer een reunie van deelnemers en publiek.
1: Een dorpsrondje met een wielerallure. Voor de laatste info met betrekking tot de ronde, ga naar rondevanlekkerkerk.nl.
0: Heerlijk toch, de wieleronde van Lekkerkerk. Op Hemelvaartsdag, 14 mei.

Grappig, hè? Dat nou een muziek, dat hoor je eigenlijk nooit op de Nederlandse radio. Maar hier wel bij RTV Krimpenwaard. Zo af en toe vinden we het leuk om een beetje wat anders te draaien dan anders. En ik had hem een paar weken geleden had ik hem ontdekt en ook gedraaid. En daar kreeg ik diverse reacties op. Con Benzino no Motoro. Komen vast een klein beetje in de stemming van het item na 12:30. Wanneer we praten met Lucas Smit en Anouk Breedijk over hun avontuur, mag ik wel stellen. 2 weken lang de handen uit de mouwen gestoken in Oekraïne. Daarover straks meer. We gaan naar een geveltuinfestival. De eerste die wordt georganiseerd hier in de Krimpenwaard. En dat gaat volgende week zaterdag 16 mei plaatsvinden in de Sint-Eloystraat. De Sint-Eloystraat is Schoonhoven. Schoonhoven-Noord hebben we het dan over. Tussen 11 uur 's morgens en 2 uur 's middags het eerste geveltuintjesfestival. Bewoners en belangstellenden zijn dan van harte welkom op het pleintje tussen de nummers 47 en 49 op de parkeerplaats. En daartegenover om 11 uur wordt het festival feestelijk geopend. Initiatief komt vanuit de buurt Groen Krimpenwaard, Loes Ambrosius en Loes Verton. Zeg ook Loes Verton, het mooie is dat iedereen iets kan bijdragen. De een zet een plant neer, de ander die bakt een cake, weer een ander maakt een praatje met een nieuwe buur. En zo begint vergroening eigenlijk gewoon bij ontmoeting. Volgende week zaterdag 16 mei, de Sint-Eloystraat in Schoonhoven, vanaf 11 uur 's morgens tot 2 uur 's middags. Oh.

Heerlijk toch, die muziek van toen de tijd. Blue Haze van lang geleden en The Smoke Cat in Your Eyes. In het vorige radioprogramma is al eventjes aandacht besteed aan Nationale Molendag, die vandaag plaatsvindt op deze schitterende zaterdag. Er zijn in totaal 4 molens waar je terecht kunt vandaag nog tot 4 uur vanmiddag. Als je het leuk vindt om de molens te bezoeken, de molen Den Arend in Bergambacht tot 4 uur vanmiddag. Dat geldt ook voor de Borenpanmolen in Vlist, de Bachtenaar eveneens in Vlist en uiteraard de Boezemolen in Haastrecht. 4 molens hier in de Krimpenerwaard waar het vandaag open dag is. En als je het leuk vindt, ben je natuurlijk meer dan van harte welkom. We gaan Nederlandstalige muziek draaien. En Nederlandstalige muziek, dan denken sommige mensen direct aan Yves Berendsen. Toch wel een beetje de populaire artiest van de afgelopen jaren. Terug in de tijd was natuurlijk zijn grote hit. En die zullen we ongetwijfeld nog wel even een keertje gaan draaien. Maar deze is ook leuk. We gaan een beetje dromen. En dat doen we dus met Yves Berendsen.

dromen, dat is natuurlijk het fijnste wat je kunt hebben in de nacht. Maar het kan soms ook wel eens verkeerd gaan dat je een beetje een angstige droom hebt. En dat komt mij regelmatig ook nog wel eens een keertje voor. Maar goed, dat eventjes tezijde. Yves Berendsen, een droomje van mij vannacht. Nou, het is bijna 12:30. Nou, kunnen we nog even besluiten om het een en ander uw deelgenoot van te maken? Of gaan we ons opmaken voor de tandemrit naar Marokko en het verhaal van Lucas Smit en Anouk Breedijk in de eerste twee weken van april van de vorige maand, toen ze in Oekraïne waren. Nou, laten we maar geen tijd verliezen en laten we inderdaad zo dadelijk overschakelen naar dat item van vandaag. Lucas Smit en Anouk Breedijk samen met nog een vijftal andere jongeren uit Stolwijk die de eerste twee weken van april de handen uit de mouw hebben gestoken in Oekraïne. En hoewel het mooi weer is en de temperatuur richting de 20 graden gaat, dacht ik, een zomerse plaat mag ook zeer zeker niet ontbreken. Ah, dit is leuk. Dit is Julio Iglesias.

0: We krijgen al zin in de zomervakantie met deze muziek van Julio Iglesias. Vorige week in dit radioprogramma, misschien weet u het nog, hadden we onder andere Gert van den Berg, onze RTV Knippen de Waard collega die na heel veel jaren werken, meer dan 50 jaar met pensioen is gegaan. Maar we hadden ook aandacht voor de brandweer in Schoonhoven. 2 weken geleden ook al. Toen hadden we eventjes een vooruitblik naar de komende verhuizing, naar het nieuwe onderkomen aan de Smaragd nummer 8 in Schoonhoven-Oost. Dat gaat, als het goed is, allemaal zijn beslag krijgen. Zo'n beetje, nou, begin juni, als de uitslag er is, dat er geen bezwaren zijn binnengekomen, dan zou de verhuizing einde van dit jaar, uiterlijk begin volgend jaar, kunnen plaatsvinden. Op 30 mei, daar gaan we nog aandacht aan besteden, komt die grootste brandweerwedstrijd, die eveneens in Schoonhoven wordt georganiseerd met heel veel korpsen uit Zuid-Holland. Wordt echt een hele spectaculaire dag. En ze hebben natuurlijk ook nog de ledenwerfactie die loopt. En ik heb begrepen dat het voorspoedig loopt. Dat is mooi, de eerste aanmeldingen zijn al binnen. We gaan overschakelen naar ons onderwerp van vandaag. Even terug in de tijd. Eind maart hadden we in de uitzending Lucas Smit en Anouk Bredijk uit Stolwijk. Toen moest het allemaal nog gaan gebeuren, samen met een vijftal andere jongeren uit Stolwijk zouden ze gaan richting Oekraïne op woensdag 1 april. En dat gebeurde ook in alle vroegte. Om 5:30 zijn ze vertrokken. Dat rij je niet in één keer natuurlijk naar Oekraïne. Dus een overnachting in Polen. En daarna komt, ja, zeg maar, toch wel een beetje een spannend moment. De overgang van de grens tussen Polen en Oekraïne. En Lucas vertelt hoe het gegaan is.
1: Je kan zomaar heel lang bij de grens staan. Het kan ook gebeuren dat je gewoon een 40 minuten eroverheen bent. Nou, een paar van onze groep waren 40 minuten eroverheen. En ik stond er 4,5 uur. Dus dat was wel...
2: Je een beetje verdacht uiterlijk.
1: Nou, je zou denken, dat was het toch blijkbaar niet.
2: Nee, maar wat was de reden dan?
1: Nou ja, ik had die batterij mee. Dat valt onder de exportgoederen, laten we zeggen. En dan ga je een speciale rij in. En dan moet je al je documenten worden gecheckt worden en zo enzovoort. En dan sta je gewoon best wel lang. Maar dat is ook voor al die exportauto's, die moet ook in die rij. En de mensen die dat niet hadden, die konden zo door. Dus Anouk heb me uitgezwaaid en die ging zo doorrijden.
2: Ja. Maar je had niet zoiets, dat was in vroege tijden, als je dan de plaatselijke ambtenaar die het moest controleren bij de douane €100 gaf, dat die je gelijk doorliet?
1: Nee, daar hoop je stiekem wel op, maar dat is echt niet zo. Nee, ze zijn er echt heel streng in. Je komt er niet zomaar door, nee.
2: Maar uiteindelijk, de anderen waren vast doorgegaan. Jij 4,5 uur later, ja, toen was je natuurlijk wel helemaal zo'n garisboter op toen je aankwam.
1: Ja, maar op zich, naar Kiev toe rijden vanaf de grens is iets van 6 à 7 uur. Dus dat valt nogal mee. Ik moest onderweg al spullen afgooien ergens. Maar al in Oekraïne reden we niet super lang. Want vergeleken met de dag ervoor ben je gewoon de dag voor 16 uur aan het rijden of zoiets. Of 14 uur. Dus dat valt nogal mee. Het is meer, je moet gewoon heel veel wachten af en toe.
2: Hoe heb jij het beleefd, Anouk? Want het is natuurlijk best een heel stuk. En je zit misschien met de auto met personen die je niet dagelijks spreekt. Probeer je maar heel de tijd het gesprek op gang te houden. Vielen er af en toe wel gewoon stiltes of viel je in slaap?
3: Ja, deze keer zijn we met voornamelijk een groep vrienden gegaan. Dus het grootste deel is ook bij Lucas in de auto. Ja, dan is het gewoon relaxed babbelen, af en toe even in slaap vallen, filmpje kijken. Ja, het is een beetje de tijd doden. Er zit niks anders op. Ja, het blijft gewoon 25 uur in een auto zitten met elkaar. Dus je moet met elkaar doen, met elkaar gezellig maken. En dat gaat eigenlijk altijd heel erg goed.
2: Hey, eenmaal aangekomen op plaats van bestemming. Dat waren die plaatsen in de buurt van Kiev. Jullie locatie waar jullie aankwamen. Wat was precies voor locatie?
3: We kwamen in principe aan in het huis van de organisatie. Die hebben daar een huis gebouwd, denk 2 jaar geleden ongeveer. Er zitten ook appartementjes in, dus dan konden we daar ook slapen. Ja, en daar eigenlijk warm welkom geheten. Dus de organisatie die stond er klaar met 10 mensen. En gelijk iedereen in de armen slaan en het gewoon je vrienden weer zien eigenlijk. Dus dat is superleuk om terug te komen.
2: Ja, want jij hebt natuurlijk al meerdere reizen, Lucas trouwens ook. Dus jij kende al die mensen daar op locatie.
3: Ja, klopt. Ja, ik ga al 4 jaar lang met ze mee eigenlijk. Dan gaan we samen bouwen. Dus ja. Je kent ze op een gegeven moment heel erg goed.
2: De huisvesting, ziet het eruit, zeg maar? Is het heel erg eenvoudig? Of zeg je van, nou, voor Oekraïnse begrippen zaten we hartstikke goed?
3: We zitten heel erg goed daar, ja. Dus eigenlijk is alles geregeld. Het enige waar je last van hebt, is dat de stroom eraf gaat. Vanwege de oorlog worden natuurlijk veel elektriciteitsplekken gebombardeerd. En nu hebben ze dus een soort schema dat bepaalde uren van de dag je wel stroom hebt en bepaalde uren niet. Dus het is even een beetje plannen wanneer je gaat douchen. Maar voor de rest gaat het eigenlijk heel erg goed.

0: We hadden het straks op deze mooie zaterdag over de Moederdagbraderie, die in Lekkerkerk wordt georganiseerd. De Rommelmarkt in Gouderak, maar we zijn er nog eentje vergeten, want ik zag net ook foto's binnenkomen. En dat is namelijk de Voorjaarsmarkt in Berkenwoude. Dus mocht u nog in de gelegenheid zijn, bent u daar ook van harte welkom. 2 weken lang zijn ze in Oekraïne geweest. Dat was niet voor de eerste maal, want eerder waren ze al afgereisd via de organisatie Hope for Ukraine. Maar ditmaal was het op eigen gelegenheid samen met nog een 5 andere jongeren uit Stolwijk. En uiteindelijk was de groep nog groter omdat ze zich aansloten bij ook weer andere mensen uit Nederland. En was het een hele grote groep die afreisde naar Oekraïne woensdag 1 april vorige maand. 2 weken lang hebben ze daar de handen uit de mouwen gestoken. Lucas en Anouk, die we hier spreken in de uitzending. Lucas Smit en Anouk Breedijk. En Lucas, dat vertelt u ook zo dadelijk, die heeft nog een andere klus daar gedaan. Namelijk het aansluiten van een thuisbatterij. Dat is namelijk zijn werk. Hij is installatiemonteur. Maar goed, het belangrijkste van de klus was het meehelpen aan de realisatie van een recovery center. Dat is een opvangcentrum voor getraumatiseerde soldaten en weduwen. Daar aangekomen was er natuurlijk al het een en ander gerealiseerd.
1: De fundering was er al voor het grootste gedeelte. Die was niet helemaal goed aangelegd. Ze moesten het een en ander gaan veranderen. Gelukkig hadden we een ijzervlechter mee, dus dat ging vrij rap. Toen zijn we begonnen met metselen eigenlijk. De bakstenen bouwen, pilaren erin maken, heel veel ijzerwerk ook.
2: Er kwam ook heel veel improvisatie bij kijken van materialen die er misschien niet waren of niet volledig.
1: Het is altijd even knoeien. In Nederland zijn we gewend om alles machinaal te hebben. Dat is daar niet altijd zo. Dus het is even gereedschap op een andere manier gebruiken dan dat je gewend bent. Maar we zijn allemaal praktisch opgeleid. En dat gaat eigenlijk vanzelf. We hebben een bouwleider daar ook erbij. Een Oekraïense spreekt geen Engels, dus dat helpt niet mee. Maar met een beetje handen en voetenwerk snap ook een beetje hoe je het doet. En wat op de Oekraïense manier de beste manier van doen is.
2: Lucas, als je zo met elkaar werkt, hè, je hebt allemaal verschillende disciplines. Ja, in een normale situatie zou je misschien af en toe een beetje op elkaar vitten. Hè, van dit gaat niet goed, of dat kun je beter zus en zo doen. Hoe ging dat nu onderling?
3: Het ging verrassend goed eigenlijk. Want het was in het begin, de eerste week was het al vrij druk daarover. Maar daarna werd het al steeds geleidelijk minder en minder druk. Want de helft van de groep van ons ging weer weg, want die moest eerder weg enzovoort. En als je een beetje rust hebt, dan komt het ook wel vanzelf gewoon een beetje terug. En dan heb je ook je smaak te pakken, want dan ben je al een week bezig. En dan weet je heel goed wat je moet doen en dan gaat het allemaal aardig vlot.
2: Ja, wat heb jij dan het meeste gedaan? Heb je veel gemetseld of juist getimmerd of in de weg gelopen?
3: Ik heb in de weg gelopen en daarna ben ik mijn batterij gaan plaatsen. Nee, ik heb denk 3 dagen gemetseld in het begin. Daarna ben ik naar Mykolaiv gereden, samen met Bart en nog iemand anders. En dan heb ik die batterij geplaatst, daar zo.
2: Ja, hoe ging dat? Sloot allemaal gelijk in één keer goed aan?
3: Nee. Nee, het is, ik ben nog steeds een beetje bezig. Het is, laat maar zeggen, 95% gebeurd. En dan moet ik nog, er moesten nog een paar dingen veranderd worden. Dus daar moet ik even over bellen enzovoort. En dan,
2: Okay, dus het liep eigenlijk niet zo gesmeerd zoals je dacht?
3: Nee, maar het zit wel in elk geval. Dus dat is al de grote stap.
2: Ja. Maar wat liep erop tegen dan? Want het is toch gewoon een kwestie van aansluiten en klaar?
3: Ja, maar dat is voor mij ook de eerste keer dat ik deze batterij had gebruikt eigenlijk. Dus ik had de verkeerde, één klein verkeerd onderdeel mee. Ja. En dan loopt het helemaal op spaak. En dan moet sommige dingen ook.
2: Dus ze kunnen hem nog niet gebruiken?
3: Nog niet. Maar dat hoop ik dat ik deze week nog kan regelen.
2: Okay. Het onderdeel opsturen?
3: Het onderdeel is opgestuurd. Die is aangesloten. Nou moet ik nog, moeten er nog een paar dingen aangepast worden. Maar dat is eigenlijk meer een kwestie van bellen. En dan even, want er is een Nederlander daar, maar die zit er niet altijd. Dus het is even een beetje uitvinden wanneer het uitkomt. Dus,
2: je kan niet zomaar even in de auto springen en weer even terugrijden.
3: Nee, dat wordt lastig.
2: Okay. Baalde je wel? Was je boos op jezelf?
3: Nou, ik baalde wel een beetje dat hij niet werkte, maar ja. Dat soort dingen gebeuren wel eenmaal. Het grootste gedeelte staat er, dus ja.
2: Ik probeer me even jou te verplaatsen op dat moment. Jij komt erachter dat je dus een verkeerd onderdeel hebt. Ben je dan boos op jezelf? Zet je te voeteren? Ben je baas bellen?
3: Nee, ja, het was gewoon, ja, het was lullig. Je doet er niet heel veel aan, dus dan accepteert maar ook. Ja.
2: En er vrijgelaten mee op?
3: Ja, daarom. Maar dat ben ik over het algemeen wel, hoop ik. Dus ja. Nee, het is ook wel, ik had in principe zelf, als het aan mij lag, had ik wel langer willen blijven. Maar ik had natuurlijk ook nog 2 andere gasten mee. En we hebben daar ook nog allemaal dingen te doen. Dus, en het is 7 uur rijden. Dus je denkt niet, ik rij even op en neer of ik blijf er even. Ja. Dus dan ga je maar meteen allemaal terug.
2: Dan komt Oekraïne natuurlijk best wel vaak in het nieuws. Eigenlijk wel dagelijks. Hè, dat er wel aanslagen over en weer zijn. En toen jullie weg waren, toen had ik toch een beetje het idee. Maar het kan misschien zijn omdat ik er meer op gelet heb. Dat ik dacht, nou, er valt nogal wat naar beneden daar rondom Kiev.
3: Ja, we hebben één keer een beetje bommenslagen gehoord eigenlijk. Dan voel je het ook een beetje trillen eigenlijk. En voor de rest af en toe luchtalarm in Erpin. En Mykolaiv heb ik ook een keer bommenslag inderdaad. Dan zag je gewoon een daktrillen, laat maar zeggen. Maar dan wil je ook wel echt 3 keer per dag luchtalarm gaan. En af en toe ook bijna elke dag wel gewoon luchtalarm schieten, laat maar zeggen.
2: Op het moment dat luchtalarm afgaat, moest je dan de schuilkelder in?
3: Nou, normaal wel, maar je bent echt... Het meeste vliegt over en dat denk ik dat iedereen blijft ook gewoon doorgaan met wat ze doen. Dus bijvoorbeeld die bommen, toen je die bommen voelde, dan... Ik liep naar beneden en vervolgens zit er nog iemand op zijn stoel, zit achter zijn computer en zegt van... Oh, dat gebeurt elke dag. Of gebeurt elke week of zoiets. Dus ja, die blijft gewoon lekker zitten.
2: Ze worden er een beetje gelaten door.
3: Ja, ze raken een soort aan gewend inderdaad.

0: De klassieke top 100 samengepest in zo'n 4 minuten Hooked on Classics. Je luistert naar RTV Krimpen de Waard. Het is 12 minuten voor 1. We sluiten het gesprek af met Lucas Smit en Anouk Bredijk. Beide uit Stolwijk. 2 weken lang in Oekraïne geweest. Handen uit de mouwen gestoken. Het Recovery Center voor getraumatiseerde soldaten en weduwen. En de thuisbatterij die dan helaas niet helemaal goed aangesloten kon worden. Maar ook daar hebben we alle vertrouwen in. Dat komt allemaal goed. Zo dadelijk horen we meer over de actie. De tandem. De 3-persoons tandem naar Marokko. Vanuit Nederland, dat wordt nog wat. Maar eerst nog even met Lucas terugblikken of nou ja, ze gedaan hebben wat ze in gedachten hadden.
1: Ja, we hebben echt heel veel kunnen doen. Namens, het was echt een beetje op een onderwijs houtje gingen. We hebben gewoon eigen tijden waar we gaan werken en zoveel mogelijk. Dan heb je meer vrijheid om dingen te doen.
2: Ja, okay. Want de vorige keer was het vanuit de organisatie en nu hebben jullie het gewoon zelf geregeld.
1: Ja, min of meer, ja. Ja. En nou hebben we eigenlijk gewoon die organisatie daar ter plekke, soort van. Die hebben we dan benaderd om daar te kunnen komen en hun te kunnen helpen. En we hebben echt heel veel gedaan, ja. Dus het viel niet tegen. En ook dat we die auto's mee hebben genomen en allemaal dat soort dingen. Dat hebben we vorige keer in principe niet echt gedaan, eigenlijk.
2: Denk jij er ook zo over aan? Kijk je ook zo tevreden terug?
3: Ja, absoluut. Ja.
2: Is het concept voor de volgende keer ook?
3: Ik ga er wel vanuit. Het is nu wat makkelijker om ook wat langer te gaan. Want je rijdt natuurlijk 2 dagen. En normaal gesproken ga je dan een week. Dus dan zijn er nog weinig werkdagen over. Dus dit ging eigenlijk wel fantastisch. En het is heel gezellig om met je eigen vrienden en mensen die je kent te gaan.
2: Stel voor dat de mensen zeggen die dat allemaal zo aanhoren van jullie. Die denken van nou, ik zou me ook daar wel voor willen inzetten. Wat zou jouw advies zijn om welke route we daarvoor zeg maar zouden moeten doorlopen?
3: Meer dan welkom zou ik als eerst zeggen, want het is onwijs mooi om te doen. Voor jezelf en voor de mensen daar. De beste manier is om via Hope for Ukraine, dat is een organisatie die gaat met groepen mensen daarheen, om je daar aan te melden voor een herstelreis. Mocht je in de omgeving wonen en ons kennen, kun je ook via ons daarheen gaan.
2: Nou, de volgende reis, misschien mogelijk deze zomer, hoorde ik je net zeggen. Ik weet niet waar het helemaal precies van afhangt. Maar je hebt natuurlijk ook wel acties te doen. Hè, zoals jullie ook eerder dit jaar de bingo hebben georganiseerd. En ik zat hier vorige keer. En toen kwam er heel even leuk op tafel dat er een tandem klaar staat om een reis naar Marokko te maken. Was dat een grap? Is dat serieus? Leeft het nog steeds?
3: Het leeft zeker nog. Ja, de tandem is al gekocht. Dus we hebben een 3-persoons tandem. Wij 2 gaan sowieso fietsen. De datum moet nog even gepland worden. En dan gaan we eigenlijk elke week een andere persoon uitnodigen. En we zitten nu aan te denken om ook een podcastje of iets op de fiets te doen. Of weet ik het wat, om een beetje de tijd te vullen. Maar we gaan richting Marokko met de fiets, ja.
2: Maar iedere keer iemand anders. Dat betekent dat iemand echt naar een bepaalde plek toe moet gaan. Met jullie op de tandem en zo weer verder. Dat wordt nog heel georganiseerd.
3: Dat wordt nog een heel ding, ja. Ja, klopt. Maar er zijn heel veel mensen die het heel erg leuk vinden, het idee. En dus we gaan kijken wat we kunnen maken.
2: Ja, nou begint Marokko natuurlijk bovenin. Hè. Gibraltar oversteken, dan ben je in Marokko. Is dat ook het einddoel of gaan we ook verder Marokko in?
3: Nee, dat is wel het einddoel. Dan zijn we al een maand onderweg, dan heb ik het wel goed geweest.
2: Ja. Heb je nog wel genoeg vrije dagen?
3: Nee, zeker niet. Nee, dus dat wordt even een beetje plannen.
2: Maar stel voor, ik zit even te rekenen. Dan ben je weer echt wel 2 weken onderweg, of niet?
3: Een maand, 4 weken. Ja, en dan moet je ruim 100 kilometer per dag. Dus,
1: dat zal vaak lopen, zeker als je telkens een nieuw iemand erbij hebt.
2: Ja. Je weet waar je aan begint, Lucas. Je zit al een maand met haar opgescheept, hè?
1: Ja, dat is wel lastig, ja. Ja, maar als ik er zat ben, zit ik helemaal achter op de fiets, joh. Dat komt goed.
3: In het karretje.
1: Ja, in het karretje.
2: Hou ons in ieder geval op de hoogte. Dat is leuk om daar in ieder geval ook aandacht aan te besteden. En dan gaan we het afronden. We zijn nu ongeveer 40 jaar verder. Opa Lucas, kleinkinderen, dwarrelen hier allemaal rond. Je weet nooit of het zo is. En jij moet wat vertellen over Oekraïne. En dan speciaal over de reis die in 2026 gemaakt is. Wat ga je ze dan in ieder geval nog meegeven?
1: Nou, ik zal sowieso hopen voor die kinderen dat ze nou ook kunnen gaan. En dan...
2: Maar we hopen dat de oorlog al over is.
1: Ja, daarom. Ja. Nee, dat bedoel ik. Ja. Nee, het is, het is gewoon heel mooi. Het is sowieso leuk om dat soort dingen te doen. En jezelf ook een beetje openstellen voor dat soort... om gewoon vrijwilligerswerk te doen. Om gewoon met andere mensen ook een beetje te kunnen helpen. Het is leuker dan je denkt eigenlijk.
2: Ja. En Anouk, wat gaat die vertellen aan de kleinkinderen?
3: Ja, ik hoop gewoon dat ze kunnen zien hoe mooi het is om liefde te delen. Om mooie momenten te delen met andere mensen. Mensen op te bouwen, hoop te geven. En dat ze daardoor geïnspireerd raken.

0: je zou denken, Jive Bunny in de Master Mixes. Maar nee. Dit was van langer geleden. En dat hadden ze wel daarvoor gebruikt in de plaat die ze maakten in 1989. De Hawaii 5-0. Dit was van een onbekende samenstelling van muzikanten. Want er zijn heel veel uitvoeringen daarvan. Goed, we houden contact met Lucas Smit en Anouk Breedijk uit Stolwijk. Dank in ieder geval voor jullie inzet begin april daar in Oekraïne. En dank dat we weer te gast bij jullie mochten zijn. En dat we jullie op het podium mochten zetten in dit radioprogramma. Waar we contact met elkaar zeker over de leuke actie die met de drie persoons tandem gaat komen. Aankomende zomer vanuit Stolwijk naar Marokko. Ik geef het je te doen. En misschien mag je wel een stukje mee fietsen. Hè? Die uitnodiging staat in ieder geval. We gaan het afsluiten. We gaan kijken schoon over bij de Silver City Run die vanmiddag van start gaat. Zodanig om 1 uur gaan de eerste lopers al van start. En straks om 2 uur de grote groep. Dat gevolgd door de tweede grote groep om 14:15. Veel plezier misschien erbij en anders bij andere evenementen. Voor nu in ieder geval een goed weekend. Morgen moederdag, vergeet het niet, hè. Denk erom, hè, want moeders, dat is de liefste vrouw van de wereld. Die moet je in het zonnetje zetten. Zolang je uiteraard nog een moeder hebt. En anders is er ongetwijfeld al iemand anders die ook voor jou als een moeder is. En zet die ook in het zonnetje.
1: Jammer, het programma is weer voorbij. Tot de volgende keer en nog een fijn weekend verder.
2: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. In een industriehaven op het Canarische eiland Tenerife worden de voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar is het hantavirus uitgebroken. Er worden lege tenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip vanaf komende nacht op te vangen, schrijft het ANP. Het schip gaat vlak voor de kust van de anker. Nederlandse opvarenden zullen nadien 6 weken in thuisquarantaine gaan. Naast de Spaanse ministers van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken zal ook de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie aanwezig zijn. Ook een Nederlandse delegatie is aanwezig op het eiland. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment een vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. De gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra veiligheidsmaatregelen blijft de gemeente bij een negatief advies. Het festival Music On zou vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers herbergen. Het terrein in Meerpark in Amsterdam is afgesloten. In de VS zijn vier mannen veroordeeld voor hun rol bij de moord op de Haitiaanse president Jovenel Moïse in 2021. Ze zouden het plan voor de moord beraamd hebben en geld, wapens en kogelwerende vesten aan de schutters hebben geleverd. Volgens de Amerikaanse justitie wilden ze Moïse uit de weg hebben en een eigen president naar voren schuiven. Het weer, op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
2: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpduzes. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpduzes bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

0: Expo.
1: Een expositie in Bergambacht. Dag luisteraars, tot en met 30 juni exposeert Aart Verduin met een 12-tal van zijn werken in de bibliotheek van Bergambacht, welke u vindt aan de Pleinstraat nummer 4. U bent van harte welkom tijdens de openingstijden van de bibliotheek. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@ntvkrippendewaard.nl.

0: info.
1: De Negendorpen fietstoertocht. Dag luisteraars, op zaterdag 20 juni is het weer zover. De Negendorpen fietstoertocht door de regio. Het gaat over ongeveer 85 kilometer en verder zijn er nog 3 fietstoertochten van ongeveer 45 kilometer. Het start is bij de plaatselijke ijsclubs tussen 9 en half 2. De stempelposten, let op, die sluit om 5 uur 's middags. Het inschrijfgeld bedraagt €5 per persoon. Deelnemers tot en met 12 jaar mogen gratis meedoen. En wat ook zo leuk is, na afloop ontvangt iedereen een leuke herinnering.

0: muziek en nog eens muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard non-stop.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: regio-info.
1: Een bericht van het Alzheimer Trefpunt. Dag luisteraars, het Alzheimer Trefpunt Krimpenerwaard die houdt maandag 11 bij haar maandelijkse bijeenkomst. En ditmaal is het thema mantelzorgen voor een naaste. De bijeenkomst is bedoeld als ontmoetingsplaats voor mensen met een vorm van dementie, hun naasten, mantelzorgers en professionals. Ditmaal is de samenkomst in de avond, maandagavond 11 mei, en wel van 7:30 tot 9:00. De plaats van handeling is de boerderij Groei en Bloei aan de Bovenberg 130A in Bergambacht. De maandelijkse bijeenkomst van het Alzheimer Trefpunt Krimpenerwaard.

0: luistert naar RTV Krimpen Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 2:00.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panadese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn ingekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek en hij bleek inderdaad besmet en staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. En de gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra maatregelen blijft de gemeente bij het negatieve advies. De organisatie spant een kort geding aan tegen de gemeente in een poging om het festival te redden. Dat begint rond dit tijdstip. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Het is het eerste bezoek aan die regio sinds Jette premier is. Hij gaat op de eilanden onder meer praten over weerbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Hij start vandaag op Sint Maarten. Morgen reist hij door naar Saba. In Berlijn komt toch geen referendum over het grotendeels autovrijmaken van de stad. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten valt in het water vanwege gebrek aan steun. De initiatiefnemers verzamelden te weinig handtekeningen. Zij wilden het autoverkeer in de Duitse hoofdstad flink beperken binnen de ringspoorlijn, een gebied waar ongeveer 30% van de Berlijners woont. Het plan had vanaf de start al te maken met weerstand. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wat meer wolken. Nog steeds droog. Dit was het NOS Journaal.
3: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders? De volgende sponsoren wensen voetbalvereniging Lekkerkerk veel succes. Fysiotherapie Lek en IJssel. Geodes BM Netherlands. Handelsonderneming EA van Buren. Heineken. Het Koetshuis Party en Catering Service. En tot slot Inter Fastfood.
5: Elke zaterdag Krimpen Urwaard Sport. Met live voetbalwedstrijden in de regio. En al het andere sportnieuws. Krimpen Urwaard Sport.
6: Krimpen Urwaard Sport. Krimpen Urwaard Sport. Met Erik Rietveld.
7: Ja, Erik.
8: Ja.
7: Goedemiddag.
8: Nieuwe Krimpen Urwaard Sport.
7: Yes. Daar zijn we weer, aflevering 640. Zaterdag 9 mei is het vandaag, 2026. En we zijn hier weer bij u, Krimpen Urwaard Sport, vanaf de klok van 2 uur. Veel lokaal voetbal uiteraard. Zoals gewoonlijk vullen we dit met lokaal voetbal. Vijf wedstrijden hebben we vandaag. In de Eredivisie is de competitie een beetje aan het aflopen. Maar ja, dat geldt voor de amateurcompetities ook natuurlijk. Dus een vol programma vandaag. 5 wedstrijden. Om 2:30 hebben we 3 wedstrijden. Namelijk Dilettant Floriant, Bergambacht Ommoord en Ona Haastrecht. En dan hebben wij om 3:00 hebben we de andere 2 wedstrijden. Dat is Spirit tegen Pekau, wat een heerlijke derby. En Stolwijk Lekkerk. Ook een fantastische derby. Ja, en trouwens, Ona Haastrecht zou je natuurlijk ook als een burenruzie kunnen beschouwen.
8: Ja, ja, Gouda Haastrecht. Ja, precies. Hoeveel kilometer ligt we van elkaar af?
7: 4.
8: Ik hoorde dat John op de fiets ging, dus...
7: Oké, nou, ja. Dat zal hem goed doen. Lekker gezond, die 4 kilometer. Genoeg geluid erover het programma wat we vandaag hebben. 5 wedstrijden. Later kom ik ook bij het overzicht. Dan kunnen we kijken hoe spannend het wel niet is. We hebben in het kader ook van Bergambacht Ommoord... hebben wij nog meer nieuws. Als het goed is, hebben wij contact denk ik toch wel of niet? Want het was
8: ik heb het nog niet gehoord. Ja, ik hoor wat.
7: Goed zo. We hebben het over Bergambacht. Jan Ooms doet daar natuurlijk altijd verslag van. En bij Bergambacht is er een wisseling in het bestuur. Namelijk, ze hebben een nieuwe voorzitter. En het hoe, wat en waarom hij deze onmogelijke taak is aangegaan. Ja, dat gaat Jan Ooms vragen. Jan, goedemiddag. Je hebt de voorzitter voor je, denk ik.
9: Ja, inderdaad, hier op Sportpark de Hofkamp in Bergambacht heb ik de nieuwe voorzitter van de voetbalvereniging Bergambacht naast me zitten. En die zullen we een paar vragen gaan stellen. Ten eerste... Wie is de nieuwe voorzitter van Bergambacht?
10: Nou, ik ben Willem-Jan Barendrecht, woonachtig te Bergambacht. Getrouwd, 2 kinderen, nou, waar ze alle 2 op de voetbal. Eentje heeft er gezeten en speelt nog. En ik ben al sinds januari voorzitter.
9: Ben jij een vreemde in de vereniging Bergambacht of heb je al enkele functies doorlopen?
10: Nou, ik ben eigenlijk met mijn zoon was toen 6 in 2015 binnengekomen. Nou, dan heb ik allerlei zaken al gedaan van leider, trainer, keeperstrainer. Toen
9: ben ik technisch coördinator.
10: Ja, in 2018 ben ik in het bestuur getreden als technisch coördinator tot januari 23.
9: Goed, dat is eventjes de persoon. Willem-Jan Barendrecht, wat doe je voor professie?
10: Ik ben lid van de groepsdirectie van een middengroot familiebedrijf in zand en grind, beton en scheepvaart.
9: Dan heb je ook een sportverleden. Ik heb het op het internet opgezocht, maar jij kan het beter vertellen, denk ik.
10: Nou ja, ik heb ook eigenlijk tot mijn 36e gevoetbald. Ik kom oorspronkelijk uit Schravendeel. Toen voetbalden we daar nog tweede, eerste klas zondag. Dat was in de tijd dat er nog veel verenigingen op zondag voetbalden. Daar ben ik in mijn 16e eerste gekomen, daar 7 jaar in gespeeld. Toen ben ik altijd als keeper. Dan ben ik een jaar naar Nieuwhoorn gegaan. Was destijds ook, ik weet niet wat ze nu op welk niveau spelen. En het sportieve periode was eigenlijk het mooiste vanaf 96 tot 2006 bij ASWA.
9: En ASWA heb je ook een hele mooie periode meegemaakt. Ik doel erop. Juni 96 ben je daar lid geworden. En in 2005, 2006, nou ja, vertel het zelf maar.
10: Ja. Nou ja, dat was een hele mooie periode. Toen ik kwam speelden we, dat was toen nog hoofdklasse. En toen zijn we nog een jaar gedegradeerd. Nou, daar leer je ook van, zeg ik altijd. Zijn we weer naar een jaar terug. En toen ben ik daar, zeg maar, 3 keer hoofdklasse kampioen geweest van A, B en A. Toen was het nog hoofdklasse. Ja, 2 keer de zaterdag finale verloren. Nou, dus uiteindelijk in 2004, 2005 gewonnen. En dan wonnen we de zaterdagtitel en toen vonden we ook de landstitel. En mijn afscheidswedstrijd was 2006. Toen werden wij amateur bekerkampioen van Nederland.
9: En sinds die wedstrijd heet jij... even kijken hoor, wat had ik... De held van ASWH. Want je stopt in die wedstrijd tegen Argon een pingel.
10: Ja, dat was wel heel sportief. Een van de mooiere momenten. Natuurlijk ook. We wonnen toen zaterdag tegen de IJsselmeervogels. Nou, tegen Argon. En in de 92e minuut kregen we een pendel tegen. Ja, vergeet ik nooit meer die spits, Patrick Lokke. En lang blijven staan. Uiteindelijk hield ik hem tegen. En toen nog werden we met 4-2 Nederlandse kampioen.
9: Over kampioen gesproken, dat zal Bergambacht in de huidige vorm in deze competitie West 2 4D niet behalen. Maar ze behalen wel, ze kunnen nog wel een soort periode plek bemachtigen. Actueel, is Bergambacht daar klaar voor? om eventueel te promoveren?
10: Ja, dat is altijd moeilijk te zeggen. Dat zeg ik altijd. Dat moet je ook altijd afwachten hoe je dan reageert. We hebben een keer de derde klas gespeeld en dat is best nog een overgang. Maar aan de andere kant laten we het hopen dat we een toetje kunnen halen. Dat is eigenlijk leuk voor de club. En dat we er even aan mogen ruiken. Ja, en dan zien we wel waar we staan. En mocht het zo zijn, ja, dan gaan we het wel beleven. We hebben natuurlijk een jonge groep. Er zit echt nog wel potentie in. Dus en we hebben wat ervaring in de derde klas.
9: Vanmiddag geen onbelangrijke wedstrijd tegen de nummer 2, althans virtueel nummer 1. Want ze hebben een wedstrijd minder als Schoonhoven. Schoonhoven is vanmiddag vrij. En is het Bergambacht tegen Omoord? Hoe leeft deze wedstrijd CQ in de hele vereniging?
10: Nou, ik denk op zich dat zijn, of het nou echt leeft, weet ik niet. Kijk, in de selectie wel. Die willen natuurlijk, ja, dat is ook een goede cultuur. Hè. Maar ja, ik denk dat de meeste, dat merk ik hier nog wel bij de vereniging, van het is al, ja, oh, lukt het niet, dan is het jammer. Hè. En dat is wel een andere sport.
9: Doe maar gewoon, dan doe je gek zat.
10: Ja, ja en nee. Want wil je dat echt gaan bereiken, dan is het niet alleen het team wat dat moet nastreven, maar ook de omgeving eromheen. En daar moet je ook klaar voor staan als vereniging. Daar hebben we ook het verleden ervaring. Daar kan je ook die stappen maken. Maar laten we als het risico wordt en we pakken de periode en we gaan promoveren, ja, dan zien we het daarna. Ik neem graag het risico aan.
9: Komt tijd, komt raad. Nu eventjes, we zijn gemeente Bergambacht is onder andere een vereniging in de gemeente Krimpenerwaard. Krimpenerwaard heeft, als je het sect bekijkt, 10 voetbalverenigingen. Iedereen die doet een mond wijd open van we willen dit, maar er is maar 1 portemonnee. Maar van aankomend seizoen zijn er 3 kunstgrasvelden uitgedeeld. Laten we het zo maar even zeggen, goedgekeurd om te laten leggen bij verenigingen. Onder andere Gouwerak, Schoonhoven en Bergambacht. Hoe vliegen jullie dit aan?
10: In wat opzicht gewoon? Nou ja, we hebben natuurlijk een geweldige onderhoudsploeg. Hè, die doet de begeleiding voor ons. En alles staat in de startblokken om 10 juni zeg maar, het veld open te gooien. En dan op 31 juli is die weer speelgerechtigd, het veld.
9: Willem-Jan, nou, we zitten eventjes te praten. We kunnen natuurlijk uren doorgaan, maar we hebben ook een muziek- en sportprogramma over een enkele minuten. 20 minuten beginnen de eerste wedstrijden alweer. Maar was het altijd, stond dit op je bucketlist om voorzitter van een vereniging te worden?
10: Nou, niet zozeer op de bucketlist. Ik heb wel een soort drijf van. Kijk, ik zeg altijd, de drukste mensen doen het meest. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we ook vrijwilligerswerk voor elkaar doen. Ik ben ook 10 jaar geleden ook voorzitter geweest van de Peut Speelzaal, wat ook een hele leuke ervaring was. Ik ben toen binnengekomen als TC natuurlijk. Na de coronaperiode daar was ik het even een beetje bij u. Maar ik had van mezelf, ik wilde eerst even afstand nemen. En na 2 jaar en mensen, die vroegen dat. En dat deed ik niet omdat ik heel wat gevraagd wilde worden. Maar ik voelde nu wil ik het graag. Er staan een mooie groep mensen, mooie vrijwilligers. Klein voorbeeldje, vanochtend zit koffie te drinken en dan zie ik die kleine jongens alweer naar de voetbalfietsen bewijzen van. Kijk, en daar doe je het ook voor, maar ook weer voor de mensen die hier staan. En mijn vrouw zegt, ja, dat kost je veel tijd. Ik zeg, nou, dat valt wel mee, maar die kent mij beter als mezelf.
9: Wat zei je dan? Ik maak het wel goed met een extra vakantie?
10: Ja, daar ben ik net geweest. Ja, dat klopt. Nee, maar ik vind als hij het ook aangaat, en ik doe het niet omdat er niemand is. Ik heb er ook gewoon echt zin in. En ik wil dat gewoon in helpen. En ik ben ook wel iemand, hoop ik dat ze me ook zin in. Ik sta voor iedereen open. En ik wil ook het zicht zijn voor de vereniging. Want dat is ook je rol als voorzitter.
9: Dan even de laatste vragen. Ambitie. Wat is nu de hoogste prioriteit van het bestuur van Bergambacht, voetbalvereniging Bergambacht, wat in de vereniging moet gaan gebeuren?
10: Nou, we zijn nu juist, daar hebben een aantal mensen opgezet, bezig met een nieuw beleidsplan. En dat wordt gedaan met een aantal vragen bij diverse commissies. We hebben ondertussen al 13, 14 commissies. Dat is wel weer eens een belangrijke nulmeting. Weten waar we staan. En daar gaan we uiteindelijk het beleid op maken. En natuurlijk lopen veld door. De dagelijkse dingen. We zijn weer bezig om dat meiden veel impuls te geven. We hebben nog een doelgroep op het oog. Dat blijft doorlopen. En wat op gemeentelijk niveau natuurlijk speelt. Waar u net ook al een beetje op doelde, op kunstgrasvelden. Maandag is er ook weer een overleg. Daar speelt ook best een verandering binnen de gemeente.
9: Nu zeker met de herverkiezing van de gemeentebestuur?
10: Ja, maar daar zijn we daarna al, hebben we al een keer een bijeenkomst gehad.

0: Het is allemaal voor één doel, hè? Sportbeleving.
1: De clubnaam van je club waar jij de held van bent, ASWH. Is dat ook het credo, je persoonlijke credo? Altijd sterker worden?
2: Ja, tot een bepaalde hoogte. Ik ben altijd als sportman gedaan. Kijk, je hoeft niet altijd...
3: Nou, ik weet niet waar Jan gebleven is. Maar ik hoor
4: nou, we doen even een tap-toe-signaal. Doe even een tap-toe-signaal.
3: Tap-toe-signaal.
4: Doe even een tap-toe-signaal.
3: We draaien even een plaatje.

0: Yes, een lekkere 12-inch versie van Gloria Gaynor's I Will Survive. Ja, la la. Ja, we hadden een technisch probleempje met het interview. Het einde is een beetje afgekapt door technische wanordelijkheden, zullen we maar zeggen. Gaan wij verder met de uitzending. Dan beginnen wij, voordat we aan de wedstrijd beginnen, natuurlijk altijd aan het programma van vandaag en de stand die erbij hoort. We werken van laag naar hoog, dus laten we maar eens eventjes beginnen bij de vijfde klasse. De klasse van Gouderak, de klasse van Stolwijk en Lekkerkerk. Goed, het programma vandaag is dat CVC Reeuwijk tegen VEP speelt, sportief tegen Gouderak. Gouderak heeft een uitwedstrijd vandaag. Gouda Rijnstreek, Kamerik ASW, Moerkapelle SPV 81. En inderdaad, om 3:00, Stolwijk Lekkerkerk. Spelen de ploegen nog ergens om? Nou ja, niet echt. Want de koploper Woerden heeft een verschil van de 12 punten met nummer 2 VEP. Dus ja, de kampioen is al bekend. Lekkerkerk staat derde. 1 puntje minder dan de nummer 2. Dus ze zouden nog de nummer 2 positie kunnen halen. Stolwijk staat het middenbootje, nummer 6, met 36 punten. En Gouderak, ja, die staat 1 de laatste, 15 punten. Maar 6 punten los op de nummer laatst Rijnstreek. En 2 punten verschil met de nummer 11 Moerkapelle. Dus Gouderak moet er nog eventjes aan trekken. Speelt tegen Sportief, ook een laag geclasseerde ploeg. De nummer 10 staan hun. Dus dat zou eventueel nog moeten kunnen. Stolwijk Lekkerkerk. Ja, Lekkerkerk speelt moet winnen om kansen te maken op een tweede plek. Gaan we verder met de vierde klasse. De klasse van Schoonhoven, Bergambacht, Haastrecht, Kabouw, Dilettant. Programma vandaag. Alle wedstrijden om 14:30 is VVOR tegen RVC 33. Bergambacht heeft een thuiswedstrijd tegen Ommoord. Moordrecht speelt tegen Lopik. Ona speelt dus thuis tegen Haastrecht. Daar hebben we straks live verslag van. Kabouw heeft een thuiswedstrijd tegen SVS Capelle. En Dilettant speelt thuis tegen Floriant. Hoe ziet hier de competitie eruit? Nou, bijzonder spannend. Want met nog ongeveer 2-3 wedstrijden te gaan, staat Schoonhoven bovenaan met 45 punten. Maar de nummer 2, Ommoord, staat tweede met 43 punten. 2 puntjes verschil dus. En nou ja, niet echt. Dat moet wel echt alles misgaan bij Schoonhoven. Zou Dilettant nog een graantje mee kunnen pikken? Die staan derde met 37 punten. Bergambacht vierde, 35 punten. Nou, dat is wel uitgesloten. Haastrecht staat vijfde met 33 punten. En als we helemaal naar beneden gaan, staat Kabouw ede laatste. 1 puntje verschil met de nummer 11. Die hebben er 19. Kabouw heeft 18. En de nummer laatst, Floriant, heeft er 13. Dus Kabouw moet in die laatste wedstrijden nog volop aan de bak. Dan hebben wij de derde klasse, waarin Spirit en Perkouw acteren. Programma daarvan is om 14:30 Drechtstreek Pelikaan. Een aantal wedstrijden om een rare tijd, 14:45. Wieldrecht DFC, EBOH tegen IJsselmonde en CKC tegen Hardingsveld. En dan om 3:00 Overmaas Rijnoord, de Alblas tegen Slikkerveer en Spirit Perkouw. Nou, voor Perkouw is er niet zo heel veel aan de hand. Die staan achtste met 34 punten, stabiele middenmotor. Maar Spirit staat derde met 52 punten, waar de koploper Pelikanen 56 hebben. Zou met wat uitgeleiers van Pelikaan nog wel wat erin kunnen zitten voor Spirit. Dus Spirit gaat vandaag vol gas tegen Perkouw. Dat kunnen we wel aannemen. Dan de laatste klasse, dat is de tweede klasse. Dat is de klasse van DCV. Daar hebben we eigenlijk nooit verslag van. Maar we nemen ze altijd wel mee, omdat ja, het is toch krimpende waard. En de hoogst geclasseerde ploeg van de regio. DCV heeft vandaag een uitwedstrijd tegen Sparta. Speelt DCV nog ergens om? Nee, niet echt. Staan zevende met 25 punten. Dus, middenmoot. Goed, dat is het programma. En waar het eigenlijk allemaal om draait vandaag bij het voetballen, het lokale voetballen vandaag. Gaan wij naar de eerste live wedstrijd in voorbereiding. En dat is Dilettant. Dilettant speelt tegen het nummerlaatst Floriant. Ja, een Dilettant wil winnen om nog een beetje lekker hoog in mee te kunnen draaien. Is dat een beetje het verhaal? Leg ik het zo goed uit? Arie de Notter, goedemiddag.
1: Goedemiddag Erik en goedemiddag luisteraars. Ja, het is namelijk zo dat Erik, jij las de vierde klasse D de stand op. Maar niet vergetende dat Ommoord één wedstrijd heeft minder gespeeld. En die kan dus theoretisch wel helemaal bovenaan gaan staan. Dat is heel belangrijk voor de periode, et cetera. Want als Ommoord die periode ook pakt, dan kan eventueel de nummer 3 of zo, misschien wel de nummer 4, die kan die periode over gaan nemen. Hoe dan ook, het is veel gerekend, veel heisat wat dat betreft, Erik. En kan ik je ook nog vertellen dat bij Dilettant Mike Koopkar weer terugkomt van Lekkerkerk. Die komt weer terug naar Dilettant. En dan moet Dilettant spelen tegen Floriant. En dan kan ik je vertellen, Erik, dat zij mogen bloeien. Dat betekent het Floriant zijnde, het verhaal. En dat die naam is ooit verzonnen door Pastoor van Dam. Dat heb Mark van der Linden, onze man, die heeft dat allemaal keurig opgezocht. En ik vond het toch even leuk om dat even te memoreren. Hoe gaat Dilettant, die op dit moment op het veld komt samen met Floriant, hoe gaat Dilettant dat doen? Wat in het doel staat Robin Sidon. Dan op in de verdediging Rick van der Schans, Jimmy Konings, Ryan Koedoek, Colin den Otter, Maxime van der Akker, Kevin Lelyveld, Dion Telauw, Ayoub El Kassimi, Rutger Esmeijer en Jay Pijmans. De wisselspelers aan de zijde van Dilettant zijn Julian Noorland, Max Kranendonk, Marijn van den Kamp, Hassan Sakar en Matthijs Boeren. Dan hebben we nog een opstelling aan de zijde van Floriant. Daar staat in het doel Giorgio Mink. Daar hebben we verder Mike van Jaarsveld, Giel van Rossum, Doek Huisman, Kas van Dijken, Karel Dekker, Hosan Saruit, Sander Tobe, Kelvin Graat, Simon Loef en Stef Uitenbogen. Dat zijn de spelers die dus gaan starten. Dan hebben we de wisselspelers aan de zijde van Floriant. Die zijn Las Geers, Jesse Koelewijn, Pim Roggeveen, Jack Middelkoop, Twan Houtman en Koen Uitenbogaard. De trainer-coach, dat mogen zijn Mark Iemand. Hij heeft een assistent-trainer die luistert naar de naam Sven van der Loo. En naar de teammanager Sepp van Jaarsveld. Aan de zijde van Dilettant hebben we Dennis van Kijk als de trainer-coach. Peter Blondé, assistent-trainer. Jacco Zwijnenburg, de assistent-trainer. En verzorger is Herman Metz. Dan hebben we de mensen die dus de scheidsrechter gaan begeleiden. Dat is Marco Becker aan de zijde van Dilettant. En aan de zijde van Floriant is dat Richard van der Ham. De scheidsrechter die luistert naar de naam El Sharabi Moussa. En die komt uit Den Haag vandaan. De bal die ligt op de stip. En dat betekent dus dat de scheidsrechter elk moment het fluitsignaal gaat geven. En dat die wedstrijd zijn aanvang gaat nemen. En ik hoop straks weer terug te komen. Hoe dan ook. De scheidsrechter geeft nu het fluitsignaal. En de wedstrijd is begonnen.
0: Arie, ik heb nog één korte kijkersvraag. Er belde iemand in en die zei, ik wil eigenlijk nog de uitslag weten van de vorige wedstrijd. Dus even kijken hoor.
2: Floriant.
0: Ja, Floriant tegen Dilettant. Wat dat geworden is in de eerste competitiehelft.
1: Dat was 1-2.
0: 1-2. Oké. Okay. Nou, Ed die...
2: Ik heb het goed, hè?
0: Ja, Ed krijgt een kratje bier en een, weet ik veel, handdoekenpakket thuis meegestuurd. Als je even je e-mailadres wil opgeven. Hey, dankjewel, Arie. Spannende wedstrijd gewenst en heel veel succes voor Dilettant. Gaan wij naar de volgende wedstrijd. Dat is Bergambacht Ommoord. Waarbij ik al uit betrouwbare bron vermeld heb gekregen dat het bijzonder druk is bij Bergambacht. Dat moet ook, want Bergambacht moet echt winnen van Ommoord. Om Schoonhoven een beetje natuurlijk verder in het zadel te hebben.
2: Ja, daar is Jan al.
0: Ja, daar wil ik. Dus ja. Ik wil dus naar Jan.
3: Jou heel hard en Erik heel zacht. Oh, en Arie ook zacht.
0: Oh, dat is
3: dat?
0: Dat zouden de mensen best prettig vinden, denk ik, ja. Nou, daar gaan we wat aan doen. Jan, jij staat bij Bergambacht Ommoord. Goedemiddag.
3: Ja.
0: Bergambacht moet winnen, hè? Om Schoonhoven een beetje te helpen.
3: Nou ja, inderdaad. Maar het blijft naar spannend natuurlijk in die laatste drie wedstrijden die nog gespeeld moet worden. Schoonhoven is vrij vandaag. Dus ja, we gaan het volgen. De wedstrijd staat onder leiding van de heer Gok uit Den Haag. Geassisteerd door Ton Treuren bij Bergambacht en Sander van den Bos bij Ommoord. En trainers Vat en Potuit hebben de volgende namen het veld ingestuurd. Op doel Stefan van der Maas. Achter Hakim Bellado, Dennis Hordijk, die ook aanvoerder is. Roel Heij, Jordi de Graaf. Middenveld Joppe Veerman, Thijs Steeuw, Jelle Erens. Voorstaan Luc Potter, Rodi Bezemer en Dalil Benaza. Wisselspelers bij Bergambacht zijn Hidde Veerman, Sam Bouwman, Misha Houselt, Twan Smit, Tobias Barendrecht en Jos Stout, reservekeeper. Het trainersduo bij Ommoord, Bakker en Van Buren, hebben de volgende namen daar tegenover gezet. Op doel Job Nijg. In de achterhoede Pepijn Westen, Calvin Lup Gens, Thijs van der Wal. Op middenveld Joep de Wolf, Donovan Donker, Daniel Kuditska en Mark Kuditska. En in de voorhoede staan André Bolivar, Bilal Ouhabi en Zemikai Kastel. Ja. De wisselspelers bij Ommoord zijn Ruben de Butter, Tim Rutjes, Mark Breukhoven, Nijmo Hoekingson en Gomez, Santos en C. Nou ja, de wedstrijd is zeer belangrijk. We blijven u op de hoogte houden. En de spelers die komen nu het veld op. En ja, schakel af en toe maar hierheen.
0: Nou, we zullen dat bevel ter harte nemen. Dankjewel, Jan. Nou, hopen op een mooie wedstrijd. En winst voor Bergambacht natuurlijk. Nieuwe voorzitter kijkt mee, dus dan blijft de rampen een beetje bespaard, denk ik. En we zeiden, maar goed, dat is allemaal politiek, gaan we niet over hebben. We gaan het hebben over voetbal met John Jansen. Want ja, die is helemaal afgefietst vanuit Haastrecht naar Gouda om de wedstrijd ONA Haastrecht te verslaan. John, goedemiddag.
4: Op een zonovergoten Walvenstraat hier in Gouda bij ONA te Haastrecht. Gewoon net om 2:30 begonnen. En dan twee ploegen die in Haastrecht hebben 7-2 voor Haastrecht tegen ONA. De nummer 5 tegen de nummer 10, 13 punten verschil. Haastrecht 21-33 en ONA 21-20. En die hebben dus VVOR en Cabau op de huid zitten voor degradatie. En die moeten ze onder zich houden, willen ze dan zich kunnen handhaven. En natuurlijk Floriant, maar die is inmiddels bijna al gedegradeerd natuurlijk. En dan wordt het nog heel spannend tussen die ploegen, want de rest is allemaal al heel erg uit hun zicht. En wat gaat ONA doen? ONA probeert in ieder geval wel het spel goed naar zich toe te trekken. Krijgt hier zometeen een vrije trap. En we gaan even de opstellingen er voor u bij halen, want Haastrecht die doet het als volgt. Haastrecht speelt met Thomas Groenendijk en dan achterin Danny de Bruin, Juri Stouthamer, Kevin Quint en Tigo Vianen. Op het middenveld spelen ze met Luc de Boer en met Tijmen Straver. En met op het middenveld in ieder geval naar voorin Sam de Bruin en Romeo Rietveld. En wie hebben ze dan nog meer voor in lopen? In ieder geval even kijken, Björn Verleeuwen. En dan is Haastrecht bijna helemaal van elkaar. Marco Oskam lopen dan ook nog natuurlijk op middenveld bij. En dan hebben we op de bank zitten Michael Spencer. En Leon Verzuilen, de verzorger. Michael Spencer, de trainer. En natuurlijk de teammannen en mensen eromheen. John de Bruin en Jason Wolf. En dan hebben we natuurlijk ook voor Haastrecht nog Steven Tuinenburg, de keeperstrainer. En Paul Holleman, de grensrechter. En dan hebben we aan de zijde van ONA, dan komt het als volgt. Hebben we Brian Lecran en Deli Snoek en Stefan Kaptein. En Den Hertog en Nick Haoui, Michael Zielhorst.
5: En Joshua de Jong en Starreveld en zo gaan er allemaal in. En dat betekent dus dat Ona het heel goed gaat doen. De hele middag denk ik raas gesteld. Want er ging Romeo niet voor het drinken komen. Nee, dat lukt niet. En ik denk niet dat het 7-2 zal worden vanmiddag voor Haas. Want we spelen natuurlijk op een veld wat vrij hard is. En dus vrij droog. En dan is het ook moeilijk om te kunnen combineren. Want de bal stuit natuurlijk elke keer weg op dat gras. Maar dan moet je goed op kunnen voetballen. En dan Ona probeert dan een diepe bal naar voren te geven. En dan zit het hoofd van Juri Stouthamer ertussen. Dat gaat over. Nee, er wordt toch ingehouden door Sam de Bruin. Sam de Bruin naar Romeo Rietveld. En Romeo Rietveld naar Juri Stouthamer. En die neemt hem dan aan op het middenveld. Dan plaatsen we naar de rechterkant. En dan krijgt hem dan terug via Sam de Bruin en Tigo Fiane. Zit dus het 1-2 man in. Maar dan raakt de bal dan wel kwijt. En dan moet Marco Oskam proberen de bal te veroveren. Dat doet hij goed. Marco Oskam. En dan plaatst hij de bal helemaal naar de andere kant toe. En dan kan Luc de Boer erbij komen. Kan hij de bal inhouden? Nee, hij kan de bal niet inhouden. Gaat over de zijlijn heen. En zo zijn we inmiddels zo'n 10 minuten oud hier in 2:50 zo tussen Ona en Haas. En dan kunnen we nog steeds 0-0. Geen riante mogelijkheden nog kunnen constateren.
0: Goed, dankjewel Sean. Hij is de moe van, niet alleen van het fietsen. Gaan wij heel gauw door terug naar Dilettant. Want ja, daar is al een ontwikkeling, een hele snelle ontwikkeling. Arie.
6: Ja, goed. Het is een minuut of... En ik had aardig gehoopt dat jullie dat lekker af zouden breken. Even John. Maar ik kan je vertellen, Dilettant is op een 2-0 voorsprong al gekomen. En ik heb niet voor niks in de app gezet, jongens. Even opletten. Maar goed, hoe dan ook. Het was Dilettant die tussen... De eerste goal, dat was al heel snel. Dat was J. Paiman die bal in de 5e minuut achter de keeper van... Van Florian depaneerde. En in de minuut daarna was het Maxime van der Akker die de tweede keer de bal in het netje depaneerde. Dus zodoende, Dilettant leidt hier in Krimpmandelijk met 2-0.

0: Yes, Marvin Gaye, I heard it to the grapevine. Wat een mooie klassieker weer bij RTV Krimpenaard Sport. Dat onderwerp behandelen we, sport. Dus we gaan gauw door naar een sportwedstrijd. Zal wel voetbal zijn. Bergambacht Ommoord. En Bergambacht...
1: Ja, maar...
0: Gaat ze maar. Ja, ga maar.
1: Maar Bergambacht in de tweede minuut een vrije trap kreeg. Omdat Rodi Bezemer in een duel met de bal. Het keeper Nijg van Ommoord. De keeper tegen de baan sprong. En scheidsrechter vond het niet meer dan een vrije trap. Die vrije trap werd genomen. En daar kwam niks uit. En nu is het Thijs Seeuw. Die aan de rechterkant doorgaat. En kijkt wie er vrij staat. Oh, dat doet hij te... te gehaast en die ging strafschop niet binnen. En die zag aan de andere kant links Luc Potter binnenkomen, aankomen. Het speelde hem, maar een schoen van de verdediger van Ommoord zat ertussen. Maar goed, eventjes terug naar die vrije trap. Die werd genomen, die werd geblokt door de verdediging. De muur van Ommoord en die ging over de achterlijn uit die corner van Benazza. Gebeurde er niks. En nu is het nog steeds aftastend spelen. En dan voorzichtig zijn. Want elke fout kan dodelijk zijn. Hier 6 minuten gevoetbald. En nog steeds 0-0.
0: 0-0. Wij gaan naar de voorbereiding voor een wedstrijd die echt ergens om gaat. Zeker voor Spirit. Vooral voor Spirit. Namelijk Spirit Pekau. En altijd leuk zo'n derby. Maar Spirit speelt denk ik nog steeds voor de knikkers, toch Nico?
2: Nou, niet helemaal Erik. Ja, goedemiddag overigens. Want Spirit heeft vorige week, of tenminste 2 weken geleden, alweer verloren hè, tegen Pelikaan. En toen hebben ze het eigenlijk verspeeld. Want ja, eigenlijk staat Pekau, die nog een mogelijkheid krijgt voor de derde periode. Zou dat natuurlijk mooi zijn als hij die periode zou kunnen halen. Maar... dan moeten ze hier wel winnen, want anders dan zal het niet zo zijn natuurlijk. Ja, en Spirit wil natuurlijk ook heel graag tweede eindigen. Dus zal vanmiddag ook moeten winnen om die kansen daar te houden. Of dat allemaal gaat lukken, ja, dat zullen we natuurlijk in de loop van de wedstrijd zien. Want over een stief kwartiertje zal deze wedstrijd beginnen onder leiding van scheidsrechter Kakir. Een goede man waar die vandaan komt, heb ik nog geen idee. Maar de vraag straks aan Erik. Hij wordt door Arco Butter en Marco Leopold wordt hij geassisteerd. De uitspelende ploeg is in dit geval Kevin Verstappen op het doel. Jochem Schrader, Wouter Bonke, Elko Viersen, Stef de Goede, Kevin Gutting, Arno Verbree, Jarno Butter, Timmer van Tof, Ruben de Vries en Ferry Rietkerk. Het meeste wat ik dan oplees heeft toch wel de achtergrond dan hier van de voetbalvereniging SP. Want zo zijn er toch wel heel veel voetballers die al hier hebben gevoetbald. Maar goed, vanmiddag is het weer een ander verhaal. Vanmiddag moeten ze het opnemen. Althans tegen die jongelingen, want dat zijn allemaal jongelingen in principe bij Spirit. Waar San Luchtard op doel staat. Luchtard moeten we dan zeggen op doel staat. Wesley Valk, dat is de enigste dertiger die erin staat. Marijn Advocaat, Thijs Loeven, Olaf Visser, Ruben Sloof. Weer terug, Ruben Sloof van... een x-aantal weken op de reservebank moeten plaatsnemen. Maar nu weer in de spits lopend en was zelfs aanvoerder. Maar vandaag is gewoon Christian de Jong de aanvoerder. Heeft ook Levi de Jong, Damien Slot en Tikker Eddix en Pepijn Nobel. Dat zijn degenen die het vandaag moeten doen voor Wout Ooms. Ja, Wim Elander die heeft dan Bitter in ieder geval niet in de gelegenheid gehad om te komen voetballen. Althans, die staat niet in de opstelling. Dus ja, zo zal het zijn. Maar in ieder geval over een, zoals gezegd, een stief kwartiertje. Hopelijk dat de wedstrijd gaat beginnen. En we hopen heerlijk waar, eerlijk en oprecht dat het een mooie pot gaat worden. Met heel veel doelpunten. Aan het weer zal het niet liggen, want het is fantastisch. Een prachtig mooi weer. Dus we zullen zien wat het gaat worden hier op het sportpark van de voetbalvereniging Spirit.
0: Yes, dankjewel. Nico, gaan wij terug naar de wedstrijd van Dilettant Arie.
3: Ja, en wederom is er gescoord in de 12e minuut. Is het Maxime van der Akker die de derde goal achter de keeper van Florian Georgië Schmenk deponeerde. En nu is het van achteruit Rutger Esmaier weer die een... de bal geeft aan Maxime van der Akker. Maxime van der Akker geeft hem aan Jim Koning. Maar die staat buitenspel. Die wordt teruggefloten en geblad. En dat betekent dus dat Florian van achteruit weer opgebouwd komt. De bal bij Van Rossum. Van Rossum geeft de bal probeert hij hem aan van schaai te geven. Maar daar is Jimmy Koning als de kipper bij. En de keeper die komt er wat sneller bij als Maxime van Aken, de maker van de twee goals. En dat betekent dus dat... Dat Florian weer van achteruit weer via Jaarsveld weer opgebouwd en die bal weer breed naar de keeper. Die keeper probeert die bal weer diep te spelen. Doet hij ook, hij speelt die bal diep. En daar is het de aanvoerder van Dilettant, Rutger Esmaier, die dus een diepe bal geeft richting Goedoot. En ja, die doet dat ook goed. Goedoot, die moet er direct eens tegenstander om te spelen. Dat mislukt, of mislukt. Het mislukt eigenlijk. En dat betekent een inworp voor Dilettant, die genomen gaat worden door Lelieveld. Hoe dan ook, Dilettant die speelt gewoon een gewone wedstrijd. De wedstrijd is eigenlijk al gelopen. Maar goed, of het zo al allemaal afloopt, dat weten we niet. We gaan het allemaal beleven. Hoe dan ook, hier is het nu na ongeveer ruim een kwartier, is het 3-0.
0: Yes, dankjewel. Gaan wij weer eventjes terug naar Bergambacht. Jan Ooms.
1: Jan met allerlei dingen even in zijn handen staat, ook de microfoon. Was het in de 9e minuut dat Luc Motter scoorde, maar wat gebeurde er? Hij had van de Westen de nummer 4 in het strafschopgebied geduwd en de goal werd afgekeurd. Nu is het Bergambacht aan de rechterkant met Bellado die de inworp mag nemen, dat ook doet. En dat is even kijken. Het voordeel wordt weggehaald. Het was Thijs Zeeuw die de bal in bezit hield. En de bal in de middencirkel naar Benassa speelde. Maar goed, scheidsrechter die staat er dicht op. En die zegt van nee, dat doen we anders. Nu mag Bergambacht op eigen helft een vrije trap nemen. Dat doet hij ook. En mooi strak is het geblokt door een Ommoord-speler. Maar is het nu weer balbezit voor Ommoord. Met een lange bal proberen ze de rechtsbuiten te benaderen. Maar daar wordt niet goed opgelet door Bergambacht. Maar is het wel aan de linkerkant dat de bal ingespeeld wordt, maar niet goed. Want de bal die wordt zomaar in het strafschopgebied weggegeven. En de keeper van de baas van Bergambacht die heeft daar geen moeite mee. En die geeft hem gewoon door. Hier 12 minuten op de klok en nog steeds 0-0.
4: Elke zaterdag Krimpenerwaard Sport. Met live voetbalwedstrijden in de regio. En al het andere sportnieuws. Krimpenerwaard Sport.

0: Yes, Robert Palmer hier. Every kind of people. Heerlijke platenkeuze weer van onze technicus Ed Koning. Wij gaan verder met voetbal. We gaan verder met Bergambacht-Ommoord. Jan.
1: Waar Bergambacht een hele dot van de kans kreeg, werd de jongeling Thijs Seeuw, die werd prima weggestuurd achter de verdedigers van Ommoord. En daar ontving hij de bal. Maar ja, kreeg toch een beetje pap in de benen toen hij helemaal in het strafschopgebied was. En kon niet om de keeper Nijg van Ommoord heen. En die pakte de bal, stopte de bal en speelde de bal weer in de aanval voor Ommoord. Dat was eventjes jammer. Dus Bergambacht heeft wel enkele kansjes. Maar het is zeker nog niet gespeeld. 17 minuten op de klok en 0-0 op het bord.
0: Oké, Jan, dankjewel. Gaan wij gauw naar Dilettant tegen Florian. Arie de Notte.
2: Ja, en hier is op dit moment de verzorger van Dilettant in het veld. Dat betekent dus voor mij nog even terug te geven aan de studio van... Er gebeurt niks, de verzorger is in het veld en dat betekent dus even terug naar de studio.
0: Ja, geniet van je boterhammetje kaas, eet smakelijk. Ja, dat is gebruikelijk langs de lijn. Dat je even thuis je boterhammetjes kaas of je krentenbolletjes meemaakt. Ja, zou je nog een keertje meemaken.
3: Ja, waar zijn ze dan?
0: Maak jij nog maar mee, Ed, als jij ooit in de verslaggeving gaat. Ik zou het niet raar op vinden. Goed, we hebben nog 3 minuten tot het nieuws. Laten we nog maar even een kort plaatje luisteren. Daarna komen we terug met het vervolg van de wedstrijden. Dilettant Florian 3-0. Bergambacht Ommoord 0-0. En Ona Haastrecht, ja, laatst genoemd bestand, is ook een 0-0. En het begin van de wedstrijden Spirit tegen Pekau en Stolwijk Lekkerk. Tot zo.

0: V. Krimpen-Urwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. In een flatwoning in Vlaardingen zijn aan het eind van de ochtend de lichamen gevonden van twee mannen. Hoe ze zijn overleden wordt door de politie onderzocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Niet duidelijk is hoe lang ze al in de woning waren. Een bekende van de twee had de politie gewaarschuwd nadat hij geen gehoor had gekregen. De brandweer heeft in de Vlaardingse flat metingen gedaan, maar er is geen sprake van koolmonoxide of andere vergiftigingen. De organisatie van het House Festival Music On heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente Amsterdam, omdat het festival is afgelast. Dat gebeurde vlak voor 12 uur, toen het festival zou beginnen. De gemeente trok de vergunning in omdat de veiligheidseisen van een tent op het terrein niet in orde zouden zijn. Op het Canarische eiland Tenerife worden voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar brak begin vorige maand het Hantavirus uit. Er worden legertenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip op te vangen. Het schip gaat komende nacht vlak voor de kust voor anker. De Wereldgezondheidsorganisatie is ook op het Spaanse eiland om de autoriteiten te helpen. En verschillende landen, waaronder Nederland, hebben vliegtuigen gestuurd om opvarenden terug naar huis te brengen. De verkeersborden boven de snelweg A44 bij Oegstgeest zijn zo goed als onleesbaar geworden. Toch gaat Rijkswaterstaat vooralsnog niet over tot herstel of vervanging, omdat de organisatie andere prioriteiten stelt, meldt Omroep West. Voor de automobilisten is het intussen gokken wat er op de borden staat. De 22 jaar oude borden worden vervangen op het moment dat er ook andere werkzaamheden zijn. Het weer, vooral in Zeeland, is het zonnig. In de rest van het land meer bewolking. Temperaturen liggen tussen de 16 graden op de Wadden en 22 graden in het binnenland. Morgen afwisselend zon en wolken en dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel. De volgende sponsoren wensen voetbalvereniging Lekkerkerk veel succes. Jan-Dirk Stouten, John Witgoed, JP Techniek, Kik Collection, Klimacon Holding en tot slot Clip Pijpleidingen en Apparatenbouw.
4: Elke zaterdag Krimpen-Urwaard Sport met live voetbalwedstrijden in de regio en al het andere sportnieuws. Krimpen-Urwaard Sport.
5: Krimpen-Urwaard Sport.
6: Krimpen-Urwaard
5: Sport. Met Erik
6: Rietveld. Dat is het liedertje van Krimpen-Urwaard Sport waar u naar luistert. U bent ingeschakeld op RTV Krimpen-Urwaard, de lokale zender van de regio. Ja, Krimpen-Urwaard. Welke steden hebben we hier allemaal? Haastrecht, Schoonhoven, Bergen, allemaal Amerstol. Goed, wij presenteren een voetbalprogramma. Dus we gaan direct door naar het voetballen. Regiovoetbal wel gezegd. ODA Haastrecht onder andere. Daar gaan we meteen naartoe, naar Gouda. Sean, wat hebben we eigenlijk allemaal gemist het afgelopen half uur?
7: Nou, ja, in het half uur hebben jullie best wel wat gemist. Want Haast had een keer een goede aanval via Romeo Rietveld op Tycho Fjaan. Die gaf een hele goede voorzet. Sam de Bruin kopte in, maar de goalie van Ona kon de bal pareren. En dat was eigenlijk een goede mogelijkheid voor Haast. En daarna was het nog een keer Tijmen Straaf die de bal randje strafgebied met veel effect naar de tweede paal. Maar de bal ketst op de paal uit één. En dat waren de mogelijkheden voor Haast. En Ona heeft eigenlijk geen mogelijkheid gehad tot de bal in de voeten van Thomas Groenendijk kwam. En die grote bal vol tegen El Fekki aan. En ja, die bal ging het doel in. Dus zonder dat eigenlijk El Fekki dat wist, staat het dus 1 tegen 0 voor Ona. En dat is eigenlijk het enige keer dat Ona ook op het doel gezeten heeft. Want Haastrecht is eigenlijk meer in de aanval. Want dan komt er nu de voorzitter zitten aan en dan kan de kans op Jurgen van Leeuwen. En dan gaat hij over het doel heen. En dat waren weer de mogelijkheden. Zo heeft Haastrecht zeker de mogelijkheden om tegen Ona wat te ondernemen. Omdat Ona ook verdedigend toch wel steekjes laat vallen. Alleen Haas, dat is niet scherp genoeg om even tempo te maken. Om af te werken. Want eigenlijk zou er hier toch wel gewonnen moeten worden door Haas, denk ik, hier in Ona. Maar goed, voorlopig staan ze 1-0 achter. En tegen Dilettant wonnen ze ook met 1-0. En de laatste keer was het 2-2 tegen Florians. Dus Ona zit wel in een goede periode met punten halen. Haas won dus van Cabau met 6-0. Maar ja, dus de heel andere wedstrijd vandaag. En Haas speelt niet slecht, maar ja, moeten proberen wat goed tegenover te zetten. Misschien even Marco Oskant probeert diepte te zoeken bij Tijmerstra van de rechterkant. Kan hij dat bijlopen? Nee, hij kan er niet bijlopen. Geeft een duwtje tegen zijn tegenstander aan. Die gaat er nog rond. En Paping, die gemaakt is in 1963 onder de LFT-tocht, die fluit voor deze actie. En dat betekent dus dat er een vrije trap gaat komen voor Ona aan de linkerkant. En Jeroen van den Berg zegt dat een hele goede actie was toen die tijd. Maar goed, we gaan voorlopig dus met 1-0 gaan we naar de andere toe. 35 minuten gespeeld tussen Ona en Haastrecht.
6: Ja, wat ik uit deze woorden vooral begrijp is, Haastrecht heeft het overwicht, maar Ona leidt door een gelukkie met 1-0.
7: Ja, zo is het. Dat heb je heel goed gezegd zo, ja.
6: Oké, dankjewel, John. We laten weer contact met je op. Gaan wij naar de andere wedstrijd. Een doelpuntrijke wedstrijd, dat wel. Maar ja, ze spelen ook tegen de nummer laatst. Dilettant tegen Florient, 3-0. Hoeveel staat het nu?
0: Ja, nog steeds 3-0. Want anders heb ik dat natuurlijk dat het gelijk een doelpunt is. Maar dat is nog niet gebeurd. Dilettant, die lopen denk ik op dit moment wel. Ze proberen het wel, maar echt zitten niet naar een wedstrijd te kijken die eigenlijk het aankijken nou niet meer waard is. Want Dilettant is gewoon heer en meester en ze proberen het wel. En Florient bakt er wat dat betreft erg weinig van. Maar hoe dan ook, het is Dilettant die dus gewoon met 3-0 voor staat. En op dit moment is de bal zoek. En dat betekent dus dat de bal even gehaald moet worden. En dat wordt op een dode akker die gedaan. Ik moet nog wel eventjes de groeten doen. En de groeten zijn aan de opa van Rietje van der Schans. Bij deze dat heb ik dat gelijk een keer medegedeeld. Hoe dan ook, de bal is inmiddels terug en we gaan weer verder spelen. De wedstrijd die begint nog maar. Nog wordt er weer de speler die wordt weer gewisseld. En eindelijk is die bal dan nu wel in het veld. En die speler van Ona, van Florient, te weten van de Graaf, die tikt die bal wel. Maar het is Lelyveld die bal gewoon ver over het de zijlijn deponeert. En dat betekent dat Anderwal Dekker dus een inworp mag nemen. Wordt overgenomen door Ryan Goed ook. Ryan Goed raakt die bal kwijt. En dan komt de nummer 9, dat werd de Kelvin de Graaf. Komt weer in balbezit. Hij moet daar proberen die te loten te omspelen. En dat gaat hem ook lukken. En hij gaat dat strafgebied in. Geeft niet de ruimte, want het gaat een beetje te gemakkelijk aan de zijde van Dilettant. En dan wordt er heel ver over het doel van Robin Sidon wordt er geschoten door Cas van Dijken. En dat betekent dus dat die bal weer op het welbekende plaatsje neergelegd mag gaan worden. En dat betekent dat Rutger Esmeijer die bal weer heel diep geeft. Uitstekende paas, maar goed opgevangen daar door Jaarsveld van Florient. Die inmiddels de bal geeft aan de nummer 11, de Uiterbogert. Stef Uiterbogert geeft die bal weer helemaal terug op zijn keeper Smenk. En zo rommelen we hier gewoon tot het einde. Tot 7 denk ik dat we te gaan hebben voor het cruciaal. Hoe dan ook, de stand is hier nog steeds 3-0, jongens.
6: Ja, dankjewel. 3-0 nog steeds. Gaan wij naar Bergambacht Ommoord. Jan Ooms. Waar Bergambacht moet winnen.
5: Waar Bergambacht toch steeds 0-0 staat op het scorebord. En een half uur op de klok. En het is beide kansen. Beide ploegen hebben wat kansjes gehad. Het was in de 17e minuut. Was het mooie aanval op rechts van Bellado. Die uithaalde. Maar keeper Nijg van Ommoord was in de korte hoek. En bokste de bal eruit. Even later was het hier in. Dat zou een. De toverbal geweest zijn. Maar goed, de nummer 5 van Ommoord, die kreeg halverwege de helft van Bergambacht de bal in één tijd op de pantoffel van de meter op 30 en schoot hem net naast. En zo is het wel een aantrekkelijke wedstrijd voor twee ploegen om te kijken. Maar doelpuntloos is het nog even. Ik denk dat er hier zo'n 250 toeschouwers langs de lijn staan. Ik hoorde vertellen, ik zie ze ook, veel schoonovenaren, maar dat mag. En het is hier een vrije trap aan de linkerkant voor Berhambach, die achter de achterhoede neergelegd wordt. En dan is het toch de verdediger die daar het laatste schoen onder krijgt van Omhoort en de bal over de zijlijn speelt. En is het Dennis Hordijk die nu de bal gaat gooien. Even kijken, wat gaat hij doen? Hij gaat hem richting stadsgebied gooien. Daar wordt Luc Botter vastgehouden. Maar goed, scheidsrechter heeft allemaal goed in het oog. En de bal die wordt richting Pinkelstep gegooid. Maar er is het de aanvaller Donovan die de bal wegkopt. Maar in de schoenen van de graaf van Berghambacht. En deze speelt hem naar Bellado. En die geeft hem op links. Geeft hij hem aan... kijk hoor. Ja. Oh, je hoort het al hier van het publiek. Daar wordt Roelij wordt getorpedeerd door een speler. Want Roel die zet even een versnelling in. Maar ja, daar kwam hij niet aan toe. Omdat hij op de grond gebonzoerd werd. Door de nummer 3. En dat is Lupgens. Maar scheidsrechter geeft daar een vrije trap voor. Laten we die nog even meenemen. Halverwege de helft van de Omhoort is het vrije trap aan de linkerkant voor Berghambacht. En dat zullen we even meenemen. Goed. De bal die ligt bijna op de plaats waar het is. En ik zie Rodi Bezenberg al met de bal naar die plek lopen. Heel 2, 4, 6, 7 voorwaartsen staan er richting strafgebied van de Omhoort. En het is, ja, als die vrijgegeven wordt, kan die genomen worden. En de scheidsrechter zegt van, jochie, gaat het een beetje? Ja, het gaat. En die neemt ze ook zijn positie in. En het is Bezemer die hem nou mag trappen. Die doet dat ook. Breng hem richting Pingelstip. En dan is het, kijk hoor, Omhoort die de bal oppakt. De nummer 24, dat is Kastel. Maar, oh, laten we dit nog even meepakken. Hij, die vrijgespeeld wordt. En die raakt de bal verkeerd. En dan is het geen moeilijke bal voor Nijg, de keeper van Omhoort. En zo is het dat het hier 0-0 blijft. Op 34 minuten op de klok. En 0-0 op het bord.
6: Nou, spannend. Goed, dan gaan wij naar de wedstrijden die om 3 uur zijn begonnen. En nou, laten we beginnen met Spirit tegen Perkau. Nico, ik zei 4 punten verschil, Pelikaan, Spirit. Spirit, verschil met de koploper. Ja, het is inderdaad, wordt wel heel moeilijk. Maar het is niet onmogelijk, toch? Het is niet zo van, nou, we hebben het al verloren, of wel?
8: Nee, moet verloren, al verloren natuurlijk. Ja. Zo is het wel. Maar dat zal niet zo heel makkelijk meer gaan, Erik. Want ja, dat is natuurlijk zo. Je moet zelf moet je winnen. En Pelikaan moet 2 keer verslikken. En of dat ze gaan doen, dat geloof ik helemaal niks van. Maar ja, goed, je weet nooit. Want voor 2 weken geleden, toen Spieren daar op bezoek was, toen kregen ze maar 1 kans en die verzilden ze. En Spieren kreeg meerdere kansen. Nou ja, ik weet niet of het gevolgd heb. Maar dat ging er net niet in. En als je zelf niet scoort, ja, dat is het omschreven voetbalwet. Dan gaan ze erin bij de tegenstander. Nu een bijna voorzet van Levi de Jong, maar dat komt dan niet goed uit. En dan is het nu werkend op het middenveld, waarin Christian de Jong het opneemt tegen Arco Butter. Maar dat gaat helemaal niet goed. En dan is het dan Pepijn Nobel die dan de bal meegeeft aan Marijn Advocaat. En de Marijn Advocaat een goede bal richting Ruben Sloof. Sloof aan de buitenkant van het veld, waarin Marijn zelf meeloopt. Maar de eerste cornerbal is hier. Want wij zijn 2 minuten geleden pas begonnen. De eerste cornerbal die gaat dan gegeven worden. En het is de nummer 6, Olaf Visser, die cornerbal gaat nemen. Althans, dus daar lijkt het op. Maar ook Tikko Eddix gaat er naartoe. Dus ja, het kan zijn dat het een korte cornerbal gaat worden. We gaan het zien wat het gaat worden. Levi neemt in ieder geval aan. Nee. Olaf neemt in ieder geval aan, maar Olaf heeft de bal naar Visser gespeeld. Althans, in Christian Visser in dit geval. En nu moet dan diezelfde Christian Visser moet dan proberen daar in balbezit te komen. Dat lukt dan via Tikko Eddix en die geeft even. Maar allemaal op de helft dus van Perkau. Wij hebben hier, zoals gezegd, 3 minuten van het speelt. Uiteraard Erik, 0-0 man.
6: Dankjewel. Gaan wij naar de laatste wedstrijd die bij ons op programma staat. En dat is ook een mooie derby. Stolwijk Lekkerk. Ja, er staat niet echt iets op het spel. Dus, maar toch een hele mooie derby. Toch, Rokers?
9: Ja, zeker een mooie derby. En er staat heel veel op het spel.
6: Oh, sorry, wat?
9: Ja, vergis je niet. Qua ranglijst ook nog, maar ook vooral de tweede periode.
6: Oké, daar heeft Lekkerkerk nog kans op.
9: Ja, zeker. Lekkerkerk staat tweede op de tweede periode. Met als eerste Woerden. Nou ja, Woerden is kampioen. Dus dan wordt het een vervangende periode natuurlijk.
6: Aha.
9: Dus Lekkerkerk staat...

0: Ja, dus je ogen zijn toch echt wel gericht op de wedstrijd. Niet op Zou ik nog eens een mooie landschapsschildering kunnen maken hier ook?
1: Nee, er staan ook nog genoeg mooie dames langs de lijn, maar daar heb ik geen oog voor.
0: Oh!
1: Ik wil. Nee, ik moet op veld hebben.
0: Ja, jammer dat ik in de studio zit.
1: Een minuut of 10 zijn we onderweg. Ja, nou, hallo. En er valt een doelpunt in voor Stolwijk.
0: Ach.
1: Een beetje, een bal die blijft maar weer de verdediging. En dan valt bij een Stolwijk het boven op zijn hoofd. En dan komt hij over de keeper met een pisboog over de keeper. Welke kerk. 1-0 in het voordeel van Stolwijk.
0: Zo, dat is een beetje een gelukkie dus.
1: Ja, een beetje gelukkig, ja. Terwijl er inderdaad de wedstrijd gelijk opgaand was. Je kan wel zien inderdaad dat er veel op spel staat voor beide ploegen. Allebei veel begonnen. En ja, dan valt er eigenlijk zo'n een goal uit geen kans, valt zomaar naar binnen.
0: Hé, hey, jammer. Ja, voor lekker kerk dan. Ja, goed.
1: Je hebt nog 80 minuten om het goed te maken.
0: Precies. En lekker kerk, met wie gaan ze het doen? Daar zou je ook wel een beetje vertrouwen in hebben, of niet?
1: Ja, we hebben natuurlijk twee schorsingen. Twee buitenspelers die zijn geschorst. Maar goed, we hebben daar weer vervangers voor. Koolwijk staat erin. Alteer staat erin, dus wat dat betreft is Leggenkerk toch wel behoorlijke sterkte. Dus.
2: Ja, we hebben wel meer gehad.
0: Nou,
1: we gaan het zien.
0: We gaan het beste hopen voor Leggenkerk, Rokus. Succes!
3: Dankjewel.
0: Yes. Gaan wij nog even terug naar de wedstrijden die om 2:30 zijn begonnen. Want de eerste helft denk ik zal een beetje op het einde zijn. Beginnen we bij Bergambacht-Olmoord, Jan Ooms.
4: 39 minuten op de klok en wat een geluk voor Bergambacht. Het is even kijken hoor, wie is dat? Dat is Thijs Zeeuw die zijn verdediging zou komen helpen. Maar via zijn schoen ging de bal binnenkant paal eruit. Maar uiteindelijk had Ton Treuren de grensrechter van Bergambacht al gevlacht. En is het gewoon buitenspel. Goed, nu is het Omboord dat weer een aanval opzet. En het is Veerman die de bal, anders kon hij niet, over de zijlijn rost. En is het wederom op de helft van Bergambacht een inworp voor Omboord. En het is, die gaat genomen worden. Ik weet niet of een ander moet. Hier staan 40 minuten op een klok. En nog steeds 0-0 op het bord.
0: Dan schakelen naar dilettant Florian, Arie de Notter.
5: Ja, en dan zei ik dat wat mij betreft kan die afluiten. Maar hij laat nog steeds doorgaan. Is het...
0: Arie, even je volumeknop draaien. Je komt heel zacht binnen.
5: Ja, ik kan er niks meer aan doen, Erik.
0: Oké. Okay. Maar ik hoor dus dat het nog steeds 3-0 staat. Goed, gaan we weer even terug naar Bergambacht-Olmoord. Jan Ooms.
4: Waar keeper neigt de bal aan de linkerkant naar de nummer 3. Dat is Lubgens speelt. En die geeft een crossbal naar Bolivia, naar de rechterkant. Maar die wordt op zijn huid gezeten door... Botter. En Botter die speelt de bal naar maar die krijgt onderweg alweer een beuk. Maar bleef in balbezit. Speelt hem naar de rechterkant naar Bellado. En die geeft hem voor. Maar die is hard voor Roelhei. Want keeper Nijg heeft hem alweer in de handen. En kan de bal gewoon rustig weer in het spel brengen. 41 minuten op de klok en 0-0 op het bord.
0: Ja, dankjewel Jan. Dat voel je goed aan. Want wij gaan, we hebben een bel. Hè? We gaan verslag geven zelfs. We gaan ook naar Haastrecht. John, wat is er allemaal gebeurd,
6: ja,
0: jongen?
6: Haastrecht is het overwicht eigenlijk net voor het nog een doelpunt opgeleverd. Want net voordat eigenlijk de rust aanbrak, kwam de bal bij Tijmer Slaver. Ging 1-2 mannen en schoot de bal... 1-2 man voorbij en schoot de bal in de korthoek langs de goalie van Ona. En dat betekent dus dat het hier 1-1 is geworden net voor rust. En ze zijn gelijk gaan rusten, want de scheidsrechter heeft net 3 keer op zijn fluitje gefloten. Dus na rust meld ik me weer.
0: Mooi! Om met een cliché dan af te sluiten, dat geeft de Haastrechtse burger moed.
6: Zo is dat, helemaal goed.
0: Oké, nou geniet van je bak koffie. Je frikandel, we spreken je even een kwartier wel weer. Goed, weer even terug naar Jan Ooms. Bergambacht-Olmoord.
4: Waar net een speler van onboord een gele kaart krijgt wegens aanmerkingen op de leiding. Nou, hier iedereen langs de kant heeft dat zeker niet. Maar goed, wat was het? Hij werd eventjes uit balans gebracht. Maar de handbal bleef in balbezit. En dat was niet...

0: overtreding. En daar attaqueerde hij op. En scheidsrechter Gok laat hem gelijk het geel zien. En zo is het dat dat al de nummer 2 van Ommoord is. Die gele kaart krijgt. Nu wordt de bal hoog richting stadsgebied Ommoord gespeeld. En gaat net Bezemer onder de bal door. En daarom is het geen moeilijke bal voor keeper Nijg van Ommoord. En deze krijgt hem alweer. Die heeft hem weggespeeld naar links, naar Lubgens. Lubgens, de linksback, die krijgt hem naar de rechterkant. En zo probeert Ommoord te bouwen. En is het hier 43 minuten op de klok. En nog steeds 0-0.
1: Ja, dankjewel. Jan, schieten wij eventjes door naar Ouwekerk. Nico, wat hebben wij in de tussentijd gemist?
2: Schot op de lat van Sloof, dat in ieder geval wel. En dat is eigenlijk tijdens de wapenfeiten wel wat cornerballen die er al waren. En aanvallend spirit, dat wel. En maar je moet er natuurlijk opletten, want als Perkouwer doorkomt, dan is het natuurlijk doorkomend. En het is nu een vrije trap. In het voordeel dus van Perkouwer, weliswaar op de eigen helft. En het was Arno Butter die daardoor... Nee, het is Arno Verbree die daardoor door gepakt werd. Bij zijn schouder en dat mocht niet van zijn scheidsrechter. Dus is het balbezit, weliswaar op eigen helft nog steeds van de FC Perkouw. En is het nu breed van Viersen. Van Viersen dan diep gezocht hebben we Tim van Tof. En nu dan de bal van... Wesley Valk die dan dichter bij het komt, althans dichter bij de achterlijn komt, maar waar niet door een van de spelers, zeker geen Levi de Jong, die bal onder controle kan krijgen. De ingooien is daar wel zo, maar het is echt een slap gebeuren wat Levi de Jong liet zien. Maar nu moet er dan zo'n lange bal komen, althans een lange bal, maar normaal is natuurlijk Anton de Koning die lange ballen kan gooien, althans die kan goed ingooien, maar deze kan er ook zijn. Doorknop is het nog niet, maar het is natuurlijk wel dat de bal over de achterlijn gaat. En dat resulteert in een cornerbal. Daar zijn twee mensen van Spieren naartoe gaan. Visser en Loeven. En is het nu kijken of dat die bal daar wel voor kan komen. Ondanks dat het... En er is het Tikke Weddix. Een goede bal. En er was een goede op de vuisten van Kevin Verstappen. Zo doet het dat hier de bal gewoon 0 tegen 0 blijft. En het is nu dat Spieren die bal in mag gaan gooien. En wij 12,5 minuten op de klok hebben. Maar uiteraard, zoals Erik, nog 0 tegen 0, jongen.
1: Oké, gaan we nog even kijken of dat het nog loopt bij Bergambacht Ommoord, Jan?
0: Ja, hier loopt het toch. Het is blessuretijd. Het is Bellado die de bal verliest aan de rechterkant. Maar het is Ommoord dat via de nummer 14 Bolivar de bal aan de rechterkant speelt. En daar gaat de nummer 9 in balbezit komen. Maar laat het over aan zijn medespeler. En via de slijding die niet goed uitgevoerd is van, als ik het goed zag, Botter, is het een vrije trap. Nog even rechts van het veld, halverwege het veld van Bergambacht. Laten we die nog even meenemen en dan zou het wel onderhand tijd zijn. Ik kijk nog even op mijn klokje. Ja, we zitten al een minuut of 3 in blessuretijd. En de scheidsrechter die wijst iedereen aan, maar ook waar de bal moet liggen. En gaat spelen van de Ommoord erachter staan. En nu is het druk in het strafgebied bij Bergambacht. En de bal die wordt hoog ingespeeld richting eerste paal. Maar er is een Bellado die de bal in één tijd wegrost. En doet dat niet goed. En nu is het alweer in de middencirkel. Balbezit voor Ommoord. Die via de nummer 6. En dat is Thijs van der Wal. De bal aan de rechterkant aan de Bolivar geeft. Maar daar is het Kasten. Die de bal terugspeelt naar zijn laatste man. En dat is ook het laatste feit in deze eerste helft. Die we af gaan sluiten met 0-0.
1: Yes, dankjewel. Nou, we hebben gehoopt dat Bergambacht wat meer zou... Maar ja, goed, we hebben nog een tweede helft. Gaan wij nog eventjes naar Spirit Perkouw, Nico Dullard.
2: Ja, waar de cornerballen die er genomen worden wel gevaar opleveren, maar nog niet het doelpunt wat de Spirit dan graag wil. Want het was Kevin Verstappen die weer andermaal Spirit voor een, althans per kou behoed, voor een achterstand. En Spirit behoed voor een voorsprong. Kevin Verstappen dus. En nu is die bal wat te hard, maar gelukkig dat hij hem toch nog binnen kan houden, die Thijs Loeven. En nu moet hij dan de 1-2 aangaan. Maar Visser, dan is het nu Visser die dan kijkt of dat er iemand vrij staat. Ja, zeker. Maar die bal die komt daar niet goed genoeg. En dan is het nu in tweede instantie van Christian de Jong. Ja, die kan je een boodschap sturen. Dat zeker. Au, au, au is het daar, denk ik. Ja, inderdaad, een vrije trap in het voordeel dus. Want de goede werd daar geraakt door Pepijn en Pepijn Nobel. En het is de goede die dus een vrije trap mag gaan nemen. En waar het is niet, het is Bonke die die vrije trap neemt. En laat de goede daar lopen. Want die moet dan die vrije trap, althans, moet aan de bal voorgeven. Dat lukt hem niet en dat lukt hem maar ten dele, want daar staat gewoon een goed opgestelde Marijn Advocaat. En dan is het nu dat Tikke Eddicks daar balbezit heeft. En die gaat dan de achterlijn op zoek. Al laat het niet. Althans, daar lijkt het wel op. Maar nee, ai, ai, ai, Tikke, dat is niks, jongen. Zonde. 15, best 16 minuten op de klokken. Een schot van Tikke Eddicks gaat meters naast het doel van Kevin Verstappen. Maar wel nog de 0 tegen 0, Erik.
1: Yes, dankjewel. Gaan wij even naar de muziek en dan komen we terug. Ik denk wel met Stolwijk Lekkerkerk. Of dat Lekkerkerk die tegengoal te boven is gekomen. Tot straks.
3: Dit is de Krimpenerwaard Sportartiest van de Week. De Krimpenerwaard Sportartiest van de Week.

0: Buongiorno. Ja, dat is toch wel aardig van Level 42 dat ze een plaatje eventjes afronden. Zodat er nieuws gemeld kan worden uit Spirit Pekko, Nico Dullard.
1: De 0-1 staat op het scorebord, Erik. En dat was een goede voorzet. Zeker een goede voorzet van Tim van Tof. Die dat veel beter deed dan de aanvallers van Spirit. Dat is een ding dat zeker is. En Jano Butter, ik hoorde daar, en dat is topscorer bij Pekko. Die liet dat kansje niet aan zich voorbij gaan. En scoorde daar beheerst aan de 0-1. En dat is natuurlijk een stand waar Spirit niet zo blij mee is. Want zeker niet omdat Pelikaan op dit moment met 1-3... of 3-1 achter staat. Dus ja, maar goed, dan moet je zelf wel winnen. Anders komt er helemaal niks van terecht. En ja, je kan het zeker niet opnemen. En zeker niet laten gaan. Want, maar goed, nu moet er dan opgelet worden. En dat doen ze dan ook niet. Want Timmer van het Hof kan schieten. En dat doet hij dan van afstand. Maar dat gaat een meter of 3-4. Gaat het naast het doel. Wat zelfs spelen er tegenover? Ja, hardwerkend voetbal, maar tot aan het randje. En dan is het over en het scorend vermogen, dat blijft heel erg beperkt. Dat is het natuurlijk al 2, 3, 4 weken geleden toen wij hier ook zaten, zagen dat Levi de Jonge 2 maakte. Of was het Olaf Visser? Ja, Olaf Visser, die maakte er 2. En, maar nu zit het er eigenlijk nog niet in. Sterker nog, de 0-1 zat op het scorebord. En dat allemaal in 23e minuut, 22 minuten gescoord. Nu Pepijnobel in balbezit. Daar moet hij kijken, maar hij moet helemaal terug. Wordt goed gedekt daar door de goede. Die kan, ja, de goede, ja, die kan je natuurlijk een boodschap sturen. Dat weet je hoe dat werkt. En nu is het dan balbezit met de Jong op het middenveld. Maar heeft daar tijd nodig, althans. Nu dan de diepte gezocht. En dan moet Pepijn... Nee, niet, die moet niet, want het is, die loopt er een steekje terug. En het is dan... Noordergraaf die dat deed. Maar die aan alles en iedereen voorbij gaat. Althans, alles en alle iedereen gaat er voorbij. En het is weer een anderhalve diepe bal richting Timmer van het Hof. Maar die kan de bal wel binnenkrijgen. Jazeker, binnenhouden. Weliswaar op het randje, maar het was netjes dat hij die bal binnenhield. Maar de bal is nog niet weg. Er loopt ook nog Ruben de Sle. De Vries loopt daar ook nog. En nu is het aan het kijken of daar iemand in balbezit kan komen. Waar het niet dat de scheidsrechter gezien heeft dat er een bal, althans daar leek het op, maar het is zo dat Marijn Advocaat die bal met een verme trap richting de voorwaarts wil plaatsen, maar dat lukt allemaal niet. Het is allemaal te slap. Ja, net wat het is. Het is zomermiddagvoetbal zou je bijna zeggen. Maar ja, je wil hier toch niet van verliezen. Dat zullen we zeker als Spirit zijn, dan willen ze dat zeker niet. Ja, Pekko daarentegen is er natuurlijk heel erg blij mee met die 1 tegen 0 die daar, althans die 0 tegen 1 die daar op het scorebord staat. En dan is het natuurlijk komend om te proberen daar die gelijke stand te gaan creëren.
0: Nico.
1: Het allemaal gaat lukken. Ja, daar hebben ze nog heel veel tijd voor. Maar voorlopig is het gewoon 0-1.
0: Yes, dankjewel. We gaan heel even naar Stolwijk Lekkerk. Stolwijk leidt met 1-0. Met een gelukkige kopbal helemaal in de beginfase. Ja, ik wil weten, hoe gaat het nu met Lekkerk? Rokers.
2: Ja, we zitten in de 30ste minuut en de stand is nog steeds 1-0 in het voordeel van Stolwijk. Ja, spelverhoudingen Lekkerk, ja, die heeft het betere van het spel. Is veel aan de bal, kunnen elkaar aardig vinden in de combinatie voetbal. Maar ja, de kans wordt niet benut. En een mooi afstandsschot dat door de keeper gehouden werd. Maar ja, wel dreiging van Lekkerk, maar nog niet echt, wat je zegt, van koepoe. Echt uit, veel de kansen. Ja, dat ziet er niet verkeerd uit, maar... Ja, je moet het toch een keer zodanig zien te plooien dat je het af kan maken.
0: Ja, absoluut. Ja, dat is de gouden stelregel. Hè? Je wint niet als je ze niet maakt, nee.
2: Juist, dat is het.
0: Hopen, duimen en toejuichen. Ondertussen krijg ik de ruststanden van de andere wedstrijden in de 5e klasse doorgespeeld. CFC Reeuwijk VEP staat ruststand 0-0. Sportief Goudrak 0-0. Gouda Rijnstreek 0-0. Kamerik ASW 0-2. En Moerkapelle SPV 81 1-3. Dan krijg ik nog ruststanden toegeschoven uit de 4e klasse. VVOR tegen RFC 33 0-1. Moordrecht loop ik 0-1. En ja, dat was het. Ja, dat was het. Wat, vuurwerk afgeschoten? Ja, ik denk, wat krijgen we nou? Worden we bedreigd hier over? Maar goed. In ieder geval, we gaan terug naar Spirit Pekau. Nico, Pelikaan achterstaat met 3-1.
1: Echt een prachtige aanval was van Spirit. Even kijken natuurlijk, want het was Ruben Sloof die de bal voorgeeft. Echt panklaar voor een Pepijn Nobel. Maar nee, gemist. Pepijn miste de bal. En ja, dan is het natuurlijk zo. Die bal die was eigenlijk op maat gemaakt. Maar hij liet het aan zich voorbij gaan. En kon daar voor de rest niets mee doen. Zodoende dat hij die 0 tegen 1 op het scorebord staat. Terwijl wat mensen van Pekau lopen te wil die ballen hebben. Maar dat is natuurlijk een nuzende goede bal. Dan moeten we wel. Levi de Jong. 16 meter gebied in. En... oei, tegen de lat. Ja, dat heb je dan ook nog. Tegen de lat, Levi de Jong. Eigenlijk het eerste wapenfeit wat Levi de Jong laat zien. Dat moeten we dan wel even zingen, maar het was nog tegen de lat ook. En ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk zonde. En nu gaat Marijn Advocaat ging daardoor. Maar gelukkig is de voortzetting niet helemaal is. Want Marijn Advocaat liet een heel gat liet hij vallen. Maar gelukkig gaat de bal over de zijlijn. Althans, gelukkig voor Spirit gaat de bal over de zijlijn. En is die bal nu dus in Spirit zijde. Weer met alle vissen nu in balbezit. Geeft die bal breed naar Slop. En dan is het kijken of Slop daaro. Die kan er heel goed, kandidaat Marijn Advocaat. Maar die gaat weer terug naar Slop. En dan is het natuurlijk Slop die dan de breedte speelt. Even kijken naar alle vissen. Die moet dan de diepte zoeken. En dan kijken of dat hij dat lukt. En is het, nee, gaat toch weer breien. Nou, dan is het nu dan toch. Tico Eddings breed bal. Christian de Jong, goede bal. Koppend. Bovenop het doel van Café Verstappen. Maar het was Levi de Jong die zijn tweede kans kreeg. Twee keer niet. 28 minuten op de klokken. 29 minuten op de klokken moet ik dan zeggen. 0 tegen 1, Erik.
0: Nico.
1: Ja, Erik.
0: Ja, goed, hij hoort me wel. Goed, ik begon met de opening. Begon ik met een vraag. Nou, die kan ik alsnog stellen. Want ja, ik heb hier voor de derde klas één ruststand doorgekregen. Maar ja, die heb je zelf ook al gemeld.
1: Dat zie ik ook, ja.
0: Dreggestreek, Pelikaan 3-1. Zouden ze dat nou op de bank van Spirit ook weten? Of zou zijn trainer dat juist niet willen weten?
1: Tuurlijk weten ze dat. Maar ja. Wat heb je eraan als je zelf niet wint? Ja, als je zelf niet scoort, dan heb je er helemaal niks aan.
0: Ja, nou ja.
1: Dat is natuurlijk wel. Ja, nee, ja. Ik sta met 1-0 achter. Nu moet ze in ieder geval voor 3 punten, Erik, 2 keer scoren.
0: Ja, nou ja, dat zou toch een extra motivatie zijn voor de spelers, denk ik, toch? Van het kan
1: ja,
0: nog.
1: Ja, dat is het ook wel. Maar als het net niet wil lukken. Kijk, het is natuurlijk nu of op de lat, op de. Oh ja, ja, Guttingen over
0: het dak van het doel.
1: Slop, maar goed. Dat is natuurlijk zo. Maar als het geluk je ontbreekt. Dat zagen we 2 weken geleden. Zagen we dat ook natuurlijk. Het geluk ontbreekt. Want Sloof kreeg ook nog een prachtige kans. Die hij ook niet verzilverde. Dat was natuurlijk heel erg jammer. Terwijl nu Slop geblesseerd op het gras ligt. Zeggen wij van ja. 0 tegen 1, Erik.
0: Ja, valt er niet veel chocola meer van te maken, toch? Ja.
1: Nee, ik heb het niet in mijn hand ook, dus ik heb wel een beetje water, dat scheelt.
0: Jammer. Schoenen liggen nog in de kofferbak, voor het geval.
1: Oké, kom goed.
0: Okay. Als ze nog een goede linksback nodig hebben. Oké, gaan wij even naar de muziek en dan zal de tweede helft wel hervat zijn voor de wedstrijd die om 2:30 zijn begonnen, denk ik zo. Tot zo.

0: Ja, er was nog één. Eén ruststand, Cabau SVS. 0-0.
1: 0-0. Oké, okay, dankjewel Frits van Turenhout.
0: 0-0.
1: Ja. Goed, ja.
0: Stolwijk, lekker kerk gaan wij naartoe.
1: Ah, Rokus. Fijn. Rokus, hoe gaat het?
2: Ja, inderdaad. We zitten in de 40ste minuut en de stand is inmiddels 1-1.
1: Kijk.
2: Prachtige mooie aanval van Lekkerkerk over de linkerflank. Combinatievoetbal met Verkoten, Jeffrey Altheer. Die hem afmaakt. Keurig uitgespeelde aanval waar geen voetje van Solwijk aan te pas kwam. Nee, prachtig. Ik denk dat de wedstrijd gelijk getrokken is. Net voor rust.
1: Hey, je buurman praat erg hard, dus je was daardoor een beetje moeilijk te volgen, maar Lekkerkerk heeft het overwicht. Betere spelcombinaties. Nou, dat is goed nieuws voor de periodetitel, toch? Laten we hopen dat er nog meer in zit. Dankjewel, Rokus. We gaan naar de wedstrijden die weer om 2:30 zijn begonnen. Beginnen we met Dilettant Florian. Ja, een wedstrijd niet echt heel erg spannend. Maar ja, je speelt tegen de nummer laatst, toch, Arie? Dat zie je zeker wel in het spelbeeld.
3: Ja, dat zie je gewoon. En Dilettant is gewoon herenmeester. Maar het is echt... het is geen echte wedstrijd, is het niet. Maar goed, het is zo. Dilettant gaat hier weer een aanval opbouwen. En het is daar de keeper van Florian Smenk die de bal nu in zijn veilige hand heeft. Omdat Lelyveld aan de linkerkant was goed opgekomen. En die trok die bal voor. Maar de keeper die pakte die bal. En nu is het de nummer 5, te weten Kas van Dijken. Die namens Florian probeert een aanval op te bouwen. Maar hij wordt door Zimbikon is ter aarde gebombardeerd. En dat betekent een vrije trap voor Florian. Die genomen gaat worden door de Jaarsveld. Die er alle tijd voor neemt. Nee, het is Van Rossum moet je zeggen. Geen Jaarsveld. Van Rossum die bal weer geeft aan de nummer 4. Huisman, Dijkenhuizen, Duke Huisman. Die gaat met die bal, probeert die bal diep te spelen. Maar die komt in het niemandsland terecht. En een makkelijke prooi voor de aanvoerder van Dilettant. Rutger Esmaier, die probeert die bal af te geven. Maar hij raakt die bal kwijt. En dan wordt het Dilettant weer wat via Hasan Sakar. En dan gaat Jimmy Koning, die gaat de diepte in, die moet nu scoren. Jongen, Jimmy, dat is de derde maal dat jij alleen op de keeper afkomt en die bal niet in de goal krijgt. Maar goed, dat neemt niet weg. Dilettant had veel grotere uitslag hier al neer kunnen en moeten zetten, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Daarom staan we hier en we zijn ongeveer een minuut of 13 zijn we bezig in die tweede helft. En de stand is nog steeds 3-0, Erik.
1: Yes, dankjewel. Gaan wij nog eventjes naar Nico, want daar die tweede helft is denk ik bijna aan het aflopen. Is het niet, Nico?
4: Nee, beste jongen, hier hebben we nog een minuut of, want het is 37 pas, hè.
1: Oh.
4: We zijn wat later begonnen hier.
1: Oh. Maar...
0: Zo was gewoonlijk, hè.
4: Erik, 3 kansen op rij. Krijgt spieren te maken en 0 gaan erin. En dat is natuurlijk, ja, cornerbal houden we er dan over. Die is genomen, kopbal nog. Die kan zien dat Kevin Verstappen. Die heeft 2 grote kansen. Heeft hij om zeep geholpen. En nu komt die bal daar weer voor. En het is ander, wordt hij weggekopt. En nu wordt hij over de achterlijn gekopt. Dat houdt in dat er een cornerbal van gaat komen. Elko van Viersen was degene die de bal over de achterlijn kopt. En dat houdt in dat er een cornerbal mag gaan volgen. Kijken of dat weer een korte is. Kijken of dat mogelijk is. Of niet misschien een lange bal zou kunnen komen, want dan heb je wat kansen in dat 60 meter gebied. Of is het weer een kort en dan is het te kijken. Ja, korte bal. Sloof raakt de bal wel, maar helemaal verkeerd. Maar ja, goed, dat er beter omhoog. Maar ja, goed, beter. Als beter komt, is, hoe heet het ook weer? Als hebben komt, is hij, nee. Nou ja, in ieder geval beter was het, had het geweest. Maar dat is even niet zo. En als, dus wat dat gaat, is het Kevin Verstappen die bal weer in het veld mag gaan brengen. En is het nu kijken of dat er eventueel die bal mogelijkerwijs weer door een van de Pacau mensen opgebouwd kan worden. De bal richting Gutting, doorgekopte Gutting. Het is de wel achterna gezeten wordt door. Die wil heel graag een vrije trap, Tim van het Hof. Maar dat krijgt. Ah ja, Sloof. Maar goed, die krijgt nog een herkansing. Dat heeft hij inmiddels gedaan. En is het nu dan dat Sloof moet er hard lopen. Maar redt het niet tegen Elko Vierse. En dan is het de bal over. Nee, bal nog steeds binnen. Maar daar staat de Valken precies op de goede plek. En is het nu dan de goede bal van. Eddix die nu zijn mannetje neerlegt, want hij wordt zwaar het huid. Ai, net te ver voor hem uit. Ja, dat had natuurlijk mooi geweest. Maar die bal net voor hem uit was Olaf Visser. Maar die ballen staan nog niet weg uit 16 meter gebied. Maar is daar wel nog balbezit voor Arno Verbree. En is het Verbree die daarin met Christian. Met Christian de Jong daar en conclave was aan het vechten. Maar om de bal dan moeten we dan zeggen. Bal gespeeld hebben nu naar Olaf Visser. Visser speelt tegen de man aan. Nee, niks aan de hand, zegt de scheidsrechter. Visser wilde natuurlijk, maar het is nu gewoon een achterbal. En wij hebben 39 en 40 minuten op de klok. En nog steeds 1 tegen 0, Erik. 0 tegen 1, Erik. Sorry, 0-1.
0: Ja, yes. Dat zou je willen, 1-0.
1: Sorry. Ja, het zijn boys voor Spirit. Want ja, ze hebben nog kans. Maar goed.
0: Mooie kansen gehad, zeg ik.
1: Ja, daarom. Ja,
0: zeker, die had er gewoon in gemoeid.
4: Maar die helpen allemaal om zeep, jongens.
1: Ja, goed. Ik ga zoals kijken bij de biljartvereniging van Amersfoort. En als ze dan die bal niet... dan zeg ik, blazen moet je, blazen! Maar goed, misschien moeten ze dat bij Spirit ook maar doen. Oké, wij gaan verder met een wedstrijd waar ook weer... aardig leuke doelpuntjes vallen. Ona Haastrecht, John.
5: Ja, de eerste 10 minuten had Ona na de thee. We waren voor Ona. We hebben een kans gezien die Thomas Groenendijk met de voet moest redden. En ook een keer kwam die vlak voor. En toen gleden twee mensen van Ona in. En toen leek het erop dat hij erin ging, maar ze raakten de bal niet. En een vrije trap van Starreveld die op de lat uiteenketste. Maar ineens was naar Haastrecht met Tigo Viana die de inworp nam en dan kreeg de bal terug via Tijmen Straver. Gaf de bal bij de eerste paal. En daar was Sam de Bruin die een aantal weken niet gescoord had, maar die bal goed bij de eerste paal verlengde. En langs Koli van Ona de bal op 1-2 zette. Dus dat betekent dus dat het eigenlijk wel even verrassend was. Omdat Ona gewoon heel goed de thee goed gedronken heeft, denk ik of zo. Want en dan Haastrecht er ineens in één keer hier kwam al gelijk een doelpunt. En dat regent dus nog aan voor voorstel. Maar ook Romeo Rietveld kreeg aan de kans op 3-1. Was die, hij was een beetje te bang voor de keeper volgens mij die uitkwam. En dan deed hij het met zijn hoofd. Als hij het met zijn voet had gedaan, had hij hem kunnen lichten over de keeper heen. En had 1-3 geweest. Maar hij deed het met zijn hoofd. En toen kwam hij in de handen van de keeper. En zo gaat het over en weer. Ona probeert natuurlijk de aansluiting zelf te zoeken. Van Luc de Boer. De bal helemaal links spelen naar Kevin Quint. Kevin Quint gaat nu over de middenlijn heen. Hij heeft ruimte. Plaatst hem naar Romeo Rietveld. Die neemt hem dan niet helemaal goed aan. Laat hem wegspringen. En probeert het dan via slijding terug te halen. Maar er wordt ook gefloten door de scheidsrechter. En dan krijgen we dus een vrije trap net voor de middenlijn voor Ona. En die zullen we dan even kijken nog voor u meenemen. Kijken of Ona probeert snel te openen naar de rechterkant. Over de middenlijn gaat Ona heen en dan de rechterkant. En dan heeft hij tijd en ruimte om daar naar voren te komen. Want er wordt er niet aangevallen. Dan geeft hij de bal een stiffertje in het strafgebied. En dan komt hij nog voor. En dan komt hij op de voeten van Thomas Groenendijk. En die schiet hem dan tegen zijn... de speler van Ona en dan gaat hij over de achterlijn heen. Krijgen we dus een doeltrap. En dan denk ik dat we met 1 tegen 2 en ruim een kwartier gespeeld hebben. Dat we alle kanten nog op kennen hier. Ona en Haastrecht. Ona zal gaan aanvallen. Haastrecht zal gaan counteren. Nee, er komen ongetwijfeld nog meer doelpunten. Maar voorlopig dus 1 tegen 2 voor Haastrecht.
1: Hopen dat die voorspelling uitkomt van de futuroloog John Jansen. Goed, gaan wij even kijken bij Bergambacht Omhoort. Kort voordat we naar de slotfase van de eerste helft van Spirit Pacau gaan. Nog geen doelpunten bij Bergambacht Omhoort. Hoe kan dat nou, Jan?
6: Nou, omdat ze ons zuiver inspelen. Want het was daar... rust. In de tweede helft twee ploegen die ongewijzigd het veld inkwamen. Was het aan de rechterkant op de punt van de 16 meter. Bellado die een loeihard schot losliet, maar net overspeelde. En aan de andere kant was dat ook Omhoort die een paar keer over een klusbal in het strafschopgebied van Bahambacht niet goed voor de schoenen kreeg. Want dan stond er telkens wel een verdediger van Bahambacht voor. En zo is dat hier ook nog steeds de ballen heen en weer gaan. Het is wel goed om en mooi om te kijken. Spannend om te zien. Maar aan de andere kant is het ook de man die de gevaarlijkst was in de eerste helft. Is er eigenlijk heel weinig in balbezit terechtgekomen. Thijs Zeeuw, die snelle spits van Bahambacht. Maar goed, dan laten we het hier even bij houden. Hier 60 minuten op de klok en 0-0 op het bord.
1: Kom op, Bahambacht. Goed, en gaan we gauw weer terug naar Spirit Pekau. Nico.
4: Een aanval op snelheid levert 1 tegen 1 op. Het is Pepijn Nobel die de 1 tegen 1 maakt. Een goede bal, zeker vanuit achter gedaan. Het was volgens mij bescheiden, maar was het Christ. Alle Vissen die bal meegaf. Maar het zou ook kunnen zijn dat het de jong was, Levi de Jong, die bal meegaf. Maar in ieder geval, het is wel zo dat Pepijn Nobel heeft de 1 tegen 1 op het scorebord gebracht. En dat allemaal in de, ja wat zal het zijn, zeg maar de 42, 43ste minuut is de 1 tegen 1 die daar staat. En daar zijn ze de Bespirit wel heel erg blij mee. Maar moet gelijk weer opletten, want Gutting is gelijk weer in bal. Althans, die probeert in balbezit te gaan. Maar een goede bal daar gekopt hebben we het ook nog. Ja, Butter kopt natuurlijk, want ja, die wil. En die kent trouwens ook een doelpunt te maken. Puur zang. En dat is zeker Butter, Janne Butter, dat hij van zijn vader overgenomen heeft. Absoluut. Maar de 1 tegen 1 staat in ieder geval op het scorebord. En wij kunnen gaan kijken hoe lang we nog nodig hebben voordat hier de rust weer keert. Maar voorlopig is het 1 tegen 1 en we hebben nog eigenlijk blessuretijd nu bezig. En de scheidsrechter is de enige die weet hoe lang we nog moeten voetballen. Althans, hoe lang ze nog moeten voetballen daar in die eerste helft. Goed bal nu van voren gezet hebbend. Koppend via, dat is een cornerbal. Volgens mij bescheiden mening. Laat hij die nog? Nee. Laat de scheidsrechter niet meer nemen. De 1 tegen 1 staat op het scorebord. En Spirit kan een beetje opgelucht ademhalen met die 1 tegen 1. Maar gespeeld is het nog niet, want Pekau probeert het nog zeker. Proberen ze dat nog te doen. Maar voorlopig hebben we de gelijke stand van 1 tegen 1. En met een mooie aanval op snelheid. En Pepijn was degene die het doelpunt maakte. 1 tegen 1.
1: Ja.
0: Mooi doelpunt.
1: Ja, ja, mooi doelpunt, mooi vond Ed. Ja, Ed, die kan live meekijken, Nico. Dus heel goed je verslag doen. Want voor het weet ben je je baan kwijt.
4: Mooi doelpunt, Ed.
1: Ja, mooi doelpunt.
0: Mooi doelpunt, ja. Mooi aanval.
4: Ja, prachtig.
1: En even een tip. Aanval. Gaat even aan de andere kant van het veld zitten. Dan kom je op tv. Ja, dan kom je op tv.
4: Ja, Jan.
1: Goed. We gaan verder. Alle dolletjes daar gelaten. We gaan naar dilettant Florian 3-0, Arie den Otter.
3: Ja, nog steeds 3 tegen 0. Hassan Sakar geeft een diepe bal richting Jimmy Konings. Die van de rechterkant naar de linkerkant is uitgeweken. Maar die bal die is voor de keeper van Florian, te weten Giorgio Smenk. En die geeft weer een hele diepe bal richting zijn voorwaarts. Maar dat is een makkelijke prooi voor Robin Siton. De keeper van Dilettant die nu ook weer een lange trap geeft richting Jimmy Konings. Jimmy Konings, ja, die bal die komt. Gewoon niet, want het is Karel Dikker van Florian die bal afhandig raakt. Maar dan raakt die bal ook weer snel kwijt. Dan gaat Jimmy Koning aan de linkerkant vandoor. Moet die bal niet voorgeven, moet die bal voortrekken. Dat duurde weer veel te lang. Geeft die bal aan Colin Dotter. 1 man, 2 man. Hassan Sakar. Weer terug naar El Sakami. Geeft die bal aan Hassan Sakar. Kijken, trappen en wederom wordt het te lang gebreid. Ja, het gaat allemaal zo makkelijk. En daar ga je een beetje voor jezelf lopen voetballen. Het is andermaal Ryan Koetoot. Nu gaf de bal weer bij Dion Terlouw. En dat levert een corner op. En die cornerbal gaat. Rikje van der Schant gaat ook mee naar voren. Kijken of hij die bal erin kan koppen. Kijken of dat gaat lukken. Nou, we gaan het met z'n allen zien. Die cornerbal die genomen gaat worden door Hassan Sakar. Hassan Sakar, die cornerbal, die neem ik nog even mee voordat ik weer teruggeef aan de studio. Dan komt die bal. Wordt hoog ingebracht. Komt maar lekker van de schand. Hij kopt wel. Maar die bal gaat over het doel heen. Zodoende is de stand hier nog steeds 3-0, Erik.
1: Yes, dankjewel. Gaan wij nog gauw naar Bergambacht Ommoord. Jan Ooms.
6: Waar buitenspel gevlacht wordt bij een aanval van... Even kijken hoor, bij handmacht, maar het scheidsrechter staat er met zijn neus bovenop. En die zegt van nee, we gaan door. En zo is het dat hij op de helft van de tegenstander de bal naar Benazza geeft. Via een verdediger van Ommoord gaat de bal over de zijlijn. En komen er twee nieuwe spelers in. En dat is nummer 23 en nummer 22. Dat is Tothouwen. En nummer 6. Neem maar over, want hier ligt het spel even dood, jongens.
1: Oké, nou, ik hoop niet dat, okay, dat alleen het spel dood ligt. Goed, we gaan zo'n beetje naar het nieuws. Tot straks.
7: Dit is het nieuws. Het is 4:00.
8: Dorald Megens met het NOS-journaal. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. In een toespraak beloofde Magyar grote veranderingen. Kiezers hopen dat hij de rechtsstaat herstelt en de corruptie aanpakt. Brussel hoopt op een betere samenwerking met Hongarije, nu Magyar aan de macht is. Afgelopen weken is de nieuwe premier al twee keer in Brussel geweest om te praten over het ontdooien van 17 miljard euro die onder Orbán zijn geblokkeerd. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 15 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. De Nederlandse politie hield er rekening mee dat hij op weg was naar Rusland. Uiteindelijk is hij gisteravond op zo'n 30 kilometer afstand van Belarus gevonden. De jongen lag onder een dekentje bij een bushalte te slapen. De Poolse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat zijn ouders onderweg zijn. En waarom de jongen de reis ondernam is nog onduidelijk. Bijna alle stemmen van de lokale en regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk zijn nu geteld. Het is definitief, de Labour-partij van premier Starmer heeft dik verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage, de Liberal Democrats en de Green Party hebben juist veel zetels gewonnen. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. Ook daar leed Labour grote verliezen. Starmer zegt dat zijn partij onnodige fouten heeft gemaakt, maar hij is niet van plan om te vertrekken. De 12e editie van de Vuelta Feminina is gewonnen door Paula Blasi. De 23-jarige Spaanse renster reed Anna van der Breggen op de slotklim in Noord-Spanje uit de rode leiderstrui. In het algemeen klassement eindigde Van der Breggen dus als tweede. Blasi was vorige maand ook al de sterkste in de Amstel Gold Race. Het weer in het zuiden zon, een graad of 16. Verder naar het noorden neemt de bewolking toe en wordt het hooguit 13 of 14 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. In het zuiden meer kans op een bui. Er wordt morgen maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
9: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
10: De volgende sponsoren wensen voetbalvereniging Lekkerkerk veel succes. Klusbedrijf De Mik. Hoofdsponsor Courierdienst Marius van der Laan. Elkok afvalcontainers en sloopwerk. LEQ reclame en druk. Lint notarissen. En tot slot Luiten verwarming.
11: Elke zaterdag Krimpenerwaard Sport. Met live voetbalwedstrijden in de regio. En al het andere sportnieuws. Krimpenerwaard Sport.
12: Krimpenerwaard Sport. Krimpenerwaard Sport. Met Erik Rietveld.
1: Zo, nog een liedertje. Hè? De tunes komen er al voorbij, hoor. Het grote tunefestival. Ja, welkom terug. Je luistert naar Krimpenerwaard Sport. We zitten nu weer in het derde uur alweer. We hebben een paar tussenstanden. Spirit Pekau 1-1. Dilettant Florian 3-0. Bergambacht Ommoord 0-0. Stolwijk Lekkerkerk ruststand 1-1. En Ona Haastrecht 1-2. Nou zijn de wedstrijden Ona Haastrecht Dilettant, Floriant en Berg, Rambacht, Omhoort. Ja, die zijn bezig in de tweede helft. Dus we gaan naar die wedstrijden snel toe. Beginnen we bij Berg, Rambacht, Omhoort. Jan Ooms. Jan, je bent heel zacht.
13: Klopt, want nu is dat een stuk beter.
1: Ah, goed zo.
13: Jelle Herens gaat eruit. Twan Smit. En het is Behandmacht die... even kijken hoor. Toch iets gaat proberen te forceren. Maar die willen natuurlijk die volle punten hebben. Maar ja, dat wil ook Omhoort. En Omhoort is wat beter gepositioneerd uit de kleedkamers in de tweede helft. Na de rust gekomen. En dus breng wat meer druk op de achterhoede van Behandmacht. Maar ze houden nog stand. En het was net ook hij aan de rechterkant. Dacht dat hij Frank Vrij terug kon spelen op Van der Waals. De doelman van Behandmacht. Maar deze stond goed mee te keepen. Want de bal die wordt bijna tekort. En de invaller, en dat was dan C. Gomez. Die was er als een duweltje uit dat doosje bij. Maar eerder was Van der Waals en speelde de bal het spel in. En zo is het dat hier nog steeds de bal bij 0-0 in het veld is.
1: Ja, en in hoeveelste minuut leven wij ongeveer?
13: We leven hier 71ste minuut.
1: Och, nou, kom op Berghambacht. Want je zou naast Berghambacht zelf Schoonhoven natuurlijk ook een groot plezier doen. Het wordt lastig dus, hoor ik zo. Gaan wij door naar de andere wedstrijd. Dilettant Floriant, waar Dilettant natuurlijk het een stuk gemakkelijker heeft. Arie, is het wel een beetje een vermakelijke wedstrijd?
3: Ach, ja, wat is vermakelijk? Het is leuk om naar te kijken. Je bent van de straat, Erik. En de Dilettant heeft inmiddels de vierde goal gemaakt. Ik heb dat aangegeven in de app. Dus, maar goed, in ieder geval, de vierde goal is gevallen. De maker is daar J. Pijnman van. Die was in de 70e minuut. En nu gaat de nummer 7 van Floriant, die gaat er vandoor. Maar die wordt weer een halt toegeroepen door Kevin Lelieveld. En dat betekent dat Colin de Otter de stofzuiger op het middenveld de bal weer heeft in zijn veilige hand. Veilige voeten, moet ik zeggen. Maar hij geeft een diepe pas die terecht had moeten komen bij Maxime van der Akker. De maker van de eerste twee, of van de tweede en de derde goal. En nu is het weer Floriant wat probeert via de nummer 8 te weten. Sander Tobé. Die probeert een schot te wagen op het doel van Robin Sidon. Maar dat loopt ook niks op. Het is Kevin Lelieveld die het veld moet gaan verlaten. En voor hem komt in het veld. En het is ook J. Pijman die het veld gaat verlaten. Want ik zie dat Julian Noorland in het veld komt. En ja, wie de derde speler is, dat moet ik even... Mark Schranendonk die in het veld gekomen is. Nou, dan ben je wat dat betreft er helemaal bij. Dilettant speelt gewoon een gewone wedstrijd. En die doet goede zaken richting de periode. Dus wat dat betreft, niks op af te dingen, Erik. Hier is het gewoon 4-0.
1: Oké, dankjewel. Gaan wij naar, naar Haastrecht, denk ik, toch?
2: Klopt, hier bij Ona tegen Haastrecht.
1: Ja.
2: En de wissels geplaatst. Jurre van Leeuwen en Romeo Rietveld die werden gewisseld voor Tim Straver en voor Luc van der Glist. En net is Lucie de Boer met kramp ook voor het veld. Of dan kwam Tigo Bos in het veld. Maar ja, diezelfde Tim Straver die kreeg de bal aangespeeld. En die gaf hem op zijn neef Tijmen Straver. En die schoot de bal buitenstrafgebied laag over de grond. Snoeihard langs de goalie van Ona. En dan kreeg je dus 1-3. En daarna heeft Ona nog een keer op de paal gezeten. Aan de andere kant was bijna de 2-3. En Sam de Bruin, in eerste instantie op aangeven van Tijmen Straver, was kort bij de 4-1. En ook in Tigo Viana aan de rechterkant hier. Gaf ook de kans van Sam de Bruin om de 4-1 van te maken. Maar die twee acties lukte allebei niet. De eerste was wat makkelijker denken dan de tweede. Maar zo blijft het dus nog 1-3. En is er nog een kleine 10 minuten op de klok. En ja, zou Ona
5: nog wat van moeten maken, dan zou snel die 2-3 moeten maken. Maar ja, ik denk dat het heel moeilijk gaat worden voor Ona om vanmiddag hier punten te halen tegen Haarstad. Ona probeert het wel. Zet in ieder geval 21 mensen op de helft van Haarstad. Plaats hem dan naar de linkerkant toe. En dan wordt het naar binnen, maar dan wordt door Tim Straven goed opgejaagd. Gaat over de zijlijn heen. En dan krijgen we dus een inworp en een inworp wordt snel genomen. Maar ruimte daar, dan kan Tigo Vianen erbij komen. Kan Tigo Vianen er niet bij komen. En Danny de Bruin, die net ook ja, de goede paas op Tigo Vianen gaf. Waar de vlag ook omhoog ging voor buitenspel, maar er was totaal geen buitenspel. Waar de kans dus net ook was voor 1 tegen 4. Maar goed, nu wordt er een vrije trap en dan gaat Starreveld zich mee belasten. En Ona probeert dan met 2-4, een man of 6 in het vlaggebied te kijken of daaruit die vrije trap wat voort kan komen. Op het hoofd van Juri Stouthamer wordt weggekopt, wordt hij doorgekopt daardoor Tim Straver. En dan wordt hij opgevangen daar door Ona. Wordt Tigo Bos die het probeert dan in te grijpen. Dat lukt niet. Wordt die bal opnieuw in het strafgebied gegooid. En dan kan Thomas Groenendijk hem vangen. En dan zijn we dus, wat iemand zegt, nog een minuut of 7-8 te spelen. Denk ik hier op bij Ona Haarstecht. En dan is het 1 tegen 3. Ik denk een gelopen koers, maar je weet het maar nooit.
1: Ja, ik hoop het ook, John. Het zou mooi zijn voor Haarstecht. Gaan wij naar de muziek. En dan komen we denk ik ook weer straks terug met de wedstrijden die om 3 uur zijn begonnen. Toch niet? Denk zo. Misschien.
0: 3 uur, 4 uur.
1: 4 uur, 5 uur.
0: Dank u wel.
1: Yes, graag gedaan.

0: De Krimpenaars portretriest van deze week, Level 42. Met zorg uitgekozen door onze technicus Ed Koning. Waarvan dank. Goed, we gaan verder met de wedstrijd. U luistert nog steeds de Krimpenaars Sport. Een wedstrijd waar veel op het spel staat, maar nog steeds niet is gescoord. Dat is Bergambacht Olmoord. Jan Ooms.
1: Ja, klopt. Want het is ook weer een wissel door de trainersduo van Olmoord. En het is nummer 17, Ouabi is eruit. En daar is Butter voor ingekomen. En op weerskanten zijn kleine kansjes geweest. En nu is het een bal zomaar in de diepte gespeeld. Waar Bezemer achteraan gaat. Aan de linkerkant. Bezemer die legt hem terug op Benazza. Benazza die kijkt waar hij, wat hij kan doen. En dan gaat hij proberen de individuele actie morgen te spelen. En die geeft hem nu voor. Maar dat is al achter geweest. En de bal die gaat op de achterstip. En zo is de bal alweer door keeper Nijg in het veld gebracht. En aan de andere kant was het ook even kijken hoor. Een diepe bal over Bouwman heen. En Bouwman die, ja, die stond niet helemaal goed. De bal die kwam in de schoen aan de rechterkant op snelheid van C. Gomez. En die C. Gomez die ging het strafschopgebied binnen. Keeper van de Waals maakte zijn doel klein en schoot. En via de buitenkantpaal ging de bal over de achterlijn. Aan de andere kant was het ook Bezemer die een voorzet niet kracht genoeg bij kon geven. En daarmee was het op doel kopte. Maar was het Kastel die op de doellijn eer voor Olmoord redde. En zo ging het spel een beetje heen en weer. Hier 81 een blessurebehandeling, maar ook 81 minuten op het bord en 0-0 op de klok.
0: Kom op, Bergen, mag je helemaal nog 10 minuten? Zo, gaan wij naar Ona Haastrecht.
2: Ja, Ona Haastrecht, de bal die kwam bij Tigo Viana, en dat was net 3 minuten geleden zo ongeveer. Tigo Viana gaf hem naar Luc van der Vlis, die schoot op het doel. En de keeper die leek hem te hebben, maar liet hem los. En toen in tweede instantie kon Luc van der Vlis de bal in het in de goal schuiven. En dan bleef het 1-4. En dan is het nog met 2 minuten op de klok en iets blessuretijd erbij. Dan is het dus helemaal gesteld hier tussen Ona en Haastrecht. En dat betekent dus

0: Volgende week mooi was dat op het programma Haagse Dilettant. Kan Haag nog wat doen. Tim Staven kan er niet bij komen. Kan Ona naar de rechterkant komen. Probeert dan diep te geven. Maar Kevin Quint kan rustig de bal over de achterlijn laten gaan. Kan Thomas Groenendijk de doeltrap gaan nemen. En dan kijken of hij de opbouw kan hanteren. Of dat hij een lange haal naar voren geeft om gelijk de voorwaarts te bereiken. Ik denk dat hij dat rustig gaat doen. Want ja, Haas heeft natuurlijk ook niet echt de haast bij 1 tegen 4 om nog meer doelpunten op de borden te krijgen. Als dat mogelijk is, doen ze dat natuurlijk wel. Maar Thomas Groenendijk doet toch de lange haal naar voren. Richting de linkerkant, richting Luc van der Vlist, kan hij erbij komen. Kan hem wel aannemen, maar wordt ook aan zijn shirtie getrokken. Dat betekent dus een vrije trap voor Haastrecht. Zo'n metertje of, zal het zijn, een metertje of 20 over de middenlijn heen. En dan gaat Kevin Quint gaat dat doen. En Kevin Quint laat het over aan Tijmen Straver. Tijmen Straver die dan probeert, denk ik, gelijk in de strafgebied de bal te gooien, denk ik, is de planning. Maar helemaal open naar de andere kant, naar Tigo Bos. Want Tigo Bos controleren, kan hem ook controleren. Maar legt het wel dan neer voor Starreveld. En kan Oda aan de andere kant erin komen. En dan kan Tigo Fiana dichtlopen en over de zijlijn heen schieten. En dat betekent dus dat we richting de blessuretijd gaan en dat we richting de 90ste minuut zitten. En ik denk dat er niet heel veel meer gebeurt tussen Ona en Haastrecht. En wat ik al zei, volgende week dus om 2 uur Haastrecht Dilettant. Ik denk dat er ook nog een hoop toeschouwers wel eens naar Sportpark Wilgenoord zouden kunnen komen om daar te komen kijken. En dan ja, gaat dus wel tussen Omhoort en Schoonhoven wie de kampioen wordt. En Omhoort stond nog op gelijke hoogte. Ik weet niet hoe de Schoonhoven stond. Maar als Schoonhoven natuurlijk ook niet wint, dan wordt het nog heel spannend.
1: Schoonhoven is vrij.
0: Oh, is vrij. Ja, maar dan betekent dus ja, en Berghammer staat 0 tegen 0 nog steeds. En er was nog een kleine 10 minuten te spelen, hoorde ik net. Dus ja, nou ja, dan wordt het in ieder geval heel spannend tussen Omhoort en Schoonhoven wie de titel gaat halen. En dan krijg je natuurlijk ook nog Berghammer Schoonhoven de laatste wedstrijd. Dus spektakel nog alom in deze pool. En Thomas Groenendijk goed de bal naar voren toe. Tigo Bos kan niet doorkoppen. Kan doorkoppen, gaat hij denk ik over de zijlijn heen. Mag Ona een inworp gaan nemen. En dan denk ik dat dat Paping binnenkort op zijn driek op de fluit gaat blazen. Want echt veel blessuretijd zal hij er ook niet bij zetten. Want er is niet echt veel gebeurd. Niet veel blessures ook zijn er geweest. Wel een paar krampgevallen. Maar daar is niet zoveel dat de verzorgers daar echt het veld voor ingekomen zijn. Dan komt de bal doorgekopt en wordt hij door Tigo Fiana hoog over de tribune heen geschoten. En dan komt hij in het water waar misschien de walvis zit te wachten omdat die bal in het water komt. Maar goed, in ieder geval wordt er inworp genomen hier door Ona aan de linkerkant van het veld. Een metertje of 10, 15 voor de middellijn. En dan kan hij gelijk, dan probeert hij de voorwaarts te bereiken. Dan wordt hij door Tigo Fiana de lucht ingekopt. Kan Tigo Fiana opnieuw, kan hij via Tijmen Straver en Tigo Bos. En dan komt hij toch bij Haas terecht, maar niet bij Tim Straven terecht. Gaat hij over de zijlijn heen. En dan blaast de Paping of 3 keer op zijn fluit. En dan is het afgelopen. Haas terecht wat de eerste helft domineerde. Maar Ona kwam op voorsprong. Tweede helft, de eerste 10 minuten helemaal voor Ona. Met 3 behoorlijke kansen op 2-1. Maar de bal viel aan de andere kant 1-2. En daarna was de wedstrijd eigenlijk gespeeld. En maakte Haas het 1-3 en 1-4. Dus toch een leuke wedstrijd voor de toeschouwers hier gezien. Tussen Ona en Haas terecht. En Haas terecht neemt de 3 punten. Mee en komt op 36 punten. Oda blijft op 20 punten staan en blijft dus strijden met VVOR en Kabouw voor degradatie. Ik bel me volgende week weer bij Haast tegen Dilettant. Mensen in de studio en de mensen aan de radio gekluisterd.
1: Ja, nou ja, daar moet nog overlegd over worden. Hè? Oh, ja. Ja, dat beslis jij niet zomaar. Nee. Hij is goed, John. We horen je volgende week wel.
0: Is goed, prima.
1: Ja, je veel plezier in Gouda. Succes met de barre terugtocht.
0: Ja, dat doen
1: we. Oké, hoi. Goed, Haastrecht neemt de punten mee naar huis. En ik denk dat bij Dilettant de punten ook thuis blijven, toch Arie?
2: Ja, zeker Erik, dat is zo. Maar ik krijg zo net weer een Simi Konings een grote kans om de 5 tegen 0 op het scorebord te zetten. Maar hij mist andermaal. Het is Simi Konings de laatste weken niet gelukt om in zijn eigen spel te komen. En laten we dan met z'n allen maar hopen dat dat gewoon gaat gebeuren als Dilettant in die nacompetitie zit. Hoe dan ook, het is Hasan Sakar die een bal geeft richting Simi Konings. Simi Konings, ja, die loopt andermaal weer over die bal heen en onder die bal door. En daar gaat Haastrecht, van Haastrecht zeg ik, daar gaat Florian het weer proberen. En ja, volgende week, ik hoorde het, John Jans had het net al zeggen, volgende week een belangrijke wedstrijd natuurlijk. Als Dilly dan gewoon lekker een puntje pakt daar bij Haastrecht.

0: Is het gewoon een gelopen zaak. En daar komt er een goal, denk ik, aan de zijde van Florian. Maar nee hoor, andermaal is het Robin Chidon die de bal tot corner verwerkt. En dat betekent die cornerbal dat ik die nog even mee ga nemen. En dan denk ik dat de scheidsrechter er een einde aan gaat maken aan deze wedstrijd. Even kijken, die cornerbal die wordt nog genomen natuurlijk door Florian. Die genomen gaat worden door Simon Loef. Simon Loef die cornerbal, hij neemt er al zijn tijd voor. Nou, eindelijk gooit hij die bal hoog in het potje. En wordt weggewerkt daar door Max Schranendonk. En Max Schranendonk die de bal nu weer afgeeft aan een van de voorwaartsen van Dilettant. En dat betekent dat deze wedstrijd gewoon ten einde loopt. Ik wil met je afspreken, Erik, als je niks meer van mij hoort, is de eindstand bij die wedstrijd tussen Dilettant en Florian 4-0.
1: Oké, nou ja, als ik jou niet meer spreek, ik hoop op een heel mooi dubbel duo-verslag volgende week, Haastrecht Dilettant. Mogen de beste winnen. 4-0 voor Dilettant, lekker. Dan gaan wij naar Bergambacht Ommoord, Jan Ooms.
2: Waar Ommoord dan de helft van Bergambacht een vrije trap krijgt te nemen, die ook inbrengt. En die wordt verdedigd door de verdedigers van Bergambacht. En het is Hoordijk die de bal doorspeelt. En verdediger van Ommoord speelt de bal Pardoes tegen Huisholt aan. En Huisholt die krijgt de bal bij, in het strafschopgebied bij Bezemer. En daar gaat Benazza, die nu in het balbezit is in het strafschopgebied. Maar had er eigenlijk iets meer mee moeten doen. De bal terug moeten geven aan de inkomende Smit of met Botter. Maar dat gebeurde niet. Het bal ging over de zijlijn. En het is inmiddels een inworp. En het is Ommoord die de bal alweer naar links speelt. Daar probeert aan te vallen. Maar er zit Smit tussen. Die speelt de bal naar Huisholt. Huisholt die ziet dat aan de rechterkant hij opkomt. En die wordt die wordt getorpedeerd. En op de rand, net buiten het strafschebied, krijgt Bergambacht de vrije trap te nemen. Laten we die nog even meepakken. Hoewel de klok hier op 89 minuten staat, is het Bergambacht die daar nog een vrije trap krijgt. Kijken hoe ze daarmee omgaan. Goochem of Hart, ik ga het u vertellen. En het is, kijk hoor, een beetje dat de scheidsrechter daar de bal neerlegt. Op zijn horloge kijkt. En kijken van hoe lang dat allemaal duurt. Want compliment tot heden voor de scheidsrechter. Die alles goed in de smiezen had. En lekker goed en duidelijk liep te fluiten. Is het nu, even kijken, Benazza die de bal mag gaan nemen. Dat gaat hij ook doen. En kijken wat hij doet. Hij Huisholt staat al klaar. En die kijkt. En die, die krijgt hem ook. Maar die lift hem net over het doel. Die had een hele vrije doorgang. Maar ja, dat is de hele wedstrijd. Het is even net helemaal niet. Ik weet niet of er nog een ander is die moet komen, Erik. Hier 90 minuten op de klok. En nog steeds 0-0 op het bord.
1: Nou, laat even je hond op het veld. Dan krijgen we er 6 minuten bij. We gaan nu snel naar Spirit. Spirit, Pekau, Nico.
3: Waar hier de 2 tegen 1 gevallen is. Waar we al 10 minuten in de tweede helft bezig zijn. En waar het nu dan de 2 tegen 1 gevallen is. Het was Sticker Addicts die daar zijn op het been nam. En zodoende dat hier de 2 tegen 1 op het scorebord staat. En waar ze natuurlijk van Spirit heel erg blij mee zijn dat dat zo is. Maar bij de Pekau is Ferry Rietkerk in de rust achtergebleven. En is Mickey Veldhoen, ook met een Spirit verleden, is nu in de gelederen als zijn de laatste verdediger. Nu gaat de bal vanuit Kevin Verstappen. Gaat die bal uit en dan mag er ingegooid worden door Spirit. Ter hoogte van de middenlijn. De Spirit nog steeds zonder mensen die op de bank zitten. En dat zijn er nog natuurlijk nog wat. Daniel van Zwan, Anton de Koning, Kevin de Redekaart, Dickie Benson, Jan Sikkema. Die zitten allemaal nog op de bank. En die Die kunnen daar allemaal hebben zijn eigen. Kunnen ze gewoon ingooien voor Kauw. En dan mag ze natuurlijk uitkijken, want het is een hele snelle. En daar komt Gutin, die komt in balbezit. En kan die bal, nou voor alles en iedereen wat Spieler te warm hart toedraagt, kan die bal gelukkig dan niet voorbrengen. Maar het had weer even niet veel gescheeld dat Spieler gewoon wat weggeeft. Want ze geven alles maar weg. En zo is het natuurlijk ook dat dit ook stond te gebeuren. Arno Verbreen gaat die bal daarin gooien. Heeft een lange ingooi. Of dan heeft een ingooi die er gewoon niet heel ver kan komen. En dat doet hij nu dan ook weer. Die bal daar in het 16 meter gebied. Tikker Eddicks werkt de bal weg. Maar er staat daar de goede die daar op de goede plek staat. En die heeft dan nog, die had balbezit. Terwijl nu daar een vrije trap gaat volgen voor Pekka. Want dat wordt een listige vrije trap hoor. Want het is een metertje of 5-6 vanaf de achterlijn. En een metertje of 4-5 vanaf de zijkant. Dus het is een linker soep wordt het dan. Alles en iedereen gaat het 16 meter gebied op gaan zoeken. Maar dan in dit geval het voor dat doel van Sam Luthard. Die dan nu ziet dat hij een lange bal voor zijn kiezen krijgt. Althans, zo ziet het er dan uit. En Pekau heeft natuurlijk wat goede koppers. Zeker als Schutting, maar ook al Elke van Vierse. Maar die staat hier nog op de middenstip. En is het nu zo dat de bal werd heel mooi geplaatst. En zeker een goede bal, maar niet goed genoeg om Spirit in daar verlegenheid te brengen. En gaat de bal een metertje naast het doel. 58 minuten op de klokken. 2 tegen 1.
1: Yes, dankjewel. Gaan we heel gauw terug naar Bergambacht Ommoord. Jan Ooms.
2: Naar de laatste periode van de blessuretijd. Hectisch is. Er wordt ook wel eens niet de bal geraakt. En zo is het dat nu wel een vrije trap gegeven is. In de middencirkel is het Terrence Hoordijk die de bal helemaal naar rechts speelt. En doet hij dat goed? Doet hij dat goed? Hens? Hens? Nee. Het is een vrije trap voor. Hoi! Het is een vrije trap voor. Even kijken, Bergambacht. Nee, een vrije trap voor Ommoord. Omdat Benaza een beetje te opzichtig ging liggen. En daarna de bal nog op doel schoot, kreeg hij ook een gele kaart. En zo is dat nu de keeperneig van Ommoord de bal heeft. En natuurlijk, even kijken, niet te veel haast maakt. Want ik weet ook niet waarom niet. Maar het is de bal, hij wijst iedereen naar voren. En de bal die wordt getrapt over de middenlijn. En het is nu Rodi Bezenberg die hem kopt naar Twan Smit. Maar de bal die gaat over de zijlijn. En voor de duckouts is het, even kijken hoor. Voor de dugout is het inworp voor Ommoord. Die in één tijd gegooid werd. En naar de nummer 9, Donker. En Donker die haalt in één tijd uit. En mist maar net het doel. En zo blijft het spannend tot de laatste seconde. Achterbal voor Bergambacht. Bergambacht die via Van der Waals de bal trapt. En de bal die komt niet in de middencirkel. Want die wordt alweer verdedigd door Ommoord. Maar wel hier op de linkerkant bij Van Hausselt. Hausselt die kijkt wie er vrij staat. En waar hij de bal heen kan doen. Maar daar is het een speler van Ommoord die met alles wat hij had, een slijding inzetten. En het is over de, even kijken, zijlijn is het inmiddels al de Hoordijk die de bal gegooid heeft. En nou wordt het, wat doet de scheidsrechter nou? Die geeft gewoon een inworp. En Dennis Hoordijk weer, die ontzettend ver kan gooien. Probeert er weer in dat strafgebied te krijgen. En kijken wat Bergambacht in die laatste seconde nog kan klaarmaken. Het is richting eerste paal. Bal wordt gekopt. En er is het Roel Heij die daar bal probeert te spelen. Maar een zetje in zijn rug krijgt. En heel opzichtig gaat vallen. En het is, even kijken hoor, nu dat die C. Gomez aan de rechterkant vertrekt. Maar hoeft niet meer. Want de scheidsrechter Gok uit Den Haag een bijzonder goede wedstrijd gefloten. Fluit voor het laatst. En de eindstand hier is 0-0.
1: Ja, nou, mooi. Ommoord toch op een puntje gehouden. Dat is prettig voor Schoonhoven, die kampioensstrijd. Dat is zeker waar. Goed, Jan Ooms zal nog wel terugkomen met een interview. Maar daar mag hij eventjes ruim een half uur mee wachten. Want er zijn nog wedstrijden bezig, waaronder het superspannende Spirit Pekau. Nico.
3: Ja, waar de 2 tegen 1 staat, zoals gezegd. En waarin nu 4 mensen van Spirit nieuw leven in gaat blazen of hebben geblazen. Want ik heb gezien dat Anton de Koning is, dat Daniel van der Zwander is, Kevin de Redelijkheid is. Dat zijn er dus 3 die daar het moeten, althans moeten gaan maken. Ik zag wel dat Levi de Jong en ook David de Slot het veld hebben verlaten. En straks krijg je nog de andere wie dat ook heeft moeten doen natuurlijk. Pepijn is volgens mij ook nog. Ja, inderdaad. De man die dus de goede. Kevin de Redelijkheid. Die daarin komt. Waar Tikker Eddix net niet aan kan spelen. En nu is het Eddix die daarachter achter Bonke aangaat. Om te zorgen, in ieder geval. Proberen althans. Omdat we aan die wedstrijd daar. Voor Bonke natuurlijk wat moeilijk te maken. Nu balbezit voor Verbreien. Verbreien breed. Verviersen. Verviersen naar De Vries. De Vries. Even kijken. Naar de Schilder. Dat was de Christian Schrader. Die dan de bal inmiddels heeft gespeeld. En nu is het dan, moet er opgelet worden. Want Gutting is er. En ook Butter is er. En Butter die goed een goed schot. Absoluut. Dan gaan we net over het doel van die verbouwer in Sanet had. Maar die zag dus in ieder geval die bal gelukkig dan voor hem over het doel heen gaan. En Pepijn is ook degene die het veld heeft verlaten. En zodoende dat het elftal van Spirit weer compleet is. Met nu dus daar wat mensen die nu de bal... Valk, die de bal naar voren gaat brengen. Althans, Wesley Valk doet dat naar Christian de Jong. De Jong, nu breed gespeeld hebben naar andere de Jong. Levi de Jong, diep gespeeld. Tikker Eddix, goed gedaan. Maar had beter. Maar goed, als beter komt, dan weten we dat toch wel. Weet je nog hoe dat zit ook alweer? Een goede bal, Anton de Koning. Hè? Yo, Anton de Koning, ja, die heeft een lichte blessure. Maar ja, die blijft altijd gaan. Dat is echt een geweldenaar op zijn positie. Nu een goede bal. Daar Olaf Visser, breed gespeeld hebbend. Nu dan de breed hebbend. En dan is het Wesley Valk, die even de rust goed. Wij hebben 64 minuten op de klok, Erik.
1: Ja, Pam.
3: 2-1.
1: Yes, dankjewel, Nico. Blijf spannend daar, hoor. Fantastisch eigenlijk, zulke soort potjes. Zeker als het op de buren betreft. Nee, we hebben geen gehoor. Nou, gaan we lekker muziekje draaien en dan komen we daarna weer terug bij Nico. Kort plaatje.

0: Helemaal brood nodig. Schuiven we even aan de kant voor Stolwijk Lekkerkerk. Rokus, hoe loopt de wedstrijd tot nu toe?
1: Ja, we zitten in de 73e minuut. De stand is nog steeds 1-1. Ja, ik moet zeggen dat de weerskanten erop wat kansen geweest zijn. Die niet benut waren. Weer een prachtige voorzet van Lekkerkerk die net over de spelerij gaat. Ja, het is allemaal net niet. Bij Stolwijk een paar mooie kansjes geweest. Ook net niet. Ja, dan denk ik toch, ja, niveau 5e klas. Als je toch een klein beetje meer niveau hebt, ja, dan gaat zo'n bal erin. En dat geldt zelfs wel Lekkerkerk. Net niet. Mooie vrije kans voor de keeper. En dan gewoon tegen de keeper aanschieten, zulke soort dingen. Nu ook weer een bal scherp voorgezet. Te weinig mensen aan Lekkerkerk in de 16. Ja, net niet. Iedere keer blijft dat... hallo, hij valt er wel in.
0: Goed. Ja, nu net wel.
1: Mijn eigen goal. Lekkerkerk scoort 2-1.
0: Ja, maar niet zelf.
1: Dan. Nee, voor mijn eigen goal. Dat is heel moeilijk te zien. Voorzet van Jan Boom. En voor mij maak ik hem zelf.
0: Dus de stand is nu?
1: Is nu 2-1 voor de 1-2 voor de Lekkerkerk.
0: Dus 1-2?
1: 1-2, ja.
0: Oké. Nou, gelukkie. En die, nou, dat is, heb je gelukkie tegen. En nu heb je gelukkie mee.
1: Er is één man van de Lekkerkerk in de 16. En Niel Jan Boog heeft een voorzet vanaf de rechterflank. En volgens mij maken ze hem wel.
0: Ja. Nou, mooi. Mooi voor Lekkerkerk. Zeker voor die periodetitel, hè. Want voor je het weet moet je tegen Vlieland.
1: Ja.
0: dat is nieuws voor straks. Dankjewel Rokus. Mooi dat we dit live hebben mee kunnen nemen. Nog 20 minuten te spelen, zei je ongeveer?
1: Nee, een kwartiertje nog.
0: Een kwartiertje nog. Oké, nou, nee, we laten weer contact met je op. Nou, Lekkerkerk, hou vol. Datzelfde zeg ik tegen Spirit. Want die hebben eigenlijk dezelfde stand. Maar die staan 2-1 voor tegen Percau Nico.
2: Ja, waar Arno Verbree nu het veld gaat verlaten. En waarin de nummer 18, en dat is Gerben de Jong, in ieder geval het elftal weer compleet maakt. De schilders, zoals we net zeiden. Jacob Schrader moet nu naar de andere kant. Want daar kan dan Gerben de Jong kan daar niet helemaal spelen. Maar hij is wel een snelle jongen die ze in de gaten moet houden. Want hij kan wel langs de lijn, kan hij wel oprukken. Dat is in ieder geval een gewaarschuwd mens. Voor twee telt, zeggen ze dan toch altijd. Maar het is natuurlijk wel zo. Moet eerst die bal gevonden worden. Dat daar ook van de middenlijn mag erin gegooid worden. En dat is Thijs Loeven die dat gedaan heeft. En komt toch bij Kevin de Redelijkheid. Kevin de Redelijkheid, goede bal. Richting Ruben Sloof. Maar die kan dat niet. Maar die wordt goed gedekt. En goed door de Mickey Veldhoen. Dat is zeker. Balbezit nu voor Kevin Verstappen. Ja, die wacht even. Maar die ziet dat wat mensen... En is een Verstappen die bal met een ferme trap richting de voorwaartse. En dan is een van de voorwaartse, heet hij een Butter. Maar moet dan opletten, want Butter is degene die Gutting aan het werk zet. En dat is dan opletten. Dat doet dan Marijn Advocaat. En dan is het natuurlijk weer alles wat aanvallend kan doen. En wat aanvallend kan werken. Dat gaat aanval zoeken. En gaat dan natuurlijk richting die voorwaartse. En richting dat 16 meter gebied. Want daar wordt gaat de bal ingegooid worden. En is het kijken. Want het is de goede die bal in gaat gooien. Volgens mijn bescheiden mening. En Stef die daar even de tijd voor neemt. En dan nu kijkend of dat er inderdaad die mensen staan allemaal. Maar dan kan hem ook nog naar Jochem Schrader. Nee, hij doet het naar... En dan wordt hem gekopt en gekopt. En dan is het er weggewerkt. Nee, een stapje terug. Ik wilde zeggen, even een tikje terug. Een tikje terug. Dat was van Olaf Visser. En die bracht toch wel even de San Lutaat een beetje in gevaar, wil ik niet zeggen. Maar het was wel zo dat die terugspeelbal niet helemaal zo was zoals hij het haal graag had willen zijn. De voortzetting is nu nog niet helemaal zo zoals het moet wezen. En is het nu dus balbezit daar op het middenveld van dit geval Spirit, wat een beetje nu de bal rondspeelt. En kijken of daar niet een bal mogelijkerwijze richting die voorwaartse kan komen, waarin natuurlijk best wel wat spelers staan die een balletje kunnen raken. Dat absoluut zeker. En dan is het nu de type hebben gezocht naar Kevin de Redelijkheid, die de bal onder controle krijgt. Ja, zeker. Die krijgt hem altijd onder controle. En dat gaat goed. En dan de bal heel heel goed aan de andere kant, zeker. En dan is het nu opletten. Ai, ai, ai. Toch nog de bal zeker naar Daniel van der Zwan. Maar de 1-2 met Tikker Eddix komt niet zoals het wezen moet. En dan is het opgelet geblazen. Want dan, maar dat doet dan ook... Dat doen ze dan ook wel daar in die verdediging. Met nu dan net niet goed genoeg van Anton de Koning. En is het nu dus balbezit. Maar die bal die gaat... dat zijn we niet gewend van Christian Schrader. Maar die bal die gaat daar over de zijlijn. En ja, het is met zijn verkeerde voet natuurlijk moeten dat doen. 71 minuten op de klok. Zeg maar 72 minuten op de klok, Erik. En 2-1.

0: Talking Heads op je radio. We're on the road to nowhere. We gaan eventjes wachten op de verbinding. Dat is altijd belangrijk. Verbinding. In elke tak van sport of verenigingsleven. Verbinding is waar het om draait. Goed, we hebben verbinding met Rokus. Rokus de beste van Lekkerkerk. Laatst genoemde stand 1-2. Eigen doelpuntje Stolwijk. Was jouw inschatting? Is dat ook echt zo?
1: Ja, ik heb er nog eens nagevraagd langs de lijn hier. Maar het is inderdaad eigen doelpunt Stolwijk. Er stond maar één speler van Lekkerkerk in de 16. En er kwam een voorzet. Dus ja, ik heb hem nooit gemaakt hebben, die speler van Lekkerkerk. Eigen doelpunt. En we zitten inmiddels in de 85ste minuut. En de stand is nog steeds 1-2 in het voordeel van Lekkerkerk. En ja, het is een beetje... vooral voor Stolwijk een beetje een slotoffensief in gang zetten. Dus het, ja, af en toe ontstaan er een benauwde momenten voor het doel van Lekkerkerk. Maar echt uitgespeelde kansen hebben ze nog niet echt gecreëerd de laatste 10 minuten na het doelpunt. Dus laten we hopen dat dat Lekkerkerk nog een minuut of vijf de stand zo vast kan houden. Dan moet dat de kat en bakkie wezen, hoop ik. Maar het is al aandringen van Stolwijk. Ze schuiven natuurlijk wat mannetjes door. En dan ontstaan er hachelijke momenten. En dan is het verruimen van Lekkerkerk om die bal zo ver mogelijk weg te trappen. En dan ontstaan er ook nog wel eens kansjes op de counter. We hebben een hele snelle spits ingebracht. Griotti is heel snel, die kan snel lopen. Dus die krijgt ook altijd weer een kans. Maar schoot hem dan net naast. Maar het zijn ook momenten dat je ook zomaar 3-1 kan maken. Dus het is spannend. Het is kan alle kanten op in 5 minuten.
0: Ja. Precies, er zijn nog 5 minuutjes. Ja. Oké, nou dan nemen we straks weer contact met je op. Want ja, de spanning blijft.
1: Ja.
0: Gaan wij naar die andere spannende wedstrijd. Alhoewel, hij is iets minder spannend geworden, hè, Nico. Want ja, zoals de bank de uitslag geeft van Pelikaan, de bank van Spirit. Zo zal de bank van Pelikaan de uitslag van Spirit weten. Want Pelikaan die... is op 3-5 gekomen.
2: Ja, daarom. Dus Neo, die maakt het gewoon af. En Spirit moet gewoon opletten dat het niet geen 2-2 wordt. Want het is gewoon een goede aanvallen die erbij zijn. Het lijkt wel dat Spirit gewoon denkt van we zijn er al of zo. Althans, zo lijkt het wel. Maar de aanvallen zijn er wel. Maar ja, er staat een Kevin Verstappen. Daar staat er op doel. En die is gewoon... tot op heden nog zijn mannetje heeft hij kunnen staan. En nu is het dan zo dat Jochem Schrader een poeier gaf uit de tweede lijn. En die spatte niet op de lat uiteen, maar wel dat hij boven de lat kwam. En gelukkig voor Spirit dan ging hij over het doel heen. En nu is de bal van Leutard, die komt dan gewoon bij Pekau terecht. En nu zit Daniel van der Zwan in balbezit. Hier staat er wat mensen vrij. Ook dat is ook goed. En dan moet ik, dat duurt te laat, dat duurt te lang, dat duurt te lang. Alles is weer terug. Had hij gelijk met de speler tikken, Eddix. Want toen stond Kevin Verstappen. Nee, Kevin de Redelijkheid, die stond daar goed. En nu is de Redelijkheid die daar wat mensen doorstuurt. En is het nu een cornerbal die mag genomen worden. Pekau heeft nog 10 minuten om aan de gelijke stand te gaan werken. En ook geldt het voor de Spirit natuurlijk om 10 minuten lang eventueel de voorsprong uit te bouwen. Maar de cornerbal die daar nu gaat genomen worden, is Olaf Visser die daar gaat staan. Samen met Kevin de Redelijkheid. En 3 man, nu komt er door wat versterking bij. 3 man, 4 man in het 16 meter gebied. Maar de overmacht is dus van de blauwe. Want dan is nu de bal daar op de vuisten van Verstappen. Is die bij Tick Eddix gekomen die de bal gelijk retourt. En dan is het dan nu dan. Nog niet. Nee, joh, dat is zo. Nu dan Chrissy de Jong speelt de bal naar Verstappen. Breed gespeeld hebben. Maar naar Kevin de Redelijkheid moeten we dan zeggen. En nu dan de Redelijkheid speelt de bal helemaal verkeerd. En daar gaat Pekau weer komen. Waar het niet dat nu dan een vrije trap? Nee, krijgen. Jawel, Gutting krijgt de vrije trap daarop. Ja, weliswaar moeten heel veel van doel. Maar ze zijn er natuurlijk zo. Want met 1 of 2 passen is het zo dat dat die bal er weer is natuurlijk. Elke vier is achter die vrije trap. Wordt daar, want alles en iedereen loopt nu ogenschijnlijk door elkaar. Maar dat is niet zo, want Bonke heeft ook het elftal verlaten. En dan is het nu dat de bal door de niet de bal, maar het is de goede. Stef de Goede in bal bezit. En dan is het kijken want of hij die bal kan houden. Nee, Daniel van Zwaan heeft de bal genu. En dan was het een gevecht om de bal. Zeker. En dan is het, komt er nog bij Butter ook nog. Doordat die bal, maar dat gaat niet goed. Daniel van Zwaan, bal bezitten, moet de bal spelen. Dat doet hij. Maar dan is het beethouden van, ja zeker. Beethouden, vasthouden. Anders had het toch heel gevaarlijk kunnen worden. Maar het was echt op de valreep. Was het Mickey Veld toen die de bal mee liet. En nu is het ook weer Kevin van... Nee, die wordt ook aan alle kanten. Wordt hij door de Jong wordt hij daar gevloerd. En is het nu dat Daniel van der Zwan die bal heeft gespeeld. En is het nu dan van der Zwan terug naar... Nee, dus goede bal dan goed gespeeld, zeg. Kevin de redelijkheid. En is het voor het doel. Zijn er nu niet zoveel. Dus speelt die bal voor het doel. Zou ik dan zeggen. Nee. Nee, zegt hij. De bal die gaat weer terug naar de redelijkheid. De redelijkheid ziet daar Christian de Jong komen. Dan wacht hij even op Christian de Jong. En nu moet hij naar de andere kant. Jongen. Ja, als je het zo gaat weggeven, dan verdien je niet om te winnen ook. Want ze geven het gewoon die bal. Kevin de redelijkheid geeft die bal gewoon zomaar weg. En dan moet er natuurlijk opgelet worden weer in die verdediging. En dat doen ze er ook met een ferme lange trap. Doet Thijs Loeven die bal over de zijlijn spelen. En ja, Pekau probeert dat natuurlijk. De gelijke stand te creëren. En waar ze natuurlijk helemaal gelijk in hebben. En is het nu dus, dat wordt er hard gewerkt. En is de bal zeker, Butter heeft die bal doorgespeeld. En is het een cornerbal. Cornerbal die dan door Ticker Eddings gedaan wordt. Terwijl nog een speler van Pekau zometeen in het veld mag gekomen. En dat is dan Loren de Jong die dat gaat doen. Nee, hij wacht even totdat die cornerbal genomen is. Althans, daar lijkt het op dat die bal genomen gaat worden. Waar het niet dat de vlag daar is voor de wissel. Maar dat wordt niet door de scheidsrechter, wordt er niet op geattendeerd. Dus het is het de voorzet is daar en dan is het, nou, Verstap. Dat is het net voordat Ruben de Vries daar die bal daar kon tikken. Dat heeft hij wel gedaan. Was er toch nog Luttard die bal met zijn bijmat met één vuist over de achterlijn kon stompen. En zodoende dat hij de andermaal een cornerbal gaat komen. Stef de Goede achter de bal. Daar komen natuurlijk wel wat mensen. Nee, Mickey Veldhoen moet blijven staan. Ook, nu was het een slechte bal. En nu is het maar, we zijn nog niet weg. Want Mickey Veldhoen die staat hier nog. En die geeft die bal gewoon rustig aan Stef de Goede. Stef de Goede speelt dan tegen Ticker Eddings aan. En nu gaat die bal daar richting aan Kevin Verstappen. Ja, die kan die bal spelen. En dan lopen er wat mensen bij het spel. Maar het is niet nodig. En het is nu dan dat de bal doorgespeeld wordt. En moet hij daar zelf achteraan. Dat heeft hij inmiddels gedaan. Thijs Loeven, goed gedaan. Olaf Visser moet dan zeggen. Richting dan, dat gaat nu een cornerbal aan de andere kant worden. Met nog 6 minuten op de klokken gaat het een cornerbal worden. In het voordeel dus van de VV Spirit. Is het 6 minuten nog op de klokken. Ik weet niet of Rokus ook al hangt of had hij nog hangt. Anders kunnen we wel even naar Rokus gaan. Maar die cornerbal die gaat genomen worden. Terwijl Jens Sikkema in ieder geval zich warm loopt. En ook Nicky Benson loopt daar warm voor Spirit. En is het nu kijken of dat die cornerbal genomen gaat worden. Jazeker. Wie gaat er langer worden? Het gaat een. Is het Kevin de Redelijkheid die dat gaat doen? Jazeker. Goeie bal zeg. Ai. Net niet hoog genoeg kunnen komen van de. In dit geval Marijn Advocaat. Maar het is in ieder geval heel jammer. Scheidsrechter. En. Scheidsrechter zegt: wacht even. En ook, want we gaan even wisselen. We gaan wisselen. Dat doen we ook bij Spirit. Christian de Jong die gaat er in ieder geval af. Dat zie ik zo. Christian de Jong gaat eraf en dan komt de Eddings. Nee, die blijft aan. Denk ik, want er komt Jens Sikkema komt erin.
0: Ja, Nico, tussen het wisselen door wisselen wij even van verslaggever. Rokus, is die 1-2 gehandhaafd gebleven?
1: Nee. Het is net 2-2 geworden.
0: Ah, nee joh.
1: Ja, het is echt ongelooflijk. Wat een domme tijd dat er plaatsvindt. Lekker kerk is in balbezit. En die probeert die bal over de zijlijn te trappen met een bloedgang. Maar die bal die wordt niet ver genoeg weggetrapt, dus die blijft binnen. Wordt opgepikt door de Stolwijk-speler. Die stelt hem naar voren en één keer is die kwart boem. Hangt die bal. 2-2. Ja. In de blessuretijd. Van de blessuretijd zitten we.
0: Oké. Okay. Wat heeft dit voor gevolgen voor die kans op periodetitel?
1: Nou ja, goed, ik stond 3 punten voor op Stolwijk voor de periode. Dus dat op zich blijft dat zo. Maar ja, met nog 2 wedstrijden te gaan, kan dat nog veranderen natuurlijk. Maar in de tegenpartij VEP en ASW hebben beide allebei verloren. Dus dat is weer gunstig voor de tweede plaats in de eindranglijst.
0: Oké. Okay.
1: Dus Lekkerkerk doet op zich wel goede zaken. Maar had natuurlijk hier ook die overwinning over de streep moeten halen.
0: Ja, ja, ja.
1: De blessuretijd, geef je een bal weg. Dan moet je gewoon over de zijlijn schoppen.
0: Ja, soms denken mensen opportunistisch, hè?
1: Ja. Nou, het is nu afgelopen, dus inderdaad, de stand is 2-2.
0: Yes, nou, dankjewel, Rokers. Hopelijk heeft het niet al te veel gevolgen voor de toekomst van Lekkerkerk.
3: Nee, verwacht het niet, hoor.
0: Maar ja, dat hebben ze ook een beetje in eigen hand, toch?
3: Zo is het.
0: Yes. Nou, dankjewel. Nou, we spreken je volgende week weer. Goed, dat was Rokers. Terug naar Spirit. Nico.
2: Ja, ik heb nog 3 minuten hier.
0: Ja.
2: Dat is schot uit de tweede lijn van Tikker Eddix. Dat hem nou nog geen meter naar ze toe gaat. Van Kevin Verstappen. Maar nu komen ze weer, want ja, ze ruiken. Ze ruiken in ieder geval toch die gelijke stand. Althans, dat Pekauwen, of dat er gaat komen. Ja, daar zijn we natuurlijk heel nieuwsgierig naar. Waar het niet dat die bal nu gespeeld werd. En dan gaat die bal terug naar Stan Luchtart. Die bal dan speelt naar die ook helemaal uit zijn doen is. Hoor. Daniel van der Zwan. Ik heb hem gezien spelen. Dat ik denk van tjonge jongen, die gozer die kunnen voetballen. En nu, ik heb hem nog geen goede bal gezien. Maar ja, goed, misschien heeft het ook te maken dat hij nu pas in de tweede helft erin gekomen is. Maar misschien is het ook wel dat dit niet zo zijn spelletje is. Want ja, het is natuurlijk pompen of je weet wel. En nu zit dan de bal weg daar uit het 16 meter gebied. En dat is Daniel van der Zwan die zich daarmee gaat belasten. En Nicky Benson nu gaat hij daar op het doel af. Terwijl Tikker Eddix daar ook loopt. En Nicky Benson even die bal. Ai, ai, ai. En dan geeft hij zo'n ziekenhuisballetje. Dat is, ja joh. Dat is zo zonde dat heel de loopt hij daar mee. Tikker Eddix al heel veel meters gelopen. En loopt hij daarmee. En dan is het zo dat hij dat slappe balletje krijgt van Nicky Benson. Dat is zo jammer. Maar goed, dat is niet anders. Terwijl hier ook nog 1 minuut van doen is. Terwijl Benson nu niet doorgekoppen. Maar altijd de koning wel. Maar die kan hem niet in tweede instantie raken. Dat doet hij. De koning doet dat wel. Dat is zeker. De koning is iedere keer de mannetje de baas. Daniel van der Zwan. Die moet die bal voorgeven. Dat doet hij nu goed. Want er staat Kevin de Redelijkheid. Die krijgt aan de andere kant krijgt die bal terug. Naar Nicky Benson. Nicky Benson. Goed gedaan. En moet hem nu maken. Dat doet hij nog niet. En nu dan Daniel. Ai, ai, ai, ai. Daniel van der Zwan. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Echt, dames en heren, het is een schot. Ja, hij heeft 3 kansen zeg maar, op een rij. Hè. En zo nog niet rakend. En ja, nu is het natuurlijk zo. Die bal die gaat uit. Die wordt ook even verstappen. Wordt hij direct uitgespeeld. Met nu nog 1 minuut. En dan mag erin gegooid worden. En het is Jochem Schrader die zich daarmee gaat belasten. Metertje of 20 vanaf de achterlijn. Moet er even een stukje terug. Gooit die bal het 16 meter gebied in. Kan gekopt worden. Dat hebben ze gedaan in ieder geval. Dat hebben ze natuurlijk. Speelt die bal weg. Nicky Benson is alleen. Maar er komt ook hulp. Hulp aan de zijkant. Hulp aan de andere kant. Nicky Benson gaat door. Gaat het 16 meter gebied in, man. Zeggen we dan. En dan komt, komt Jens Sikkema. Die komt erbij. Sikkema, die gaat even terug. Want die moet de verdediging helpen. En is het nu de goede bal? Is de goede bal? Kan die daar? Ai, ai, ai, nog niet, dames en heren. Die bal, dat is Olaf Visser. Die geeft een wippertje. Daar, nu is hij aanvoerder geworden. Olaf Visser geeft die bal een wippertje. En gaat dan net naast het doel. Maar goed, de 2-1 staat er dus nog. En het is nu dus dat de bal weer diep gespeeld wordt richting Gutting. Die probeert met koppen probeert die bal bezit te komen. Dat is hem nog gelukt ook. Waar het niet dat de voortzetting in ieder geval van Kevin de Redelijkheid is. En die wacht even totdat er een mannetje bij hem is. Nee, hij probeert het zelf te doen. Maar dat gaat niet, want Gerben de Jong heeft die bal afgepakt. En is het nu dus dat opgelet moet worden, want daar komt dat. Is Goeyup uitkomend, want het was weer een bal die diep ging. En die ging dan natuurlijk ook naar Butter. En Butter, ja, dat is een doelpunt te maken bij Pekouwen. Dat kan hij dan zeker. Dus ja, dat is natuurlijk even de redelijkheid ten voeten uit. Speelt wat mooie ballen, maar af en toe dan is het zo dat je denkt, man, wat doe je toch, man. En nu is het dan zo dat 91 minuten daar staan. Oh, verkeerde bal. Goede bal. Nee, net achter de man. Van, dat kan het toch binnenhouden. Nicky Benson. Even een goede beweging daarin. En even dan naar Visser. A voor de Visser. Die de bal niet van Nicky Benson terugkrijgt. Daniel van der Zwan, wat doe je, jongen? Wat doe je, wat doe je? Komt nu dan goed. Dat is een betere bal. Dat is ook een goede bal. Richting dan nu Olaf Visser naar Kevin de Redelijkheid. De Redelijkheid, Olaf Visser. De Redelijkheid krijgt hem terug. En is het dan nu weer anderhalve meter naast het doel van Kevin Verstappen. Maar die mag natuurlijk wel de bal heel snel, snel, die bal. Want ja, ze willen natuurlijk graag die gelijkmakende scoren. Waar het niet dat we nu bijna 2 minuten in de blessuretijd zitten. En daar is het een goede bal. Er wordt dan goed weggewerkt naar. En is het ja, goed gedaan hoor. Van het, hoe heet hij ook alweer? Oh, hoe heet Tico Eddings ook alweer? Ja, natuurlijk. Tico Eddings, hardwerkend, echt meters gelopen die jongen weer. Zoals hij iedere week wel heel veel hard loopt. En nu is het dan zo dat de bal ingegooid mag worden. Een metertje of 40 vanaf de achterlijn. Nicky Benson is degene die de bal in ontvangst neemt. Want hij heeft ze gekregen van Anton de Koning. De Koning die krijgt de bal weer terug. En die wacht er even totdat er iemand komt. Maar gaat die bal dan spelen? Dat doet hij. Maar niet kan dat wel. Maar het is allemaal zo kort dat dat doet. En dan is het toch nu balbezit. Dan is het dan moet er even heen naartoe. Ja, Jens Sikma komt al. Maar gaat die bal helemaal terug. Terug naar de keeper, terwijl die de bal speelt. Zeker speelt, maar daar staan natuurlijk wat mensen. Maar is het Sinkema die daar goed staat, maar het is weer de bal richting dan Kevin de Redelijkheid. De Redelijkheid aan de zijkant van het veld. Daniel van der Zwan er naartoe. De Redelijkheid speelt een beetje met die bal. Heeft tijd, kan die bal voorgeven. Maar daar is nobody. Hoe is het mogelijk? 83 minuten in de bestuurdheid. En nu blijft de scheidsrechter voor de laatste maal. We hebben de 0-1 door Butter is gevierd. De 1-1 door Pepijn Nobel is gevierd. En de 2-1 door Tick Eddings is ook gevierd. En dat is ook de einduitslag. Einduitslag van de wedstrijd tussen Spirit en Pekouw. Ja, om de keizersbaard wat Spirit betreft. Denk het. We zullen het zien. We zullen het horen strakjes nadat Jan zijn praatje gemaakt heeft met de trainer van Bergambacht. Hoop ik terug te komen met Wout Ooms. En wat mij betreft zeg ik dus heel erg graag tot straks. Oftewel hier in op als oude kerks. Tot drek, Erik.
0: Drek?
2: Ja.
0: Dat riekt met Rick.
2: Ja.
0: Dankjewel, Nico. Had je ook weer... Oh ja, Nico. Nou, we spreken hier straks weer. Jammer absoluut. Dat Pelikaan toch niet onderuit is gegaan. Dat had ik nog graag willen zien.
2: Nee, joh, maar dat hadden we ook niet verwacht, Erik.
0: Ja, maar toch. Het riekte er even naar. Maar goed. We spreken hier zo. Tot zo. Dat waren alle live-wedstrijden. Spirit Pekouw 2-1, Dilettant Floriant 4-0, Bergambacht Ommoord 0-0, Stolwijk Lekkerk 2-2, Ona Haastrecht 1-4. Nou ja, wat het allemaal te betekenen heeft voor de stand, dat weten we pas om 5:30. Tot die tijd even losse plaatjes, wachten op interviews en wat losvast nieuws.

0: Harry Musquet met zijn band, oftewel QB and the Blizzards. Appelnakkers Flaphouse. Wij gaan naar een andere Appelnakkers Flaphouse.
1: Dat jij dat weet, hè?
0: Ja, zeker. Nee, ik ben ik hou van de Nederblues. Ik heb ook een langspeelplaat thuis. Groet uit Grollo. Die zou iedereen in zijn bezit moeten hebben. Weer een cd'tje de best of. Ja, dat zou ook iedereen in zijn bezit moeten hebben. Maar ja, mijn smaak is niet iedereen's smaak. Jan Ooms, hou jij van QB and the Blizzards?
2: Ik heb er wel eens een dansje op gewaagd. Maar dat was heel lang geleden.
0: Kijk.
1: Zo lang?
2: Zo lang.
0: Ja.
2: Maar wel wild.
0: Kijk. Dat waren de woelige jaren van Jan Ooms. Jan, even serieus.
2: Ja.
0: Je bent aan het werk.
2: Ja, ik zal de kostenbarometer wel een keer doorsturen. Maar,
0: ik zal de penningmeester verwittigen. Ja.
2: Oké, nee, alle gekken op het stokje. We zijn hier weer terug op het sportkamp. Sportpark de Hofkamp. Met de twee trainers. Eén trainer van Omoord. En dat is Levi Bakker. En Jordi Potuit van Bergambacht. Levi Bakker, je kan niet tevreden zijn met dit resultaat.
3: Nee, je speelt hier om 3 punten te pakken. We moeten 3 keer winnen om kampioen te worden. En hier vandaag winnen om over Schoon overheen te gaan. En dat doe je niet.
2: Jordi Petuit, 2 punten verloren of tevreden?
4: Nou ja, we hebben 2 keer eerder dit seizoen gespeeld tegen Omoord. En we verloren 2 keer. Nou pak je een punt. Kansenverhouding denk ik dat wij iets de bovenliggende partij waren. Veldspel Omoord, zeker tweede helft, voor iets meer. Alleen ik denk dat wij gevaarlijker waren. Ja, 2 punten verloren, 1 punt gewonnen. Ja, hoe wil je het zien? Het is een belangrijk punt. Zo eerlijk moet het ook zijn.
2: Belangrijk punt. Levi Bakker van Omoord. Zat er spanning op de ploeg?
3: Daar leek het wel op. Ik had er niet op gerekend. Maar als je het eerste half uur kijkt, werden wij op alle fronten afgebluft door Bergambacht. En leken zij veel meer de wil te hebben om te winnen. Daarna kantelt het wel iets. Maar het leek inderdaad dat we het begin van de wedstrijd even wat spanning op de benen hadden.
2: Er waren een paar heikele momenten, een paar keer overal, 2 kanten. 1-tegen-1 situaties van een voorhoede speler in het strafschopgebied bij de keeper. Nou, keepers kwamen allebei als overwinnaars naar voren. Waren dat de gevaarlijkste momenten van de hele wedstrijd, Jordi?
4: Nou, ik denk het niet, want ik vind dat wij zeker de eerste helft voor een aantal uitgespeelde kansen hebben gehad. Zeker de eerste 20, 25 minuten. Daarna vond ik dat wij te veel de lange bogingen spelen. Waardoor wij niet in het spel kwamen wat we willen. Maar daarvoor hebben wij wel kansen gehad. En dat vond ik niet door miscommunicatie in de 16 meter. Dat vond ik echt uitgespeelde kansen.
2: Dan dezelfde vraag die ik net aan Levi stelde. Spanning op de ploeg?
4: Nee. Want kijk, heel simpel. Wij zijn de wedstrijdbespreking ook gestart. En daar zijn we heel de week alweer bezig. Wij staan nu 4e. We kunnen nog 3e worden. Konden 3e worden. Ik denk dat Dilettant nu wel een gaatje geslagen heeft. Maar we konden ook 7e worden. We spelen 3 prachtige wedstrijden. Met Omoord vandaag begonnen. Volgende week loop ik uit. Schoonover thuis. Wat zeker nu een helemaal beladen wedstrijd wordt. Tegen in een derby. Dan hoop je op mooi weer. Ja, dan het enige wat je kan zeggen, Jan, is geniet gewoon van deze wedstrijden. En ga onbevangen spelen. Geen druk erop. Worden we 7e. Het klinkt heel makkelijk. Word je 7e, word je 7e. Word je 4e, word je 4e. Zonder angst gaan spelen. En dan zien we wel waar het schip strandt. Ik vond vandaag niet dat wij gespannen waren, nee.
2: Levi, even op de site bij jullie gekeken. En er stond de wedstrijd van volgende week tegen SVOW. Die stond al betiteld als kom alle voor VVOR, sorry. Die stond al betiteld als komt alle voor de kampioenswedstrijd.
3: Volgens mij staat het er niet zo, maar er staan wel wat dingen in inderdaad die wat vooruitgelopen zijn op de zaken. Ik was het daar ook zeker niet mee eens. Maar kampioen, het woord kampioenswedstrijd is volgens mij niet gevallen.
2: Aanmoedigen om kampioen te worden.
3: Ja, inderdaad. Klopt.
2: Levi, hoe voetbal jij de aankomende 2 wedstrijden aan? Je gaat naar VVOR, krijg je thuis. Ja. Dan moet je volgens mij naar Cabau. Altijd hoog gras.
3: Ja, en wij zijn geen liefhebber van hoog gras. Überhaupt niet van gras. Als je ziet waar wij onze punten verspeeld hebben dit seizoen, is dat veelal op grasvelden. Wij hebben stiekem de hoop dat Cabau volgende week wint en dat er wat gebeurt in de competitie. Dat zij niks meer om voor te spelen hebben. Maar voor nu moeten wij gewoon volgende week zaterdag keihard er tegenaan tegen VVR. Wat voor ons natuurlijk ook een derby is. Wij hebben uit daar 0-5 gewonnen. Dat willen zij geen tweede keer. En zij spelen vol voor om lijfsbehoud. Dus we kunnen ons borst nat maken.
2: Je wedstrijd tegen vorige week tegen Moordrecht, 6-0 winst. Ging het zo makkelijk of liep het even zo?
3: Nou, 6-0 kwamen ze nog genadig vanaf, moet ik zeggen. Ik vond Moordrecht heel zwak voor de dag komen. Ze missen een aantal belangrijke spelers. Maar ja, ik vind dat ze 6-0 genadig ervan afkwamen.
2: Jordi, Berghalmacht, uit naar Lopik. De laatste wedstrijd, als ik het goed heb, 25 mei. 23 mei? 23 mei tegen Schoonhoven. Nou, de voorzitter zit hier al in de bestuurskamer. Maar dat hoeft niks te zeggen. Maar hoe sta jij daar tegenin? Je wil alle punten halen?
4: Nou, dat hangt ook van de situatie af, Jan. Je hebt volgende week een Haastrecht dilettant. Ja, dat zou ook een belangrijk resultaat zijn voor ons. Staan wij de laatste 10 minuten 0-0 en staat de dilettant voor bij Haastrecht, dan is het de vraag, moet je volle bak vooruit? Want als je dan verliest, gaat Lopik eroverheen. Dus dat hangt van de wedstrijd af. Ik vind dat we vandaag, weet je, de spelers hadden vandaag ook het idee, moeten we niet meer voor de winst gaan spelen de laatste 10 minuten als de uitslag er staat. Ik vond ook niet dat wij tweede helft dat veldoverwicht hadden, dat we dat konden doen. En dat zou volgende week opnieuw blijken. We spelen uit bij RWC. Staan we met de rust 1-1, krijg je net voor de rust een rode kaart. Ja, dat zijn belangrijke momenten in de wedstrijd, Jan. En dan kan je heel veel willen. Maar dat hangt helemaal van de wedstrijd af en van de situatie af hoe je er op dat moment in staat. Ik denk dat vandaag met de krachten die we hadden, uiteindelijk een gelijkspel wat maximaal haalbaar was. We waren moe gestreden. Maar die jongens hebben knap gedaan. En ik vond, qua kansenverhouding hadden wij wel kunnen winnen. Maar dan was het eerste deel van de wedstrijd en niet het tweede deel.
2: Levi, toen je naar de wedstrijd in de kleedkamer was, hoe waren de jongens?
3: Ja, gelaten. Je baalt, je speelt hier om op de eerste plek te komen. Je weet waar het om gaat. Je krijgt aan het eind van de wedstrijd nog wat mogelijkheden. Al kan Berghalmacht in de tegenstoot ook nog pijn doen. Maar vooral een gelaten sfeer. Ja.
2: Nou, we gaan niet down naar huis. We hebben nog twee wedstrijden te gaan, allebei. De laatste. Heb je wel eens meer zo'n spannende competitie meegemaakt waar het beslissing waarschijnlijk op de laatste wedstrijd afvalt?
3: Nee, eigenlijk niet. Wij komen natuurlijk uit de vijfde klasse vorig jaar. En daar was na een paar wedstrijden wel duidelijk dat wij de gedoodverfde kampioen waren. En zijn we eigenlijk niet onder zulke druk gezet. Maar ik geloof erin dat wij het nog kunnen doen. En wij moeten gewoon zorgen dat we die 6 punten pakken. En de spanning zal hoog zijn, maar wij moeten gewoon ons ding doen.
2: Jordi, idem dito.
4: Zeker. Maar wat ik net ook zei, we gaan zonder spanning spelen. En wij hebben ook onmoord gezegd dat Schoonhoven dat ze op ons kunnen vertrouwen. En dat wij ook Schoonhoven aan zullen pakken. Ja, weet je, niemand krijgt het cadeau. Wij niet. En ook tegenstanders niet. Zeker niet. Het zijn, en dan sluit ik weer af waarmee ik begon. Het zijn twee prachtige potjes, loop ik uit. Schoonhoven thuis. Beladen potjes. Ja, dat de voorzitter hier in de commissiekamer zit, dat doet me niks. Want wij gaan gewoon voor de punten. We hebben ze zelf keihard nodig, Jan.
2: Dat zijn duidelijke woorden van Levi Bakker en van Jordi Patuit. En die allebei nog vol in de competitie zitten. En de glazen bol nog niet aangeraakt hebben om te zeggen hoe het eind in zicht is. Levi, dankjewel dat je bij de microfoon wilde komen. Jordi, dankjewel. En dit was vanaf Sportpark de Hofkamp. Tot horens.
0: Jan, nog even over die onkostenvergoeding. Wij hebben hier ons ook nog druk gemaakt. Normaal kregen we altijd krentenbolletje met kaas of een patatje met of zo. Maar dat hebben we ook altijd niet meer gehad. Nou loop ik laatst over de gang hier. Oh, en ik zie allerlei schilderijen van parende weidevogels, eenden en ijsvogels. Dus ik denk dat ons lunchgeld en onkostenvergoeding weer is opgegaan in kunst en cultuur. Schandalig. Tijd maar weet. Goed. Dankjewel, Jan.
2: We gaan het allemaal sportief bekijken en gewoon leuk onze hobby uitoefenen.
0: Juist, we doen het voor de lol en de gemeenschap, hè, Jan?
2: Akkoord.
0: Yes, en fijn dat het zo spannend blijft in die vierde klasse. We blijven het natuurlijk in de gaten houden. Straks natuurlijk alle andere uitslagen en standen. En inderdaad, het blijft ontzettend spannend daar in die, die competitie. Dus dat is wel fijn voor de kijker en de luisteraar. Goed, eventjes muziek. En dan komen we straks denk ik wel weer terug met het interview met Nico. Met de trainer van Spirit. Maar eerst de sportartiest.
1: Dit is de Krimpenerwaard Sportartiest van de Week. De Krimpenerwaard Sportartiest van de Week.

0: Ja, sportertease deze week. Level 42. Met een plukkende... Wie is de bassist ook weer? Van
1: Mark King.
0: Ja, daar is iemand van mijn toneelvereniging een waanzinnige fan van. Hij zegt, ik speelde vroeger bas en ik dacht dat ik Mark King was. Lekker plukken aan die bas, heerlijk. Goed.
1: King,
0: wat is er?
1: King.
0: Ja.
1: Koning.
0: De koning. De koning.
1: Nee.
0: Ed van der Koning.
1: Dan zeg je majesteit als okay. De koning.
0: Majesteit. Afwachten. Volgens mij is Nico probeert een interview los te peuteren. Heb je daar contact mee of niet?
1: Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Nico is er altijd.
0: Nico, daar kun je al bouwen. Hè? Op zijn brede schouders. Maar goed, Nico. Of dat jij genoten hebt van de wedstrijd, ja, dat doet er niet zo toe. Hebben de trainers dat gedaan?
2: Nou, dan ga ik vragen aan Matthijs. Die toch een
1: beetje harder.
0: Beetje harder, Nico.
1: Ja, want het is wel heel zacht.
2: Ja, oh, ja, okay, ja, ja, oh, ja, ja, zo beter.
0: Ja, je hoeft niet te schreeuwen.
2: Ah, okay. Oh, gelukkig. Terwijl ook chef sport hier binnenkomt van de technische commissie. Hier binnenkomt in de bestuurskamer. En terwijl Wout Ooms een slokje neemt. Die misschien even, nee niet misschien, die gewoon even naar mij toe komt. Wout, gefeliciteerd met de overwinning.
3: Dankjewel.
2: Zwaar bevocht.
3: Ja, als je naar de stand kijkt wel. Ik vind qua kansenverhouding niet. Maar oké. Dat het uiteindelijk, het is 2-1. En de derbies moet je gewoon winnen. Het maakt eigenlijk ook niet uit hoe. En we hebben niet fantastisch gespeeld. Maar ik denk ook achteraf ook niet zo heel erg in de problemen geweest.
2: Nee, maar we hebben heel veel kansen gehad.
3: Ja, wij hebben heel veel kansen gehad. Ja, en dat is ook zo. Kijk, en dan, ja, als je Pekau in leven houdt, dan blijven die ook geloven. Nou ja, zo'n laatste bal natuurlijk, tenminste de laatste bal, maar 10 minuten voor tijd denk ik dat die bal op de lat valt. Nou, als de afstandsschot van 25 meter. Ja, dan kan je ook de deksel op je neus krijgen.
2: Ja, links of rechtsbek, die bal nog even daar een poeier gaf. Die normale, ik ken die jongen toevallig een beetje, maar ik ken een goed schot. Maar ook die dat toepen maakt, die de 0-1, ook echt een killer is dat. Ja, die mis je eigenlijk op het moment bij Spirit.
3: Ja, nou ja, zeker. Kijk, we scoren gewoon lastig en dat is algemeen bekend. Dus bij onze concurrent Pelikaan, die komt met 3-0 achter. Ja. En die winnen met 5-3.
2: Ja,
3: nou, als wij met 3-0 achter komen, gaan wij nooit meer een wedstrijd winnen. Dus dat is wel een groot verschil. Maar hoe meer wij de nadruk erop gaan leggen van hebben kansen missen, hij scoren. Ik denk dat we er ook, dit jaar gaat het lastiger. Misschien is dat volgend jaar wel weer makkelijker. Het blijft altijd zo. En de ene keer, je ziet het ook in betaalde voetbal, heb je een topscorer. Die maakt 25 goals, dit jaar erop maakt hij er 8. Ja, ik denk dat het bij ons ook zo is. Maar oké, je hebt er wel mee te dealen nu op dit moment.
2: Ja, nee, dat is ook zo. Want ja, Sloof krijgt eigenlijk in het begin al een hele goede kans natuurlijk. Net over.
3: Ja, maar oké.
2: Maar ze hadden er nog meerdere kansen.
3: Ja, maar sowieso. Oké, we schieten ook 2 keer op de lat. Eerste helft en meerdere kansen of halve mogelijkheden gehad. Ja, en ik denk dat Pekau 2 keer een bal binnen de paal heeft geschoten. Ja, dan valt er dan eentje binnen. Maar ja, dan kom je 1-0 achter. En gelukkig hebben we dat de voorrust nog kunnen gelijk trekken.
2: Met de kilometervreter eigenlijk. Jongen, dat ken je gozer lopen. Hè?
3: Tico, ja, nou, Tico Pepijn maakte de 1-1. De 2-1 maakte Tico, klopt. Ja, maar die kan zeker lopen. Maar ja, of het allemaal... Het juiste lopen is. Dat is
2: het juiste koersvaart.
3: Ja, maar oké, met een jonge, hij is bereidwillig. En het loopt inderdaad, als je dat meet, dan zal hij zeker aan de 14, 15 kilometer zitten. Ja, nu moet dat nog meer beloond worden. En hij moest zichzelf ook belonen. Gelukkig met die 2-1 wel.
2: Want dat was natuurlijk 2 weken geleden, heb ik ook mogen zien. Het was net zo'n feest als nu hier buiten. Was daar in Zwijndrecht. Dat was het nu weer. Kom met 3-1 achter, net wat je zegt. Maar winnen toch even met 3-5? Niet normaal.
3: Ja, nou ja, kijk. Wij gaan er vanuit in ieder geval dat wij niet meer voor het kampioenschap strijden. Ja, met nog 2 wedstrijden, 4 punten achter, dat is te veel. Maar je weet het ook niet. Maar mocht Pelikaan dus kampioen worden, dan vind ik dat ook echt wel oprecht de terechte kampioen. Als je zoveel goals maakt en je pakt dit soort wedstrijden ook, nou ja, dan heb je het gewoon goed gedaan.
2: Ik ga op vakantie. Dus ik wens je natuurlijk heel veel succes als laatste weken. En ik hoop dat de 23... Ik had een afspraak dat ik 23 mei zou komen... wanneer het om het kampioenschap zou gaan. Maar dat gaat niet, dus ik ga gewoon op vakantie. Ik wens je heel veel succes. Dank je voor deze competitie. Die je dan iedere keer spontaan, ondanks wel eens een keer meer, mogen niet... spontaan altijd even bij de micro wilde komen. Dank je wel, Wout. Ik wens je heel veel... fijne vakantie natuurlijk toe. Heel veel succes in de na-competitie. En ik hoop eerlijk en oprecht dat we wel dank kunnen zeggen. Ja, we zijn tweede klasse. Wout, bedankt.
3: Dankjewel. Ik wil nog even op terugkomen. Hè, want je mag op vakantie. Hè. Maar komt er geen vervanger van de Krimpenaar? Oké, nou, dat is al goed om te horen. Maar in de na-competitie, dan ben je weer van de partij. Of hoe lang ga je op vakantie?
2: Te lang om de na-competitie te... Nee, lekker lang om de competitie voor de rest te missen. Nee, als je niets meer hoeft te doen en niets meer, en allebei op lekker met mag samen wij zo gaan we lekker met de camper op pad.
3: Hartstikke goed, dik verdiend. Ik moet zeggen, vanuit mijn kant, maar ook vanuit Spirit kant, hartstikke bedankt voor dit seizoen in ieder geval. En ik hoop inderdaad dat we volgend jaar kunnen zeggen, we zijn tweede klas.
2: Hey Wout, dankjewel.
3: Alsjeblieft.
2: Ja, nou ja, goed jongens, zo is het helemaal. Dit was vandaag mijn voorlopig even laatste wedstrijd. Ik weet niet of ik nog tussendoor een wedstrijd doe. Dat weet ik niet, maar in ieder geval dank je voor deze fantastische competitie. Die ik heb mede mogen doen voor het Krimpenaar. Ik wens iedereen vanaf deze plaats natuurlijk een fantastisch en een geweldige voortzetting van de competitie. Een fantastische vakantie en... heel graag. Tot horens.
4: Ja,
1: hij weer op vakantie. Alweer op vakantie. Hij gaat op vakantie. Komt toen net terug van vakantie. Of gaat alweer op vakantie.
4: Ga jij maar lekker naar Doepen.
1: Of hij is op vakantie.
2: Hallo dames. Dat ligt niet aan mij. Je moet gewoon zorgen dat je een rijke vrouw trouwt. Dat is het gewoon, dames.
4: Oké, nou, het gaat weer niet om de liefde. Ze hebben andere belangrijke eigenschappen.
1: Altijd.
2: Ook wel. Ja. Maar bij de vrouw is wel voornaamst.
4: Ja, ze hebben een leuk karakter. Kijk, ik hoor het al. Ja.
2: Ik zeg altijd, arme schoonvader moet ik niks... Nee, arme ouders kunnen niks aan doen. Maar arme schoonvader moet het zijn eigen schuld. Dankjewel voor jullie belangstelling. Ik wens jullie allemaal heel veel
1: plezier. Jij bedankt,
2: en heel graag tot horens.
4: Ja, Ed gaat verslag doen. Volgend jaar ben je je baan kwijt. Veel plezier op vakantie, Nico.
2: Dankjewel, horens.
1: Doei.
4: Nou, dat was Nico. Ja, mooie carrière gehad.
1: Ja. Over.
4: Ja.
1: Draaien wij nog een plaatje?
4: Draaien wij nog een plaatje en daarna komen we terug.
5: Elke zaterdag Krimpenerwaard Sport. Met live voetbalwedstrijden in de regio. En al het andere sportnieuws. Krimpenerwaard Sport.

0: Yes, Ed, als je QB and the Blizzards draait, en daar hoort Brainbox er natuurlijk ook bij.
1: Ja, moet ook, hè?
0: Down, man. Goed, ik heb nog twee regioberichtjes. Eentje heb ik doorgestuurd van onze Gert van den Berg. Die heeft over Haastrecht, want ja, het is een inwoner van Haastrecht. Die wil reclame maken voor woensdag 13 mei. Want dan is er de halve finale bekerwedstrijd voor de spelers van onder de 14. VVV Haastrecht onder de 14. Het eerste elftal neemt de tent op tegen DWO onder de 14. En dat is dus woensdag om 7 uur. En hij vraagt dus, kom allemaal langs. Kom eventjes die jongens aanmoedigen. Want ja, wij willen graag die beker winnen. Nou, en dan hoort een fanatiek thuis publiek daar zeker bij. Dus woensdag 13 mei om 7 uur op Sportpark Wilgehoord. De halve finale van de beker door Haastrecht onder 14. En dan heb ik ook nog, en dat is een hele andere tak van sport, kunnen we nooit eigenlijk behandelen. Want ja, die speeltijden zitten buiten onze uitzending om. Dan heb ik het over waterpolo. En bij waterpolo de BZC, Heren 2 van Bergambacht, die zijn kampioen geworden. Gefeliciteerd vanuit onze kant. Schieten we meteen door naar landelijk voetbal, jawel. In de keukenkampioen-divisie is het natuurlijk afgelopen en beslist. Dus vandaar dat ze nu met de play-offs bezig zijn. En de tweede van de eerste ronde, de tweede wedstrijd van de eerste ronde is al bezig. Ja, wat over twee wedstrijden. Willem 2 tegen RKC. De vorige wedstrijd eindigde in 1-0 voor Willem 2. Nou, nu doen ze er weer een schepje bovenop, want het is nu rust. Maar, de rust is net afgelopen. 48e minuut leven ze nu in. De Willem 2 scoorde net naar rust via El Aloughi. Ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek. Als je luistert, verbeter me vooral. Die scoort net 1-0 voor Willem 2. Dus nu staat het in totaal 2-0 dus voor Willem 2. De andere wedstrijd, dat is... Dat is de Graafschap Almere City. En die begint om 8 uur. Weet jij nog wat de vorige wedstrijd geworden is?
1: Niet van de moeilijke vragen.
0: Nee, eerst wel ophouden niet met moeilijke vragen stellen. Dan gaan we verder met de Eredivisie. Daar is het ook super spannend. Nou, niet wie de kampioen gaat worden. Want dat wisten we eigenlijk al een tijdje. Ja, dat is wel erg duidelijk al het hele seizoen geweest. PSV hier een meester is. Maar goed, om de tweede, derde, vierde plek en de degradatieplek is het nog ongemeen spannend. Morgen gaat het verder. Met een compleet programma natuurlijk, zoals altijd de laatste speelrondes. Zal ik even het hele rijtje nagaan. Morgen is er Telstar, Heracles, NAC Breda, Heerenveen, Go Ahead Eagles, PSV, Fortuna Sittard, PEC Zwolle, Feyenoord, AZ, Twente tegen Sparta, Groningen speelt tegen NEC, Excelsior Volendam en Ajax Utrecht. Er stand zo PSV kampioen, maar die tweede plek, mocht Feyenoord morgen averij oplopen, dan wordt het nog echt spannend. Want tweede staat Feyenoord met 61 punten, dat betekent gewoon rechtstreeks Champions League. En de voorronde voor de Champions League, dat is de derde plek, daar staat NEC. Maar op een vierde plek, daar staat Ajax met 55 punten en Twente staat een vijfde, ook met 55 punten. Dus daar is het super spannend. Nou, AZ Alkmaar, Heerenveen staan zesde en zevende. Utrecht staat achtste met 47 punten. Nou, daar gaat het ook nog om natuurlijk. Voorrondes, UEFA Cup of hoe heet die andere competitie?
1: Conference League.
0: Conference League. Ja joh, al die competities en namen. Goed, dus Utrecht staat 8e met 47 punten. Nou, die nemen dat echt tegen elkaar op. Sparta staat 9e met 43 punten. Groningen 10e, 42. Go Ahead Eagles 11e, 38. Pek Zwolle 12e, 37. En dan krijgen we dus, waar het ook spannend is, dus de degradatie na competitiewedstrijden. Dat begint ongeveer vanaf de 13e plek. Dan staat Fortuna Sittard staat op de 13e plek met 36 punten. 14e staat Excelsior met 34 punten. Nou, en dan kom je in de gevarenzone terecht. Op 15e staat Telstar met 31. Volendam 16e ook 31. 3 punten verschil met Excelsior dus. En 4 punten verschil met Fortuna Sittard met nog 2 wedstrijden te gaan. NAC Breda staat 17e. Ja, daar wordt het wel heel erg moeilijk voor. En Heracles Almelo, ja, die is zo goed als gedegradeerd. 18e onderaan met 19 punten. Dus die komende 2 competitieronden is nog super spannend voor het Eredivisie voetbal. Wordt vervolgd. Kort plaatje en dan kom ik terug met de einduitslagen en de standen van het lokale voetbal. Tot zo.

0: Okay, Sir Rod, Maggie May, Sir Rod Stewart. Laatste concert wat je kon zien. Want dat deed hij een farewell tour. Daar heb ik er nog naar gekeken, want ik had heel graag Rod Stewart graag willen zien. Ook al zit je dan op een stoel. Maar ja, dat kostte me dan €325. Ja. Ja, iemand die me ook dat geld wilde uitlenen. Dus ik heb het niet gezien helaas. Jammer. Maar gelukkig hebben wij de foto's en de videofilmpjes nog. En kijk, we hebben het hier over lokaal voetbal nu. Want het laatste wat ik nog kan doen in deze uitzending is het oplezen van alle uitslagen en standen. Dat gaan we dan maar direct doen. Ik krijg er toch een broodje kaas voor. Is op zaterdag, vandaag 9 mei, is gespeeld. CVC Reeuwijk Web 2-0. Sportief tegen Goudrak 3-1. Gouda tegen Rijnstreek 1-2. Kamerik ASW 0-2. Moerkapelle SPV 81 1-5. En Stolwijk Lekkerkerk 2-2. Stand daarvan is dat Woerden inderdaad, nou ja, dat was al duidelijk. Die is een kampioen, bovenaan, 56 punten. Lekkerkerk en Web plaats 2 en 3 met 44 punten. ASW en SPV 81 plaats 4 en 5 met 41 punten. Stolwijk 6 de 37 punten. CVC Reeuwijk 7 de 31 punten. Gouda en Sportief 8e en 9e 23 punten. Kamerik 10e. Met 22 punten. Moerkapelle 11e, 17 punten. Goudrak in de laatste 15 punten. En Rijnstreek onderaan met 12. Dan, een stukje reclame. Gaan wij naar de vierde klasse. En de vierde klasse, ja, ongemeen spannend dus. Uitslagen daarvan. VVR RFC 33 1-2. Bergambacht Ommoord 0-0. Moordrecht Lopik 0-1. ONA Haastrecht 1-4. Kabau SVS Capelle 2-0. En Dilettant tegen Floriant 4-0. Stand. Schoonhoven nog steeds aan de leiding. 45 punten. Het wordt heel spannend. Dankzij Bergambacht staat Ommoord nog op de tweede plek met 44 punten. Dilettant staat derde met 40. Bergambacht en Haastrecht en Lopik vierde, vijfde en zesde met 36 punten. RFC 33 zevende, 34 punten. SVS achtste, 28 punten. Moordrecht negende, 27 punten. Kabau tiende, 21 punten. ONA elfde. 20 punten. VVR 12e, 19 punten. En onderaan Floriant met 13 punten. Dan gaan we naar de zaterdag derde klasse. En daar zijn de uitslagen van als volgt. Drechtstreek Pelikaan 3-5. Wieldrecht DFC 2-1. EBOH tegen IJsselmonde 5-0. CKC tegen Harningsveld 0-1. Overmaas Rijshoord 2-3. Spirit Pacau 2-1. En de Alblas tegen Slikkerveer 1-1. Pelikaan bovenaan 59 punten. Harningsveld tweede 57 punten. Ja, het wordt echt heel lastig voor Spirit. Zeker ook voor hun om nog zelfs aan de tweede plek te denken. Maar ja, ze hebben het niet meer helemaal in eigen hand. Maar ja, gelukje kan net zo goed als een pechje om de hoek kijken. Spirit dus derde, 55 punten. Dan een heel groot gat naar de nummer 4. EBOH, 10 punten verschil, 45 punten. Rijshoord, vijfde, 38 punten. Slikkerveer, zesde, 37 punten. Drechtstreek, zevende, 36 punten. Pacau, achtste, 34 punten. Overmaas, negende, 28 punten. CKC, tiende, 27 punten. De Alblas 11e, 24 punten. DFC 12e, 18 punten. Wieldrecht 1e laatste, 12 punten. En onderaan IJsselmonde 9 punten. De derde klas is het enige waar de programma van volgende week van bekend is. Pelikaan speelt thuis tegen de Alblas. Nou, als Pelikaan wint, en de rest laat steken vallen. Nou, dan is Pelikaan volgende week kampioen. Pekau speelt thuis tegen Drechtstreek. Slikkerveer speelt tegen Overmaas. EBUA tegen Rijzoord. Spirit heeft een uitwedstrijd tegen het lager geplaatste DFC. Dus, gaan Spirit zou ik zeggen. Hardingsveld speelt tegen Wieldrecht. En tenslotte IJsselmonde speelt tegen CKC. Oh, ik vergeet DCV helemaal in het rijtje. De tweede klasse. Hey, wat heeft Spirit gedaan vandaag? Ja, het is niet zo heel erg boeiend, want ze staan gewoon pal in het midden op een middenmotorplek. DCV heeft vandaag tegen Sparta gespeeld. Die zaten net onder hun, dus ze konden een beetje klimmen voor wat het waard was. Maar ja, dat hebben ze niet gedaan. Want ze hebben tegen Sparta gelijk gespeeld met 1-1. Goed, dat waren alle uitslagen en standen van het onbetaalde amateurvoetbal van de Krimpenerwaard. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Ja, nog twee speelrondetjes te gaan. Dus zeker in de vierde klasse blijft het spannend. Dus luister volgende week gewoon weer. Ik ga nog een paar mensen bedanken. En dat is Nico Dullard, voordat hij naar Dubai in zijn campertje gaat. Bedankt. Arie de Notte, bedankt voor je verslag. Misschien volgende week een leuk duo-verslag samen met John Jans ook. Ja, bedankt voor je verslag. Mooi duo-verslag volgende week van Dilettant tegen Haastrecht. Jan Ooms wil ik bedanken voor zijn interview, zijn wedstrijdverslag. Rook is ten beste voor zijn verslag van Lekkerkerk. Hans Paling, die is op vakantie ergens in. Waar zit hij? Limburg?
1: Limburg zit hij, ja, met joh. De toneelvereniging. Is
0: ja,
1: die,
0: leuk is dat. Dat zou ik ook moeten met mijn toneelvereniging moeten doen.
1: Doen ze dat niet?
0: Nee. We hebben een behoorlijk gezonde vereniging. Nou ja, we gaan dat soort dingen, dat hebben wij niet. We hebben 3-4 producties in een jaar. Dus om daar iedere keer voor op trainingsweekend te gaan, dat gaat een beetje in de boeken lopen. Dus, en met mijn toneelvereniging hebben wij volgende week een heel leuk iets. We hebben een eenakte festival. Kom allemaal kijken. Want ook de verenigingen van Stolwijk en Haastrecht doen mee. Artoa en Excelsior Rederijk is, en dat zijn hele goede verenigingen. En die komen bij ons prachtige eenactes doen. En mijn club, Partoposleboro, speelt een Kobi-stukje. En het is het afscheid van een van onze trouwe ereleden. Man is 65 jaar lid geweest van onze vereniging, maar het is zijn laatste grote rol die hij gaat spelen. Dus het wordt ook nog een beetje een soort historisch. Dus volgende week, als u van lokaal toneel houdt, bent u van harte welkom bij het Arthur Theater. Goed, ik ga verder met mijn bedankjes. Ed Koning, dankjewel voor je bijstand. Lekkere plaatjes en je technische vaardigheden.
1: Erik Rietveld, bedankt voor presentatie.
0: Ja, en al je slapgouwe hoer. En ik wil de luisteraar u bedanken voor weer het luisteren. Luister volgende week weer, want de competitie belooft zeer spannend te eindigen. Tot dan.

0: Krimpen-Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het House Festival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het House Festival konden. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om het Nederlandse cruiseschip Hondius en de opvarenden op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak daar het Hantavirus uit. Middels zijn 3 mensen aan het virus overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. 2 actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij, dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde de 2 als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de 2e etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui en dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Is het weekend van RTV Krimpen-Urwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend.

0: Vanuit het groene hart van de Krimpenerwaard.
1: Wim van het Zuiden.
0: Dit is Vrolijk Weekend.
1: The Sound of Disco.

0: dit een disco-klassieker of is dit een disco-klassieker? Even terug naar het jaar 1977 met Marvin Gaye met Gotta Give It Up. Ja, het is weer zaterdagavond. Dat betekent weer tijd voor de zinderende zaterdagavond hier op RTV Krimpenerwaard.
1: Hey, Wim van het Zuiden.
2: Elke zaterdag, Wim van het Zuiden in Vrolijk Weekend.
0: Hey, luisteraars, hartelijk welkom vanuit het centrum van de Krimpenerwaard. Te Bergambacht is dit RTV Krimpenerwaard. En we zijn bezig met de zinderende zaterdagavond. En die gaat door tot vanavond 12 uur. Met de aftrap van Vrolijk Weekend. Tot 8 uur alleen maar de beste disco-klassiekers van de 70s, 80s en 90s. Disco hier op RTV Krimpenerwaard. Met onder andere muziek van de Tramps, de Fatback Band, Frantic, Titanic, Al Hudson, Michael Jackson, Patrick Hernandez, Fun. En deze plaat even terug naar het jaar 1975. Destijds hoog genoteerd in de Nederlandse top 40. Dit is Van McCoy in de Soul City Symphony. Dit is The Hustle. Welkom hier bij de Sound of Disco.

zinderende muziek hier in de zinderende zaterdagavond. Op deze zaterdagavond. En dat al meer dan 10 jaar hier op RTV Krimpenerwaard. Even terug naar het jaar 1980. Regelmatig zit het nummer in mijn programma. Bobby Thurston met You Got What It Takes. En dit is uit 1987. Salt-N-Pepa met Push It op RTV Krimpenerwaard.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: RTV Krimpenerwaard.
0: Wilt u meer informatie over uw lokale omroep? Bezoek onze website www.rtvkrimpenerwaard.nl.
1: www.rtvkrimpenerwaard.nl.
2: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpenerwaard. Vrolijk weekend van 6 tot 8. Op historie uit de 70s, 80s en 90s. De beste classics met Wim van het Zuiden.

Club Music hier in de Sound of Disco. Elke zaterdagavond tussen 6 en 8 uur. Dr. Beat, de Miami Sound Machine. En dit is natuurlijk ook een heerlijke plaat, hè. De Queen of Disco, Donna Summer.

Uit de discotheken van Douwe-Leeren, een plaat die in 1979 is uitgebracht, maar ook in 1988. We hebben het hier over de Franse zanger Patrick Hernandez met het nummer Born to be Alive. Tot zover het eerste gedeelte van Vrolijk Weekend met alleen maar de beste non-stop classics van de 70s, 80s en 90s. We gaan op naar weer nieuws en reclame. We zijn zo meteen terug met het vervolg van Vrolijk Weekend. En dat allemaal hier op RTV Krimpenwaard met de zinderende zaterdagavond. En die gaat door tot vanavond 12 uur. Tot zometeen na het nieuws.

0: Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7:00.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Waarschijnlijk worden ze binnen enkele dagen het land uitgezet, maar dat is nog niet bevestigd door de Israëlische autoriteiten. De twee uit Spanje en Brazilië werden met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger en naar een Grieks eiland gebracht. De Spanjaard en Braziliaan worden door Israël gezien als de organisatoren van de hulpvloot. Daarom werden ze meegenomen naar Israël en gevangen gezet. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak op het schip het Hantavirus uit. Inmiddels zijn 3 mensen daaraan overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de tweede etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Morgen wisselen zon en wolk elkaar af. In het zuiden is dan kans op een bui. Wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Dit is het weekend van RTV Krimpen Urwaard, met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend. Met RTV Krimpen Urwaard.
5: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpen Urwaard. Veel hitgevoelige variatie voor elke generatie. Tune in van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond.
0: Dit is Vrolijk Weekend. Met alleen de beste disco classics.

0: zeggen, altijd nog een heerlijke disco-klassieker hoor. El Hudson uit het jaar 1979 met You Can Do It. Daar zijn we weer.
1: Elke zaterdag, Wim van het Zuiden in Vrolijk Weekend.
0: Hey luisteraars, welkom terug bij deel 2 van Vrolijk Weekend. We zijn bezig met de zinderende zaterdagavond. En die gaat door tot vanavond 12 uur. Tot 8 uur alleen maar de beste disco-klassiekers van de 70s, 80s en 90s. Met onder andere muziek van Marvin Gaye, Earth, Wind & Fire, The Tramps, Moses, Dayton, Fun Fun, Michael Jackson. En deze plaat even terug naar het jaar 1971, meer dan 50 jaar oud. Maar het blijft een heerlijke plaat. Dit is Titanic met het nummer Sultana. Welkom terug bij The Sound of Disco.

0: Krimpenerwaard.
1: RTV Krimpenerwaard.
0: Wilt u meer informatie over uw lokale omroep? Bezoek onze website www.rtvkrimpenerwaard.nl.
1: www.rtvkrimpenerwaard.nl.
2: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpenerwaard. Vrolijk weekend van 6 tot 8. Op historie uit de 70s, 80s en 90s. De beste classics met Wim van het Zuiden. Luister naar de zinderende zaterdagavond.

Al meer dan 10 jaar lang dus hinderen we zaterdagavond hier op RTV Kribbelwaard met alleen maar de beste disco-klassiekers tot 8 uur vanavond. Jordi zojuist Van Van met Color My Love. En dit is uit 1983. Dayton met The Sound of Music. Als je bent ingeschakeld, we zijn bezig met de beste disco-klassiekers van de 70s en 90s. Zometeen de Double Disco.

0: alleen maar de beste disco-parels hier in het programma Vrolijk Weekend. En ook tevens de laatste plaat in de Sound of Disco. In 1986, hoog genoteerd, ik zie op de derde plaats in de Nederlandse top 40. Uit Italië, Moses met We Just. En daarvoor natuurlijk dubbel disco voor deze zaterdagavond. De Amerikaanse discozanger Dan Hartman met uit 1980 Relight My Fire. En uit 1979 Instant Replay. Ja, tot zover. We gaan eruit, we gaan zometeen verder met het vervolg van de zinderende zaterdagavond. En hij is weer aanwezig hoor, de dansgoeroe van RTV Krippenwaard. Mijn vriend en collega Hans de Jong met zijn power dance hits. Wat mij betreft tot volgende week en maak er weer wat van, hè. Een vrolijk weekend.
1: Dankjewel voor je bijdrage bij zaterdagavond. Wij zijn er zo. Nou, rustig aan meisje, rustig. Het duurt tot 12 uur en het heet de power dance hits, power dance radio. Tot zo, om 8 uur beginnen we.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend vroeg aan bij Tenerife. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig landt vandaag op het Canarische eiland. En morgen vliegt het toestel naar Eindhoven. Nederlandse passagiers en bemanningsleden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. In Libanon zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen, melden Libanese staatsmedia en het ministerie van Volksgezondheid. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land en in de omgeving van de hoofdstad Beirut. In het noorden van Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 militairen gewond. In het zuiden van Libanon werd door Hezbollah een Israëlisch voertuig geraakt met een drone. Daarbij raakte niemand gewond. Sinds 17 april geldt tussen Hezbollah en Israël een staakt het vuren. Maar aan beide kanten zijn de aanvallen doorgegaan. Twee actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde die twee als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 14 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. Hij is gisteravond bij de grens met Belarus gevonden. De jongen lag bij een bushalte te slapen. Waarom hij de reis ondernam is onduidelijk. Het weer, vanavond droog, vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
5: Hey, hallo.
6: Oké, daar gaan we weer. Goedenavond.
0: Weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend. Met RTV Krimpenerwaard.
3: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpenerwaard. Veel hitgevoelige variatie voor elke generatie. Tune in van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond.

komende 4 uur laat ik je lekker dansen op de beste dance en disco beats. Tot met 12 uur kan je genieten, hè, maar je dag gaan. Zet de radio op standje buurruzie, want de hits kan eraan. Incognito, samen met Justin Brown, Always There, Maes Chesto. Dit is Leila op de radio.

vaste luisteraars, die weten het wel. Als je al jaren luistert naar dit programma, de Power Hit, sinds Power Hit Radio op de zinne zaterdagavond van RTV Kribbenwaard op de zaterdagavond. De beetjes van daar, de zon gaat schijnen en de temperatuur richting de 20 graden gaat en het is lente of het is zomer, dan komt deze plaat tevoorschijn. Uit 1991, Incognito, samen met Jocelyn Brown en Always There, die schreeuwelijk die we later in het programma nog een keer terug horen, maar dan met een andere combinatie. We horen ze met Always There in 1991. We begonnen met de Big Chesto, oftewel Dintje Chesto en Lena.

0: prachtig is, heeft deze goede meneer op zijn naam staan. En krap 3 jaar tijd. Ja, zijn grootste is natuurlijk Bad Dreams, Lose Control. En hij had onlangs nog een hit met David Guetta, Gone, Gone, Gone. Maar dit is een nieuwe aanvinst in de Nederlandse hitlijst genoteerd in de middenmoot. Teddy Cramps, Swings is zijn naam. En Mr. Know It All. En daarvoor de King of Pop in de jaren 80, heel erg groot. En een van de grootste is, jongen, het was Billie Jean Radio hier.
1: RTV Klimpende Waard, 7 dagen per week, 24 uur per dag. Uiteraard komt ook de beste muziek, sport, nieuws, politiek en het weer ruimschoots aan bod. Uw lokale omroep, RTV Krimpen en Waard.
2: Hey Hans, ouwe rukker.
3: Hans de Jong.
0: 2 weken geleden ging hij in première. De nieuwe single van Duran Duran. Een comeback single samen met Now Rogers van Chic. Die ga je ze nog weer horen. Free to Love. Maar is het 2005 100% en Jennifer John.
4: Power Dance Hits.

0: juni vorig jaar stond ze in de Ziggo Dome in Amsterdam. Gaven ze een uitverkocht aan hun concert. En de laatste single die in de top 40 stond, dat was Ordinary World in 1993. Hoog tijd dat ze weer een dikke hit scoorde. Toen ze in dit geval met Nile Rodgers en dat heette dan een Free Your Love.
1: Disco, disco, pew, pew.
0: Ja, inderdaad, ja, helemaal een discocel. En ervoor 100% en Jennifer John, Just Can't Wait Till Saturday Night. En welk jaar gaan we?
2: 1979.
0: Nog meer disco op de radio. Een disco hit voor één dame. Amy Stewart, Knockout Wharton, Power Dance Hits, Power Hit Radio.

0: 1978 was ik zelf 8 jaar oud. En zat ik voor de televisie toch op te kijken. En dan zag ik deze dame voorbij komen. En ze had hele lange nagels. Waarschijnlijk nepnagels, zeg maar. Amy Stewart scoorde toen een hit in Nederland.
1: Veel muziek en niet te veel gauw, hoor.
2: Heel gevarieerd.
1: Ik zet hem

0: grote vraag is, staat hij nog steeds nummer 1 in de Nederlandse hitlijst? Je hoort hem binnen 3 seconden voorbij komen, want op 3 van 4 staat Sommer met Homebreaker, die gaat omhoog. Op 2 blijven staan Bruno Mars. En 5e week blijft hij nummer 2 staan met I Just Might. En inderdaad, voor de 5e week nummer 1 in Nederland, Alex Warren en Fever Dream.
1: TV, krieken hem uit. Power Dance Hits.
0: 8:30 precies op de Power Dance klok. En wat gaan we het komende half uur doen? Straks een nieuwe Power Dance Hit. De dubbele dosis dance. 2 platen van 1 artiest op de radio. En een Power Spotify Dance Hit. En Dance Hits om op de radio hard aan te zetten. Dave de Kwetta en Kelly Rowland, When Love Stays Over. Naar de Backstreet Boys. Everybody.

0: Eén van de acht top 40 hits die zij heeft gescoord in Nederland. Kelly Rowland is haar naam. Power Dance Hits op de zinderende zaterdagavond van RTV. Knipper en baard. Er zat nog meer hitsingels in de top 40. Kid Nobody, Work en Dilemma, om er een paar te noemen. In totaal had ze 48 hits. Kelly Rowland, ze deed het in 2007 met Dele Quetta. Drie op dit moment 73 top 40 hits heeft. Joris met Love Takes Over. En daarvoor de Backstreet Boys. Hoeft geen introductie, want ze scoorde hit in de jaren 90. En waar is Joria?
1: RTV. Knipper
0: en
1: baard.
0: En dan nu tijd voor een heel spannend muziekje.
2: Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alp Duzes. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alp Duzes bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.
0: Gaan we zeker doen, Ilja.
3: Best hits of the 70s, 80s, 90s.
0: Hans de Jong. Madonna doet het op muzikaal gebied samen met Sabine Carpenter. En dan krijg je een nieuwe single, Bring Your Love. En die is vanavond Power Instinct. En die ga je horen, meneer Tussie, Jackstar en John. Turn the lights up.
4: Power, power, power, power, dance hits. Power hits.

0: weken geleden draaien we nog een track van het nieuwe album Confessions on the Dance Floor Part 2, die komende juli uitkomt. Toen draaide I Feel So Free. Die was officieel uitgegeven als track, als verrassingstrack. Maar het werd niet de nieuwe single, nee. Ze hebben gekozen voor een duet samen met Sabine Carpenter, Madonna en Sabine Carpenter. En dan krijg je Bingo Love en die is vanavond Power in zit. En die heb je gehoord en die hoor je als het goed is nog twee keer voorbij komen. Dus als je een Madonna-fan bent, radio higher!
1: Power Hit Radio.
0: En de programma Jeff Stay, Jack Style, John en Turn the Lights Off, de 2026 remix. Dikke top 10 hits hier op hun. Hey, hoor, het is hier in de
1: Power Dance Hits. Power Dance Hits.
0: Ja, en nu had er iets moeten komen. Dat was het inderdaad. Als je nu naar Spotify gaat, ga je naar Hans Tilm Power Insights. Dan zie je een hele lange lijst. 117 nummers. En deze gaan we er vanavond inzetten.
1: Power Spotify Dance Hits.
0: Dus JX.

0: High Energy, Euro House, zou je het kunnen omschrijven. JX had in de jaren 90 een aantal hits, Son of a Gun onder andere. En deze, You Belong to Me. En die hoorde je in het kader van de Power Spotify Dance Hits. Ga nu naar de Power Dance Hits Spotify-lijst. Hans Jong Power Dance Hits, die een hele lange lijst. Dat deze hebben we er vanavond ingezet. Het is JX, You Belong to Me. Jullie 13 uur krijgen cadeau erbij, dus ga voor de lijst. Power Dance is Hans de Jong.
1: Power Hit Radio. The best dance music. Power Dance Hits.
0: Yellow. Radio.

0: Echt ongelooflijk. Hij staat nummer 1 in de tipraden. Zou je zeggen, ja, zo wat. Hij blijft voor de 5e week nummer 1 staan in de tipraden. Echt, hij had al lange breed in de top 40 moeten. Loco Loco, Reinier Zonneveld samen met Gordo. Plaat die ook veel gedraaid wordt door André Jonkheid, die op donderdagavond zit. Kan je hem ook vrij regelmatig horen. Wij ondersteunen dit plaat. Het moet gewoon een zomerhit worden. Ik ben ervan overtuigd dat het gaat worden nog. En daarvoor hadden we Yellow, 1988, The Way She Meong was dat. Dubbele Dosis Dance, twee platen van één artiest, die heb ik hier voor mijn neus liggen. Alok Achkar Peres per Trio. Ja, zo heet hij officieel helemaal voluit, maar wij kennen hem natuurlijk onder artiesten en DJ-naam Alok. Muzikaal nest kwam hij uit, want zijn ouders die waren allebei DJ's. Dus ja, hij is het van niemand vreemd dat hij plaatjes ging produceren maken. In 2009 maakte hij ook met zijn broer een danceact. Dat heette Logica. En na 4 jaar gingen ze uit elkaar en gingen ze solo verder. In 2022 was het het jaar van Alok, want hij beleefde zijn doorbraak in Nederland en Europa. Met 8 top 40 hits die hij daarna scoorde. Car Keys, Deep Down, Deep In Your Love, Hear Me Now, Jungle, Work My Love. En de twee platen die vanavond in de
1: Dubbele Dosis Dance.
0: Zand en Alok met All By Myself. En eerst is het Summer's Back. Alok in de Dubbele Dosis Dance.

0: Perez, Patrio. Wat zo aardig. Die zat vanavond in de dubbele dosis stands. I'm doing it, doing it. 48 is heeft in Nederland gescoord. En die hoorde de twee van wij komen in de dubbele dosis stands. Summer's back was er zo mee. En all by myself. Met de sample van Depeche Mode. Silence. En zo meteen deel 2 van de Bouwdienst is wat je doet. Hou de radio aan. Tot zo.
1: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen. Mis niets. En ga naar rtv-krimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. Nederlandse opvarenden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft de Israëlische omroep een officiële waarschuwing gegeven vanwege het overtreden van de regels. Deelnemer Noam Betan had via sociale media in verschillende talen een oproep gedaan om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het Songfestival zegt dat zulke oproepen niet in lijn zijn met de regels of geest van de wedstrijd. De Israëlische delegatie is gevraagd de video's te verwijderen en daar is gehoor aan gegeven. De organisator van het afgelaste festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het festival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden was uitverkocht, maar werd op het nippertje afgelast. Kort voordat het vanmiddag zou beginnen trok de gemeente een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was opgezet dan waarvoor toestemming was gegeven. In een kort geding aangespannen door de festivalorganisatie gaf de rechter de gemeente vanmiddag gelijk. Willem II heeft zich geplaatst voor de halve finale van de play-offs om promotie en degradatie. In Tilburg werd het 1-1 tegen RKC Waalwijk. Dat was genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer vanavond droog. Vannacht zijn er opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden kan er een bui vallen. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Hey, welkom bij deel 2.
1: Dit is het weekend van RTV Krimpenerwaard. Met aandacht voor nieuws en sport uit uw regio. Fijn weekend. Met RTV Krimpenerwaard.
5: De zinderende zaterdagavond op RTV Krimpenerwaard. Veel hitgevoelige variatie voor elke generatie. Tune in van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond.

En die zegt, wees welkom, deel 2 van de Power Dance is Power Dance Radio. En dit uur zit weer boordevol lekkere dampende, stampende dance en discoetjes. Dus de radio kan flink harder met zometeen Solid Harmony. I Want You Back en eerst Jackson Maai, Argentina Romero.

Het waren vijf dames, ze noemen zich Solid Harmony. En ze hadden in de jaren 90 een aantal hitjes. Waaronder I'll Be There For You, die hebben een week of drie geleden gedraaid. Die kwam ik weer eens tegen tussen de hoop muziek wat ik op mijn, in mijn huis heb. En toen had ik zoiets van, ja, we hebben nog een tweede hitsingle, I'll Be There For You. Geproduceerd door Dennis Pop en Max Martin. Dat zijn de producers uit Scandinavische Noorden. Produceerde ook voor NSYNC, de Backstreet Boys onder andere en Ace of Base. En nog een aantal van die leuke dance acts hebben ze in de jaren 90 geproduceerd. Zo ook inderdaad, dames van Solid Harmony en I'll Be There For You. En daarvoor hadden we Jackson Mai, Argentina Romero en Rafaela Kerra. En dan praat Pedro, die hebben drie jaar geleden veel gedraaid, ongelooflijk. En ik dacht, we draaien nog een keer speciaal voor jou.

We moeten eigenlijk de stichting Top 40, die de alarmschijf al kiest voor Q-Music, wel bedanken. Want een paar weken geleden werd hij uitgeroepen als alarmschijf. En ik denk, zonder alarmschijfsteun had hij het niet gered in de NL-zitlijst. Hij staat weer in Top 40. Baby Wax samen met inderdaad Faithless, die na jaren weer in de hitlijst aan het eerst staat met dit nummer. New Religion, deze oude oude inzip. En ervoor, 1985. Het was een beetje frisjes in de studio. Ik heb de deur dicht gedaan. Het was fresh, meer iets van de weg. Goedemorgen Kripperwaard is er 5 dagen in de week. Van maandag tot en met vrijdag. Goedemorgen Kripperwaard. Elke ochtend van 9 tot 12 uur. Goedemorgen Kripperwaard. Met elke ochtend een andere presentator of presentatrice. Goedemorgen Kripperwaard brengt u informatie uit de regio. Met een divers aanbod aan muziek. Wij houden u op de hoogte van wat er in de regio leeft en gebeurt. Elke

laat je het even weten. Calvin Harris die heeft een nieuwe single. Doe die samen met zangeres Jessie. Ja, je raadt het al. Die ga ik zo horen. Laten we luisteren. Dit is Sensei. Wees Milk Inc. op de radio. Dance is...

0: Die keek in maart uit het raam en die dacht zoiets van, nou, ik moet een hit maken. Ja, nou, 2018, net zoals One Kiss een beetje in die stijl was. Samen met Dua Lipa, weet je wel? Nou, toen dacht hij, dan kwam hij op dit idee. Samen met zangeres Jessie, die mocht het inzingen. Dat heet Satisfy. En daarvoor had hij een Milking. Een oudje uit 2000 en dat heet Walk on Water. Die hebben de hele zomer meegegooid. Je hoort hier de oude en nieuwe hitjes hier bij de Power Dance Hits.
1: Zo leuk. Je blijft luisteren.

0: ik al merken dat het voorjaar, dat de zomer in de lucht hangt. Qua hipparaden. Er staan een aantal platen in die lekker zomers getikt zijn. En straks in het derde uur hoor je nog een plaat die wij in de Power Instance in juli, augustus veel hebben geraakt. Het waren niet dat hij deze week in de tipparaden is binnengekomen, dus opnieuw uitgebracht. En dat is ook een zomerse plaat. Dus laten we hopen dat dat net zo'n grote hit gaat worden als deze voorjaars-zomerplaat. Het is de Bauza en Magnetic uit het hoge Scandinavische Noorden komen ze. En ze hebben op dit moment een wereldhit ermee. En de voorjaars 86 hit van Camille en Word Up.
1: FTV, Krippenwaard, 80s, 90s en Zero's. Dit zijn de Power Dance Hits.
0: 3 minuten over 9:30, Power Dance Hits, Power Hits Radio. Daar luister je naar de lekkerste hits. Met natuurlijk straks de Power Dance Hits van Madonna en Sabine Carpenter. Ook nog een mashup hit en een foute discoplaat. En de hits op de radio. The Two Brothers of Hartford on Can't Help Myself. Maar eerst Katy Perry.

0: ambtenaren soms voorbij komen. Wel bij ons, bij de Bouwerenties op zaterdagavond. Hier bij RTV Kennenbewaard. Rob en Martin Boer. Door Bell & Two Brothers aan de Fortport. Produceerde een eerste hitsingle in 1991. En het was deze Can't Help Myself. En daarna kwam Turn On Music Up. En pas in 1993 kwamen ze terug met Dashway en D-Rock als rapper. En toen met de hitsingles Never Alone, Dreams en nog vele, vele andere hitsingles. Dit was een uitje Can't Help Myself. En voor Katy Perry, Last Friday Night. En dat op zaterdagavond.
1: Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, vindt de 62e wieleronde van Lekkerkerk plaats. Ieder jaar weer een reunie van deelnemers en publiek.
2: Een dorpsrondje met een wielerallure. Voor de laatste info met betrekking tot de ronde, ga naar rondevanlekkerkerk.nl.
1: Heerlijk toch, de wieleronde van Lekkerkerk. Op Hemelvaartsdag, 14 mei.
0: Hoop op mooi weer, toch?
3: Radio.
0: Als je al het begin van het uur hebt geluisterd, dan heb je kunnen horen dat wij 4 uur uitzending hebben vanavond. Nou, wat gaan we doen met het laatste uur? Nou, dat had ook nog even een verrassing. Dat is een verrassing. Dan moet je wel luisteren om 11:03. Dan ga ik het begin maken. Wat we dat uur gaan doen, zeg maar. Zometeen heb ik voor jou de Pauw Dinsen, Madonna en Sabine Carpenter. Met Finger Love. Dat heb ik wel voor je klaarstaan. En ook deze plaat. Oude Pauw Dinsen. Nu op dit moment een grote top 10 hit single. Another and 45 Ultra. Mag je voorstellen aan Talk to You. Ik hou hem op.

Madonna, 66 jaar inmiddels. Ja, en als je 66 bent, hij wil bij de jonge garde nog een beetje in het gereel komen. Dat wil zeggen, de aandacht trekken. Wat moet je dan doen? Dan wil je jonge artiesten die op dat moment in zijn, die moet je benaderen om een samenwerking te doen. Dat deed ze in de Zeeuwers ook al met Britney Spears, die was in de Zeeuwers had. En Huge. En nu doet ze het dan op deze tijd met Sabrina Carpenter. Ook zo'n sexy kleine dame. Die de lopende band de afgelopen jaren hits hebben gescoord. En ze hebben elkaar gevonden. Madonna en Sabrina Carpenter. En Bring Your Life. Dat is vanavond de Power Dance in de Joy. Als het goed is nog één keertje voorbij komen. Het volgende uur. En daarvoor hadden we een plaatje van Another 45 Ultra. En Talk to You. Vorige week hadden we onze nationale productuitzending. De eerste twee uur waren Nederlandstalige hitjes. En in de tweede uur, dat wil zeggen vanaf 10 uur tot en met 12 uur, hadden we de zogeheten Dance en Disco Classics. Heb je het gemist? Ga naar uitzending gemist van RTV Kinderbewaard. Daar kan je de volle 4 uur nog meemaken. En dan kan je dat terugluisteren tot 4 weken terug. Dus je kan nog 4 weken beluisteren, zeg maar. Even artiesten die we niet hebben gedraaid. Ik vond het wel jammer, maar goed. Je kan niet alles draaien, dus dan draaien ze vanavond maar. Ze hadden in 1988 een groot hit met Shotgun en So Far Away. En in 1989 kwam ze terug en toen bracht ze deze single uit. Klein bescheiden top 40 hitje voor de Nederlandse zangeres Selena en Tyler.

Franse zangeres Selena. Drie hits in de jaren 80. Twee hits in 1981, So Far Away en Time Up. Of So Far Away en Shotgun, dat was de solo-single, de eerste single. En dit was de laatste in 1989, daarna nooit meer van deze dame gehoord. Selena, The Fountain of Disquiet en So Far Away.

0: De Misfit, LMFO, Party Rock Anthem en de Spice Girls. Who do you think you are? Dan krijg je deze Misfit. En Who do you party rock? Die heb je gehoord. Zometeen deel 3. Dus hou de radio aan, pak even wat drinken bij. En graag tot zo bij deel 3.
1: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen. Mis niets en ga naar rtv-krimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn Reformpartij de grootste met 1453 zetels. Voor de verkiezingen waren dat maar 2 zetels. Ook de Green Party won flink. De Groenen krijgen er 437 zetels bij en komen op 583. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. In het zuiden van Libanon en bij Beirut zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen. In Noord-Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 Israëlische militairen gewond. Sinds 17 april geldt een staakt het vuren, maar aan beide kanten gaan de aanvallen door. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Het weer vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog, minima liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon, later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: En welkom bij Deeldeel.
4: Ik wens jou enorm veel succes.
0: Dankjewel.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: Zaterdagavond op RTV Krimpenerwaard. Veel hitgevoelige variatie voor elke generatie. Tune in van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond.

0: Aan het eind van het programma hebben we de House Classic. Sinds binnenkort, naar aanleiding van de House Classics Party, die we de afgelopen weken een aantal weken achter elkaar hebben gedaan. En dit is een van die House Classics die we toen ook hebben gedraaid. De OT Quartet, 1994 en 1995 uitgebracht. En allebei met een hit met Hold That Sucker Down. We begonnen met Medusa, James Carter en Helen Dewey. En Bad Memory, slechte memory.
1: Dit is waar je thuis hoort, RTW Krimpenerwaard.
0: Moet je toch niet aan denken, zeg.

eens in de zoveel tijd komt het voor dat een plaats de tipperade niet haalt. Dat wil zeggen, gelijk doorstoot naar de top 40. En dat is 3 weken geleden het geval. Ze hebben hem uitgewas, Pauw Deze. En nu inmiddels in de top 10 gerodeerd. Justin Bieber en Nicki Minaj. En Beauty of a Beat. Nee, niet de Beauty of the Beast. Beauty of a Beat. Weet je wel, de beat. De dance beat. Die je vanavond hier hoorde in de Pauw Deze zit. Nou, staan dus in de top 10 gerodeerd in de Elsitlijst. En daarvoor, een plaat die 2 keer uit was gebracht. 1979. De eerste keer, Marie Laster Music. En 1984, Bernard Edwards en Nile Rodgers van Chic. Die remix stond opnieuw. En dan werd het een 84 uitvoering. En dat was Chic. The sound of disco.

0: van 6 tot 8. Hier op RTV Krimpenerwaard.
1: En volgende week is Disco Wimpen weer.
2: Dit is Hans de Jong op RTV Krimpenwaard.
1: Ja hoor, en die heeft hoor. Nicki Minaj deed al mee met de single van Justin Bieber. Maar zij doet ook mee met de nieuwe single van Lady Gaga. En die heet Runaway, die ga je eens horen. Maar eerst de Freemasons remix van Goof Sound.
2: Our dance hits.

0: moment een van de grootste filmhits op dit moment in de bioscopen die draait. The Devil Wears Prada, deel 2. En de soundtrack van verschillende nummers, waaronder Lady Gaga. En niet Nicki Minaj, nee, de rapserie, hoor, dat is Doosie. Ja, kan het vissen, kan menselijk zijn natuurlijk. Kan natuurlijk voor hun, dus Power Hits is Power Hits Radio. En vooral de plaatje van Kuso. Disco Events werd opnieuw geremixed in 2008 door de Freemasons.
1: Disco, disco. 1981.

0: Hij blijft voor de vijfde week nummer 2 staan in de Nederlandse hitlijst. Als hij dat net doet met de nummer 1 positie waar hij 11 weken op nummer 1 staat, dan hebben we nog een week of 6 te gaan, zeg maar. Bruno Mars, I Just Might, Alphoud Inzip, hoog in de Nederlandse top 3 genoteerd. En er wordt al een plaatje van Liquid Gold in 1981. Dance Your Dish Yourself. RTV, Kriek van de Waard.
1: Hallo.
2: Hallo.
1: Dit is RTV Krimpen en Waard.
0: 10:55, Power Dance Hits, Power Hits Video. Maar straks de Power Dance Hits nog een keer van Madonna. En Sabrina Carpenter, ook nog een house classic. En wat dacht je ook nog van een lekkere hitschijf. Voor de tijd eerst hits op de radio. Icon van...

2012. De dames van Charlie XCX en I Got A Bug. Die scoren een grote hit met dit nummer, I Love It. En die hoorde hier in de Power Dance Hits met daarvoor Nick Kamen. 1990 kwam hij terug met een single. Hij heette I Promise Myself en die hoorde hier.

Christmas heeft er gedraaid. Meter de Vries heeft gedraaid. Bas Westerwil heeft er gedraaid. Riek van Veldhuizen, die heeft hem ook gedraaid. Ja, je hoort ze allemaal voorbij komen op die... Jouw beste maandag. Dat is de RNV dit van 11 maart 1985. They're alive for you, but you spin me around. Powerhits is met zometeen opnieuw uitgebracht. Jonas Blue en Malief met Eyes of Desire. Een zomerrit in de dop. Maar eerst Shakira, dit is Zoo op Draaien hier.

0: tijdens de zomer van 2022 hebben we in juli augustus veelvuldig geraakt. Maar is het geen hit geworden. En nu is hij opnieuw uitgebracht in binnengekomen in de tipraden. En we verwachten er veel van. Het is niemand minder dan, even kijken, de Jonas Blue samen met Malief. En de single die heet dan The Edge of Desire. En die hoor je van mij komen. Wie weet dat het een zomerrit geworden. De aanloop is in ieder geval genoeg. Er zit in mij, dus de kans bestaat dat het nog een zomerrit kan worden. En voordat we Shakira, dat is een oude power in zit. En staat inmiddels hoog in de top 10 genoteerd met Zoo. Het is weer tijd voor. Neem je mee terug naar de jaren 90.
1: House Classics from the 90s.
0: Met Armel van Helden.
2: The Witch Doctor.

Als je in 1996 uitging in de discotheek, kon je op een avond deze wel 2-3 keer voorbij horen komen. Hij was zo enorm populair. En iedereen ging helemaal uit zijn rak. Ik heb het zelf ook meegemaakt als 25-26-jarige gast in de jaren 90. Armar van Helden en The Wickstocks. Oh, 3 minuten lang kon je genieten van die houseclassic. 3 minuten lang heb je stof van die speakers af kunnen blazen. Ja, heerlijk. Als je een lange feestje opzet, dan kan je nog meer stof van de speakers af laten donderen, zeg maar. Geweldig. De speakers uit ze vroeger bij de Armar van Helden. En de house classic van de 90s hebben we vanavond gehad. Met The Witch Doctor. Zometeen, wat zal ik nou gaan doen in de derde uur of vier uur? Nou, dat hoor je zometeen vanaf 11 uur bijkomen. Eerst Madonna, Sabine Kaal.

0: something I want to talk about.
1: 3 juli komt hij uit, Conventions on the Dance Floor Part 2. En daarvan komt dit nummer als eerste track. Dat wil zeggen als officiële single Bring Me to Life. Nieuwe single van Madonna samen met Sabrina Carpenter. Zometeen het 4 uur. Maar de vraag is, wat gaan we doen? Dat blijft een vraagteken. Dat hoor je over 3 minuten. Hoor je exact wat er gaat gebeuren tussen 11 en 12 uur. Dus hou de radio aan en toch gaat het zo.
2: Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen. Mis niets en ga naar rtv-krimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
3: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Een Nederlands vliegtuig brengt morgen zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius van Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. De organisator van festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het House Festival, dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden, werd op het laatste moment afgelast. De gemeente trok vanochtend een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was neergezet dan waarvoor toestemming was gegeven. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. De Israëlische delegatie van het Songfestival heeft video's verwijderd van sociale media, waarin hun deelnemer Noam Betam oproept om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het festival had Israël een officiële waarschuwing gegeven vanwege die oproepen. Die zijn niet in lijn met de regels of geest van de wedstrijd, vindt de directie. Almere City en Willem II treffen elkaar komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en vanavond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde vandaag in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dat was voor Willem II genoeg na de 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog. Minima liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon, later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen, wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
1: En hebben we zin in het derde uurtje, vier uurtje?
6: Ja, daar heb ik ook zin in.
1: Komt eraan.
2: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
7: Een zinderende zaterdagavond op RTV Krimpenerwaard. Veel hitgevoelige variatie voor elke generatie. Tune in van 6 tot 12. De zinderende zaterdagavond.

0: alle dancehits.
1: Vorige week hadden we de week van een nationaal product en toen hadden we de Foute Hits Party, deel 5 en deel 6. Ja, en we konden het niet laten, dus laten we nog een keer doen. Dan gaan we vanavond tussen dit uurtje gaan we de hoogtepunten draaien van de editie van 2022, 23, 4 en 25. Dus de editie van de afgelopen 4 edities krijgen de hoogtepunten ervan. We beginnen met Patty & Shift, dit is Wonderful!

0: 2022, tijdens de Week van de Nationale Producten, altijd een foute hitsparty. Vanaf 22 was de eerste editie, 23 de tweede, 24 de derde en 25 de vorig jaar de vierde editie. En ik dacht bij mezelf van, nou, we kunnen de hoogtepunten wel even in een uurtje stoppen. Deze hebben gedraaid in editie 2 in 2023, de Dolly Dots en She's a Liar. Lekkere plaat, een lekkere up-tempo plaat van de Dolly Dots. En daarvoor hadden we een Patty and Shift the Wonderful uit de Spijkerhoek gebeuren, zeg maar. De serie die eind jaren 80 te zien was op de Veronica televisie. Foute hitsparty tot en met 12 uur. De hoogtepunten van de afgelopen 4 edities. En nu is het tijd voor een hit uit
1: 1980.
0: Oftewel, Antje en Doetie de Vries, oftewel Meemoed.

0: Peter Meijer zat natuurlijk in het eerste gedeelte van de Fout Hits Party in 2022. Toen we het voor de eerst deden. Grote hit van haar, Why Tell Me Why, mag gerekend worden tot een van de foutste discoplaten uit Nederland. Nationaal product. En daarvoor hadden we Aaltje en Doetie de Vries. Ja, je vraagt je af, ja, zo heten ze echt. Ja, de dames van Meemoed was dat. En die hoorden hier voorbij komen.
1: Foute Hits Party.
0: Laten we eens teruggaan naar een nationaal product.
1: 1985.
0: Kurt in de Boekbox. Kort onder leiding van Peter Coulon. En die produceerde een hele grote hit met dit nummer. Dit is Black Kid.

0: ondersteund door de NCV Zaterdag. Jaap de Groot, die ook de muziek samensteller was van de NCV Zaterdag. Die heeft hem heel veel gedraaid. Ook nog een keer favoriet schijf geweest. Kurtie in de Boombox. En Black Kisses worden in een Foute Hits Party. Nationale producten. Een overzicht van de afgelopen 3-4 edities die we hebben gehad.
1: Power Hits Radio.
0: Ik neem je mee terug naar 25 september 1980. Uitgeroepen als Tros Parade-waard. Beep en de Kiss zorgden voor heel wat opschudding.
1: Power Dance Hits.
0: Waaronder de Parade-waard jaren zou stoppen daarna.
1: Dit is de Foute Hits Party.

0: 25 september 1980, uitgeroepen als Trospa Radioplaat. De dames van Beep. En inderdaad, geproduceerd door Peter Koelewijn en de hitsingle, die heette The Kiss. En die 25 september 1980, dat ze uitgeroepen werden als Trospa Radioplaat, heeft ervoor gezorgd dat ze daarna nog een week of drie door konden gaan met het paradeplaatschijfje bij de Tros Donderdag. En daarna is het weggegaan voor een jaartje of drie. 3,5 zelfs, want halverwege 84 kwam het weer terug. En ja, dat had het al maken met een of andere platenproducer, een platenbaas. Die had rondgebezuind in Hilversum en het Gooi dat deze dames uitgeroepen waren als paradeplaat. Dat had als eerste geheim moeten blijven. En ten tweede, er was een flink smak geld in omloop geweest. Want ja, zoals het wel vaker ging in Hilversum, plaatjes werden geplukt bij de diverse radiostations, bij DJ's. En daar kregen ze voor in plaats of een heleboel smak met geld. Een soort extra geld wat in het zakje gedaan kon worden, waar niemand iets van af mocht weten. Of er werden reisjes aangeboden, luxe andere dingen, weet ik veel wat. Nou, dat was het ook het geval bij de damesgroep Beep, die overigens daar zelf niks mee te maken hadden. Dat had te maken met een platenplugger en een DJ van de Tros Donderdag, Hugo van Gelderen. Ja, en die heeft zelf de paraalraad om zijn nek omgedraaid voor 3,5 jaar. Nou, dat heb ik gehoord.
1: Lekker fout. Dit is de Foute Hits Party.
0: En Frizzel Sizzel.

0: vijfde en de zesde editie van Foute Hitsparty. Die we altijd doen tijdens de Week van de Nationale Producten. Ja, we missen allerlei plaatjes van de tweede, de eerste en de derde en de vierde editie. Dus ik had zoiets vanavond. Weet je wat we doen vanavond? Doen we gewoon de hoogtepunten van de afgelopen vier edities. Nou, dan krijg je deze plaat natuurlijk. Dat was een plaatje van de dames van Doris the Independents en Shine Up. En de voorhanden van Fresh Assessor Talking Over. 37 jaar terug in de tijd.
1: 1989.

Nou ben ik het er helemaal klaar mee. De dames van Barbarella op de radio. We cheer you up. Niemand keek naar de Pin-up Club. En ondanks dat genoot iedereen toch van de erotische beelden op Veronica TV. Nou, ze sloegen alle kanten over. Sorry daarvoor. Ik hoop dat het met deze plaat goed gaat. We gaan neem je mee terug naar het jaar 2009. Drie heren deden mee met het Songfestival. De Toppers en Sjaak.

0: Gorry Kili en Ingrid nog wat. Die tekenen voor de Star Sisters. En ja, in de eerste editie hadden we de hit single Danger. En in de derde editie hadden we He's the One I Love. En dat was de opvolger van die monster hit Danger. Jawel.
1: Power Dance Hits op de zinderende zaterdagavond van RTV. Knipper
0: en
1: Baard.
0: En daarvoor hadden we de toppers René Vroog, Gerard Joling en Gordon met Shine in 2009. Eindresultaat van het nummer was de 17e plaats wat ze bij het Eurovision Songfestival wonnen. Tenminste, meededen. En wist je dat het nummer is geschreven door Ger van Westerlaken? En dat is een pseudoniem voor Gordon die het geschreven heeft. Dat nummer dus van de toppers.
1: RTV. Knipper en Baard. Foute Hitsparty, RTV, Knipperwaard.
0: En nu is het tijd voor mijn favoriete plaat. Als deze plaat op de radio komt, bij een Foute Hitsparty ergens bij Q-Music of bij Radio Team bij de Guilty Pleasures. Dat doe ik hem altijd een stukje harder zetten. 82 hit van Vanessa.

0: Vulcano, die kennen we natuurlijk van een beetje van dit en een beetje van dat. En als je hamer goed zit en dergelijke. Maar ze hadden begin jaren 80 maakten ze Engelstalige muziek. Nou, we hadden vorige week hadden we in een editie een single uit 1980. En dit keer in 1981 toen ze disco maakten. En dat heette Superman. En daarvoor Vanessa, 1982. En Upside Down. Upside Down. Ik heb de radio flink hard gezet, hoor. Jij misschien thuis ook wel. We zijn bezig met de Foute Hits Party. En het is tijd voor een plaat die ondersteund werd tijdens het Veronica A-feest. Dat wil zeggen B-feest, toen ze Veronica B-status kreeg. En dat gebeurde in 1982 voor de groep Voodoo. Dit is Veronica. En zo heet het nummer ook.
1: 1982.

0: Hans van Hemert was de producer en schrijver van De Luf Musicus. Eind jaren 70 en begin jaren 80.
1: Het was super gaaf.
0: Nee, die moest ik hebben. En die scoorde ermee in 1980 hun een van de laatste hitsingles. My Number One. Met Petty Bart was inmiddels opgestapt na een flinke dosis ruzie weer. En uiteindelijk was er Ria Tiels die haar plaats innam. En zo kon Luf door. Alleen helaas, Luf had geen lang leven beschoren. Want in 1982 viel het toe. José Uwe ging solo verder en dat resulteerde in heel veel solo hitsingles. En daarvoor hadden we Voodoo. En dat was Veronica. En ze hadden een nummer gemaakt. Eigenlijk niet voor Veronica bedoeld, dat wil zeggen. Ze hadden het gewoon bedacht. Veronica noemen we dat, maatje. Maar ja, Veronica werd B-omroep in 1982. En toen heeft Veronica dat gebruikt als ondersteunend liedje, zeg maar, om het feestje te vieren. Tot zover de Foute Hits Party. Volgend jaar dan gaan we het weer doen. Editie nummer 6. Nee, editie 7 en 8. En vorige week hadden we 5 en 6. En de afgelopen uur hebben we kunnen luisteren naar de hoogtepunten van de 4 edities. Hebben mevrouw van de show?
1: Het was super gaaf om hier naar te luisteren. Het was geweldig. Het was een feestje.
0: Mooi zo. Tot volgende week.
2: Tijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen. Mis niets. En ga naar rtvkrimpenerwaard.nl. Stuur naar rtvkrimpenerwaard.
3: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen. Dat meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn reformpartij de grootste met 1453 zetels. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1 en dat was voor Willem II genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
6: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
2: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Regio Info.
1: Een oproep van de bloedbank Sanquin. Dag luisteraars, Sanquin, de bloedbank in Nederland, zoekt dringend nieuwe bloed- en plasmadonoren. Bloed geven, goed voor jezelf en goed voor een ander. Kijk voor meer informatie op sanquin.nl.

0: Info.
1: Een bericht van het Alzheimer Trefpunt. Dag luisteraars, het Alzheimer Trefpunt Krimpenerwaard die houdt maandag 11 bij haar maandelijkse bijeenkomst. En ditmaal is het thema mantelzorgen voor een naaste. De bijeenkomst is bedoeld als ontmoetingsplaats voor mensen met een vorm van dementie, hun naasten, mantelzorgers en professionals. Ditmaal is de samenkomst in de avond, maandagavond 11 mei, en wel van 7:30 tot 9:00. De plaats van handeling is de boerderij Groei en Bloei aan de Bovenberg 130A in Bergambacht. De maandelijkse bijeenkomst van het Alzheimer Trefpunt Krimpenerwaard.

0: Radio-info.
1: Een expositie in Bergambacht. Dag luisteraars, tot en met 30 juni exposeert Aart Verduin met een 12-tal van zijn werken in de bibliotheek van Bergambacht, welke u vindt aan de Pleinstraat nummer 4. U bent van harte welkom tijdens de openingstijden van de bibliotheek. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@ntvkrimpendewaard.nl.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers in ruil voor donaties aan Alpduzes. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl, zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpduzes bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel. En... U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hanta-virus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hanta-virus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar en ook de Green Party won flink. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het wel gaan regenen. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.

0: radio-info.
1: Dag van het kasteel in het teken van liefde. Dag luisteraars, tijdens het aankomende Pinksterweekend op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 mei presenteert Museum Paulina Bisdom van Vliet in Haarslecht een bijzondere expositie rondom het thema liefde. Met deze tentoonstelling sluit het museum aan bij het landelijk evenement Dag van het Kasteel, die dit jaar dus in het teken staat van de liefde. Beleef het allemaal mee in het Pinksterweekend. U kunt dat terecht dagelijks van 11 tot 5.

Info. Een Franse avond in Stolwijk. Dag luisteraars, vrijdag 29 mei is er een Franse avond die wordt gehouden in het kwartier in Stolwijk. De muziek wordt verzorgd door Gerard Alderliesten en Friends. Begint om 8:30, de entreeprijs hiervoor bedraagt €22,50 per persoon. De kaarten kunt u reserveren via hetkwartierstolwijk.nl.

Boulevardsdag, donderdag 14 mei, vindt de 62e wieleronde van Lekkerkerk plaats. Ieder jaar weer een reunie van deelnemers en publiek. Een dorpsrondje met een wielerallure. Voor de laatste info met betrekking tot de ronde, ga naar rondevanlekkerkerk.nl. Heerlijk toch, de wieleronde van Lekkerkerk. Op Hemelvaartsdag, 14 mei.

0: regio-info.
1: Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperenwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 17 mei aanstaande verzorgd door dominee Joas van der Schoot van de protestantse gemeente Haastrecht. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via Uitzending Gemist.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel. En... U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarmee werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen en toen werden er 6 mensen aangehouden. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen. De directeur van Slavia Praag heeft excuses aangeboden en wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. En ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dan het weer, opklaringen, maar